0: reis op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Nederlands elftal speelt straks tegen Marokko met 5 verdedigers. Bondscoach Ronald Koeman heeft de opstelling omgegooid. Ake staat in de basis en er is geen ruimte voor Reinders. En Somerville speelt op rechtsbuiten in plaats van Malen. Oranje speelt vanaf 3 uur tegen Marokko in het Mexicaanse Monterrey. En de wedstrijd is live te volgen bij de NOS. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Als gevolg van de aardbevingen in Venezuela zijn tot nu toe zeker 1700 mensen omgekomen. Onder hen zijn ook 146 Venezolanen die op de dag van de bevingen in de Verenigde Staten waren uitgezet. Zij sliepen in Caracas in een opvanglocatie, precies op de plek waar de bevingen het hevigst waren. Paraguay heeft zich ten koste van Duitsland geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. In Boston stond het na de reguliere speeltijd 1-1 en er kwam een verlenging. Daarin leek Duitsland te scoren, maar die goal werd na ingrijpen van de VAR afgekeurd omdat de keeper werd gehinderd. Penalties moesten dus de uitkomst bieden en de Paraguayanen namen die beter. Zij nemen het zaterdag op tegen de winnaar van de wedstrijd Frankrijk-Zweden. En ook Brazilië is door naar de 8e finales. Zij schakelde vanavond Japan uit met 2-1. Het weer. Vannacht is er weinig bewolking en het koelt geleidelijk af naar 10 tot 15 graden. Morgenochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en het oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste

0: De zinnen op het wetter. De Sion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: vaart de vrood haas bin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende meesken op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Een Amerikaanse filmmaker is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Carl Rynch verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar zijn privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. Ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. In Monaco zijn 3 mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. 2 van hen zijn er slecht aan toe en de slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militairen burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En tot zeker donderdagavond rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Reizigers worden tussen Rotterdam en Zwijndrecht met bussen vervoerd. Bij Rotterdam-Zuid was de afgelopen ochtend een brand in een kabelgoot, waardoor seinen en wissels niet kunnen worden bediend. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleefst op de hichte van wat er speelt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert gaat.

0: in de zon. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: De zinnen op het wetter, de sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen
0: wij. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. En de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van de Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag en de politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Israël heeft de afgelopen jaren veel meer kinderen gedood op de bezette westelijke Jordaan-oever dan ooit tevoren. Dat schrijft de Israëlische mensenrechtenorganisatie B'Tselem. De groep noemt dit een direct gevolg van versoepeld Israëlisch beleid voor militairen om het vuur te openen op Palestijnen. Vorig jaar werden volgens het rapport 54 kinderen gedood door Israël. En in bijna een kwart van de gevallen hebben militaire burgers of medici op afstand gehouden, waardoor medische hulp te laat kwam, stelt B'Tselem. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch luisterde het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen voor in huis, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. De komende ochtend raakt het vanuit het westen bewolkt. Al schijnt in het midden en oosten nog ruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
1: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: met een vroot haas bin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende meesken op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op vreed, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Irma de Vries met het NOS-journaal. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress die heel veel snel wisselende mode aanbieden. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont en de Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken en ook komt er een toeslag op deze modeartikelen. In het Friese dorp Spanga zijn twee mensen met de auto in het water terechtgekomen. En daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken en de politie doet onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag op een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. En volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. De premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar een man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. En de Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestempeld voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening, belegde ermee in crypto en loste er creditcardschulden mee af. En ook gaf hij enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer, vanochtend bewolking vanuit het westen. Al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: weekend vaart de vrood haas binnen.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreed, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: De zinnen op het wetter, de sarion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong moet het wetten. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer

0: Vannacht is er web.
1: Friesland non-stop.
0: Hier dadelijk.
1: Friesland van de morgen. Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
2: Zes uur Irma de Vries met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Oranje verloor van Marokko na strafschoppen. Het duurde lang voordat er werd gescoord in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van een vallende Summerville. En lang leek Oranje de wedstrijd te winnen, maar Marokko maakte aan het begin van de blessuretijd gelijk. In de verlenging slaagden beide ploegen er niet in te scoren en dus kwam het aan op penalties. En de Marokkanen namen die beter. Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Monaco zijn drie mensen gewond geraakt bij een bomaanslag in een appartementengebouw. Twee van hen zijn er slecht aan toe. De slachtoffers zijn een echtpaar van in de 50 of 60 en een kind van 13. Volgens bronnen van Franse media is een van de slachtoffers een steenrijke Oekraïense zakenman. En de premier van Monaco spreekt van een gerichte aanslag. De politie is op zoek naar de man die de bom in de lobby van het gebouw zou hebben achtergelaten. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat dan met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. En in het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En ook komt er een toeslag op de modeartikelen. De Amerikaanse filmmaker Carl Rynch is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor het oplichten van Netflix. Hij verduisterde $11 miljoen, bestemd voor een science fiction serie die hij nooit afmaakte. Rynch sluiste het geld door naar een privérekening en hij gaf enorme sommen geld uit aan dure auto's, horloges, kleding en spullen, waaronder twee matrassen die samen meer dan 6 ton kosten. En het weer. Vanochtend raakt het vanuit het westen bewolkt, al schijnt in het midden en oosten nog geruime tijd de zon. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Friesland van de Moor.
0: My Erit Science.

0: The Script en Superheroes.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
1: Van Saison Jochen.
2: My Erich Seijers.
3: Bart Verbrugge of Saibari. Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen.
0: Marokko wint van Nederland op het WK voetbal na een doelpunt in blessuretijd en Trajan miste strafschoppen. Ja, Jetsen, ik riede je van de morgen de omroep, de parkeerplak op. Het wint de laatste minuten van de reguliere speeltijd.
4: Doe toch nog dat we won hier.
0: Nou, ik dacht, het is kat in het bakkie. Dit kan het mistikken. En ik ben bij de koffieautomaat en dat is een heel
4: andere wedstrijd. Ja, had een 89 op het scorebord zit. Of nou ja, dan bedoel ik dus net 8 Jochen, maar 89 minuten. En het is 1-0 voor. Ja, dan ben je er eigenlijk al. Maar ja, we wierden er nog net.
0: Nou, dat blijkt maar weer. Er is meer vrouwtnijs, sportvrouwtnijs. Want de Olympische Spelen, die komen naar Friesland.
5: Het gaat on.
0: Ja, dat zei de minister. Goedemorgen en welkom dus de beest bij Friesland van de Moor. Misschien best al heel lang wekker, misschien best krijgt op. Want ik daar wie zoekt de wedstrijd net waarom zien. Dat is misschien beter van het humeur van de Moor. Ja, dat is de mol. Jetse, die is er echt weer bij. Jetse, goeiemorgen. Heeft u de wedstrijd volgen eigenlijk?
4: Nou, de laatste 20 minuten had ik zo, of
0: oh, ja.
4: Nou ja, dat die laatste 20 minuten, het waren trouwens een oren. Dus
0: nou.
4: Er stond nog 20 minuten op de klok. Ik krijg het doelpunt mist. Dat mooie doelpunt van Gakpo. De herhaling had ik nog wel, Sjoen. Ze zijn er echt wel prachtig uit. Hè? Ja, toen weet ik nog blij. Maar nou denk ik, jammer.
1: Omroep
2: Friesland.
1: Friesland van de Moor.
0: Het wordt een kalme en droege dij. Verder kalm te missen, ondanks. Nou goed. Nou nog bewolking van de midden, het zintje erbij. En dan wordt het 23 graden ongeveer.

0: En ik kan het niet alleen. Tialf is definitief locatie voor het lange baanretrieden op de Olympische Spelen van 2030. Op een speciale persconferentie maken minister Mirjam Sterk dat juist bekend.
1: Ja, goedenavond allemaal. Het gaat on. We gaan iets doen wat 102 jaar geleden voor het laatste in Nederland is gebeurd. En nadat in 1928 het Olympisch vuur is gedoofd in Amsterdam, zal het in 2030 hier opnieuw worden ontstoken.
2: Ja, mevrouw Sterk, u zei al, het gaat on.
1: Ja, zeker, het gaat on. En daar zullen we binnenkort ook een Franse vertaling voor moeten gaan vinden.
2: Kunt u vertellen, wat betekent dit voor Friesland, voor Nederland in het bijzonder?
1: Ja, het is natuurlijk een uniek topsportevenement, wat eigenlijk in deze tijd van best wel polarisatie, eigenlijk een soort zachte diplomatie is voor de hele wereld. Want iedereen zal hier naartoe kunnen komen om het beste van zichzelf hier te laten zien. Het verbindt in Nederland. Hè. Op dit moment hebben we het wereldkampioenschap voetballen. Maar een Olympische wereldkampioenschap zou je kunnen zeggen hier in Tialf is natuurlijk iets wat heel veel mensen verbindt. Jonge kinderen zullen op de bank hun schaatsen zien schaatsen hier en denken misschien is dat ook al voor mij weggelegd. En heel veel mensen, atleten hier, zien hun droom uitkomen als ze hier mogen schaatsen voor hun land in 2030.
2: Zo'n belangrijk evenement, dat rechtvaardigt dan ook een bepaalde investering?
1: Ja, zo'n uniek topsportevenement is natuurlijk niet gratis. Dus wij hebben gezegd, als Rijk willen wij voor een deel ook garant staan, samen met de gemeente Heerenveen en de provincie, om dit mogelijk te maken.
2: En deputaire Abel Koestra, Blokwinske.
3: Ja, dank u wel. Ja, een historische dag, Joet.
2: Hoe spant wie het nog de Arune Weekend?
3: Het wie tenenkrom spant, ja. Echt weer. We kregen steeds goed bericht, goed nice. De ontwikkeling ging goed. Stap voor stap kwam steeds dichterbij. Maar had je het einde van de streep roeken, dan wordt het wel heel iets spannender. Want in de details zit natuurlijk altijd wel zaken die ik goed op papier heb willen. Maar het is uiteindelijk slagen en daar hebben we echt enorm grutsk op.
2: Dan onder streep gaat het natuurlijk ook altijd nog weer hoe jilt. Bin der afspraken oer makken, oer bijdrage vanuit het Riek, bijdrage vanuit de provincie, bijdrage vanuit de gemeente wellicht?
3: Jazeker, en daar hebben we lang over vergaderen van. Hè. Wat hij dan nodig om dat toernooi hierheen te krijgen? Daar hebben we een roeg waar eerst een begroting van maken. Nou, het werd steeds concreter worden. En uiteindelijk is de provinciale bijdrage 4 miljoen euro. Van de gemeente 12 heel. En het Riek scoot 30 miljoen naar dit project.
2: In totaal wordt er zo'n 30,5 miljoen vrijmaken voor de realisatie van deze spelen.
3: Ja, en het grote voordeel is dat die al zit. Maar je hebt andere zaken nodig en de andere randvoorwaarden die heel essentieel binnen om het toernooi hier deel te zetten. Er wordt dus altijd een bijdrage gevraagd van de co-hosts. Nou, in dit geval binnen wij dat. Maar we binnen heel wie is dat wij dat met deze knappe begroting dat vaar ook al kregen. Hè. Er zit, ik roemreken dat er mogelijk een chinval is in zitten. Maar we zien natuurlijk ook naar de positieve kant van het verhaal. Nou, dus we komen hier ik goed naar Shen. Maar ik denk al met al dat we vanuit de provincie en de gemeente een goede deal sluiten naar Madrid om dit financieel dat zat te doen.
2: Het wordt uniek evenement is dan pikken van hoe die Olympische Spelen. Het oren uniek evenement kwam ik al een keer voorbij, die Alvesterentocht. Ja, nou wil ik net al te volle de boel op scherp zetten. Maar wat nou wat het in het begin 2030 niet is heel hard begint te vriezen. En die beide evenementen komen er beide aan, zat het liket. Wat dan?
3: Nou, even vooropstellen dat ik hoop dat er jeder komt. Dat 2030. Maar als er in 2030 komt, krijg ik in de weken van Olympische Spelen. Dan hebben we een unieke situatie die we dan op de merites beoordelen zullen. Want dat werd natuurlijk wel organisatorisch een grote uitdaging. Ik mijn veiligheidsdiensten en het aantal mensen wat je naar daar komt. En dus maar goed. We hadden nou net rekening mee houden. Maar het is oké, ja.
0: En dat winnen de wetten van deputaire Abel Koistra.
4: De media van de morgen.
0: Jitse.
5: Ja, dan ben we toch bij die wedstrijd, hè? Voor de tweede keer op Riegen is het Nederlands elftal mij strafschoppen uitskakelen op een wereldkampioenschap voetbal. Je hoort dus, nou correct eigenlijk, hè? Het is in Marokko. De vorige twee WK's, dat Oranje om mij, die weer dat ook al zag, uitskakelen naar strafschoppen. 2014, toen verleer Nederland in de hele finale van Argentinië. 2022, ja, toen weer het ook Argentinië, dat de strafschoppen beter naam als het Nederlands elftal. Dat weer toen in de kwartfinale. Ja, en nou weer het Marokko. Het weer wol, maar ik zeg, een hele, hele spannende wedstrijd. Pas in de eerste minuut van de blessuretijd kwam Marokko op Liekense hechte op 1-1. Ja, daarna heb ik nog een hele verlenging beleefd.
0: Ja, Jon Jaap, die had het al je volgen. Die stuurt, goeiemorgen, ik wie Jelwe of jou, wie ik van Bert al achteraf ik beter wat sliepen kind, want ik maar daar kon druk.
5: Ja, maar ja, het is toch, toch voor alle mensen die dat net wierden, had de NOS die hele wedstrijd in oren minuut op een richtje zet.
6: Wie voegt zich bij Canada, Brazilië en Paraguay?
7: Van Hekken zegt niet hier. Dit is mijn gedeelte op het veld. Wegwezen, Saibari. Stoelriemen vast al was, want dit wordt er een hoor, deze wedstrijd. Somerville is aan het lopen. Somerville, en hier gaat er niet in. Oh.

0: doelpunt weggehaald. Wat een geweldige redding, zeg. Dus gaat het spel door en weer Verbrugge. Bart Verbrugge. Fenomenaal. Wat een chaos.
1: Alsof hij drie rondes in een kooigevecht achter de rug heeft van Hekken.
0: Het is wel een wedstrijd waarbij je langzaam maar zeker in ademnood komt.
2: Het gaat niet goed. Het gaat voor Nederland, maar net wel goed. Hakimi even door. Mickey. Vroom, vroom van de Ven.
0: Daar gaat hij. Ja! Cody Gakpo. En kijk eens naar de emotie.
1: Wat is dit hem gegund?
2: Voorzet
1: komt er voor het doel. Oh nee, daar gaat hij. Daar is dan toch de gelijkmaker.
0: Summerville lopen, Speedy Gonzalez.
1: Summerville. Oh, geblokt op het laatste moment.
0: We krijgen een toegift.
2: Let's go.
1: Bart Verbrugge of Saibari. Dat is het duel dat we nu gaan zien. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.

0: In de bioscoop draait momenteel een film over Michael Jackson. Je hebt er al Bob Dylan. Queen hebben we gehoord. Zo'n direct een film over de Stones komen. Nou, Mick Jagger die sluit dat net uit. Die zei, ja, daar heb ik wel eerder naar. En er is zelfs op plan voor een film over de Rolling Stones. Nou, dat lijkt mij toch best aardig. En dat valt genoeg te vertellen over een band. Want al, nou ja, wat je neigt in dat Mick Jagger intussen al 82 is. Mixed emotions, wie dat. Ja, en dan maar wat hebben we hoor. Heel wat oors. Leout had een nieuwe tijdelijke vervanger voor burgemeester Sybrand Buma gevonden. Die burgemeester die had deze week op. De nieuwe vervanger, dat is Voort van Oosten van de VVD. In het kabinet Schoof. Wie hij een paar maanden demissionair minister van Justitie en Veiligheid. En Van Oosten die had een soort nocht om in Leout onder slag te gaan.
1: Nou, het is natuurlijk wel een hele bijzondere eer om burgemeester van Leeuwarden te mogen worden. Voor mij persoonlijk geldt ook dat het natuurlijk een ongelooflijke kans is om ook een ander deel, ja, voor mij dan een ander deel van het land ook te ontdekken. Ik heb altijd gewerkt in, ja, zeg maar het Zuid-Hollandse. Ik ben burgemeester in Nissewaard geweest, als Spijkenisse en omgeving. Ik heb jaren in Den Haag ook gewerkt. Dus ja, het is wel een heel mooi groot cadeau om dan waarnemend burgemeester in Leeuwarden te mogen worden.
2: Gewoon een nieuwe ontdekking, maar dan van het noorden nu.
1: Absoluut.
2: Ja, ja, wat hebt u sowieso met Leeuwarden?
1: Nou ja, dat moet ik, zeg ik u eerlijk, ook nog gaan ontdekken. Kijk, ik ben wel eens in Leeuwarden geweest, maar dat mag bijna geen naam hebben.
2: En wanneer was dat? Weet u dat nog?
1: Nou, dat is alweer even geleden. Toen zijn we naar het museum geweest. En toen zijn we gewoon lekker gaan winkelen. Nou, ik denk dat het al minstens 2 of 3 jaar geleden is.
2: Oké.
1: Dus dat verdient meer aandacht. En nou, ik heb nu de komende maanden alle tijd om dat te gaan ontdekken. En daar juich ik nou ontzettend toe.
2: Ja, ga je er ook wonen in Leeuwarden? Wat bent u van plan?
1: Kijk, ik word waarnemend burgemeester. En dat is natuurlijk in die zin wat anders dan de kroonbenoemde burgemeester.
2: Want zeker.
1: Die moet ook echt in Leeuwarden wonen. In mijn geval blijf ik formeel wonen waar ik woon, zeg maar. Dus in de buurt van Spijkenisse. Maar ik ga natuurlijk wel, en dat moet ik allemaal nog wel organiseren. Kijken of ik iets van een appartement of iets dergelijks in de gemeente kan vinden. Dat wil ik ook heel graag, omdat ja, kijk, ik vind wel als je burgemeester bent, moet je wel maximaal inzetten om je onder te dompelen in de samenleving. Maar ook om met de gemeenteraad, we hebben een net nieuw aangetreden gemeenteraad en ook net een nieuw aangetreden college, om daar een mooi team van te vormen. En daar heb ik als voorzitter een belangrijke rol bij te spelen. En dan moet je er natuurlijk ook veel zijn.
2: Uw bestuurlijke ervaring ligt vooral in het westen van het land. Ja. En dan komt Friesland eigenlijk, ja, dan word je gebeld door Brok. En wat zegt hij dan?
1: Nou, eigenlijk of je daarover na wilt denken. Of dat binnen mijn mogelijkheden zou horen. Daar komt het in feite op neer. Kijk, ik heb mijn ervaring opgedaan in het Zuid-Hollandse. En dat is voor een deel natuurlijk heel anders dan het in Friesland zou zijn. Absoluut. Dat is ook onderdeel van de ontdekking en het plezier wat ik dan mag hebben om waarnemend burgemeester in Leeuwarden te worden. Gelijktijdig ben ik natuurlijk wel burgemeester geweest, ook van een gemeente met een zekere omvang, met de nodige vraagstukken. Elke gemeente in zichzelf is uniek in Nederland, maar kent ook alweer wat overeenkomsten. En die kennis en ervaring hoop ik mee te brengen. Ook om de gemeenteraad en het college ook te helpen, ja, daar mooie nieuwe stevige ploegen van te maken, die ook weer een nieuwe kroonbenoemde burgemeester kunnen gaan ontvangen over een klein jaar ongeveer. Dus dat zijn stappen waar ik ook veel herkenning in ga vinden. Bovendien heb ik ook veel ervaring in op het gebied van openbare orde en veiligheid. En spijtig genoeg zal daar mogelijk ook in Leeuwarden het nodig in te doen zijn. Dus dat neem ik dan weer op mijn beurt mee.

0: en proosten.
1: Komend weekend vaart de vrood haas binnen.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende meesken op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Van de Sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
1: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
3: Het is een minuut oer Jelvesoon. Jetse de Vries, goeiemorgen.
4: Goeiemorgen. Bij een eenzijdig ongeluk in Spanje is vannacht één persoon om het leven kwam. Die zie het in een bestelbusje dat op de kop in de sleet bedarren. De bestuurder van dat busje rekken verwoenen en is oerbrocht naar het ziekenhuis. De politie die onderziek het nog hoed dat busje van de diekrijtse koe. Het Franse organisatiecomité van de Olympische Spelen van 2030 had definitief kiezen voor Tialf als locatie van het langebaantoernooi. Op een speciale persconferentie in het E-stadion had minister Mirjam Sterk daarom zijn dat het ongiet. Shorttracker Sven Roes van Gietscherk is mogelijk naar het buitenland gegaan, dat meldt de politie. De auto dat hij inriet is op een lang parkeerplak voen van de luchthaven Schiphol. Sond sneuntejoen had de omjouwing van Roes al geen contact meer met hem gehad. Hij is wat laatst zo'n bij een tankstation in Muiden. Collega shorttrackers gaan nooit over hem en ze roepen op om naar hem uit te zien. En voetballer Kian Visser die jouwt zijn profcarrière een vervolg in de Finse eredivisie. Hij gaat naar TPS, de nummer 10 van Finland. De Ljouter voetballer die zal daar een contract tekenen rond de eind van het seizoen. Visser stier jeder onder contract bij Cambuur.
3: Ik heb weer terug mij. Het waarborgjocht van de morgen met Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
5: En goeiemorgen al keer.
3: Juster wie het, of juster vlinde weekend, maar ik zie ze wie het verhaal haast alle dagen. De temperaturen gaat heel tiet een schepke bij op.
5: Ja.
3: Deze weekend, ja, het is toch een heel hoog verhaal, hè?
5: Nou ja, ja, je zoen ze kennen dat het nou inderdaad krijgt even onze mom geert. Ja, de alle dagen geert de krijgt even een graadje weg van nou. En, maar we bloeien boppen de 20 graden en nevens mij is dat prima. Dat zijn prima temperaturen voor de tijd van het jaar. Ben ik normaal voor de tijd van het jaar. Dus ja, de simmer dacht weer even een stapje te bek. Al liek het nou op dit stuit even om een tijdelijke pauze te geven. Dat we dan ook nou in de lucht zuggen, dan zullen we al dat er vanuit het westen mij wat heen bewolking ons zitten komen. Op de meeste plakken skieten vinden daar nog prima trohenen, maar dat zul je net de hele dijs aanwezen. Op gewoon momenten dan binnen, dan is die bewolking echt wel te dik om de zinnen trohenen skieten te litten. En dat merken we dan niet onder temperatuur, want daar werd de zinnen het even wat langer volhard. Desoort op de meeste plakken nog wel even 22 graden willen kennen, maar op andere plakken leidt het maximum echt op 20 graden. Nou, vierde, de wien, ja, die is er vrijwel net. Is ik variabel, eerst wat meer noordelijk, dan weer wat meer westelijk. Dus komt dus verskate hoeken wij, maar is in de regel zwak, heeg uitmatig op de waadeilanden. In de rin van de dij, dan hebben we op de waadeilanden daar wel weer een wat een onloekende wien uit het noorden wij. Jong en vannacht zal dat om een matige, misschien wel vrij krachtige wien uit het noorden wij wezen, maar boppelan valt er nog heel iets fut, of nou ja, hebben we nog heel iets te krijgen met die zwakke wien. Er is in de nacht ik nog wel een enkele dripkerijn mogelijk, maar op de meeste plakken bloed droeg. Van een beetje dus maximum temperatuur van 22 graden. Komen de nacht leidt er op zo'n 11 graden.
3: En dan op naar morgen, de waarschijnlijk, hoe komt het dan?
5: Nou, we hebben dan te krijgen met een mix van wolken en zinnen. Dat is op de meeste plakken droeg, maar ik wil eens even een bui oerskouwen. Benamen in het kustgebied, het maatelijk kustgebied, is daar wat gevoelig voor. Boppelaan dan Sildesan bui, toch wel gauw wat aarswakje. Nou, verder, de wind is meest noordwestelijk, zwak ontmatig. En verder, de temperatuur, ja, die rint daarbij nog op naar zo'n 23 graden. Misschien wel 24 graden, dus al meer al morgen een prima dij, maar dus een lokale bui.
3: Nou leuk dat mijn kwarten de weer aardig wat warmte aankomt. In dat deze week al?
5: Nee, dat hoeven we op deze week nog geen rekken mee te houden. Want van tongensje aan, dan zie ik dat die temperaturen echt op dat normaal stiekje bloed. Normaal is het 21, misschien 22 graden. En op tongensje, ja, dan hebben we te krijgen mei een steuring die het vanuit het noordwesten waar je oer loekt. Dus dan zetten we er daar droeg uit eind. In de rin van de maand die het eind van de maand die het dan dus die steuring. Mei wat rijnwetter. De wind die helpt dan ik even flink om. Is het eerst zuidwestelijk wordt. het einde van de rij noordwestelijk matig, want krachtig. En het is eigenlijk zo dat voordat Rijnwet eruit, dan hebben we nog te krijgen met 20 tot 21 graden. Daarna komen we echt in een koelere luchtsoort, maar wel onder invloed van hege druk. Dus dat betekent dat het van vreed al weer even droeg is. 20 tot 21 graden, maar een meest westelijke wind, die op vreed nog zwak ontmatig is en op sneun matig ont vrij krachtig. Maar het betekent dus wel van nou vreed, dus weer een paar droege dagen.
0: Oké, Kitske, dank u wel.
5: Ja, en een mooie dijfje.

Mary Amber, wie dat? Wel een beetje een trage plaat. Dremen, likke lood. Nou even wat energie, hè? Post Malone en Morgan Wallen. And I had some help. Yes or no?

0: is Friesland van de Moorn.
1: Studeren, dat is soms lastig als het in een stabiele thuissituatie zit. En daarom helpt het project Kamers met Kansen met een zelfstandige rondte, dat de jongeren haar focussen kennen op de studie. En met een coach, die kan hem wel helpen om bijgelijks financiële vragen te beantwoorden. Het project dat besteedt nu al 15 jaar. Een van de jongeren die het gebruik maakt van het project is de 19-jarige Romy.
2: Niet heel goed in de thuissituatie. Dus waardoor ik op school me ook niet goed kon concentreren. En nou ja, school is wel belangrijk voor mij. Dus heb ik toen contact opgezocht van ja, het gaat niet goed. En ik wil niet dat mijn studie daaronder gaat leiden.
1: Ja, dat vertelt Romy er dus hoor. Marcel de Vries is ondernemer. En daarnaast is hij vrijwillig begeleider van een jongere die te ontsluiten is bij het project. En hij leidt u het waarom hij de verkeersnet.
3: Ja, heel simpel zijn, die had me gewoon een goed gevoel. Ik ben ondernemer, we doen een brutte projecten, ik heb een projectmanagementbureau. En ik vind het ook leuk om naast mijn werk om wat oosten wel wat maatschappelijks betrokkens. En daarom ben ik dit keer aan. Nu is het project, maar we natuurlijk ook heel veel begeleiden. We moeten heel veel coachen, we moeten heel veel sturen. We zijn met financiën bezig, met organiseren. En in principe doe je dat bij de jongeren en ik. Dus dat liep het best wel op mijn kwanden.
4: Wat vind jou dan zo leuk om het begeleiden?
3: Nou, ik vind het juist leuk dat die jongeren een slechte start hebben, een slechte thuissituatie. En je kunt ze helpen de volgende stap te meiden. Dus je kunt ze echt bijdragen om een stapje te meiden, om weer beter in het leven te komen staan. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk.
4: Want wat docht jou als begeleiden?
3: Nou, in principe begeleiden we. We coachen vooral op de gebieden die spelen. Dus ik probeer echt te zien van wat is er nodig. En daar springen we dan op in. Soms gaat het over financiële zaken. Soms komt er post waarvan ze net weten wat ze ermee matten. En dan help ik ze mij de vervolgstappen.
4: Wat kom jou nou het vaakst voorbij?
3: Nou, ik ben nog maar een jaar bij Kamers met Kansen. Dus ik ga nog maar in je jongeren hoorn. Maar wat ik zoog en wat ik jaar van de orde vrijwilligers, is dat er een protte financiële vragen binnen. Ze haast soms het oerzicht net over de financiën. En dat vinden ze gewoon moeilijk.
4: Ja. En hoe is de bond? Jou zei ze dus, jouw begeleerde in je jongeren. Ja. Hoe is de bond daarmee?
3: Ja, goed. Het moet wel klikken. Hè? Zie je ik wel de goede coach bij de goede jongeren. En als het echt net klikt, dan is er de mogelijkheid om dat te stoppen natuurlijk. Het maakt wel klikken. Maar soms heb je in je keer in de week contact. Soms heb je in je keer in de 14 dagen contact. En soms een maandje net. Maar ja, dat komt steeds wel weer rond. Dat gaat best heel goed, ja.
4: Want zij zie je contact met jou? Zie je contact met jongeren? Hoe werkt het?
3: Ja, ik wil vinger aan de pols. Maar soms haast ik echt een acute vraag. Als er iemand komt en die zei van ja, ik heb een belastingbrief gekregen. Ik weet net wat ik daarmee mat. Dan kom ik natuurlijk deel. En die lijn is heel kwaad. Het is een appke. En dan dastje ik voor de door. En soms heb ik zoiets van het is nu 12 weken lien. Ik weet dat er wat spelen. Ik zal ze meren wat er gebeurd is. En of er nog dingen spelen waar ik bij helpen mat.
4: Wat zijn nou de uitdagingen als begeleider?
3: Het is natuurlijk moeilijk om zo'n jongere die had een compleet nieuwe situatie. Hè? Dus die komt in een studio. Dat is een compleet nieuwe situatie ten opzichte van waar ze wieën. En ik vind het heel moeilijk waar hun behoefte precies leidt. Dus het is echt ziekje van waar had die jongere nou behoefte aan? Waar kan ik een bijdrage leveren? En het is moeilijk om in te schatten van wat kennen ze wel en wat kennen ze net. Daar kom je alleen nog maar achter, toch? Ja. Mij ze op wij te gaan en te zieken naar die mogelijkheden. Ja.
1: Dat dus hoe dat project Kamers met Kansen. Ik kom intussen tot bericht ben van onder andere de regionale omroep van Den Haag. Ongeregeldheden bij de de overwinning van Marokko. Het WK natuurlijk. Vjoeverk en naar de politie smieten en met wettenkanon inzetten. Dus weer wordt onrustig, grote omroep West. Dat blijven we natuurlijk volgen. En de eerste altijd meer op de belten is vanzelf dadelijk meer hoor. Zijn eigen verslagjouwer had vannacht ik op pad West. Dat juist naar je achten. Die ons een keer rustig hoor. Maar toen kwam benijd naar de reacties. Op die pot. Dit is in elk geval Eddie Money.

0: Eddie Money en Baby Hold On.
1: Friesland van de Moorn.
0: Zorgcentrum Sint Theresia op de Jouwer viert december met een festival. En er binnen al je activiteiten. Bekelijks een roenrit met de oldtimer, een hinder en wijn of een duofiets. Zo hebben we toch terug Floortje Alders. Zij is wolwezenscoördinator. Verslaghouwer Doutzen van Gossinga, die wil eens weten hoe ze krijgt op dat idee kwam.
2: Nou, dat idee had ik al wat langer. En uiteindelijk kwam het tot stand omdat ik iets leuks wilde doen voor onze ouderen hier. En laten zien dat ouder worden ontzettend leuk is, vooral. He, ik ben zelf ook wel van de festivals. En ik vind dat ouder worden, daar hoef je niet iets weg te cijferen. Daar hoef je iets niet te laten.
3: Wat is Jittik? Oud en goud? Wat is er zo goud aan Oudwen?
2: Iedereen denkt oud worden, dat is ellendig, dat duurt lang. Dan kom je achter de geraniums. Maar hier proberen we ons weg in te zetten voor elke dag een leuke dag. En dat zijn de gouden momenten die we nog willen meegeven. Ja.
3: En wat staat er op het programma deze week?
2: We hebben vandaag de oldtimerrit. Dat is natuurlijk al een heel groot succes. En we hebben dan

0: het leven op deze manier.
1: Nou, ouder worden gaat niet vanzelf. En de meeste mensen hier hebben iets waardoor ze hier moeten wonen. En als je gelukkig bent, dan vergeet je de rest ook. Dan wordt het leven wat mooier.
0: Sjerp Valkena.
2: Ja, goedemorgen.
0: Jij bent een van de chauffeurs, Sjerp.
2: Ja.
0: Waar zul je hem langs rijden?
2: Wij gaan een heel mooi rondje rond het Chocomarien. Ja, nou ja, maar dit waren dan toch perfect. Nou, dus voor de meeste kan ik wel mooi.
0: Waarom vind je het leuk om mij te doen als hij iets?
2: Nou, ik vind het belangrijk om ik wat voor de medemeester te betekenen. En dus wij vinden het natuurlijk uiteraard mooi om zelf met de oren speel te rijden. Maar als je dan iemand direct een mooie dag mooi bezwaar kan, dan is dat alleen maar mooi mooi om.
0: Wat hoop je jou qua reacties?
2: Ik hoop dat de meesten een mooie dag hebben gewonnen en dat ze enthousiast binnen.
0: Pieter Brinksma, jou ben ik chauffeur hier. Waarom doe je mij?
3: Omdat ik het een mooi initiatief vind. Het is eigenlijk een heel lichte moeite om die meesten een mooie dag te besparen. Nou, maar weinig middelen. En ik heb dan een soort betekening. Dat vind ik leuk.
0: Er zit nog een hele enthousiaste bewoner in jouw auto. Wat docht dat mij om dat te zien?
3: Nou, daar ben je er blij van, zoals. Ja, vind ik mooi. Nee, maar dat is leuk. Als je meestal samen zo'n lits gebaar, zo'n soort willen brengen kennen, dat is, nou, dat is mooi. Dat vind ik wel leuk.
0: Ja. En waar zullen jou heen?
3: We doen een rondje om Chocomar. En dan komen we hier weer om. En dan maar de volgende.
0: Wat vind je ervan?
4: Ik vind het prachtig.
0: Wat vind je er zo mooi aan?
4: Nou, het oude spul, dat is van vroeger, hè. Ja, ik heb zelf nooit gehoord, dus dat, daar heb ik het geld ik net voor. Dus dan moet je geld hebben, hè. Ja.
0: Maar je de zin aan een mooi stukje rijden?
4: Nou, ik vind het praten. Ik ben rechtsop, jong. Ik vond het mooi. Ik dacht, nou, dit is krijg mijn uurtje, joh. Ja, dan kon je nou eens aan het hier.
5: Festival Oud en Goud dus. Nou ja, dat jilt naar binnen van dissen. Van Nancy Sinatra. Sugartown.

0: In 1965 ging het waarschijnlijk nooit Tajun, maar intussen na de tijd heeft het de songwriter van het noemen het al Tajun, dat het eigenlijk gaat over LSD. En als je dat dan zou verpakken als een vrolijk vestje, dan wordt het ook nog gedraaid op de radio. En dan vinden jongeren het dus leuk dat het LSD gaat. Nou, dat, ja, dat is dus de geschiedenis van dit nummer.
1: De media van de morgen.
0: Sugartown van Nancy Sinatra. Jitse, door de media.
2: Van LSD is de stap naar Den Haag misschien wel net zo groot.
0: Dat dacht ik.
2: Daar is vuurwerk naar de police smieten. Naar die wedstrijd, Nederland-Marokko. De police had er een wetterkanon inzet, dus zij is dat krijgt al om.

0: op West schuilt er oer. Nederland had verlen hè, van Marokko. En dat betekent dus dat er feest viert wordt door Marokko-fans in Den Haag. En ja, de teleurstelling onder de Oranje-fans daar, die is grut. De politie is in Den Haag massaal onwezig, meldt Omroep West. Had onder andere in de Schilderswijk een wetterkanon inzet. Is daar ook met een protte hinders onwezig. Vuurwerk wordt er ondertussen afstutsen door de supporters van Marokko, die daar massaal de stritten opgang binnen. En de eerste aanhouding is ook al verjochten daar in Den Haag door de politie. De soorten meisken met vuurwerk naar de politie smieten haar. Ja, de cafés in Den Haag, die zitten groot vol. Die binnen alweer heel gauw leeg rekken. In elk geval de Oranje cafés schreeuwt dus Omroep West. Zo'n 10 minuten na de laatste penalties wierden die cafés daar al leeg. En ook op stritten binnen nou meer Oranje vlaggen als Oranje supporters.
1: Ja, je staat hier met ontbloot bovenlijf en een flinke schram heb je ook op je rug. Er is hier zojuist wat gebeurd op die marktweg. Ik vertelde het een blokje geleden al. Er kwamen supporters van het Marokkaanse elftal hier naartoe. Toen kwam er eerst nog een linie van politiefietsen zo dwars over de straat. Jawel, want die heb ik hier gezien, daar heb ik beelden van.
2: Ja, fietsers.
1: Ja, fietsers, ja. Ja, okay, fietsers, ja. Om het tegen te houden. Toen dacht ik ook nog, wat gaat er gebeuren? Nou, het ontaarde in een groot feestje, hè?
2: Ja, toch? Het was gewoon gezellig. Hun hadden respect, wij hadden respect. Hun zeiden van jongens, goed gedaan. En wij zeiden van jongens, jullie verdient gewonnen. En toen stapten een paar van die doorgesnoven ME'ers uit. En die sloeg iedereen de pleuris.
1: Ja, jij dus ook op je rug?
2: Mij ook, ja.
1: Wat vind je daarvan?
2: Ik vind het zwak. Ik vind het zwak, want... kijk, ik snap dat hun misschien denken van het loopt uit de hand. Maar jij kon het ook zien, het was gewoon leuk. Iedereen had respect voor elkaar. Kijk, als ze dan tegenhoudt, houden ze dan lekker in het begin van de straat tegen. En niet hier... op de hoek, precies waar het is, weet je, waar wacht je op? Dan vraag je er ook een beetje om. Maar goed, uiteindelijk was het gewoon leuk. Het was allemaal respectvol naar elkaar. Totdat die agenten uitstapten en iedereen de pleuren sloegen.
1: Ja, want daarna ontstond er hier ook inderdaad een gevecht. En komt dat volgens jou omdat juist de politie met de wapenstokken erbij kwam?
2: Nou, volgens jou niet dan? Je hebt het toch gezien?
1: Ja, ik vraag het aan jou.
2: Ja, nou ja, 100% hun. Jij beaamde net al gewoon van hun. Het was allemaal respectvol, het was allemaal leuk. Het was gewoon gezellig.
1: Ja, er werden handen geschud, er werden knuffels gegeven.
2: Er werden knuffels gegeven, precies. Totdat die agenten uitstapten en... ja, ik weet niet, ik denk dat ze een lijntje te veel op hadden of zo. Ik weet niet wat ze deden, maar die sloegen iedereen de kanker ineens.
1: Dat zijn woorden die we liever niet op de radio horen. In ieder geval een flinke lijn ook over je rug. Moet daar nu een icepack op? Moet je dat laten behandelen?
2: Nee, er hoeft geen icepack op. Ik train elke dag in mijn rug. Ik kan wel wat hebben.
3: De Westereen wier lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
4: Vroeger wie het zo. Dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zit een wifkes tussen mooi te werken. Maar ze dit hier gaan we om.
3: Dit week in Friesland ook. Doen van de Westerijn.
5: Dit is Omroep Friesland.
6: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
7: 7 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Nederland niet gelukt om de achtste finales van het WK voetbal te bereiken. Lang ging het gelijk op in Monterrey. Gakpo wist in de 72e minuut het Nederlands elftal op voorsprong te brengen via een voorzet van de vallende Summerville. Toch kwam Marokko nog terug op gelijke hoogte. En bij de strafschoppenserie ging het uiteindelijk mis.
8: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij! Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap.
7: Marokko speelt zaterdag tegen Canada. In Utrecht zijn veel feestende voetbalfans van het Marokkaanse elftal op de been. Er wordt getoeterd en vuurwerk afgestoken. Ook in de Schilderswijk in Den Haag wordt gefeest, maar daarbij is ook vuurwerk naar de politie gegooid. De politie heeft een waterkanon ingezet en Omroep West meldt dat er iemand is aangehouden. Ander nieuws: voor het Nederlandse crypto-platform Knaken is faillissement aangevraagd. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels en kreeg geen vergunning. En daardoor konden begin deze maand klanten ineens niet meer bij hun crypto-munten, zegt economieredacteur Bart van der Heijden.
9: Het gaat ook om een best wel grote groep klanten. Zo'n 30.000 mensen, schat het OM zelf. En daarom wil het Openbaar Ministerie dat er een faillissement wordt aangevraagd. Dan wordt er namelijk een curator aangesteld en die kan dan kijken, heel simpel gezegd, over wat er nog over is van die cryptomunten en die kan dit onder de klanten verdelen.
7: En de FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf. In het Friese dorp Spanga is een auto in het water beland en daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij dat ongeluk betrokken. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking. Vanmiddag misschien wat regen. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dadelijk in Friesen van de Moorn. De blik vooruit. Dat internationale evenement dat we volgens wat winnen. De Olympische Spelen van 2030. Die komen in Friesland daar. Tenminste, van een pad. Daar staat ik meer hoor. En muziekcontrole van Aga.
11: Naar de overwinning van Marokko op Oranje.
12: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. 100 jaar Miles Davis. Chief Zion Atunde Adjoa, voorheen Christian Scott, en het Jazz Orchestra of het Concertgebouw brengen een ode aan de jazzheld op 11 augustus. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
13: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
12: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
14: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 Friesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
15: Het is Cente Sensatie bij Dirk. Deze week vind je 100 acties onder 1 euro. Zo wordt boodschappen doen wel heel betaalbaar bij Dirk. Dat zijn 100 extra redenen om snel naar Dirk te gaan. Op Dirk kun je rekenen.
14: Nu 4 maaltijden voor 19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
15: Nu bij Dirk. Biezen rauwkost, 99 cent. Lekker fris.
16: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
17: Friesland van de Moorn.
18: My Erit Science.

0: Aha en Take On Me.
1: Goeiemorgen.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
3: Het gaat on.
0: Ja, dat zei de minister juster. En net zomaar, want de Olympische Spelen in 2030... die komen voor een pad naar Friesland daar. En een ondernemer die begeleidt vrijwillig jongeren bij het zogenaamde Kamers met Kansen.
4: Soms gaat het door financiële zaken. Soms komt er post waarvan ze net weten wat ze ermee matten. En dan help ik ze met de vervolgstappen.
0: Ja, met de vervolgstappen helpt deze ondernemer dus. Jitse, het nice, het door mede succes. Maar goed, ik hoorde net niet tevreden werd het hoe gaat. Want we hebben het eigenlijk met één ding.
5: Ja, het is alweer oer eigenlijk vanuit je in de gaten in dat begon weer, dat WK voetbal. Ja, voor u's oor dan, hè? Want Marokko is terug.
0: Ja.
5: Maar wie net? Nederland leidt eruit. De eerste reacties, die samen ik verdien.
2: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Dat dadelijk, maar eerst het waarbedrag in kwad. Tietke Wiebenga, goeiemorgen.
6: Ja, goeiemorgen. Nou, voor de morgen is de zin er nog heel aardig bij, maar het wel heel tiet meer rond de jaren onder bewolking. De wind is variabel en meest zwak van krachten. Hier bieden we tot dan maximaal 20 rond 23 graden. Jong en vannacht opklaringen, een enkele mistbank poppelaan en een bui in het kustgebied. Op zijn kast is het dan zo'n 11 graden. Morgen eerst een mix van wolken en zinnen en een lokale bui. Letter hield hij vaker de zinnen erbij en bieden zwak ontmaakt. Matige noordelijke wind wordt het dan maximaal 22 graden.
0: Tialf, dat is definitief een locatie bij het langebaanreedrijden op de Olympische Spelen van 2030. Op een speciale persconferentie maken minister Mirjam Sterk dat bekend.
3: Ja, goedenavond allemaal. Het gaat on. We gaan iets doen wat 102 jaar voor het laatste in Nederland is gebeurd. En nadat in 1928 het Olympisch vuur is gedoofd in Amsterdam, zal het in 2030 hier opnieuw worden ontstoken.
7: Ja, mevrouw Sterk, u zei al, het gaat on.
3: Ja, zeker, het gaat on. En daar zullen we binnenkort ook een Franse vertaling voor moeten gaan vinden.
7: Kunt u vertellen, wat betekent dit voor Friesland, voor Nederland in het bijzonder?
3: Ja, het is natuurlijk een uniek topsportevenement, wat eigenlijk in deze tijd van best wel polarisatie, eigenlijk een soort zachte diplomatie is voor de hele wereld, want iedereen zal hier naartoe kunnen komen om het beste van zichzelf hier te laten zien. Het verbindt in Nederland. Hè. Op dit moment hebben we het wereldkampioenschap voetballen. Maar een Olympische wereldkampioenschap, zou je kunnen zeggen, hier in Tialf, is natuurlijk iets wat heel veel mensen verbindt. Jonge kinderen zullen op de bank hun schaatsen zien, schaatsen hier en denken, misschien is dat ook al voor mij weggelegd. En heel veel mensen, atleten hier, zien hun droom uitkomen als ze hier mogen schaatsen voor hun land in 2030.
7: Zo'n belangrijk evenement, dat rechtvaardigt dan ook een bepaalde investering?
3: Ja, zo'n uniek topsportevenement is natuurlijk niet gratis. Dus wij hebben gezegd, als Rijk willen wij voor een deel ook garant staan, samen met de gemeente Heerenveen en de provincie, om dit mogelijk te maken.
7: Ja, deputeerde Abel Koestra, ook wenske.
8: Ja, dank u wel. Ja, een historische dag, Joet.
7: Hoe spant wie het nog de Arune weekend?
8: Het wie tenenkrom spant, ja. Echt weer. We kregen steeds goed bericht, goed nieuws. De ontwikkeling ging goed. Stap voor stap kwam steeds dichterbij. Maar als je het einde van de streep roeken, dan wordt het wel heel iets spannender. Want in de details zit natuurlijk altijd wel zaken die ik goed op papier heb willen. Maar het is uiteindelijk slagen en daar hebben we echt enorm grutsk op.
7: Dan onder streep gaat het natuurlijk ook altijd nog weer hoe jilt. Bin der afspraken oer makken, oer bijdragen vanuit het Riek, bijdragen vanuit de provincie, bijdragen vanuit de gemeente wellicht?
8: Jazeker, en daar hebben we lang over vergaderen van. Hè. Wat heb je dan nodig om dat toernooi hierheen te krijgen? Daar hebben we een roeg waar je eerst een begroting van maken. Nou, het werd steeds concreter worden. En uiteindelijk is de provinciale bijdrage 4 miljoen euro. Van de gemeente 2 heel. En het Riek scoot 30 miljoen naar dit project.
7: In totaal wordt er zo'n 30,5 miljoen vrijmaken voor de realisatie van deze spelen.
8: Ja, en het grote voordeel is dat die al wel zit. Maar je hebt andere zaken nodig en de andere randvoorwaarden die heel essentieel binnen om het toernooi hier deel te zetten. Er wordt dus altijd een bijdrage gevraagd van de co-hosts. Nou, in dit geval binnen wij dat. Maar we binnen heel wie is dat wij dat met deze knappe begroting dat vaar ook al kregen. Er zit, ik roemrekenen dat er mogelijk een chinfall in zitten. Maar we zien natuurlijk ook naar de positieve kant van het verhaal. Nou, dus we komen het hier ik goed naar Shen. Maar ik denk al met al dat we vanuit de provincie en de gemeente een goede deal sluiten naar Maudrie om dit financieel dat zat het wel.
7: Het wordt uniek evenement is dan pikken van hoe die Olympische Spelen. Het oren uniek evenement kwam ik al een keer voorbij, die halve sterrentocht. Ja, nou wil ik net al te volle de boel op scherp zetten. Maar wat nou had het in het begin 2030 niet eens heel hard begint te vriezen en die beide evenementen komen er beide aan, zat het liket. Wat dan?
8: Nou, alleen vooropstellen dat ik hoop dat er jeder komt. Dat wat Tour 30, maar als er in 2030 komt, krijg ik in de weken van Olympische Spelen. Dan hebben we een unieke situatie die we dan op de merites beoordelen zullen. Want dat werd natuurlijk wel organisatorisch een grote uitdaging. Ik mijn veiligheidsdiensten en het aantal mensen wat je naar daar komt. En dus maar goed, we hadden nou net rekening mee houden. Maar het is oké, ja. Ja.
0: En dat zei deputaire Abel Kooistra.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, ik denk dat we even naar je Den Haag joggen.
5: Ja, een kat-en-muisspel is daar ondergang op dit stuit. Tussen de plissje en de voetbalsupporters die daar nog op stritten binnen. Ja, ze neemt een verslag jou van Omroep West, die meesken. De voetbalsupporters in de Schilderswijk in Den Haag. Een oren ongeveer nadat de wedstrijd Nederland-Marokko aanroen is. Marokko had dat won, nij strafskoppen. Omroep West meldt dat twee jonge jochies daar een glazen fles naar de plissje smieten. Meesken worden er oproepen om die stritten te verlitten. Maar ja, vanuit de sietstritten komen de meesken dan ook heel iets waarom. Er werd ook nog altijd flink toeteren. En de politie had ook een wetterkanon inzet daar in Den Haag. Omroep West had daar een filmpje van. Dat klinkt ongeveer zo daar op dit stuit, dus in Den Haag. Er zijn geen hinders. Er is vuurwerk. Werd er afgestuurd voor fans van Marokko. Want ja, die binnen dus terug. Nederland leidt eruit. Nee, strafskoppen. De vraag is, hoe kan dat? Wat gang er mis? Het antwoord op die vraag van Sofieter dat Jaan komt, ken, dat komt van de onvierder van Oranje, Virgil van Dijk.
9: Ja, het is heel moeilijk om het nu te analyseren. Maar ja, intens sportje. Ik denk dat verdedigend goed stonden. Ze konden eigenlijk de vrije man tussen de linies niet vinden. Dus het gameplan werkte natuurlijk. Ik denk dat we een goede goal maken. Uiteindelijk in de blessuretijd word je achteruit gedrukt. En dan worden penalties en dan helaas vliegen we eruit.
10: Zie je een paar keer diep ademhalen. Zijn dit de meest verschrikkelijke momenten voor een voetballer?
9: Ja.
10: Je zegt het gameplan werkte. Hebben jullie daar met z'n allen je schouders onder gezegd? Was dit de manier om het te doen?
9: Ja, tuurlijk. Maar ik denk als je naar bijna alle grote ploegen kijkt op het WK, die zakken ook gewoon in. En die wachten ook op het juiste moment om druk te zetten. En we hebben er 2 dagen hard op getraind. Ik denk met Vlaar ging het goed. En natuurlijk kunnen er altijd nog dingen beter. Maar goed, hebben we nu niks aan.
10: Dacht je dat je er was op het moment, richting het einde van de wedstrijd?
9: Eigenlijk niet.
10: Zo dichtbij, hè?
9: Ja, maar heb je niks aan.
10: Dan de penalties. Ja, dat was veel geoefend, werd er gezegd. Verbrugge zat er een paar keer zo goed bij ook. Hoe beleef je dat dan in de middencirkel?
9: Intens natuurlijk. Wat je zegt, je hebt er zoveel op getraind. En uiteindelijk vlieg je eruit.
10: Kun je dan nog iets doen voor de jongens die gemist hebben?
9: Nee, daarom wil ik ook snel naar binnen om met de jongens te zijn natuurlijk. Dus dat is mijn enige gedachte op dit moment.

0: TikTok, TikTok, TikTok.
1: Donnie. God, wat blijf je nou?
2: SNA en wat blijf je nou?
3: Dit is Friesland van de Moorn.
2: In de rugbank van Greenst zijn het van de morgen een bijzondere zaak. Maar gas in de haatrol. Ja, dat gaat goed. Die zaak die draait over het gas in de berm van de vier Friese gemeenten. Die willen daar compost van mij zullen terug boeren. Maar de baronsorganisatie van Green Verwerkende Bedrijven, die dat dus ik toch, die had een bezwaar zien ondertekenen. Omdat beide partijen er onderling net uitkwamen binnen, is die baronsorganisatie, die het BVOR heet, die is naar de rugtas stapt. En ons coach is nou collega Tieter Seijens. Tieter, goeiemorgen, daar had hij erin verdiepen. Wat is dat dan met al dat gas? Dat de rugter hem er nou op boeren maakt?
4: Ja, dat prikkelen mij echt. Je riedt er alle dagen bij del en je prakasseren er net oer dat gas zo belangrijk is. Nou, het zit zo. De Fjouwe Friese gemeenten dat het om gaat, dat binnen Zuidwest-Friesland, de Friese Maren, Ljouwert en Waadhoek. Die binnen een aantal jaren geleden had inzicht kwam dat gas in de berm een hele waardevolle groenstof is. Dat je goede dingen met wel kunnen voor de boeien, als je dat composteren. Nou, die gemeenten die hebben haar aansluiten bij de coöperatie Agricycling, die dat als het ware faciliteert. Die zorgen ervoor dat het gas bij boeren op het heem composteerd wordt. En dat is een win-win situatie, zeggen ze de gemeenten. Het gas wordt meer vlak bij die boeren, dus kwartelintjes. En de boeren die kunnen die waardevolle compost mooi zelfs broeken, want het is goed voor de groen. Maar de BVOR, dat professionele greenbedrijven bij aansluiten binnen, blik als de donker groep in Snitsbeliks. En de firma Wassenaar in Bitchem, die BVOR, die shut problemen.
2: Maar wat voor probleem binnen dat dan?
4: Nou, maar ze intinken dat die green bedrijven dit al jaren doggen. Green verwerk je ta wat oors, like als compost. Ja, en dan komt er een nieuwe speler op de merk die het oors onpakt. En de BVOR die zegt, dat is net eerlijk. Want wij moeten u zo'n hele strenge regels horen om kwalitatief het beste product te leveren. Maar de boeren van Agricycling, die hoegen dat net. Daarom zei de BVOR, er moeten likkense spulregels komen.
2: Dat is toch wonderlijk dat er zulke strenge regels binnen van wermgas. Dat vernuwer ik mij al hoor. Maar wat ben die regels dan krijgt?
4: Ja, dat is een ingewikkelde zaak. Ik zal beschikken om het zo helder mogelijk u te lezen. Wat het om gaat, is dat beide partijen verschillend zien de status van het gas onderzoeken. Die greenbedrijven die zeggen het is afval. En voor het verwerken van afval binnen wettelijke regels opstelt. Je mag het biegeliks net op je hiem hebben als je geen vergunning hebt voor afval. Hè? En de boeren die aansluiten binnen bij Agricycling, die hebben net zo'n vergunning. En dat betekent nevens de greenbedrijven dat die boeren illegaal aan de gang binnen. Zou de gemeenten daarom vragen, treed op tegen die boeren, maar die gemeenten die wonen dat net. En daarom is de brancheorganisatie van greenbedrijven naar de rechter gestapt.
2: Ja, dus zullen dus verschillend onderzien wat dat kerst nog correct is. De gemeenten dan, hoe zullen die dat zien?
4: Nou, die gemeenten zeggen, het is geen afval, het is een groenstof die je werbroeken kunnen om er wat oors van te maken. In vakjargon neemt dat voortgezet gebruik. En daar is de wet net helder in wat er wel en net onder valt. Nou, het Europese Hof en de Raad van State die hadden er wel eens wat oor zijn. En uit die uitspraken valt op te maken dat voortgezet gebruik betekent dat het materiaal dat het uiteindelijk opsmiet, compost in dit geval, een hoogwaardig doel heeft. Je moet er goede dingen mee doen kunnen. En de jongen die het over het materiaal geersil, die moet zelfs aantonen kunnen dat het geen smarges is. In dit geval gemeenten, de boeren, niemand zei ze van dit is geen afval. Maar de vraag is voor zelfs hoe het de rechter het zijn onderschut. Want dat is wat de BVO, die brancheorganisatie, voorhad, maar dit is een rechtzaak. Jou is duidelijk niet over hoe het bermgas schemmat. Is het nou afval of is het net? En wat er uitkomt, beide partijen zeggen ze op voorhand al, want ik heb maar ze praat, maar ze willen zelfs niet reageren, want het is onder de rechter. Maar ze zijn, ja, die uitspraak linksom, rechtsom, kan grote gevolgen hebben.
2: Dus een uitspraak over wat het bermgas nou al correct is, goed je daar naar je maten, dat is hoe grote gevolgen haar kinderen zijn stoom. Waar moet ik aan denken dan, wat voor gevolgen?
4: Nou, voor de greenbedrijven kan een uitspraak die voor haar negatief uitvalt, betekent dat ze een part van haar inkomsten kwijt binnen. En we hebben het in deze zaak over fjouwer gemeenten, maar dat ben net de jennesten niet aansluiten binnen bij Agricycling, hè, dat bedrijf dat het faciliteert, maar niet dat de compostering regelt. Daar sluiten haar heel iets meer gemeenten bij aan. Nou ja, en die greenbedrijven, die hebben zelfs een soort investeerd in het verwerken van bermgas en ze hadden er ondervinding mee opbouwd. Dat speelt het ook een rol, hè, had je dat kwijtraadje zo. Nou, dat de gemeenten de zaak verliezen, betekent dat een grote klap voor AgriCycling, want die had zijn hele bestaan hier opbouwd. De coöperatie zou dan maar de vraag zitten bleven wat er nog wel toekomst zit in het verwerkje van Grien, dat van gemeente en afkomstig is. Want het ben net alleen nog die vier gemeenten, Zuidwest-Friesland, de Friske Maran, Ljouwert en Waardhoeken, die bij AgriCycling ontsletten binnen. Het binnen dus meer, zei ik al. Ja, en de leegdrompelige manier van boeren om redelijk makkelijk en goedkeep om goede compost te komen van haar groen, ja, die zou dan ook verdwijnen.
2: Spannende daar in de wraad van het bermgas.
4: Ja.
2: Tieten, ja, toch dat ik die zin ooit nog eens uitspreken zou. Maar dat is echt zo. Tieten.

0: zinnen op het wetter. De Scion strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen
0: wij. Op 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
4: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
6: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
9: Jal wachten. Tiet voor het nijs. Mij Jitse de Vries. Goeiemorgen.
10: Goeiemorgen. Bij een eenzijdig ongeluk in Spanje is vannacht één persoon om het leven kwam. Die zit in een bestelbusje dat op de kop in een sleet bedarre. De bestuurder van het busje rekke verwoenen en is oorbrocht naar het ziekenhuis. De politie onderziekt nog hoe het busje van de dik rijdtje koe. Teleurstelling oerheersket nood Nederland op het WK uitskakelen is troch Marokko naar penalties. Roenom in de provincie is naar die wedstrijd sjoen, ek al wie het eerste fluitsignaal vannacht om 3 uur. Onder andere in Jereveen weer een kroeg jippen en dat is toch wel bijzonder, zei de kroegbaas.
11: Ja, op een maandagavond is het wel een beetje raar. Ik ben het wel gewend vanuit de weekenden en de stapavonden. Maar inderdaad, op een maandagavond is het toch wel weer wat anders.
12: En dan morgen lekker uitslapen?
11: Morgen gelukkig lekker uitslapen, ja. Ja, ik ben morgen gelukkig vrij, dus daar hebben we hierna geen last meer van.
10: Ja, morgen is Joort voor deze man, Wesley Wagenaar. Hij is dus werkzaam in een kroeg in Jereveen. Het Franse organisatiecomité van de Olympische Spelen van 2030 gaat definitief kiezen voor Jereveen, voor Tialf, als locatie van het langebaantoernooi. Op een speciale persconferentie juste joen in het E-stadion mocht de minister Mirjam Sterk historische woorden spreken.
13: Het gaat on. We gaan iets doen wat 102 jaar voor het laatste in Nederland is gebeurd. En nadat in 1928 het Olympisch vuur is gedoofd in Amsterdam, zal het in 2030 hier opnieuw worden ontstoken.
10: Treinreizigers tussen Ljouwert en Grijns hebben ook nog last van problemen op het spoor. Dat meldt ProRail. Door een blikseminslag sneurde joen ontstierde een steuring tussen Zuidhorn en Grijns. En de aanroende dagen is ProRail ontwaande om die problemen op te lossen. Maar dat is dus nog heel tijd net slaggen. Er rijden nog heel tijd bussen tussen Grijns en Zuidhorn. Dat zal nu elke dag Ljouwert rond 5 uur vermiddeld worden.
14: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
15: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verorert, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken skommelen en trends komen en gaan, bloeit jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloeit. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer. De Value Belizzer.
16: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
17: Cecil Haas, van Treien onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en alle informatie, shop op sailharlingen.com.
18: Friesland van de Moor. Erit Science.
19: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
9: Ja, het praat van de Moor met de koffieautomaat. Dat is toch het Nederlands alvertal die eruit lissen. En wij zijn heel benieuwd hoe dat vannacht al hier, want ik ben natuurlijk op meestal plakken in Friesland. Ik meestal bij elkaar kwam om die wedstrijd te volgen. Nou, hoe dat al je voorroen is op het Jerevingen, dat eerst dadelijks. Want eerst is het tijd voor het Waalbrug met Jitske Wiebenga. Goeiemorgen.
20: Ja, een hele goeiemorgen.
9: En hoe liep het qua waaien?
20: Nou, ik zit nou op dit stuit nog aardig in de zinnen, moet ik zeggen. Ik had zicht op het eerste. Ja, maar er scoot al wel wat bewolking voor Del. En ik kreeg een foto van Rijtse, de kraammachinist, die stiet in Lauwet. En daar is het al wel wat meer bewolkt. Maar ik daar zeg ik nou al wat godsjes in de bewolking. Dus ja, wat we zeggen vanuit het westen, is dat er nou wat hege bewolking oerscoot. Maar ja, de zinnen die schiet er ik nog geregeld tussen trog. We zitten nog wel duidelijk in de warme lucht, want de temperatuur is intussen al aardig oproen naar zijn zegje. Zandje in graden. Maar ja, dat het voor zelfs wel een paar graden leger west. De leegste temperatuur rond de nacht is met een op Vlieland. Daar is het alcohol rond 11 graden. Dwaaien, 14,9 dan weer als minimum temperatuur. 15,5 is het worden in de pijn. Akkerum 14,8. En in Laaksum en Bakkerveen dezelfde minimum temperatuur. Daar is het net kouder worden als 13,8 graden. Nou, wat we nozen is dat mij helpt van die zinnen. Dus de temperatuur wel aardig om heegvlucht. Die Sajel bij de mand die het al om de bij de 20, 21 graden wezen. Nou, verder, de wien is jibby heel kalm. Bloed van een beetje ik wat meer variabel van krijgt, zwak van krijgt. En ja, wat we wel zeggen is dat die temperatuur uiteindelijk oprinnen zil naar zo'n 20 of 22 graden. Maar we hebben een beetje wel wat meer bewolking vanuit het westen wij dus. Dat wordt heel tijd wat chokker. Het liek het eigenlijk wel oerel droeg te bloeien, maar dat zwaarde wel voor dat die temperatuur wat temperen wordt. Nou, jong dan mogelijk in het kustgebied een enkele bui. Dat is van vannacht ik het verhaal. En via de binnen brede opklaringen in het watergebied wat meer wien. Bopper in het land, dan is het echt nog heel kalm waar. En dan zakken derde temperatuur uiteindelijk naar zo'n 11 graden.
9: Dan op naar morgen, hoe liet het dan?
20: Ja, nou morgen hebben we eigenlijk te krijgen maar wat restanten van een lege drukgebied dat noord richting Ierland giert. Daar is het nog echt een lege drukgebied. Alleen dat mij al die hege druk invloeden daaromheen, ja, verpietert dat eigenlijk de komende 24 uur. Maar ja, daar bloeien dus nog wel wat restanten van oer. Mogelijk dat we morgen dus de dij uiteindzetten in het kustgebied met een bui. Nou, dat zou in de rin van de dij ik nog wel eens lokaal op het verse landbaren kennen, maar ik verwacht je eigenlijk dat het op de meeste plakken droog bloeit. Nou, verder eigenlijk morgen nog een hele kalme dij. Meest maandelijk wien, zwak ontmatig. En die lit uiteindelijk de temperatuur dan weer omheen gereden naar zijn 21 en 22 graden. En dat zijn eigenlijk hele normale temperaturen voor deze tijd van het jaar.
9: En bloot dat eigenlijk een beetje normaal de komende dagen, of niet?
20: Ja, nou die temperatuur in elk geval al. De maximum temperatuur leidt ik vanuit Tongersje eigenlijk wel om de bij de 21, misschien nog 22 graden. Op Tongersje dan hebben we even een steuring die het oer loekt. Dat zal waarschijnlijk echt heel wij de dij wezen. Wat rijn werd er vanuit het noordwesten wij. Wat we aan de voorkant zeggen is dat we daar dan de hege temperaturen hebben van 20 rond 21 graden. Zuidwestelijke wind dan, matig rond krijftig, wordt noordwestelijk en dan komen we wat in een koelere luchtsoort te lanen. Al merken we ja, ondergroen net echt een heel soort van. Het zorgt er wel voor dat het van vreed al droegbloeien zil. Onder hege drukke biert. Maar 20 rond 21 graden. Sneun komt er nog een graad boppen op. Maar dan waait het wel weer wat meer. Maar een westelijke wind die dan matig rond vrij krijftig wijze zil. Dus ja, zodat het nou liek het. Joe het een prima dij. Tongetje wat meer wien en even een steuring. En daarna dan hebben we weer een paar droege dagen.
9: Tjitske, dank u wel.
20: Ja, en een hele mooie dij verder.

0: Scherf en Skeffer.
1: En Sagoort.
2: Friesland van de Moor.
1: Dat de Code Oranje net langer van grijft is, kennen de oranje vlaggen en oranje jossen de t-shirts alle keer de kost erin. Nederland wordt wekker met een kaderkitsel sissen. Dat Marokko nijs strafskoppen te sterk wie je voor het Nederlands elftal. En de boomscoach Ronald Koeman die beschroot de sfeer in de kleikamer.
3: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. We beginnen de penalty-serie goed. Ja, en misschien het moment dat bij de tweede penalty van hun... Ja, misschien was dat psychologisch wel dusdanig belangrijk. En bij ons juist de andere kant op.
4: Dit bizarre moment.
3: Zien, ja, bizar. Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
4: Want ze hebben de eerste gemist op dat moment. Denk je dan, we gaan afrekenen met dat penalty-syndroom?
3: Nou, nee, niet. Want het was pas de eerste. En het zijn er vijf. En we weten allemaal hoe moeilijk penalties zijn op dit soort momenten. En we hebben er drie van de vijf gemist. En dat is te veel.
4: Ja. Dat is niet de specialiteit van het Huis van Nederland. Nou is het een emotionele avond hier in Monterrey. Ik denk ook in Nederland waar een heleboel mensen voor de televisie zullen zitten. Is het te vroeg om aan jou te vragen hoe dit nu verder gaat? Want je hebt gezegd dat de doelstelling was de halve finale. Is dit een moment dat je dat al hebt overwogen?
3: Nee, dat gaat vanaf morgen komen.
4: Ja, maalt het al in je hoofd of helemaal niet wat dat betreft?
3: Nou, ik heb daar wel mijn gedachtes over. Maar het lijkt me niet wat op dit moment... te zeggen.
4: Krijgen we geen inkijkje in?
3: Nee, zeker niet.
4: Oké, dankjewel.
3: Oké.
1: Ja, Ronald Koeman die had wat dat betreft de look nog even dicht. De wedstrijd van vannacht die is rondom in Friesland ook volgen, onder oren op het Jereveen. Dat zegt uw verslaggever Van der Wattena.
5: Het is drie uren midden in de nacht. Ik ren hier op het Jereveen. We zijn even zien of de meesten voor het voetbal zitten. Dus waar brandt het licht? Waar hing de oranje vlagjes uit? We zijn benieuwd of het wat leeft. Hallo. Wij zijn op zoek naar mensen die voor het voetbal zitten.
6: Ja, dat klopt, dat zijn wij.
5: Oeh, maar wij een bintje, hè?
6: Ja, best. Goedemorgen.
5: Goedemorgen. Hey. Maar waar hebben jullie het genoegen?
6: Met Roy Mulder heb je het genoegen.
5: En dat is voor het voetbal?
6: Ja, zeker. Mijn vrouw is boven. Die dacht in de rust even kijken of de kleine nog wil kijken. Maar het is spannend. Maar Marokko heeft wel de betere kansen, helaas. Ik weet niet of jullie wat hebben gezien van de wedstrijd. Maar,
5: we krijgen nog een dan wat mooier. Precies,
6: ja. Nee, ja, we gaan het zien.
5: Jim dacht hem dus, juster, van we moeten maar houden.
6: Gewoon de wekker en we gaan gewoon voetbal kijken. Dus nee, helemaal leuk. Nou, er komt iemand aan met de ogen nog dicht.
5: Goedemorgen. Hoe is het om Sabatier te auto gaan?
7: Geen idee.
5: Je wilde wel wakker worden voor het voetbal?
7: Ja.
6: Gisteren al, hè? Toen zei je al van, ik wil het voetbal kijken. Jullie moeten me wel wakker maken, of anders zet ik de wekker, zei je.
5: Maar hoe is het om zo'n wedstrijd minder in de nacht te beleven?
6: Ja, leuk. Ja, op zich. Nou ja, normaal gesproken ging je vroeger natuurlijk naar het café op dit tijdstip. En nu zit je thuis. Ja, dus dat is het enige verschil. Maar, en hier kun je het goed zien. Als je nu in het café zit, ik denk dat ze vol zitten. Zit ik toch liever thuis. Ja.
5: En met een biertje erbij.
6: Ja, één biertje. Moet even een biertje bij. Dat hoort er gewoon bij. Absoluut.
8: Nou, ik dacht eerst nee. En toen dacht ik, ja, weet je, het gaat wel ergens om natuurlijk. Dus ik dacht, we gaan gewoon eruit. Ik ga vroeg naar het werk straks. En dan zijn we ook mooi op tijd weer klaar vanmiddag.
5: Hij is wel sleepig in?
8: Jawel, ja. Ja.
5: Je hebt een halve tijd op bed?
8: Ja, 9:30, 9:30.
5: Keurig.
8: Ja.
5: En dan Sandai als mond. Wordt het dan een beetje iedereen gedaaid, denk ik.
8: Al vandaag.
5: Ja, vandaag, ja.
8: Ja, dat denk ik wel. We gaan het beleven. Dus op karakter dit.

0: Even een stukje traumaverwerking met een zangeres zonder naam en Mexico.
1: Goedemorgen.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Friesland van Hoorn.
0: Studeren, dat is soms lastig als het in een instabiele tussensituatie zit. En daarom helpt het project Kamers met Kansen om jongeren een zelfstandige woonruimte te doen. Dat ze gaan focussen kunnen op de studie. En met een coach die het helpen kan met bijgelijks financiële vragen. Dat project dat besteedt nu 15 jaar. En een van de jongeren die het gebruik maakt van dat project, dat is Romy van Jongetje.
3: Nou, in principe begeleiden we. We coachen vooral op de gebieden die spelen. Dus ik probeer echt te zien van wat is er nodig. En daar springen we dan op in. Soms gaat het over financiële zaken. Soms komt er post waarvan ze net weten wat ze ermee matten. En dan help ik ze mij de vervolgstappen.
0: Ja, dat zijn buggeleerden. Dit weet dus net Romy. Romy zelfs, die had er ook nog wat over te vertellen.
4: Het ging niet heel goed met de thuissituatie, dus waardoor ik op school me ook niet goed kon concentreren. En nou ja, school is wel belangrijk voor mij, dus heb ik toen contact opgezocht van ja, het gaat niet goed en ik wil niet dat mijn studie daaronder gaat lijden.
0: Ja, die begeleider is juist dat weer Marcel de Vries. Hij is ondernemer en daarnaast is hij ook dus blutsen bij dat project om jongeren te stiepen bij dat project. Waarom hij dat kreeg, die en had dat vertelt er nou?
3: Ja, heel simpel zijn, die houdt me gewoon een goed gevoel. Ik ben ondernemer, we doen een brutte projecten, ik heb een projectmanagementbureau. En ik vind het ook leuk om naast mijn werk om wat oosten, wat maatschappelijks betrokkens. En daarom ben ik dit keer wel. Nu is het project, maar we natuurlijk ook heel veel begeleiden. We moeten heel veel coachen, we moeten heel veel sturen. We zijn met financiën bezig, met organiseren. En in principe doe je dat bij de jongeren en ik. Dus dat liep het best wel op mijn kranten.
5: Wat vind jou dan zo leuk om het begeleiden?
3: Nou, ik vind het juist leuk dat die jongeren hebben een slechte start hebben, een slechte thuissituatie. En je kunt ze helpen de volgende stap te maken. Dus je kunt ze echt bijdragen om een stapje te maken om beter in het leven te komen staan. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk.
5: Want wat docht jou als begeleiden?
3: Nou, in principe begeleiden we. We coachen vooral op de gebieden die spelen. Dus ik probeer echt te zien van wat is er nodig. En daar springen we dan op in. Soms gaat het over financiële zaken. Soms komt er post waarvan ze net weten wat ze ermee matten. En dan help ik ze mij de vervolgstappen.
5: Wat kom jou nou het vaakst voorbij?
3: Nou, ik ben nog maar een jaar bij Kamers met Kansen. Dus ik ga nog maar in je jongere hoorn. Maar wat ik sjoch en wat ik hier van de orde vrijwillig.

0: voor klikken. Maar soms haal je in je keer in de week contact. Soms haal je in je keer in de 14 dagen contact. En soms een maandje net. Maar ja, dat komt steeds wel weer rond. Dat gaat best heel goed, ja.
1: Want zij ziet je contact met jou? Zij ziet je contact met jongeren? Hoe werkt het?
0: Ja, ik wil vinger aan de pols. Maar soms haal ik echt een acute vraag. Als er iemand komt en die zei van ja, ik ga nog een belastingbrief krijgen. Ik weet net wat ik daar met mat. Dan kom ik natuurlijk del. En die lijn is binnen heel kwad. Het is een appke. En dan dat ik voor de door. En soms heb ik zoiets van, het is nu 12 weken lien. Ik weet dat er wat spelen. Ik zal ze meren wat er gebeurd is en of er nog dingen spelen waar ik bij helpen moet.
1: Wat zijn nou de uitdagingen als buggelier?
0: Het is natuurlijk moeilijk om zo'n jongere die had een compleet nieuwe situatie. Hè? Dus die komt in een studio. Dat is een compleet nieuwe situatie ten opzichte van waar ze wien. En ik vind het heel moeilijk waar hun behoefte precies leidt. Dus het is echt ziekje van, waar had die jongeren nou behoefte aan? Waar kan ik een bijdrage leveren? En het is moeilijk om in te schatten van wat kennen ze wel en wat kennen ze net. Daar kom je alleen nog maar achter, toch, ja, mij ze op wij te gaan en te zieken naar die mogelijkheden.

0: Lost Frequencies en Yannick Davy en Reality. En dat is toch wel bijzonder. Ik kan me dus lessen achter dat die Yannick, dat ik hem al heel bediend koor in zijn carrière.
1: Ja, inderdaad, een bekende Nederlander, Yannick Davy.
0: Nou, net echt, tenminste net echt meer. Maar dan had hij het wijs dat hij toch net van de televisie had te slaan wie je. En de bioscoop merk niet.
1: Waar je dat dan?
0: Nou, toen riep hij nog op mijn reet takelautootje. En hij praatte met Doen en mijn kakkelak. Ja.
1: Nou, ja.
0: Klinkt apart.
1: Het zei me even helemaal niks.
0: Pluk van de pettenflits, oh, bielen hij.
1: Wie hij dat?
0: Dat wie hij.
2: De media van de moor.
1: Yannick Davy.
0: Toen had hij nog verder een hele gutte carrière onderhad op het gebied. Maar dit plaatsje is zo'n gewoon op mij. Door de media dan.
1: Ja, de kranten. Die schreeuwen al je net over Nederland-Marokko op de farside. Want ja, die wisten dan net natuurlijk wat het worden zou. Het AD trouwens, die doet dat wel. Die had Nederland-Marokko op de farside met de kop. Wie is de gelukkige? Toen deze krant werd gedrukt, moest de wedstrijd Nederland-Marokko nog beginnen. Kijk snel op ad.nl voor de uitslag. Nou ja, de

0: Hoe stek de radio ontzetten? Want wie had eigenlijk al verklapt? Dus daar hoest net meer hinnen. De Telegraaf had Friesland op de farside, het Houtje, het Retreat Café. Vanwege dat Nijs dat Tiaf de Olympische Spelen krijgt. Het Nijs dat het oongit. Dat wie al het praat van de dij. Ja, eigenlijk het praat van de moanne in het Houtje, schreeuwt de Telegraaf. Maar ze binden wakker bliert mij. Ze kent haar gelok net op, de eigenaresse van het Houtje. Het is fantastisch, zei hij in de Telegraaf, dat dit dorp op deze manier vrouwt wie het in de skienwerpers komt te steen. Na 100 jaar binnen de Olympische Spelen weer waarom in Nederland. Dat is toch wel hier. Heel bijzonder.
1: Jitse, dankjewel. Het is 8 uur. Tiet van Nijs van NOS.
2: Alle werkdagen tussen 12 en 1 bij Omroep Friesland op radio.
3: Nou in Friesland.
2: Maar het nijste nijs uit Friesland.
4: Ja, dat jou dan.
2: Verslag jou eens die trofregje.
4: Wat gong de toen trolly henne?
2: Sportnijs van de profs om te beginners.
5: Je hebt zachtere ballen.
2: Het waberjocht.
6: Het is nou heel mooi.
2: En nijs van de social media.
7: Dus het is eigenlijk een heel efficiënte manier van werken die het echt nog hartstikke gezellig is.
3: Ik op sneun om 8 uur en 12 uur.
8: En een keer en 1 keer.
2: Omroep Friesland.
9: Ja, ja.
2: Nou in Friesland.
8: Het is perfect. Super.
10: Goeiedag. Welkom bij de grootste scootmobiel showroom van Noord-Nederland. Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga. Wij repareren, onderhouden, leasen en verkopen scootmobielen en fietsen, ook gebruikte. Wij staan voor goede service en we leveren uw scootmobiel of fiets bij de deur af. De koffie staat klaar, dus ontzien in Sint-Nicolaasga.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
12: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur... het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar 25 euro. Dat is 10 euro korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
13: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto. Heimer, service en auto's is er van Elsing.
3: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
14: 8 uur, Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het is Oranje niet gelukt om de laatste 16 te bereiken op het WK. Marokko is door en treft in de volgende ronde Canada. Zoals al vaker op een eindtoernooi ging het voor Oranje mis in de penalty-serie. Volgens bondscoach Ronald Koeman was vooral de tweede penalty van Marokko een kantelpunt.
15: Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, dat, ja. Als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
14: Nederland heeft nu 7 strafschoppenseries verloren op een eindtoernooi. 2 keer werd er maar gewonnen. Teleurstelling dus bij de Nederlandse fans die massaal waren opgebleven om Nederland midden in de nacht aan te moedigen.
16: Ja, kut. Oftewel kwalitatief uit het teleurstellend. Maar ja, wat doen we er dan?
17: Ja, zuur. En het raakt me heel erg. Maar het is eenmaal zo, dus klaar.
14: In een aantal steden gingen feestende Marokko-fans de straat op, zoals in Utrecht, Amsterdam en Rotterdam. In de Haagse Schilderswijk braken ongeregeldheden uit. Fans blokkeerden de straat. De ME kwam in actie met een waterkanon. Agenten werden bekogeld met stenen en vuurwerk. Volgens de politie in Den Haag zijn enkele mensen aangehouden vanwege openlijke geweldpleging. Voor het Nederlandse crypto-platform Knaken is faillissement aangevraagd. Mogelijk zijn 30.000 klanten hun geld kwijt. Ze kunnen sinds begin deze maand niet meer bij hun crypto-rekeningen. Knaken voldeed niet aan nieuwe Europese regels. De FIOD bekijkt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Er is beslag gelegd op het vermogen van het bedrijf, maar er is niemand aangehouden. In het Friese dorp Spanga zijn 2 mensen met de auto in het water terechtgekomen en daarbij is de passagier om het leven gekomen. De bestuurder van de auto is gewond naar het ziekenhuis gebracht. Er was geen andere auto bij het ongeluk betrokken. De politie doet onderzoek naar de toedracht. Onderzoek naar de toedracht van het ongeluk in Friesland. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000. 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het 3e jaar op rij dat de immigratie afnam. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen om de opmars van zogenoemde ultra-fast fashion in het land te stoppen. Het gaat met name om Chinese webwinkels als Shein, Temu en AliExpress. Die bieden veel snel wisselende mode aan. Die kleding is bovendien zo goedkoop dat repareren niet loont. De Franse politiek vindt dat niet duurzaam. In het wetsvoorstel staat dat de ultra-fast fashion bedrijven straks geen reclame meer mogen maken. En er komt ook een toeslag op de modeartikelen. Het weer, eerst zon, van het westen uit meer bewolking en het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is officieel. Friesland is locatie voor de Olympische Spelen in 2030. Azen, eerste reacties.
5: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze. En de mooiste merken en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de M van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
9: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten waan en stenen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
13: Voor een nieuwe Citroën. Heima, service en auto's. Is er voor Elsenien?
18: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
19: Friesland van de Moor.
20: My Erit Science.

0: Kensington en Let Go.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
2: My Erit Science.
3: Bart Verbrugge of Saibari? Saibari voor de volgende ronde. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Saibari schiet raak. En Nederland is uitgeschakeld op het wereldkampioenschap. Weer door die strafschoppen.
0: Ja, en Marokko wint dus van Nederland op het WK voetbal na een doelpunt in de blessuretijd. En Traje miste strafschoppen. Goed, Friesland dat beleefd had, dat juist dadelijk hier in Friesland van de Moorn. En er is meer wrotsport, Nijs, want de Olympische Spelen die komen naar Jereveen.
4: Het gaat on.
2: Goeiemorgen.
1: Dit is Friesland van de Moorn.
0: Eerst iets van het Waberucht in het kwad en dat komt van Tjitske Wiebenga.
5: Ja, goeiemorgen. Nou, voor de morgen is de zin er nog heel aardig bij, maar maakt wel heel tiet meer rond de jaren onder bewolking. De wind is variabel en meest zwak van krachten. Hierbij wordt het dan maximaal 20 rond 23 graden. Jong en vannacht opklaringen, een enkele mistbank poppelaan en een bui in het kustgebied. Op zijn kast is het dan zo'n 11 graden. Morgen eerst een mix van wolken en zinnen en een lokale bui. Letter hield hij vaker de zinnen erbij. En bij de zwak ontmatige noordelijke wind wordt het dan maximaal 22 graden.
0: Het is officieel. Friesland, om specifieker te wijzen, het Jereveen is een locatie voor de Olympische Spelen van 2030. Voor het lange baan toernooi. Op een speciale paarse conferentie wat dat alle keer bekend maken. Daarbij wie ik TIAF-directeur Minne Dolstra, die de alrondeerden verskate keren een Franse delegatie over de vlier kregen.
6: Het is een lang proces geweest van nou helemaal van 2024. En uiteraard ga je naar een eindpunt daar en dan is het toch nog wel weer heel apart dat het op instroog geeft.
7: Heb je er altijd vertrouwen in hoor, of heb je ook wel eens een idee hoor van ik weet niet of dit wel goed komt?
6: Nou, als ik eerlijk zijn, heb ik er altijd wel vertrouwen in aan. Maar willen mij in de achterhollen, een offerte is nooit een offerte. Hè? Het wordt nooit wat er net teken is. Ja, ik ben hartstikke blij. Maar het is net zo dat ik denk van nou, ik had toch van dit wordt hem net.
7: Ergens zoen je natuurlijk steeds kennen. Ja, het is een idiote gedachte. Die Fronsen die kruiden spelen en dan zoen wij hier het reden in organiseren.
6: Als dat een beetje heug hoers is, dan zou het wel zo wijze kennen. Maar aan de andere kant is het wel begrijpelijk dat je zegt van ja, we hebben duurzaamheid, heug en vaandel steen, benjoeren accommodaties. Dus het lijkt misschien eerst wat nieuwe, maar ik denk dat het wel goed past in de visie.
7: Ja, Bargmaster Fine Fokkers, Lokweeske.
8: Ja, zeer gedank. Ja.
7: Hoe speciaal is dit moment voor een Bargmaster van Jereveen?
8: Ja, dit is ja, het summum natuurlijk. Het is echt een boppenslag, wat ik ook aangaf. En ja, dat is echt toch fantastisch. Ja.
7: Dan heb je natuurlijk het Riek, de provincie en de gemeente. En daar hebben financiële afspraken maken over deze organisatie. Hè?
8: Dat klopt het, ja.
7: Hoe zit die eruit?
8: Voor de gemeente geldt dat we 2,5 miljoen hebben gereserveerd. De provincie 5 en het Rijk 30. Nou, maakt 7,5. Daar kunnen we heel wat mooie dingen mee doen. En dat gaan we ook doen.
7: Ja, een part van die mooie dingen. Wat ik zei, ja, Jereveen wordt nou één van de 4 Olympische dorpen van die Olympische Spelen van 2030.
8: Ja.
7: Wat moeten we dus hebben voorstellen? Krijgen we hier een daadwerkelijk Olympisch dorp?
8: Ja, dat is absoluut de bedoeling. We krijgen een Olympisch dorp en waarschijnlijk ook de Olympische vlam. En dan moet ook een Team NL-huis gaan komen. Het moet helemaal uitstralen dat hier inderdaad de Olympische Spelen zijn. Dus die uitstraling gaat het echt absoluut krijgen.
7: Openingsceremonie, slotceremonie.
8: Zo is dat.
7: Je eerste termijn rent tot 2029. Ja, dit is dan correct een year letter. In Jereveen kiezen hun vast opmaatje voor een tweede termijn van Bargmaster Fokkens.
8: Ja, ik denk als burgemeester krijg je deze kans natuurlijk nooit meer. Dus hè, wie kan nou zeggen dat je als burgemeester Olympisch dorp hebt. Dus in die zin hoop ik dat ik hier nog zit tegen die tijd.
7: Douwe de Vries, je bent hier vanuit die positie als atleetvertegenwoordiger bij de KNSB. Ja, die atleten ontnota, wien ze nog net heel positief voor een Olympische Spelen op de half.
9: Ja, dat klopt. Er zijn meerdere atleten die zich wat minder positief uitspreken aan. Wat ik wil echt begrijp. En atleten, wat je me zat denken, die hadden natuurlijk al die horen Olympische Spelen. Jongen, waar ze echt in het hart van de Spelen stierden. En nou verroren dat. En als dat net goed uitlaan wordt, dan hadden ze iets van, hey, hoe kan dat nou? Dus ik had een wolpe bij de les die wat meer informatie aan. Van, hoe komt zo'n proces nou tot stand? En wat houdt dan die nieuwe strategie van het IOC in? En dan merk je wel dat er volle meer begrip is en dat ze volle beter snappen dat dit duurzamer is om een bestaande ijsbaan te broeken in plaats van elke keer weer een nieuwe deel te zetten en dan het weer te broeken.
7: Nou, vind ik een heel soort atleten die zijn, ja, in Milaan heeft gewoon een tijdelijke baandeadline, die wie ik nog eens loeisnel. Waarom hij dat net in Frankrijk kent? Begrijp zo die keuze van de Franse organisatie om dat net te onderzoeken?
9: Dat vind ik moeilijk om te zeggen. Ik ben net met de gesprekken geweest. Dus ik ken er ook net... ja, de waarom ze uiteindelijk je verkozen hadden, dat ken ik net zo veel zeggen, omdat ik het gewoon net weet. Ja, ik denk dat voor atleten is dit nou gewoon zoiets van... Oké, dat komt hier. En nou is het gewoon tial van Friesland, om Heerenveen, om hier gewoon iets onvietelijks van te maken zien. Wat de atleet nooit meer vierten zullen. En ik weet zeker dat dat slag het.
7: Nou, ben je dan zelfs net alleen nog atleet bij de KNSB? Dus je stek in het bestuur van de Elfstedenvereniging. Wat nou als het in 2030 heel hard begint te vriezen?
9: Oeh, dat is nou heel gevaarlijk, hè? Ja, nou, dan gaan we twee fantastisch mooie evenementen in dezelfde provincie, ja. Ja, maar goed, dit is meer als atleet ik wil spreken, wat dos dan? Ja, de Elfsteden zit wel heel tegen bij mij, dus dat maakt al die trok in. Maar het hoeft ook gewoon net te bieden, denk ik. Nee, zeker net. We komen net door Heerenveen als Elfsteden parcours, dus volgens mij rieden we er toch omheen, dus het kan al je tegelijk.
2: De media van de morgen.
0: Ja, je hebt te zien al de internationale sportevenementen van de morgen.
10: Ja, dat ken je wel steeds, hè.
0: De belangrijkste bijzaak die... nou ja, die hoort vaak om
10: mee.
0: Ja,
10: die drie kwam toch haast een hoofdzaak te worden. Hè?
0: Ja.
10: Ja, die wedstrijd van Nederland-Marokko. Die te eindigen is in 1-1. Maar die daarmee nog net dien wie je. In Den Haag is wat, ja, kunnen we het rellerij nemen? Ik denk het wel, is wat rellerij ontstaan. Jeder Joert meldde al dat er één persoon onhouden wie je. Naar ongeregeldheden daar in Tusken. Zei het een verslaghouder van Omroep West in de Schilderswijk. Dat er meerdere onhoudingen verricht binnen.
11: Ja, het gaat nu snel. Er was één aanhouding in het begin, maar dat is nu opgelopen naar 9 aanhoudingen. En daarbij leek de politie dus serieus in te grijpen. Hoe is het nou allemaal gegaan? Hè? Dus die wedstrijd die was na die verlenging en die penalties dan eindelijk klaar. En toen die penalties waren, toen zat iedereen eigenlijk hier nog op straat op zijn telefoon te kijken. We zagen al wat politie natuurlijk in de wijk. En zelfs de agent keek met hier de jongens uit de wijk op het telefoonschermpje van de agent. Nou, dat was heel gezellig toen. En nou, Marokko won. Groot feest. Dat feest begon eigenlijk voor de kroeg met rood-groene ballonnen. Turkse vlag, Marokkaanse vlag. Een hele erg grote versierde kroeg aan de Vijandlaan. En dat verplaatste zich toen naar de Vijandlaan zelf. Naar de kruising Vijandlaan-Hoefkade. Maar dat heeft eigenlijk maar kort geduurd. Want de ME greep direct in. Liet zien dat ze er waren. En veegde de straat schoon. Nou, vervolgens ontstond een soort kat-en-muis. Dat kat-en-muisspel, daarbij nam de politie volgens mij een soort pauze. Want op een gegeven moment zagen we ze niet meer. Nou, toen keerde het feest eigenlijk op de kruising Vijandlaan-Hoefkade weer terug. Er werd getoeterd, er werden rookbommen afgestoken. Vuurwerk was er ook. Er werd op auto's gesprongen. Dus het was weer heel erg even gezellig. Er werd een bal de hele tijd de lucht ingeschoten. Dat was ook een ding. Maar toen kwam de politie weer terug. En toen grepen ze hard in, want ze hebben daar toen in de zijstraat. Dat is de Wouwermansstraat. Daar hebben ze een aantal aanhoudingen verricht. Op een gegeven moment zag ik er wel 3 op een rijtje. 3 jongens aangehouden worden.
10: Ja, en Jochen, in totaal zoeten dat er nog wijzen. Daar dus in de Vijandlaan. Maar dat is dus de Vijandlaan. Je schreeuwt dat mij V-A-I-L. De Vijandlaan. Oh. En net Vijandlaan. Het ding in een echte street daar in de namen van die Lene. Ja, het hele feest, zeg het dan toch maar even neer. Maar begon eigenlijk vannacht om 2 uur. He, die wedstrijd, Nederland-Marokko. Misschien maak je daar wat meer de focus op lezen. En net op die ellende die er dan achterbij komt. Dat je winnen of verliezen. De NOS had op een rietje gezet hoe dat alle keer gong. Die hele wedstrijd.
12: Wie voegt zich bij Canada, Brazilië en Paraguay.
13: Van Hekken zegt, niet hier. Dit is mijn geduld op het veld. Wegwezen, Saibari. Stoelriemen vast alvast, want dit wordt er een, hoor, deze wedstrijd. Summerville is aan het lopen. Summerville. En die gaat er niet in. Oh. Dat heeft Nederland niet goed uitgespeeld.
14: Let's go.
12: Wordt daar door Verbrugge uit de doelmond weggehaald. Wat een geweldige redding, zeg.
13: Dus gaat het spel door en weer Verbrugge.
12: Bart Verbrugge. Fenomenaal.
13: Wat een chaos. Alsof hij 3 rondes in een kooigevecht achter de rug heeft van Hekken.
12: Het is wel een wedstrijd waarbij je langzaam maar zeker in ademnood komt.
13: Het gaat voor Nederland maar net wel goed. Hakimi er vandoor. Mickey. Broem broem van de Ven.
12: Daar gaat hij. Ja! Cody Gakpo. En kijk.
14: Kijk eens naar de emotie. Wat is dit hem gegund?

0: gelukt op het laatste moment.
1: We krijgen een toegift.
0: Let's go. Bart Verbrugge of Saibari. Dat is het duel dat we nu gaan zien. Saibari! Ja, het is voorbij. Het is afgelopen voor Nederland. Altijd maar die strafschoppen. Je wordt er knettergek van.

0: Sienna, Spyro, wie dat en Material Lover. Even voor om de 10:10, 3 uur vannacht, krijgt voor de wedstrijd.
1: Hoe is het met de spanning?
2: Voor de wedstrijd?
1: Ja?
2: Ja, goed. Nee, net heb ik net.
1: Oh, helemaal net?
2: Ik weet dat ze geen win.
1: Oh. En hoe is het om hier dan midden in de nacht te zitten in het café?
2: Ja, leuk, gezellig.
3: Ja? Ja, wel raar.
1: Ja?
2: Het is al bijna licht.
1: Ja. Het is al haast licht, ja.
2: Ja.
1: Er is een lekker snackje erbij.
2: Ja, heerlijk. Kipkluifjes.
1: En ben je hem dan vannacht van bij het komen of ben je hem bekkenbleur?
2: We komen net uit de Erfstra. Maar dus we hebben allemaal geen sleep aan. Dus we hebben crack even slipt. En ja, nou kunnen we hier zitten.
1: Hoe is het om middernacht Oranje Spelen te ontwerp te wezen?
4: Ja, dat is eigenlijk fantastisch zoals je ziet. Ik had de drukte niet zo verwacht, maar ja, mensen komen toch voetbal kijken. Dus dat is wel hartstikke gezellig.
1: Hoe is het voor jou?
5: Ja, ook. Ik sluit me er helemaal bij aan. Het is leuk dat iedereen hier is. En ja, wij werken graag. Dus,
4: en we gaan er een mooi feestje van maken. Dus,
1: maar je meen het dus net verwachten, zag van de meesten.
4: Maar we wisten eigenlijk niet zo goed. Want ja, mensen moeten natuurlijk morgen gewoon werken. Alleen ja, blijkbaar nemen mensen toch de tijd om lekker naar het voetbal te komen kijken, dus dat is top.
5: Maar ik hoop één ding eigenlijk stiekem niet en dat is dat we moeten verlengen, want dan wordt het wel heel
4: gaaf. Dan leggen we hier boven een matrasje neer en dan gaan we hier gewoon lekker slapen. En dan is dat de beste oplossing, denk ik maar.
6: Ja, mooi. Nou, het wordt één groot feest weer, één groot feest. Fantastisch.
1: Hoe is het om dan samen midden in je nachtje emotioneel te zitten?
6: Heel erg gezellig vooral, want het wordt hier straks een prachtig mooi beeld. Je het fantastisch mooi zien. En dan, dat wordt één groot feest. En iedereen is trek opstoen. En ik ben al je even opstoen. Dat het één minuut. Wij binnen net opstoen. Wij binnen met die dronken, jongen.
1: Je bent al jong.
6: Wij binnen nog jong, ja. Zit ik een hoop alle luiden binnen trek opstoen. Maar dat wordt fantastisch, denk ik. En als we winnen, is dat dan maken wel, natuurlijk.
1: En dan gaan we even naar morgen. Hoe zit het daar de vierde uit?
6: Nou, morgen hebben we een uitsleep, hè.
7: Ik heb niks te doen.
6: Nee, dus we zijn morgen vrij. Dus ja, dat is fantastisch.
7: Zolang trok je in als we ja.
1: Dus, je hebt goed regelen.
6: Ja. Wij hebben vrij regelen, helemaal niks meer. Dus dan kunnen we mooi uitsliepen en dan genieten van de overwinning. Ja.

0: Aerosmith wie dat en Crazy.
1: Omroep Friesland. Komend weekend vaart de vrood Haasbin.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Van de sail in op vreed, om te skippen mandi de haven weer uitvaren.
1: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
3: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen. Daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
4: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Als je Vodafone Mobiel
7: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
6: krijg je tot wel 20 euro korting.
7: Elke maand weer.
6: En hoe meer data en snelheid,
7: hoe groter die korting.
6: Dat is One van Vodafone
7: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
8: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Een minuut over Jal van Jochenen. Jitse de Vries, goeiemorgen.
9: Goeiemorgen. Bij een eenzijdig ongeluk in Spanje is vannacht één persoon om het leven kwam. Die zit in een bestelbusje dat op de kop in de sleet bedarre. De bestuurder van dat busje rekte verwoenen en is overgebracht naar het ziekenhuis. De politie die onderzoekt nog hoe dat busje van de dijk rekte is. Teleurstelling oerheerskert nou het Nederland op het WK uitskakelen is terug Marokko. Nee, penalties. Roenom in de provincie is naar die wedstrijd schoen. Ek al wie het eerste fluitsignaal vannacht om 3 uur. Onder oren in Jereveen weer de kroeg jippen. En dat is wel bijzonder, zei de kroegbaas.
10: Ja, op een maandagavond is het wel een beetje raar. Ik ben het wel gewend vanuit de weekenden en de stapavonden. Maar inderdaad, op een maandagavond is het toch wel weer wat anders.
11: En dan morgen lekker uitslapen?
10: Morgen gelukkig lekker uitslapen, ja. Ja, ik ben morgen gelukkig vrij, dus daar hebben we hierna geen last meer van.
9: Het Franse organisatiecomité van de Olympische Spelen had definitief kiezen voor Tialf als locatie voor het lange baan toernooi van 2030. Op een speciale persconferentie in het E-stadion mocht minister Mirjam Sterk daarom deze historische woorden spreken.
12: Het gaat on. We gaan iets doen wat 102 jaar geleden voor het laatste in Nederland is gebeurd. En nadat in 1928 het Olympisch vuur is gedoofd in Amsterdam, zal het in 2030 hier opnieuw worden ontstoken.
9: Treinreizigers tussen Ljouwert en Grijns hebben ik hoort nog last van de problemen op het spoor. Dat meldt ProRail. Door een blikseminslag van sneeuwtejoen ontstierde steuring tussen Zuidhorn en Grijns. En de aanroende dagen is ProRail ontwaande om dat op te lossen. Maar dat is nog altijd net slaggen. En dus rieden er nou bussen tussen Grijns en Zuidhorn. Dat zal nu elke dag niet wel om het 4 uur vermiddeld worden.
0: Jitse, dankjewel. Dadelijk weer het wapenjocht.
13: Voor een nieuwe Jeep. Heimer. Service en auto's. Is de Van Elsen hier.
14: Hebben jullie hinder van een loszittend keusgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in huis en lost het voor jou op? Wollen jullie weer zwargelis leidje, eten en praten kunnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162. Zwargelis leidje, mijn kunstgebit aan huis. Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
15: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijshandje op een Jouwer.
16: Veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
17: Friesland van de Moor.
18: Erit Science.
0: Het is voorbij. Daar zongt Arie Kuipers aan snoer. Maar eerst is het tijd voor het waarberucht met Tjitske Wiebenga. Goeiemorgen.
19: Ja, een hele goeiemorgen.
0: En hoe lijkt het qua waaijoerd?
19: Nou, wat we nou zeggen is dat met help van die zinnen dus de temperatuur wel aardig omheen vlucht. Die zal bij de man die het al om de bij de 20, 21 graden wezen. Nou, verder, de wien is jibby heel kalm. Bloed van een beetje ik wat meer variabel van krijgt, zwak van krijgt. En ja, wat we wel zeggen is dat die temperatuur uiteindelijk oprinnen zal naar zo'n 20 of 22 graden. Maar we hebben een beetje wel wat meer bewolking vanuit het westen wij dus. Dat wordt hier altijd wat chokker. Het liek het eigenlijk wel oeroedroeg te bloeien, maar dat zorgde wel voor dat die temperatuur wat timperen wordt. Nou, jong dan mogelijk in het kustgebied een enkele bui. Dat is van vannacht ik het verhaal. En via de binnen brede opklaringen in het watergebied wat meer wien. Bopper in het land, dan is het echt nog heel kalm waar. En dan zakken derde temperatuur uiteindelijk naar zo'n 11 graden.
0: Dan op naar morgen, hoe liek het dan?
19: Ja, mogelijk dat we morgen de dij uiteindzetten in het kustgebied met een bui. Nou, dat zou in de rin van de dij ik nou wel eens lokaal op het verse landbaren kennen. Maar ik verwacht je eigenlijk dat het op de meeste plakken droeg bloed. Nou, verder eigenlijk morgen nog een hele kalme dij. Meest noordelijk wien, zwak ontmatig. En die lid uiteindelijk de temperatuur dan weer omheen gereden naar zijn 21 en 22 graden. En dat zijn eigenlijk hele normale temperaturen voor deze tijd van het jaar.
0: En bloot dat eigenlijk een beetje normaal de komende dagen, of nee?
19: Ja, nou die temperatuur in elk geval al. De maximum temperatuur leidt ek vanuit tongetje eigenlijk wel om de bij de 21, misschien nog 22 graden. Op tongetje dan hebben we even een steuring die het oerloekt. Dat zal waarschijnlijk echt heel wij de dij wezen. Wat rein werd er vanuit het noordwesten wij. En dan komen we wat in een koelere luchtsoort te lanen. Al merken we daar ja, onder groen net echt een heel soort van. Het zorgt er wel voor dat het van vreed al droegbloeien zal. Onder hege drukke biert. Maar 20 want 22 graden. Sneeuw komt er nog een graad bovenop. Maar dan waait het wel weer wat meer. Maar een westelijke wind die dan matig want vrij krachtig wijzen zeel. Dus ja, zodat het nou liek het. Joet een prima dag. Tongetje wat meer wien en even een steuring. En daarna dan hebben we weer een paar droge dagen.
20: Onder Friesland is alles wat te spelen.

0: Katy Perry en Firework. Zorgcentrum Theresia op de Jouwer, die viert
1: Simmer in Friesland.
0: En dat door ze mij een festival. Er zijn een tal van activiteiten voor de bewenders, zoals muziek, Hollandse spultjes en een wellnessmidje. Juster kon de ouderen een roerrit maatje, maar een oldtimer, een hinder, van een duofiets. De initiatiefnemer van het festival, dat is wolwezenscoördinator Floortje Olders. Zij vertelt hoe ze op dat idee kwam.
2: Nou, dat idee had ik al wat langer en uiteindelijk kwam het tot stand omdat ik iets leuks wilde doen voor onze ouderen hier. En laten zien dat ouder worden ontzettend leuk is, vooral. He, ik ben zelf ook wel van de festivals. En ik vind dat ouder worden, dan hoef je niet iets weg te cijferen, dan hoef je iets niet te laten.
3: Wat is Jittik, oud en goud? Wat is er zo goud aan Oudwen?
2: Iedereen denkt oud worden, dat is ellendig, dat duurt lang. Dan kom je achter de geraniums. Maar hier proberen we ons weg in te zetten voor elke dag een leuke dag. En dat zijn de gouden momenten die we nog willen meegeven. Ja.
3: En wat ziet er op het programma deze week?
2: We hebben vandaag de oldtimerrit. Dat is natuurlijk al een heel groot succes. En we hebben dan donderdag de oud-Hollandse spellen en muziek in de middag. En dan hebben we vrijdagmiddag een wellnessmiddag. Dus nagels lakken, maskertje, leukere muziek erbij. Wat? Ja.
3: Wat hoop je in dat de ouderen hier uithalen?
2: Vooral een leuke dag. En dat ze mooie herinneringen kunnen maken. Dat ze hier volgende week en die week daarna nog over kunnen praten. En met een glimlach terug kunnen denken.
3: Ja. Waarom is dat zo wichtig dat ze genieten van het leven op deze manier?
2: Nou, ouder worden gaat niet vanzelf. En de meeste mensen hier hebben iets waardoor ze hier moeten wonen. En als je gelukkig bent, dan vergeet je de rest ook. Dan wordt het leven wat mooier.
0: Nou ja, dat dus hoe het ouder worden, dan heel wat oors. Jongeren, want studeren je, dat is soms lastig als het in een onstabiele tussensituatie zit. Daarom helpt het project Kamers met Kansen die jongeren om mijn zelfstandige wenromte, dat ze haar focussen kunnen op de studie en mijn coach die ze dan weer helpen kan bij Big League's financiële vragen. Ondernemer Marcel de Vries, die is zijn vrijwillige coach en die leidt uit waarom wat hij de verkeersen had.
4: Ja, heel simpel zijn, dat houdt me gewoon een goed gevoel. Ik ben ondernemer, we doen een grote projecten, ik heb een projectmanagementbureau. En ik vind het ook leuk om naast mijn werk om wat oosten van wat maatschappelijks betrokkens. En daarom ben ik dit keer wel. Nu is het project, maar we natuurlijk ook heel veel begeleiden. We moeten heel veel coachen, we moeten heel veel sturen. We zijn met financiën bezig, met organiseren. En in principe doe je dat bij de jongeren, ik. Dus dat liep het best wel op mijn kanten.
5: Wat vind jou dan zo leuk om het begeleiden?
4: Nou, ik vind het juist leuk dat die jongeren een slechte start hebben, een slechte thuissituatie. En je kunt ze helpen de volgende stap te maken. Dus je kunt ze echt bijdragen om een stapje te maken om beter in het leven te komen staan. En dat vind ik gewoon hartstikke leuk.
5: Want wat doe je als begeleiden?
4: Nou, in principe begeleiden we. We coachen vooral op de gebieden die spelen. Dus ik probeer echt te zien van wat is er nodig. En daar springen we dan op in. Soms gaat het over financiële zaken. Soms komt er post waarvan ze net weten wat ze ermee matten. En dan help ik ze mij.

0: Dit was een platenkast vullen met covers van dit nummer. Het origineel is het jongetje 56. Dit is die we iets naaier van Creedence Clearwater Revival. I Put a Spell on You.
1: De media van de morgen.
0: Jitse, door de media.
2: Ja, de kranten haak ik er even bij. Om te beginnen het Fries Dijblad. Ja, die had Tiaf op de farcide. Tiaf wordt definitief Olympisch. Met een gesprek met de minister Dieter Ogitja. Daar hebben we het zelf ook al gehad. Jeder van de Moorn. Datzelfde nijs zit ook grut op de farcide van de Leaute kranten. Met een foto erbij van de Franse vlag. Die het vier wapperet bij dat IJsstadion op het Jereveen. Iedereen kent Heerenveen al. Zit daar in de kranten te lezen. Wij zijn Sportstad en straks zijn wij ook een Olympische stad.
0: Leeuwen, die vreeg het keer meteen wat vrijkaarten voor het jaar vast.
2: Oh, ik weet net dat het budget van de omroep dat betaal ik, hè?
0: Het werd rovers goed.
2: Ja, dat bent jorenkaart.
0: Ja, dat denk ik.
2: Voor die half. Ik denk echt net dat ze er nou al binnen. Maar ja, en ik wie trouwens ook net adviseer had te lezen, had we ze dan al wel voor je houden. Dat is toch moeilijk bij prijzen. Je hoort in elk geval
0: dit nemen we mee.
2: Ja, het keert in de ideebus. Het Algemeen Dagblad had op de farcide een peteer met Tom de Graaf. Die is Joert nog de vicepresident van de Rier van Steert. Maar ja, hij neemt zijn zit net mij, zeg maar zeggen. Hij draagt die oor aan Sybrand Buma. Die dan dus van Mona dat wel wezen zil. Hij zei, hij waarschuwde Tom de Graaf op zijn laatste dag dat Nederland ticht het punt van onbestuurbaarheid oorstiet. Hij zei, de versplintering in het in de politiek, in het parlement, is zo groot dat gearworking heel tijd lastiger wordt. En de Telegraaf, die had een opvallend voetbalverhaal op de farcide van een famkesteam eigenlijk. Van de voetbalclub Het Gooi. De famkes van onder de tretje binnen dat. Die speel je in de competitie als jinnige action jongens. En dat rent nog wel eens uit op goalen. Maar ja, bij die jongens dan. Want die willen beslist net van famkes verliezen. Vaak denken ze van tevoren wel dat ze die famkes wel onkennen. Maar ja, in de praktijk blijkt dat net altijd zo te wijzen. Ja, een van die famkes die zei, die jongens die leren meer van zijn wedstrijd als wij. Die leren namelijk dat ze echt van famkes verliezen kennen.
0: Maar even de plak zet dus. Lijkt wel kort. Het is tijd voor Node Voor, tenminste bijna. Haast nog een oor, hè?
3: Ja, wees. Riet, zei het. Noffelijke muziek bij de koffiehaas en verzels. En we sjuggen even naar een mooie foto. Maar een slutertiet van 26 oeren.
0: Zo, ja, dat is heel lang.
3: Dat is heel lang. En ja, dan krijg je dus een prachtige, mooie foto vol met details van de Molkewaai. Zal niet in de nulfoto, maar waarom had ze dat in die foto? Nou, wat aanstek hebben we in Node Voor.
0: Nou, dat is nieuwsgierig.
3: Mooie foto, dat wel. Kijk ze op het plafond in de sleepkamer.
0: Aasten dus in Node Voor en mooie muziek vanzelfs. Dat is al dagelijks het recept bij Node Voor. Dit is je Friesland van de morgen van Joert. Morgen dan in de Werenij editie. Ik wens jullie van nou een hele noffe kadij. Hoi.
1: Omroep Friesland.
4: Alles wat er spiekt.
5: De zinnen op het wetter. De saaien strak in de wind. Het lood van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
5: Simmer in Friesland.

0: Friesland.
1: Wij willen wij.
0: Want voor jou wordt jullie al bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
4: Hé, het licht doet het niet.
5: Ik heb geen bereik.
6: Hebben we nog wel water?
7: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
9: Hoe zeg je in het Italiaans dat je distributieriem stuk is? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En we staan dag en nacht voor je klaar. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
10: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
0: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur en dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
11: Jan van der Putten met het NOS-journaal. Het dodental na de twee aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot ruim 1700, heeft de parlementsvoorzitter van het land bekendgemaakt. Het aantal gewonden na de aardbeving staat nu op ruim 5000. Correspondent Nina Jurna ziet de verwoesting in de stad La Guaira met eigen ogen.
12: Moet je voorstellen dat je daar gewoon achter elkaar hele ingestorte flatgebouwen eigenlijk hebt. En dat daarboven op wordt dan nog gezocht naar overlevenden, ook door hulpteams, maar ook door mensen zelf.
11: Bijna 16.000 mensen zijn dakloos geworden door de aardbeving. Marokko is door naar de volgende speelronde van het WK voetbal. Nederland ligt eruit. Na de reguliere speeltijd stond het 1-1 en in de verlenging werd niet gescoord. Dus het draaide uit op penalties. Daarbij trok Marokko aan het langste eind. De Marokkaans-Nederlandse speler Masraoui is blij met het resultaat van het Marokkaanse elftal.
13: Ja, geweldig. Je ziet het. We vieren het alsof we de finale hebben gewonnen. Dus ik denk dat onze acties meer dan genoeg zeggen.
11: Marokko speelt in de achtste finale tegen Canada. En na de overwinning van Marokko is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het weer nog. Eerst heeft de zon nog veel ruimte, maar vanuit het westen neemt de bewolking toe. In de loop van de middag kan er een beetje regen vallen, maar op de meeste plekken blijft het droog. Het wordt 21 tot 26 graden. Dit was het NOS Show.
14: Dank u wel. Er is nodig voor Omroep Friesland, Finest Harkest, Aasen, Sister Sledge, Last in Music en Brian Adams. Oer een minuut.
15: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
16: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
17: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
18: Easysit.nl, dan zit hij al goed.
19: Voor een nieuwe Opel, Heimer, service en auto's.
1: is de Van Elsen hier.
5: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zal noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl. Dan zit je goed.
6: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: beste nieuws.
1: De actuele sport.
0: Het Faberjocht.
1: En die favoriete muziek.
0: Uw radiostation.
2: Voor alles wat witte
1: en Jerry
0: Omroep Friesland.
1: Alles wat er speelt.

0: Sister Sledge and we're lost in music.
1: Arjen Overmaat
2: neemt mij in de eye. No de voor.
0: Ah, liet die muziek dan maar die warme tekken wijzen die dat penalty drama even nou, voortrouwen kan. We're lost in music. In nodig voor noffelijke muziek bij de koffie. Brian Adams daarvoor trouwens. Die Brian Adams, dat is echt een proud Canadian. Die had het helemaal horen bij president Donald Trump. Van zijn borrel in Amerika. Die het heel diep maar had over dat Canada wel de 51ste state van de Verenigde Staten werken in. En dus, toch Brian Adams, daar ga ik even meer nog van. Morgen in juli, dan komt er mijn nieuwe single. Hij had even een liedje voor op zijn Instagram set. Let me

Dit kwam ik tussen Stock Aitken en Waterman Stall. En dit weer nieuwsje trein joch de best wel ongrutte hit in Europa voor Boy Crazy. And that's what love can do. Even bij Veronda die er nieuw. Die nauwde voor bij Obro-Friesland. Je is die eigen taal, dus ja. Wat ik maar hem te doen, ze niet dwarshoes. Griezen, griezen. Zij jagen.

0: Chef Special in your arms. Als we zijn weer wat het Friske Nijsjes brengt. Jitse de Friese met Friske Nijs.
1: Komend weekend vaart de vrood Haasbin.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Van de Sail in op Vreet, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
1: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
3: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Bij ons in de Jordaan. Vier het Amsterdamse lied met Karin Bloemen, Glennis Grace en Jamai. Tijdens Amsterdam in Concert op 18 en 19 juli. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
4: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
5: Zijn we al.
4: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
6: Oh ja, verzekering.
4: En weer door met de Ora autoverzekering.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
4: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
7: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
8: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
7: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
9: Waar gewerkt wordt, werkt Exact. Want als alles online kan, wordt alles ook op tijd betaald. Exact. Bedrijfssoftware die altijd werkt.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2
1: FM.
0: Het is aardig beteerd, Sirk. Maar,
10: hoe de vriend, nou,
0: ja, ik weet er niks van.
10: Gaat alle... die verrekken?
0: Ja,
10: dat is je nog nooit gebeurd.
0: Nee, de computers die doe je wat nu voor.
10: Oh, de computers.
0: Dat zult dan lezen.
10: Ja, dat heeft wel weer, want mijn computer dat het hekt, hè?
0: Nee, precies. Maar,
10: hast je zwarte schermen?
0: Hast uiteindelijk een bladje voor?
10: Ja, nou, er is nog één producer met een laptop. Die zei, leren maar even.
0: Oh, dat is mooi. En er zit gewoon Friske Nijs in.
10: Er zit al de lijst Nijs, zit in die laptop.
0: Prachtig. Nou, dan bestel je met Friske Nijs, Jitsen. Fijn.
10: Ja, goeiemorgen. Bij een eenzijdig ongeluk in Spanje is vannacht één persoon om het leven kwam. Die ziet in een bestelbusje dat op de kop in de sleet bedarre. De bestuurder van dat busje rekke verwoenen en is overbracht naar het ziekenhuis. De politie onderzoekt nog hoe dat busje van de dik rijdt koe. Teleurstelling oerheerskert nou het Nederland op het WK uitskekelen is door Marokko. Nee, penalties. Roenom in de provincie is na die wedstrijd schoen ook alweer het eerste fluitsignaal vannacht om 3 uur. Onder andere in Jereveen weer de kroeg jippen en dat is toch wel bijzonder.
11: Ja, op een maandagavond is het wel een beetje raar. Ik ben het wel gewend vanuit de weekenden en de stapavonden. Maar inderdaad, op een maandagavond is het toch wel weer wat anders.
12: En dan morgen lekker uitslapen?
11: Morgen gelukkig lekker uitslapen, ja. Ja, ik ben morgen gelukkig vrij, dus daar hebben we hierna geen last meer van.
10: Ja, morgen is dus Joert van Wesley Wagenaar, die ter werkt in zijn kroeg in Jereveen. Het Franse organisatiecomité van de Olympische Spelen van 2030 had definitief kiezen voor Tialf als locatie van het langebaantoernooi. Op een speciale persconferentie gisteren in het E-stadion mocht minister Mirjam Sterk daarom historische woorden spreken.
13: Het gaat on. We gaan iets doen wat 102 jaar geleden voor het laatste in Nederland is gebeurd. En nadat in 1928 het Olympisch vuur is gedoofd in Amsterdam, zal het in 2030 hier opnieuw worden ontstoken.
10: Treinreizigers tussen Ljouwert en Grijns hebben Joert nog last van problemen op het spoor. Dat meldt ProRail. Door een blikseminslag sneunt joen is daar een steuring ontstaan tussen Zuidhorn en Grijns. En de aanroende dagen is ProRail ontwaand om dat op te lossen. Maar ontnota is dat dus nog net slagen. Er rijden nu bussen tussen Grijns en Zuidhorn. En in alle gedachten wordt het dat Joert de hele dag nog, in elk geval rond 5 uur, vermijden. Het waren nog, het is Jood een kalme, droege dij. Van de morgen nog aardig wat zinnen, maar vanmiddag komt er meer bewolking bij. De wind is zwak ontmatig en variabel. Dat betekent dat u uit verschillende richtingen komen kan. Maar net tegelijk, hè, om de beurt. Jin 20, ons 22 graden wordt het Jood. Joen en vannacht krijgen we dan opklaringen. Misschien een enkele mistbank en lokaal een bui in het kustgebied. Het kwalt dan al, naar een graad of over ons 15.
0: Dank u wel, Jitse. Dan ben wij weer helemaal op de hichte. Acte en de Munnik binnen het razen.
5: Ik ben mezelf niet op al die jaren nooit geweest. Ik ben de gangmaker op het verkeerde feest.
0: En niet of nooit geweest, die No en een Wannestapke.
6: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
14: Zonverlangers, opgelet. Het zijn de doei-doei dagen bij Transavia. Met nog maar 3 dagen korting op heel veel bestemmingen. Dus boek je ticket, pak je tas en zeg doei doei! Tegen je buren, schoolpleinouders en appgroepjes. Want jij vliegt er gewoon lekker tussenuit. Boek nu je tickets al vanaf €52 op transavia.com.
15: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
16: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
17: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
18: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Bel 0800 1819.
19: 10.000 euro per maand. 30 jaar lang. 1 juli kan dat gebeuren. Met de droomsalaristrekking van Staatsloterij. Je hebt alleen morgen nog om je staatslot te kopen. In de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
20: Ook een traplift op maat? Bel Autolift 0800 1819.
21: Nul de Voor.
22: My Arjen Overmaat.

Melanie C. en On The Horizon. En ik nog Akda en dan ben ik niet of nooit geweest bij Omroep Friesland. Ik zeg dat je weer een barbecue was om prijzen voor een bekende supermerk. Het origineel is van Roger Whittaker. Dat is een bijzonder verhaal eigenlijk. Gewoon een Engelsman die dan fonetisch Duits sjongt. En dan de pan van het dak spielt. Een van de grootste slagersjongers in Duitsland had er best. Maar het origineel dus van Roger Whittaker. Wij kennen hem vooral als Mooi Was Die Tijd. Corrie Konings van de Hakkentoer. Zit aardig gewoon op het listje van nodig voor. Leuk om die weer eens even te jergens is. Maar eerst is hier Tina Turner. Typical Male.

Je kiest al heerlijk wat mijnunder je, vind ik net. Corrie Konings, mooi was die tijd. Origineel dus van Roger Whittaker. Even heren hoe dat dan klinkt in Duits. Echt mooier. En nog altijd een grote ster. Had dat west in Duitsland. Met altijd mijn soort respect naar Sean. Ja, hij leeft net meer Roger Whittaker. Maar dat wie echt een schoutplatenartiest daar in Duitsland. Laat maar eens even een kwalificatie erbij pakken voor de leukste quiz bij de koffie. Jetter of letter? Maar eerst, jouw voor de microfoon aan Bas Kaks. Breakdown, Dead Ahead. In Ode voor.

Mr. en Mrs. 7th grade in Nodervoort. Aasten het zien. De quiz, jetter of letter, komen ze op de koffiemok van Nodervoort, de koekjes en de Omroep Friesland koffie of theelepel. En nou is het Joerd Vraat plannen toïde dij. Dus wij zetten de ronde helm even op. Wij vleren toch het heelal. En ik wil graag weten waar jest hier. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Ah, mooi. Waar jest hier? Dat is de vraag. Welke jonger? This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. En als het nou mij spelen wordt, Aasen, maar jetter of letter, app dan die namen van die jonger terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620. Fjouweren, Jochen, Jochen, Ian, Jochen, Jochen.

0: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland die on het hert kiet.
2: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Veerda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op veerda.nl/techniek.
3: Segel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniet je van de mooiste talships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, shop op seilharlingen.com.
4: Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren, thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
6: Voor jouw nieuwe bedrijfsauto, Heimer, service en auto's, is er van Elsen.
7: Dit is Omroep Friesland.
8: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
9: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Na de overwinning van Marokko op Oranje is het op enkele plaatsen onrustig geweest. In het centrum van Rotterdam kwam de ME in actie toen feestende Marokkaanse supporters niet wilden vertrekken. 4 mensen zijn opgepakt. In de Schilderswijk in Den Haag blokkeerden Marokkaanse supporters de weg. Ze gooiden stenen en vuurwerk naar motoragenten. De ME zette het waterkanon in. Er zijn zeker 10 mensen opgepakt. In Amsterdam en Utrecht verliep de viering vreedzaam, net als in de Belgische hoofdstad Brussel. Het aantal migranten dat naar Nederland komt blijft dalen. Vorig jaar waren het er 309.000, 8.000 minder dan een jaar eerder, meldt het CBS. Er kwamen voornamelijk minder asiel- en kennismigranten van buiten de EU. Het is het derde jaar op rij dat de immigratie afnam. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer bewolkt, ook af en toe zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
10: Mooi, dankjewel. Omroep Friesland, nou daarvoor. Aasen, jetter of letter. De leukste quiz bij de koffie. Maak ons op de koffiemok. Exclusieve koffiemok van nodig voor die griezelijke lekkere koekjes. En de Omroep Friesland koffie of theelepel. En het kwalificatiefragment. Ja, het is te dwan. Wij zetten de rond de helm op. En dan vliegen we even mooi terug het hele. Waar zoomt dit? I'm stepping through the door. Dat is de vraag, dat wist jou terug via de app van Omroep Friesland of de WhatsApp 0620-4-9-9-9-9-9-9. This is Major Tom to ground control. I'm stepping through the door. Ja, waar jongt dit? Jouw terug en wit spreek je die aan zijn Olivia Dean en ik Diesel down in the silver mine.
11: Kom veilig sporten bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. En je conditie wordt een makkie. Met of zonder begeleiding, alleen of in een groep, voor jong en oud. En wij zijn dag en nacht open. Sluit je aan bij 24/7 fitnesscentrum Quantum Fit. In heel Noord-Nederland, altijd in de buurt.
12: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
13: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar 25 euro. Dat is 10 euro korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
12: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Olivier Dean, Man I Need, Diesel Down in the Silver Mine.
1: Jedder of letter?
0: 17 aardige Jimmy Bert Traanman. Bert, goeiemorgen.
2: Ja, goeiemorgen.
0: Krijgt bij de Hinderkeswest, is er wat mooi bij?
2: Ja, zit in de klap bij, zeker weten. Ja.
0: Wat voor hinders zagst ook?
2: Friske hinders.
0: Mooie zwarte?
2: Ja, hele mooie zwarte. Ja,
0: prachtig. Ja. En had er ook nog drok te maaien, dat is naar je keuringen, masten, zoeken, zaken?
2: Ja, we hebben ingevallen en die maakt misschien naar de keuring, maar dat weten we nog net zeker.
0: Nee.
2: Maar met een merrie is geen... Ja, en je merrie gaat van yes nog voor de keuring.
0: Oh, nou, is dat dan echt spannend?
2: Ja, zeker. Dat is heel spannend.
0: Ja, of is het vooral echt leuk om mij te meisje?
2: Beide.
0: Ja, bij je
2: maar ik vind, zelf... ik vind het meer spannend als leuk.
0: Ja,
2: heel
0: dat snap ik hoor. Ja. En waar zit die spanning dan in?
2: Of wij zelf ik goed jongen ha en de jury dat ik saas joh.
0: Mooi. Ja, nou goed, dat is alleen maar een afwachtje. Wij zullen eerst eens even zien hoe het gaat, maar jetter of letter.
2: Spannend.
0: Ja, dat kan echt heel spannend zijn, zeker Bert. Maar het goede nice is dat dit al goed is. De vraag is waar is die jongen?
2: Dit is David Bowie.
0: Ja, zeker. Helemaal goed. Ja. En daarmee nou het jetter of letterpad. Want het is Juwet Vrood plannen to be the die. Dus we dachten, nou, we hebben wat rondeachtige muziekvragen erin gezet. En het eerste is dan deze speciality van David Bowie. Maar ja, wat denkst, zou dit nou jetter of letter wijzen, deze speciality? Als Diesel die crack draaide, Down in the Silver Mine. Dan komt dat in 1980. Maar David Bowie...
2: Dat wil je hebben.
0: Dat is exact, Jotje Njoggen 60. Ja. Mooi, daarmee haast de mok binnen.
2: Ja.
0: Nou, voor die doelgrieselijke lekkere koekjes ben altijd samen op. Maar we blauwen nog even tussen de sterren wat zweven. Want dit is Coldplay. En a sky full of stars. Jetter of letter, als Space Oddity.
2: Letter.
0: Zeker. Ja, dat mat haast wel. Nou, dat is ik zei. De koekjes, ek al in taske. Git ze mooi zwart.
2: Lekker,
0: Nou, de Omroep Fries van koffie of theelepel. Wat mag het worden? Wat best wel een koffie om thee, man?
2: Ik ben koffie, man.
0: Ja, nee, dan doen we de koffielepel erbij. Helemaal goed.
2: Doe maar een koffielepel.
0: Ja. Maar dan wat

0: is muziek van Train en The Drops of Jupiter. Maar is dit Jetter of Letter als Coldplay?
1: Jetter als Coldplay.
0: Jetter, zei ze ook. Nou, ja. Zo zin. Als het goed is. Ja. En hoe klinkt het?
1: Denk ik.
0: Als een man die er vertrouwen niet had. Zo maar we gaan.
1: Ik denk Jetter.
0: Ja. Ja. Maar dat is, ik zei, jongen, ja, 2009, dat is ik volle jaar, dat is 2014. Dus zeker. Nou Bert, dit is mooi. Alle prijzen in de orde, Geerta.
1: Dat is super.
0: En als extra bonus, David Bowie, ik net verkeerd, dacht ik.
1: Nee, zeker net.
0: Nou, daarom.
1: Nee, vind ik heel mooi.
0: Speciaal routine nou voor die, ik op de radio. Onderoren. Okay. En vooral die orenfans die het heel mooi vinden. Fijne dag, Bert.
1: Ja, zeker. Hey, dank.

En de Friese vlogger weer weer. En een kool op het dik. En ook nog David Bowie in Space Oddity daarvoor. In die Quincy Jetter of letter kwalificatiefragment, maar dan ik geef hem helemaal, omdat het zo'n prachtig mooi skitterend lied is. En daar hoe sprutsen, hoe Space Oddity, er is niet correct, ik kan een foto maken. Maar een sluitertiert van 26 oren. En dan krijg je een foto met alle pracht en praal van de Molkewei. Maar waarom had ze die foto eigenlijk maken? Nou, daar hadden we het aansturen hier nodig voor. Dan bel ik weer maar Frederik van Delm. Uw sterrenkundige, die had er een hele soort doorloer in. Die kan u dat even niet lezen waarom die nulfoto eigenlijk maken is. Ja, ik nog een soort drama vannacht voor zelfs in Monterey. Maar gelukkig waren er positieve dingen in Monterey. Hark je maar naar het verhaal van Frank Sinatra.

0: wetter, de sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong moet het wetten. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Op jouw jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor. Een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
0: Dit is Omroep Friesland.
9: FM. Jan Walven is het. En het Frieske Nijs, Timo Jepkema. Goedemorgen.
10: Goedemorgen. Twa partijen stienen hield van de rechter in Grees om bermgas. Het scheelt niet door de vraag of het bermgas afval of een groenstof is. Vier Friese gemeenten willen het gas composteren laten bij boeren. Een brancheorganisatie vindt dat dat nevens de regels bart. De uitspraak is wichtig voor gemeenten, boeren en greenbedrijven en kan landelijke gevolgen hebben, vertelt collega Tieten Seijens.
11: Nou, voor de greenbedrijven kan een uitspraak die voor haar negatief uitvalt betekenen dat ze een part van haar inkomsten kwijt binnen. En dat de gemeenten de zaak verliezen, betekent dat een grote klap voor agrecycling, want die had zijn hele bestaan hierop bouwd. Ja, en de leegdrompelige manier van boeren om redelijk makkelijk en goedkeep om goede compost te komen van haar groen, ja, die zou dan ook verdwijnen.
10: Het is juist de eerste dag van de nieuwe waarnemend burgemeester van Ljouwert, dat is Voort van Oosten. Hij is juist te beneemd. Hij wordt de opvolger van Sybrand Buma, die het morgen begint als vicevoorzitter van de Rier van Steert. Van Oosten wie van september rond februari minister van Justitie en Veiligheid. Hij leert uit werd hij het meeste naar uitzocht.
12: Kijk, ik verheug me op zoveel dingen als het Leeuwarden betreft. Onder meer ook voetbal, waarbij ik heus me ook wel realiseer dat er ook wat serieuze vraagstukken bij zitten. Ja. Die mogelijk ook te maken kunnen hebben met veiligheid, want dat is natuurlijk het allerbelangrijkste. Maar ik verheug me op meer sportevenementen. En waar ik stiekem nog het meest op hoop, is dat we een hele strenge winter tegemoet gaan zien.
10: Het historische stadshuis van Dokkum wordt de komende maanden opknapt. Bij de restauratie krijgt het monument ook een andere kleur. Uit onderzoek doch blijken dat onder de witte farven oude zonstien tinten zitten. Die kleuren komen overom op het gebouw. Ook het beeld van vrouw Justitia en het carillon worden restaureerd. De gemeente wil de werkzaamheden in september afhaven. Het stadshuis moet de mei weer hier in mei gaan. Het festival Live in the Park in de Prezentuin in Ljouwert giet het hier net terug. De organisatie had dat bekend maken. De kosten binnen flink omheen gingen. Maar aan artiesten vreeg je meer geld als verlinier. De organisatie wil de takkomstprijs net via de verheegje. Ze willen takkom hier vooromkomen met een nieuwe farm van het festival. Dan het waardezin is er snow en dan bij. Vanmiddag neemt de bewolking ta. Bij een zwakke wien uit verskate richtingen wordt het zo'n 22 graden. Joen en vannacht kon ze op damp waar of mist. Onder kust kan een snitterke vallen. Minima van een graad als 12. Morgen wolken, zinnen, maar ik een bui. Het is dan op een ei 22 graden.
9: Oké, okay, dank u wel Timo. Een nieuwtje van jou recentig. Wien het Shirley & Company. Hier een hit maar in. Maar in de jaren 90. Wie trekt een cover populair van Isabella? Heel Pools, heel Zweeds. En die maken er dit van. En die is zo 12 minuten.
13: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
13: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
14: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
15: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
8: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
16: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
17: Nul de Voor. My Arjen Overmaat.

0: Dit is De Kast. Maaike Schuurmans. En Wat ik bin.
1: Wat? Echt? Hoe zit het nou?
0: Oh. Ja, dat tocht ik. Doe ik naar deze foto's hier te zien die ik nou van me af. Een foto met een slutertiert van 26 oren. En dan krijg je het nijste fotobehang van Frederik van Delm. Ja, toch?
2: Super, ja.
0: Ja, dit wordt ook toch wel in de slipkamer. Dit is een geweldige, mooie foto van de Molkewaai. Want daar zit vanuit de zin.
2: Ja, dat klopt.
0: Wat ik, ja, hoe mag we dit nou omscrollen? Waar zitten we vanuit de zin, Frederik? Wat is dit?
2: Ja, dat is juist eigenlijk een beetje wat een, min of meer een gele waas. En die hele gele waas, die is toch omskroost. Dat is inderdaad een foto maken terug de ruimtetelescoop Euclid. En bevindt zich, dat is een Europese missie trouwens, een Europese, van de Europese Unie, een ruimtetelescoop die zich bevindt op ongeveer 1 miljoen kilometer van onze aarde. Dus heel wat anders dan bijvoorbeeld de ruimtetelescoop Hubble, bewezen van, want die ging het wat dichterbij. En deze telescoop die had een foto maken van de kern van ons eigen sterrenstelsel. De Melkweg, hè, wat uw eigen sterrenstelsel heet, de Melkweg, zo noemen we dat. En uw eigen sterrenstelsel is in dat opzicht helemaal net bijzonder. Hè. Wij hebben honderden duizenden van die sterrenstelsel in ons heelal. Alleen deze telescoop die had zich omdraaid en die had een foto maken van de kern van uw eigen sterrenstelsel. Om te zien van hoeveel sterren bevinden zich nou daadwerkelijk in uw sterrenstelsel. Omdat het altijd wel een beetje wat een gok is. Binnen 200 miljard, binnen 400 miljard, ja. 400 miljard. Ja, dat is altijd een beetje lastig. Nou, en nou had er dus een foto maken bij een blog. Die stiert van 26 uren. Dat wil dus zeggen dat die camera had 26 uren een opname maken. Nou, en nou dat bleek dat wij een hele grote gele waas van sterrenjuren in het centrum van uw eigen sterrenstelsel. Maar naar schatting ongeveer 60 miljoen sterren.
0: Ja, nou, het ziet er prachtig uit, maar waarom is die foto nou zo wichtig? Waarom hadden wij dit witte?
2: Nou, waarom hadden wij dit witte? Je mag het weten, Euclid is ontwikkeld als telescoop om heelal in kaart te brengen. Simpel zijn. En dus heelal, he, wij denken dat dus heelal nog steeds uitdijt. Nou, in de jaren 30 van de vorige eeuw hadden ze eigenlijk al ontdekt van op het moment dat wij een reetverschoving zorgen in onze sterren en sterrenstelsels, dat wil zeggen op het moment dat door de lucht een ster opdeelt in het spectrum, dus in de kleuren van de regenboog, en dus juist meer reet erin dan vol blauw, ik noem maar wat, dan kist door de zeden van oké, een ster of een sterrenstelsel beweegt een bepaalde richting op. Nou, op het moment dat je dat vers lezen kist, en dat is wat Euclid uiteindelijk dwars wil, dan kist door zeden van ja, u is heelal dijt naar uit. En op het moment dat u is heelal naar uit dijt, ja, dan kunnen wij eigenlijk ik zeggen van ja, wissel. Dan mij we eigenlijk gewoon hebben dat u heelal toch inderdaad ontstingen is uit een bepaald punt. Blijkt het zo zeggen.
0: Ja, maar dan is het eigenlijk, deze foto is nou een soort nulmeting. En dan zullen we hoe 5 of hoe 10 hier, weet ik lang, hoe lang dat wordt, maakt ze weer een foto. En dan kunnen we zien wat het verschil is.
2: Nou, zij heeft inderdaad, deze foto is inderdaad gewoon een... Ja, een nulmeting is net helemaal zo, maar het is gewoon een extra foto die extra data jouwt hoe de hoeveelheid sterren en sterrenstelsels die wij hebben natuurlijk en de ruimte ertussen in de donkere materie. En op het moment dat wij, alleen hoe meer opnames wij hebben van sterren en hoe meer wij die determineren kennen, steeds maar in een bepaald spectrum, ja, hoe duidelijker zo steeds een keer van dat mij die theorie op een goede kant op geeft of net.
0: Ja,
2: en dat is eigenlijk wat Euclid eigenlijk de wans wil.
0: Ja, hoe kan dat nou dat die telescopen, die Euclid, dat nou zo mooi op een foto zetten? Want had ik nou dat zelfs van aan de grond, gewoon op hier hebben, bezoek je al is het maar een mooie lens of een telescoop, ik neem maar wat, dat krijg ik net voor elkaar.
2: Nee, nou ja, Sjön, dat is het hele punt een beetje. Waar je natuurlijk een heel prachtig telescoop op uw zier te steen. Een ground-based telescoop noemen ze dat. In Atacama-woestijn, en Mauna Kea, Hawaii, noem maar op. Maar we zitten op deze ierde altijd maar een heel prachtig zaken als luchtvervuiling. Dus de atmosfeer die stoort. We hebben een heel prachtig vliegverkeer. En op het moment dat je daar geen les van haar worst. Dan zit er dus boeten onze aardatmosfeer geëmatten. Nou, en in de jaren 60 van de vorige eeuw had dat al dingen met met de Hubble ruimtetelescoop. Waar je de James Webb telescoop hebben daar, en die hangt boven onze holle in de ruimte. Nou, en deze Euclid, dit is ook weer zo'n ruimtetelescoop. En op het moment dat je in een telescoop een boete de eerder atmosfeer hebt, ja, dan had je gewoon helemaal geen last van luchtvervuiling. Dan had je geen last van strooilucht. Dan had je eigenlijk alles wat je op deze eerder last van hebt, had je in de ruimte geen last van. Nou, en dat is het voordeel. En daarom kist op dus zulke prachtig mooie gedetailleerde opnames, meisje.
0: Ja, maar er staan 60 miljoen sterren erop. Prachtig mooi fotobehang, dat wel, ek. Maar ek heel wichtig voor de wetenschap, dus nee, mooi. Verder, dank u wel dat u weer even meenemen hoest hier in deze prachtige mooie, ja, rondte veert wetenschap. Mooi om daar eens even over te praten met mij. Dank u wel,
2: hè. Ja, graag.
0: Hoi.
2: Jo, graag. Hoi.

0: Sheena Easton, 925, The Morning Train, Ringo Starr, Photograph van de Malkewaai, maar 60 miljoen sterren erop. Ik krijg hoe het maar verder van Dan. Aasen in Alven, dan dobbel je weer even. Mai, de muziek van Dolly Parton. Die kan wel eens even op de dobbelsteen. Wat is die favoriet van Dolly? Dolly Parton had prachtige mooie liedjes maken, schitterende ballades, leuke uptown, funky, country liedjes, dat zag ik, country. Maar wat is die favoriet eigenlijk van Dolly Parton? Jouw terug via de app van Oren Friesland of de WhatsApp 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. Aasen, de muziek van Dolly Parton op de dobbelsteen.
1: Van de midi bij Omroep Friesland van Fjouweren Zeiss.
2: Wow, wat is dit mooi.
3: Onderwijs.
4: Ja, dit is prachtig.
1: De ideale combinatie van muziek, nijs en heftegroen.
5: Ik begin met een meer een charme offensief.
1: Als onderwijs wist naar hoes.
6: Help, dit is eng.
1: Als van het interesseren wist.
6: Hé, wachten.
1: Of al lekker op de bank zit.
7: Zo is het ook. En dat gaan we ook doen.
1: Maar Erik Enema.
8: Komen er al wat ideeën binnen eigenlijk?
1: En Jan der Daan.
9: Wat wie eigenlijk de gedachte destijds doet dat oprucht te waard.
1: Van de midi van Fjouweren Zeiss.
6: En dan maar doorstappen.
1: Onderwijs.
10: En nu dit.
11: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
12: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings om het wel 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
13: Sale Haas, van Trijen tot en met 6 juli. Geniertje van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijne programma en al informatie, shop op saleharlingen.com.
14: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en onze eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
15: Dit is Omroep Friesland.

0: Paradijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Bij een bedrijf in Genemuiden zijn hulpdiensten opgeroepen vanwege een ongeluk met een gevaarlijke stof. Onduidelijk is wat er is gebeurd. Er zijn 6 ambulances ter plaatse, meldt de regionale omroep Oost. Er zijn meerdere gewonden en zeker 1 ambulance is inmiddels met een gewonde onderweg naar het ziekenhuis. Het bedrijf in Genemuiden is ontruimd. Bij ongeregeldheden in Den Haag na de WK-winst van Marokko zijn 13 mensen aangehouden. Voetbalfans in de Schilderswijk gooiden stenen en vuurwerk naar de politie. De ME voerde charges uit en gebruikte het waterkanon. Ook in het centrum van Rotterdam was het na de wedstrijd even onrustig. 4 mensen zijn aangehouden voor mishandeling en verstoring van de openbare orde. Het aantal fraudegevallen met betalingen is vorig jaar met 30% gestegen, meldt de Nederlandse Bank. Het fraudebedrag liep op tot bijna 200 miljoen euro. Er wordt vooral fraude gepleegd bij snelle betalingen, waarbij geld vrijwel meteen op een rekening staat. Criminelen doen zich voor als familielid of iemand van de bank en vragen geld over te maken. Ook betalingen naar het buitenland zijn gevoelig voor fraude. Zulke overboekingen zijn lastig terug te draaien. Stichting Sieren start vandaag een campagne om mensen aan te moedigen een praatje met elkaar te maken. Uit onderzoek van Sieren blijkt dat zo'n 1,4 miljoen Nederlanders nooit een spontaan praatje maken met een onbekende, bijvoorbeeld omdat ze dat niet durven. Maar een praatje maken kan volgens Sieren een positief effect hebben op het mensbeeld. Ook vergroot het vertrouwen en kan het de band met de buurt versterken. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien ook een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
2: De muzikale dobbelsteen lest je het aast Dolly Parton op. Nou, dan komt er nog binnen via de app van Omroep Friesland. De WhatsApp mag ik 0620-4-Johan-Johan-Ian-Johan-Johan. Islands in the Stream van Cels. The Coat of Many Colors. Dat is echt een schitterend mooi liedje van Dolly Parton. Of het origineel van Whitney Houston. I Will Always Love You is van Dolly Parton. Is echt mooi. Ja, die zetten we erop. Maar ja, wat is die favoriet? Ja, Jolene van Cels komt voorbij. Welke mat nou echt op die dobbelsteen? Muziek van Dolly Parton. Jouw terug via de app. Dan dobbelwazen. Maar de muziek van Dolly.
3: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
4: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
5: Wil jij zelf ervaren hoe groot het verschil is tussen normaal water en zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft, dan laten we het zien, voelen en proeven.
6: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote varten waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
7: De garage bij jou in de buurt. Heima, service en auto's. Is er voor Elsie.
8: Nul de Voor. Mai Arjen Overmaat.

0: leuk beetje dit van Elske de Wal. Cheap Perfume. Elske de Wal, ik ben fan van de vrouw die YouTube de dobbelsteen zit. Dolly Parton. Ja, wat is er opkaam? Dank voor alle insturingen. Dit ben de size vlakjes. Vult mij op in.
1: My coat of many colors that my mama made for me. Made only from rags, but I wore it so proud.
0: Coat of many colors, City, Jan, Jaap, Henk, Jannie en Willy. Ja, die onder oren onvregen op twa deze mooie. Wouter, Petra, Sjoerd en Ria. Dit is nummer 3.

Marijke, Pieter, Grietje en Henk. En dit is Vief. Mariet, Janneke en Klaas. En op Zeiss hebben we Truus, Matten, Sylvia en Dirk deze set. Here you come again. Mooi. Nou, dan pak ik de dobbelsteen erbij. Ben ik benijd. Hakker noemer de var dobbelen we het. En dat is ook het noemer dat wij dan uiteindelijk draaien zullen. Het is noemer Sijswurren. Here you come again. Dat is ook een leuk liedje wat je net heel vaak jaren. Dankzij de dobbelsteen, Dolly Parton, Truus, Matten, Sylvia en Dirk. En al die oren die Dolly Parton trochioen haven. Dank u wel. Here you come again.

Michael Bublé, Can't Buy Me Love en Dolly Parton, Here You Come Again. De Van Dobbelen op de muzikale dobbelsteen. Frieske Nijs, Uit Rasen, Mathieu Mojepkema. Eerst klassieker van Guns N' Roses.

0: vind ik ook zo'n mooi liedje dit van Anneke. Anneke Dauma en Bette Plak. Oh ja, tipke voor dit weekend.
1: Komend weekend vaart de Vroot Haasbin.
2: Gigantische tollships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
1: Omroep Friesland is erbij.
2: Van de sail in op Vreed, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
1: Tollships races in Haas. Op radio, televisie en online.
3: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
4: Wist je dat Vitepro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in Vitepro. Bestel nu op vitepro.nl.
5: Een berichtje van Odido. Klik en klaar internet voor thuis. Installeer je heel makkelijk zelf. Simkaartje in het modem, stekker in het stopcontact. Ja hoor, hij doet het. Klik en klaar internet voor maar €26 per maand. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Het kan ook zo.
6: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
7: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
8: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest, samen investeren in vastgoed.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 92.2 FM. Hartstikke Timo Jopkema met Frieske Nijs. Goedemorgen, Timo.
9: Goedemorgen. Twee partijen staan in Joet van de Jochter in Grijns om bermgas. Het scheelt hier toe de vraag of bermgas afval of een groenstof is. Vier Friese gemeenten willen het gas composteren laten bij boeren. Een brancheorganisatie vindt dat dat net nevens de regels bad. De uitspraak is wichtig van gemeenten, boeren en greenbedrijven en kan landelijke gevolgen hebben, vertelt collega Tieten Science.
10: Nou, voor de greenbedrijven kan een uitspraak die voor haar negatief uitvalt betjutten dat ze een part van haar inkomsten kwijt binnen. En dat de gemeenten de zaak verliezen, betjutten dat een grote klap voor agrecycling, want die had zijn hele bestaan hierop bouwt. Ja, en de leegdrompelige manier van boeren om redelijk makkelijk en goedkeep om goede compost te komen van haar groen, ja, die zou dan ook verdwijnen.
9: Zwemmen in zwembad Wettervlek in Ruusterveen kan je het net. Het bad is dicht omdat de wetterkwaliteit net goed genoeg is. Dat meldt het zwembad op Facebook. Dat komt omdat ze geen chloor kregen hebben. Dat wordt gebruikt voor de hygiëne en veiligers. Het is benam bedoeld om ziektekiem te deertjen. Het is net duidelijk wanneer het zwembad nog wel weer open kan. Treinreizigers tussen Ljouwert en Grijns hadden juist nog last van problemen op het spoor, meldt ProRail. Door een blikseminslag sneuwte joen ontstond er een steuring tussen Zuidhorn en Grijns. De oudere dagen werken ProRail om de problemen op te lossen, maar dat is nog heel niet net slaggen. Er rijden nou bussen op dat traject waar de steuring is. De verwachting is dat het nog rond 4 uur middags dwarrt. Zwartcentrum Sint Theresia op Jouwer viert de Simmer mei een festival. Er binnen tal van activiteiten van de bewenners. Zo koerde Oderijn een roerritmeidje met een oldtimer, hinder en wijn of op een duofiets. Initiatiefnemer van het festival, Wolwezenscoördinator Floortje Olders, vertelt hoe ze op het idee kwam.
11: Dat idee had ik al wat langer en uiteindelijk kwam het tot stand omdat ik iets leuks wilde doen voor onze ouderen hier. En laten zien dat ouder worden ontzettend leuk is, vooral. Ik ben zelf ook wel van de festivals. En ik vind dat ouder worden, dan hoef je niet iets weg te cijferen, dan hoef je iets niet te laten.
9: Dan het waar, de zin is er zo nou bij. Vanmiddag neemt de bewolking ta. Bij een zwakke wien uit verskater jochtingen wijver. Het zand 22 graden. Juni vannacht, koos op damp waar of mist. Onder de kust, kin en snitterke vallen. Minima van een graad als tolven. Morgen, wolken, zinnen, maar ek een bui. Het is dan op een ei 22 graden.
0: Dank u wel, Timo. Hartstikke hebben jij wat te vriezen al je biedt ha. En er is muziek van Bruce Springsteen en Madonna. You know, in a one-stop game.
12: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
13: Wie deze zomer de A27 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Van maandag 22 juni tot maandag 3 augustus zijn er verschillende afsluitingen op de A27 tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. Hou rekening met minstens 45 minuten extra reistijd. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
14: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
15: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
16: Nul de Voor.
17: My Arjen Overmaat.

0: Ja, goeie. Mij Arjen van Omroep Friesland.
1: Hoi.
0: Wat ga je bied aan?
1: Ik ben onderwijs naar een sollicitatiegesprek.
0: Dit is wel spannend dan, denk ik.
1: Ja, dit is wel spannend, tuurlijk.
0: Ben je al lang ontziek je naar je baan? Of?
1: Nee. Dit is oorplaatsing binnen O-delingen. Dus het valt mij, hè?
0: Ja, dus het blauw bij hetzelfde bedrijf, maar je hebt een orenfunctie solliciteerd.
1: Nou, ik zit in de zwaarig en dat ding krijg ik begaan. En ik ga mijn opleiding bijna oor. En dan is binnen de organisatie de wijze om als kleerdienst dan meest op de oordeling duwen af door mij solliciteren naar een oorafdeling.
0: Ja, ik snap het, ja. En waar solliciteer je op dan?
1: Verzorgende IG.
0: En wat houdt dat correct in?
1: Dat is dat mij de meesten kan helpen, de bewenners. Dat mij ze bed helpen, maar je echt wondzorg, drank, teken zo lezen. Nou ja, de extra verpleegtechnische handelingen.
0: Ja.
1: Direct iets, een functie minder dan een verpleegkundige, steeds maar. Dat is het eigenlijk.
0: En doe je dat dan op locatie of op een vers plak?
1: Nee, op vers plak doe ik het. Okay. Op een oude dealing.
0: Ja, je solliciteert erop, dus het lijkt jou ook wel een leuke functie dan.
1: Ja, absoluut. Ja, ik ben bijna klaar met de opleiding. Ja. Dan zie ik het net hier.
0: Nee, precies. Ja. En hoe lang ga je er hier dan? Hoe lang is zo'n opleiding?
1: De opleiding wordt normaal 2 jaar en ik ga er een jaar in.
0: Is dit dan dat je iets wat je letter werd betocht had, dat je dacht, nou, ik wil eigenlijk deze kant op? Of ga je altijd al in deze sector zitten?
1: Nee, ik ga 24 jaar detailhandel dienen. Maar de zwaar gaat altijd nog in me zitten, want ik ga vanom in Albers mijn reanimatiediploma al. En vanom in sectie mijn EHBO-diploma. Dus de zwaar zit er wel in. Alleen ja, schoenmaker blijft bij je lees, dat ging van vroeger uit. Dus ik heb 2 in de stap pas nam. Maar ik ben er heel blij om dat ik die in heb.
0: Maar dat vind ik heel stoer, vind ik dat.
1: Nou, dank u wel.
0: Ja, want je hebt heel vaak, dan waren de meesten, eigenlijk was ze dan wel wat oors. Of ze dwars haar een hert net te volgen en joh, doe het.
1: Ja, soms is mij de sprongen zwagen en toen ik zoiets van, no dockets, ik ben er klaar mee, ik wil dwaan wat ik wil.
0: Nou, ja, en dus van de detailhandel naar de zwarg, ja, dat is, nou, ik vind het een hele mooie stap.
1: Nou, dank u wel.
0: Ja, dus ik hoop je maar dat dat goed komt met sollicitatiebeteer.
1: Daar ga ik wel van uit. Ja. Vol goede moed erin, dan krijg je eerst lekker een goede uitslag, nou, denk ik dan.
0: Zo is het. Dan wens ik jou alle succes daar.
1: Ja.
0: En nou, toi. En hopelijk hij de baan aas.
1: Daar denk ik ook van uit. En dat is hem net dan in de plaatjes benoord nog, denk ik.
0: Nou, dat is echt een goede instelling. Maar ik ga alle hoop.
1: Ja, ik heb.
0: Ik toem je mij.
1: Dank u wel.
0: Oké, nou succes, hè.

0: Cuddly Toy Rochford. Zie nou de voor. Als het tol horen, let eens even bij Simone Jerre wat razen die nou in Friesland zit.
1: Nou, wij hebben nog even wat peteren over Tialf. Het Olympische Tialf in 2030. Dat is sportief sjoen en voor Friesland natuurlijk hartstikke mooi. En wat betekent dat economisch eigenlijk? Want dat kan heel wat opsmieten. Verder is Katie Cotty, de jaarlijkse betinking van de afschaffing van de slavernij en van alle slachtoffers daarvan. Dat is van de midje, dus joggen we op vooruit. En...

Idjes, het gewone leven gaat weer terug. Ja, zeker, zei ze het. De laatste dag van juni. Glenn Shorrock, jonger en oprichter van de Little River Band. Wat zie je, is 82 hier. Andy Scott, dat is de blonde gitarist van The Sweet, zo ontzantig. Bianca Maassen van Hearts of Soul, Nederlandse band, zij is ontzantig. Adrian Wright van de Human League is 64. Hannah Tokki van de Tokkies, 64. Bastian Ragas is 54. Cheryl Cole is 43. En Jamai, Step Right Up, vroeger van Idols, ook alweer 40 hier. Waar gaat er nog meer zinnetje? Nou, Erik Messi? Nee, die net. Die had vol dit nummer kofferen zonder jou. Maar het origineel is van Münchener Vrijheid. Stefan Zauna is 64 hier. En zonder jou is in Duitsland ohne dich. Die door van Tolven. Lekker rieten. En graag van Moan Tolvoeren voor een nieuwe node voor. Hoi.

0: De Westereen wie lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
1: Vroeger wie het zo, dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zit een wifkes thuis mooi te wijzen. Maar ze die tijd hebben we gewoon.
0: Dit week in Friesland ook. Doen van de Westereen.
2: Dit is Omroep Friesland.
3: 24 uur een dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.

0: 12 uur, Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Opnieuw zijn vorig jaar minder baby's en kleuters gevaccineerd. Onder tieners steeg de inenting tegen HPV en meningokokken juist licht, meldt het RIVM. Maar over het algemeen blijft de vaccinatiegraad te laag. Voor de meeste vaccinaties ligt die onder de 90%. En dat verhoogt de kans op een uitbraak van ziektes. Daarom wil het kabinet de komende jaren onder meer de wijkgerichte aanpak verhogen. Daarbij wordt bijvoorbeeld voorlichting gegeven in wijken waar de vaccinatiegraad laag is. Vorig jaar kregen ruim 500 kinderen mazelen, vooral kinderen op basisscholen met een lage vaccinatiegraad. 13 medewerkers van een bedrijf in Genemuiden in Overijssel zijn naar het ziekenhuis gebracht nadat een accu van een heftruck droogkookte. Daarbij is een gevaarlijke stof vrijgekomen. Ook een brandweerman kreeg gezondheidsklachten en ook hij is naar het ziekenhuis gebracht. De heftruck is naar buiten gesleept en het gebouw in Genemuiden is ontruimd. De komende dagen rijden er ook geen internationale treinen van en naar Londen. Door de brand in een kabelgoot op het spoor tussen Rotterdam en Zwijndrecht kan de Eurostar niet rijden. Ook is er vertraging op het traject richting Brussel en Parijs. Vanwege diezelfde brand rijden sinds gisteren ook al geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van Nederland. Die stremming duurt nog tot zeker donderdagavond. Het Nederlands elftal vliegt morgen terug naar Nederland na de uitschakeling op het WK voetbal. Het toestel landt morgen nacht op Schiphol. Vandaag gaat de ploeg eerst terug van Monterrey naar Kansas City, de thuisbasis tijdens het WK. Niet alle spelers vliegen terug naar Nederland. Een aantal internationals gaat naar andere bestemmingen. Nederland verloor vannacht het met strafschoppen van Marokko. Het weer, bewolking en af en toe wat zon. Misschien een enkele bui en 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS-journaal.
1: En dadelijk zit Nijs uit Friesland. Maar onder oren, wat betekent het voor Friesland op economisch met voor dat Tialf Olympisch stadion van het reedrieden wordt in 2030? En wat betekent dat ik voor uw provincie? En het stadhuis van Dokkum komt in orde glorie waarom?
2: De garage in jouw omkrieten? Heimer, service en auto's is de voor Els.
3: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar KBC Badkamers en Keukens in Scharnegouten.
4: Segel Haas, van Trijen onder mij 6 juli. Geniertje van de mooiste talkshows, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnde programma en alle informatie, shop op sailharlingen.com.
5: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
6: Noe in Friesland.
7: Simone Scheffer.

0: Love Me For A Reason, wie dat van Boyzone. Dat wie de Iepner van Disse No in Friesland.
1: Van Tolve in oren.
2: No in Friesland.
0: Goeiemiddje, welkom en fijn dat je er ik binnen. De komende oren hebben we het hoe de effecten van het Olympische Tialf in 2030. En we binnen ik te zien bij de restauratie van het stadhuis in Dokkum.
3: Ja, het stadhuis bestaat al eeuwen. Hè? En ook om het voor de komende eeuwen nog weer te bewaren, is het af en toe nodig om groot onderhoud te plegen.
0: En we hebben het over Katy Cotty, de jaarlijkse betinking van de afschaffing van de slavernij in Nederland. Dat en oorzaken die kost het mediahuis zocht tussen No en Inoeren. En hoe is het waar in het kwad? Mooi, Tjitske Wibbinga. Goeiemiddje, Tjitske.
4: Ja, een goeiemiddje. Nou, de meeste plakken is het no beroen, maar bloed het wol droeg. De wien is variabel en meest zwak van kreft. En je wordt het van de midje maximaal 20-23 graden. Jongen, we hebben wat zinnen, maar vannacht ik een enkele bui in het kustgebied. Maar ook opklaringen en een enkele mistbank boppelaan. Op zijn kaats is het dan zo'n 11 graden. Morgen een lokale bui en een mix van wolken en heel tijd vaker de zinnen er weer bij. Het wordt dan maximaal 22 graden bij de zwak ontmatige noordelijke wien.
0: Aanstom Jelvien, Jerve, volle meer van die.
1: Oond in oren.
2: No in Friesland.
5: Omroep Friesland.
0: Het is 8 en een hele minuut hoe tolven. Jerre Vink, in 2030 de Olympische Spelen verwacht je. Het wie juster grut nijs. Maar hoe krijgt en wat dat voor de stad of het dwarp Petjuttesil is nog onduidelijk. Door de poll van de Centrum Ondernemersvereniging vertelt er hoe het nijs onkam is.
6: Ja, wat mag je daar nou voor zeggen? Ik wie het ook net verbjusteren, want het zit er wel om te komen. Maar het moet altijd nog maar even definitief worden voor zelfs. Ja, en dit is voor u, voor Jan Veen, voor Friesland denk ik. Misschien zelfs wel voor Nederland. Hoe gruselijk fijn en mooi nice. En de gemeente die hier een berichtje zegt van, goh, wat zit ik maar weer op. Het zal broezen. Maar ik denk dat wij mij eens al een broezen matten. Om hier een succes van te maken.
7: En hoe moet dat wijzen?
6: Nou, dat kan maar op één manier. Geen werkje vanaf het begin. Dus net al jaren een eigen idee verzinnen en een eigen plan maatje. Maar direct bij alle stakeholders om tafel. En van jongens, hoe maatje we hier een onvierlijk feest van? Maar ik dat de budgetting krijgt voor de toekomst. En ik denk dat alle kansen er op dit stuit binnen. En dan is het een kwestie van, ja, met z'n allen om tafel. En jongens, de klap ervoor en broezen.
7: Voor welke sector denk jij dat dit het meest wichtig is?
6: Nou, je zoon zegt van de horeca. Maar natuurlijk is dat er hartstikke wichtig voor. En ik voor de hotelbranche is het hartstikke wichtig. Maar ik voor de toeristische sectoren. Maar voor u als ondernemers hier in het centrum. Dit is grutter dan grutsk. En ja, wie ben je er heel tegen blij bij. Maar we realiseren ons ook wel. Het gaat net automatisch. We zullen nog echt vanaf het begin. Na het tekenmaten van hoe kunnen we hier nou een optimum in verzinnen. Net alleen voor de winkeliers, ik voor de inwoners van JNVN, ik voor de bezoekers, ik voor de sporters. En dat mogen we net onderschatten. Het is een prachtig feest, maar het gebeurt net verzeld.
7: Nee, waar lezen de risico's?
6: Nou, ik denk vooral daar in het feit dat we al die verschillende belangen behartigen moeten. En als we dat net te jaren doen, maar dat iemand het voortouw neemt omdat het denk ik niet belang is groter dan de andere belangen. Ja, dan krijg je hetzelfde als de een keer Rudieten geest. En het voorgerecht is prima, het hoofdgerecht is prima, maar het toetje is niks. Dan jouwt dat het hele negatieve idee hoe het huwelijk gebeuren. En dat is juist het grootste risico. Dus geerwerkje. En eigen belang even aan de kant zetten. En snappen dat dit een groter belang tjeen moet. En nou, ik denk dat meer het grootste risico is. Maar ik is de grootste kans.
7: Denk je dat de ondernemers van Jerveen kleer binnen voor zo'n grutskalig evenement?
6: Nee. Nee, ik denk dat de gemeente direct net kleer voor is. Ik denk dat de provincie direct net kleer voor is. We zullen het al jaren gerne het traject uitvinden matten. Maar dat maakt het ook wel heel boeiend. En dat jouwt ook wel een nieuwe viewer in de gemeenschap. Maar nee, we zijn er net kleer voor. Maar we wat zwaarder dat we er hoeven hier echt kleer voor binnen.
7: Zou je zelf ook naar het Tialf staan?
6: Ja, wees. Ja, bliksem. In zo'n 60 ben ik voor het eerst in het stadion geweest. Toen hebben we nog geen kapping. Toen zien we nog in Rijn en Wien en Waar en neem maar op. En ik ben er heel lang net geweest. Maar dit is wel iets dat ik denk van Thierry Minne-Dalstra, directeur van van 10 af denken we dat we hier wat heel moois van mij te kennen. Dus ik ben er wel klaar voor.
0: Ja, en dat zei Door de Pol. Ik restaurants op het Jereveen sjoggen nou al uit naar die per week in 2030, zei Esther. Zij werkt in de bediening van een restaurant. Verslagjouwer Geke Leenstra, praat met haar.
7: En is dat nice al jet van dat de Olympische Spelen hier van deal in komen?
8: Ja, echt krek 4 minuten alleen maar te krijgen hoe we voor zo'n je wijzen. Maar dat zou mijn baas krijgen. Dus ja, hartstikke leuk.
7: Ja, het is juist naar uit.
8: Ja, zeker. Want bij het WK is dan hebben we het hier zo lekker druk. Dus dat is altijd hartstikke leuk dat het er is. En alleen spelen, dat is wel helemaal leuk. Dus we shutten altijd wel het kazen. Hier achter de bar stiekem even. Dus dat is wel heel leuk, ja.
7: Denk je dat het een soort druk voor je moet opleveren?
8: Ja, dat hoop ik wel. Ik denk het ook wel. Dat moet wel haast.
7: En denk je dat door je dan ook speciale acties of andere dingen ter voorbereiding?
8: Dat weet ik nog net zeker. Voor het WK hebben we het net doen, maar misschien voor de Olympische Spelen dat we even in de sfeer komen, dat vast wel. Dat weet ik nog net.
0: Het is weer een bijdrage van Geke Leenstra. En ik heb zo'n gevoel dat het media-oersjoch wel aardig ontsluit.
2: Nooi Frieson.
1: Media-oersjoch.
0: Of net, Erit Tijens.
9: Dat is net alleen, jongen. Dat is als het wist.
0: Fantastische berichtjes, jongens, denk jongens. Ik. Ja, ik viel dat omkom.
9: Maar inderdaad, Tialf is officieel een locatie voor het langebaanrijden bij de Olympische Spelen van 2030. In het Radio 1-programma Langs de Lijn leren de collega's bij Retreat Café Het Houtje op het Jereveen dat eigenaar Marianne Fransen er een soort nocht aan had.
0: Oh, ja, sorry.
10: Maar wij zijn enorm blij dat het naar Heerenveen mag komen. Dit is geweldig voor Heerenveen, voor Tialf, voor alle ondernemers. We mogen jarenlang alle generaties schaatsliefhebbers ontvangen in ons café. En dit is wel next level natuurlijk.
9: Ja, dan de vraag, wat maakt dat Houtje nou correct een retreat café? Behalve de namen dan. Nou, die vraag die stelde ik al naar.
10: Je ziet heel veel schaats aankleding. Er hangen ongeveer 600 paar houtjes. Friese doorlopers bij ons aan het plafond. Allemaal schaatspakken ingelijst. Alles wat te maken heeft met schaatsen. En die sfeer ademen wij dan ook echt uit.
9: Nou, dat mij duidelijk wijzen dus. Heel onijs, een visker die dagenlang oerlibbe in een Lietse boordje op de Grutste Oceaan. Die had wat eerst een verhaal die in de Britse media. Nou, dat wordt een goed verhaal, dat kan je heel voorstellen.
0: Keer net hoors. Ja, net een soort beleefd, denk ik, alleen nog in het boordje.
9: Nou ja, dat soort jongen, denk ik, behalve wetter. De motor van zijn boord die voel uit, en dat die vlakbij de Cook Islands. De man die waat meerdere keren uit zijn boord smieten trok de wegen. Maar hij joeg net op.
11: I never lose hope. I never lose hope. Because I live. The Lord to lead me the way, to guide me. I never lost hope.
9: Het is een soort help. Ons in geloof mond dus. Had het oerlibbe mij alleen nog een tekken, wat viskers god en 12 flesjes wetter. Dat is net een soort.
0: Nee.
9: We blowen een beetje in het wetter, want na jarenlang ziekje hebben Dukers een Wieringer viskotter voor omvoen. Die wiel zo'n jongetje zo'n 60 poter, een heel skoft. Mijn manningsleden die wienen door onderwijs naar het Duitse eiland Sylt. En daar bedaren ze in de storm. Dat skip dat is zonken daarnaar. En dat wrak nou eindelijk voen is, dat is een hele opluchting voor de nijbesteden.
12: Onbeschrijfelijk. Van eindelijk is voor elkaar. Het boek kan dicht.
13: We gaven af en toe gewoon bijna de hoop op om het te vinden. En dat het nou toch gelukt is, ja, dat is gewoon echt fantastisch.
12: We gaan het vieren met een pond paling, met lekker met paling en met een drankje erbij.
9: Ja, dat wordt even goed via dus. De oranjeren binnen er vaker ziektochten west naar datzelfde wrak, maar hield hij op de verkeerde plak. Nou dus het goede plak en zij is het gelukkig goed kamer.
0: Ja, dan kan een hartstikke afsluiten worden.
9: Ja, nou, dat ik heb mij een hele opluchting.
0: Dat liet het me ik vreselijk, nog, als je nooit in Weverom vindt.
9: Nog een kwart bruggen tussen
0: ja,
9: toch?
0: Ja, jongen.
9: Ik lees bij de collega's van Omroep Flevoland wel een grappig verhaal, want mocht je nou eens afregen, Simone, hoe zwaar is het ervoor dat wanneer als praat dat mensen echt lusten, dat ze net in sleep vallen? De klassisch predikant die het afskiën neemt in de regio Flevoland en Oriesel, die had wel een tip voor die. Hij had een tweetalig het Arskietsjeerst. En dat is omdat hij een skoft in Friesland predikt had. En dan zit er wel een mooie quote. Ik ben begonnen met dat tweetalige dus. Toen ik predikant in Friesland was, toen kwam ik in een verzorgingshuis waar ik dan 's middags moest voorgaan. Dan hebben de mensen gegeten. Ze dutten een beetje weg. En dan had ik soms een Fries citaat. En dan ineens waren ze er weer. Dus op een gegeven moment ben ik dat maar helemaal in het Fries gaan doen.
0: Oh ja, heel goed. Het is mijn sissen net het waan.
9: Ja, precies.
0: Nou, ja. Dus dat is mijn spreuk. Ik hoop dat ze thuis wel luisteren. Dankjewel.
9: Griff.
0: Erit. Dadelijk dan zullen we het hebben over het festival Live in the Park in Ljouwert. Dat gaat net terug, want de kosten erin behoorlijk uit de hand.

0: Thomas Agda, Paul de Munnik, Maan en Typhoon. Als ik je weer zie. Het festival Live in the Park in Ljouwert giet het hier net terug. Het festival in de Preense Tuin zocht dat de kosten flink omheen gingen binnen. Benammen omdat artiesten meer geld vregen. De Arunieren zien onder meer Douwe Bob, Jan Smit en Snelle op het festival. En omdat de organisatie de kaarten net hield die Judder Maitje wol, had ze besloten het evenement dit hier net terug in te litten. Ik praat erover verder met Martin Meindersma van de organisatie. Goeiemiddag.
1: Hoi, Simone.
0: Hoi. Ja, hoe kom je tot zo'n besluit? Want het leek het me toch wel een drege stap.
1: Ja, dat is het. In de afgelopen jaren hebben we een snelle groei meegemaakt. Alleen het afgelopen jaar zijn die een beetje teruggelopen door onder andere concurrentie van evenementen in de regio op dezelfde datum en de stijgende kosten. En nu hebben we gezegd van laten we dit maar niet doen, want we willen ook niet dat het een duur festival wordt.
0: Nee, de concurrentie is moordend, begreep ik wel.
1: Nou ja, moordend wil ik niet zeggen per se, maar...
0: Hoeveel festivals er ik in uw provincie binnen en ik in uw provincies eromheen.
1: Ja, er is natuurlijk genoeg te doen. Alleen Live in the Park is wel iets unieks. Je hebt een prachtige locatie, een Rijksmonument, de Prinsen Tuin. Dat is natuurlijk een hele mooie locatie om iets te organiseren. Alleen aan de andere kant maakt dat ook steeds lastiger. Want het is een locatie met beperkingen.
0: Ja, wat zijn die beperkingen dan?
1: Nou, er zitten natuurlijk een hele hoop oude bomen daar. Dus logistiek gezien kunnen we niet overal iets doen. En moeten we er heel veel voorzorgsmaatregelen nemen om daar überhaupt met onze materialen en de indeling van het festival te komen. Ja, dat is gewoon een enorme kostenpost voor zo'n, ja, om het zo maar te zeggen, kleinschalig festival.
0: Ja, en Loert?
1: Ja, dat soort dingen loert omwonenden. Het is allemaal iets om rekening mee te houden. Hebben we ook wel wat aanpassingen ingemaakt in goed overleg met de gemeente. En dat blijkt op zich altijd goed te werken. Alleen dan denk je na een jaar van, is dit de juiste opzet? Nou, weten we nog niet zeker.
0: Nee.
1: En nu hebben we zoiets van, omdat we het allemaal hebben, zeg maar, georganiseerd hebben uit eigen middelen. En we willen het ook goed houden voor onze leveranciers, de artiesten en de andere partijen. Ja, moeten we dit jaar deze pijnlijke keuze nou eenmaal maken?
0: Ja, die artiesten, om daar even op rond te komen, binden je niet een saffele judder worden dan?
1: Nou, alles is judder. Hè? En een artiest, hè? Ja, daar kennen we niks aan doen.
0: Nee.
1: We willen echt net te volle vreetje aan de mensen.
0: Nee, dat liek het me ecologisch. Nou, heb je hem nou besloten. Nee, je hier ik geen artiest een fastline, want je hem hier dit al langer betocht, denk ik dan. Maar er zijn een heel soort mensen die er toch teleursteld op reageren. En misschien wel heel graag willen dat het Takumi Wotrok iets. Hoe steek je hem erin?
1: Ja. Ja, nou, we zijn wel aan het kijken naar opties voor een eventuele nieuwe editie. Of dat op dezelfde locatie is, weten we nog niet. Maar we zijn dat aan het onderzoeken. En misschien in een kleinere variant of iets in die trant. Misschien moeten we daar eens een keer goed naar kijken en iets voor verzinnen.
0: Ja, want die locatie is natuurlijk wel uniek. Dat maakt dat festival zo mooi.
1: Ja, zeker.
0: Ja. Een andere locatie. Is dat echt een optie?
1: Liever niet. Want wat ik zeg, het is natuurlijk een unieke plek om zoiets te organiseren. Dus we gaan het zien. De toekomst zal dat uitwijzen.
0: Dan wachten wij dat hoor. Martin Meindersma, tig dank voor die uitlis, Jeroen.
1: Ja, dankjewel. Hoi.

0: Taylor Swift. I knew it. I knew you. Dadelijk schrijven het Nijs uit de provincie. En dat wordt dan gebracht door Timo Jepkema.
1: De zinnen op het wetter. De saaion strak in de wind. Het lood van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
2: Dit is uw Simmer.
1: Simmer in Friesland.
3: Wij willen wij.
1: Op 4 juli bij Omroep Friesland.
2: Omroepfriesland.nl/simmer.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Duurzaam geproduceerd in Italië. Bikeboxer.nl.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
7: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
8: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuil gaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: 92.2 FM.
0: Het had correct jouw wien west, dus jou ik heel graag het wut om Timo Jepkema voor het Nijs uit de provincie. Goedemiddag, Timo.
9: Goedemiddag. De politie had meer informatie gedeeld over het ongeluk van vannacht in Spangeer. Daarbij kwam een 18-jarige man uit de gemeente Steenwijkerland om het libben. Het ging mis op een smalle dijk vlakbij de provinciegrens bij Oriesel. Bij het ongeluk rekken de bestuurder verwoenen. Dat wie een minderjarige jongen uit de gemeente West-Stellingwerf, meldt de politie. Hij is onhouden als vertochte op verdenking van het rieden onder invloed. SC Heerenveen rekent haar reservedoelman kwiet. Nordin Bakker maakt het zo goed als wis de oerstap naar de Deense topclub FC Midtjylland. De oerstap naar die club is zo goed als roen, meldt sportverslagjouwer Arjen de Boer. De 28-jarige Bakker kwam verliezen hier transfervrij oer van Almere City en hier nog een contract rond de simmer van Takomir in het Abel Enstra stadion. Bakker kwam het oude seizoen twee wedstrijden in het actie voor het Heerenveen. Zwemmen in zwembad Wettervlekken in Sruusteveen ken je het net. Het bad is dicht omdat de wetterkwaliteit net goed genoeg is. Dat meldt het zwembad op Facebook. Dat komt omdat ze geen chloor kregen hebben. Dat wordt gebruikt van hygiëne en veiligers. Dit benam bedoeld om ziektekiem te deertje. Het is net duidelijk wanneer het zwembad wel weer hier kan. En treinreizigers tussen Ljouwert en Grijns hadden ik hoort nog last van problemen op het spoor, meldt ProRail. Troch blikseminslag, snutjoen, ontstond er een steuring tussen Zuidhorn en Grijns. De oudere dagen werken ProRail om de problemen op te lossen, maar dat is dus nog altijd net slagen. Er rijden nou bussen op het traject waar de steuring is. De verwachting is dat dit nog rond 4 uur vanmiddag wordt.
0: Dankjewel, Timo, en lekker rieten.
9: Ja, dank je.
10: Friezen steen op en ga maar lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
11: Easysit.nl, dan zit hij al goed. Te warm om te werken? Net voor Aircotechniek Friesland. Topkwaliteit airco's, altijd kreis leveren thuis of op het werk. Blijf cool en kalm, ja wis. Aircotechniek Friesland. Dat is lekker fris.
12: Kom naar Easysit in Burgum. Nou, ontzol nu dit 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
13: Voor een vertrouwde occasion. Heima, service en auto is er voor El Sunien.
14: De enige echte meubelopromming van Noord-Nederland vind je bij Woonvoordeel De Vrede op een Jouwer. De allermooiste banken, eethoeken, wandmeubels, relax voor thuis, maar ook boxsprings en matrassen gaan no fort, maar echte kwattings, ongeveer 60%. Woonvoordeel De Vrede, transportwijzantje op een Jouwer.
15: Noe Friesland.
16: Simone Scheffer.

0: Omroep Friesland.
1: De komende jaloeren binnen we in Dokkum. Dus joggen we bij de restauratie van het Stedhoes aan de Boetenkant. En we hebben het over Kitty Kotti. Het is joh de betinking van de slavernij in Nederland. Maar nou is het waar. Mooi Tjitske Wiebinga. Goeiemiddag Tjitske.
2: Een goeiemiddag.
1: Ja, we hinter krek al even loer. De hitte is voort. Wat lekker, hè, even.
2: Ja, je kan alles wel even lekker zien. Ik hoor riepen, smieten. Het sliepen, jongens, giet weer wat makkelijker. Jerk een heel soort meesten hoor. De temperatuur op een slipkamer is ik weer wat ongenamer. En ja, dat komt alle keer omdat de temperatuur en ik echt wel een stuk leger binnen. Al aan de nacht. Wie in de minimumtemperatuur en ik om erbij de over 12 graden. Nou, op dit stuit hebben we temperaturen erbij die het oer al weer boppen de 20 kwam binnen. Op skielgebied liegs 21,8. Heerlijk waar in Kwaaijem daar 22 kom het rijden, maar van de morgen een beetje zinnen. Maar nou, dan wel weer een soort bewolking. Is Brechtum 22,1, Semar 22,7, 21,8 is het nou op dit stuit in Laaksum. En Bakkeveen die scroet 22,2. Nou, dat is ik eigenlijk de maximum temperatuur die ik steen heb voor Joert. Die hebben we bereikt, omdat nou de zinnen eigenlijk plak maken het voor de bewolking. Het is een afzwakkend front, dat Bob Engeland echt nog wel weer delslag jong het. En dat het een hard front is, dat ken je nou ook heel schijn onder mooie structuren in de loft, want doet ik je krijgt hinderiet. Ja, ik heb genoten van de loft. Er zit wat mamates in, er zit wat oren.
1: Wat zit erin?
2: Ja, mamatesbewolking. Ah. Ja, dat zie je vaak bij tongerbuien aan de achterkant. Maar dus ik bij oplossend front, als er dus op hechten nog wel wat delslag zit, maar dat de groen eigenlijk net meer helle, dat wie dus ik te schijn. Dus ja, er is van alles te schijn in de loft, maar het verhaal van dit...
1: Je gaat het pas zien als je door hebt.
2: Ja, eigenlijk ja. Al, ja.
1: Dat is wat op cursus bedijden. Mamates.
2: Ja, mamates, ja. Ja. Nou ja, wat ik al zei, het is eigenlijk oeral droeg. Ondanks dat het dus wel beroen is. Nou, de wien, het stelt net een heel soort voor. Het is heel kalm waar en daarbij dus ik die ongename lekkere temperatuur van 20 en 22 graden. Nou, jong, daar zoeder al wel eens even een bui hoe de provincies komen kennen. Dat is vannacht ik het verhaal. Tussen terug hebben we brede opklaringen en dan hebben we een groot verschil. Want in het waadgebied, daar komt de wien uit het noorden waar je zo vannacht alles even onheilig kennen. Boppen Vesterland. Stiet eigenlijk geen wien. Oh. Daar hebben we dus te krijgen maar wat mistbanken. En daar wordt dan de minimumtemperatuur van zo'n 11 à 12 graden hellen.
1: En dan de dag van morgen.
2: Ja, nou morgen dan hebben we eigenlijk in het kustgebied echt kans op een stevige buien. In die zolang hing je bloed boppen de Waardzee. Zo misschien dan ik wel wat dwaan kennen. Maar dat wetter, misschien een wienhoorske. Ik weet het net.
1: Dan hopen ze er gewoon op.
2: Nou,
1: dat
2: ja,
1: zag ik.
2: Een wienhoors boppen wetter. Ja, dat net een heel soort kweer.
1: Nee.
2: Dat is juist een heel mooi verschijnsel. De bin wat loeren van die dat wolven sissen. Dus ja, al die buiten morgen te morgen hingend. Is het misschien de moeite waard? Verder, iedereen van de morgen, ik bob het verste land. Een lokale bui die dan echt even ontstiert, leegrijnt en dan weer verder loekt eigenlijk. En verder, een noordwestelijke wind die zwak ontmatig is. Temperatuur morgen, ik 21 of 22 graden. En nou ja, dat is normaal voor de tijd van het jaar.
1: Ja, nou wikselen die wat koelere periodes en hit hem gewoon aan. Ja. Hoe liek het de dagen daarna?
2: Nou, dan heb ik nog heel veel te krijgen. Maar dit, ja, toch wel normale simmer.
1: Ja, het is helemaal net cool. Het is lekker.
2: Het is noffelijk. En op tongetje hebben we alleen nog te krijgen maar een steuring. Dan loopt er even een rijnfront oer. De vooruit hebben we de wien uit het zuidwesten. Daarna komt de wien uit het noordwesten. Dat betekent dat we dan in een wat een cooler type. Of in een wat een koudere luchtsoort komen. Want voor die rijn werd er uit in de maand. Het kan het dan al 22 graden wezen. Nou, via de vreet en sneu. Liek het zo goed als droeg te wezen. Een westelijke wien. 20 of 21 graden. Een mix van wolken en zinnen en een spotje rijnwetter op sneun.
1: Dat is heel mooi voor alle festiviteiten en die Ine Grutte in Haans,
2: ja.
1: De Tall Ships Races. In onderwijs jaren we daar weer, Tjitske. Dankjewel.
2: Ja. Joep.
3: Nijs, sport, ware muziek.
4: Ons inhoren.
3: Nooi Friesland.
4: Maar Simone Skeffer.

0: Ik krijg toch echt associaties met Benny Jolink en zijn kompanen. Maar het is gewoon van Frieske Boijem. Vol gas, maar op het platteland. De restauratie van het stadhuis van Dokkum is in volle gang. Maar historisch kleuronderzoek is uitzocht wat het beste bij het stadhuis past. Collega's van RTV Nov mochten bij het stadhuis zien hoe de verbouwing in zijn gang gaat. Jochem Groenendijk van Adema Architecten vertelt over wat ze dienen hebben.
1: We zijn hier bezig met een onderhoudsbeurt. Dat doen ze één keer in de 6 jaar. En we hebben dat hier gecombineerd ook met het aanbrengen van een nieuwe kleurstelling. En daarnaast proberen we ook wat grotere restauraties op te pakken. Waaronder het beeld hierachter. Vrouw Justitia, die krijgt een nieuw zwaard. En een vergulde weegschaal.
2: Ja, want de gietje best een soort verorien. Maar hoe meesken nou naar het stadhuis zoeken en wat het straks worden zal?
1: Ja, zeker. Afgelopen 70 jaar was eigenlijk het heel stadhuis in een soort witte kleurstelling geschilderd. Nu, tegenwoordig wordt wat meer onderzoek gedaan naar kleurstelling. En hier kwam ook die vraag boven. En toen hebben we gekeken naar verschillende tijdslagen. En er kwamen ook andere kleuren naar boven. En zodoende hebben we dat ook als aanleiding gevonden voor nu de nieuwe kleurstelling.
2: Dus in zo'n onderzoek zag je dan eigenlijk wat voor kleuren er vroeger eigenlijk op dit pand zitten?
1: Ja, dat klopt. En dan ga je met een mesje overal schrapen en dan vind je verschillende kleurlagen. En dat moet je ook weer in de verschillende verbouwingsfasen, zeg maar. Moet je dat ook weer onderleggen en kijken wat dan bij het pand past. En ook recht doet aan het pand, zeg maar.
2: Ja, en welke kleuren had je hem toen daaronder vond?
1: Eerst de bovenlaag was dus wit. Maar er zitten ook zandsteentinten zitten daar weer onder. En het sluit ook alweer mooi aan bij de zandsteenelementen die ook al op het gebouw zitten. En zodoende zijn we tot die kleurstelling gekomen en hebben we ook weer kleuren bijgezocht. Van andere tijdslagen, zeg maar, die daar goed bij passen.
2: Ja, en hoe komt het er straks dan uit te zien?
1: Het wordt een heel ander gezicht, denk ik. Ik denk dat het wel bij elkaar een mooier geheel wordt. Ja.
2: Ja, en vrouw Justitia hier achter ons en het carillon hier boven ons, daar zijn ook aanpassingen aan gedaan.
1: Klopt. Het beeld, het zandsteenbeeld is schoongemaakt en er zijn kleine reparaties aangebracht. Daarnaast, het zwaard was verdwenen bij een vrij recente onderhoudsbeurt. Waar het zwaard gebleven is, dat weten we niet precies. Maar er wordt een nieuw zwaard gemaakt in smederij Alkmaar. Die zijn momenteel druk bezig met het smeden. En dat wordt ook verguld. Er zat nog wel een weegschaal, maar die is nu ook verguld. Het ligt in de werkplaats, dus het wordt straks na de bouwvak teruggeplaatst. En bij het carillon zijn de klokken worden teruggeplaatst, maar in een andere verdeling waardoor het beter zichtbaar is. Qua zicht straks heel anders. Ik denk dat het beeld ook, het zandsteenbeeld straks ook beter opvalt met het zwaard en de weegschaal. Dus zijn heel benieuwd hoe dat bij elkaar aansluit straks.
2: Is dit een bijzondere klus voor jullie?
1: Zeker wel. Ja, ook omdat ons kantoor hier tegenover zit. Dus het is een thuiswedstrijd. Het is ook altijd mooi om lokaal werk te doen.
2: Benjamin Smit, communicatiemedewerker van de gemeente Matties Friesland. Waarom tocht hij hem nou, we matten het nou, ik maar even met die in goed ompakken?
3: Nou, het stadhuis bestaat al eeuwen. Hè? En ook om het voor de komende eeuwen nog weer te bewaren, is het af en toe nodig om groot onderhoud te plegen. En dit was het moment daarvoor.
2: Ja, en wat zullen meesken straks hier aantreffen?
3: Nou, weer nog steeds een schitterend oud stadhuis. Alleen met een ander kleurtje. En uiteraard is het niet zo ingrijpend anders dat hij opeens pimpelpaars of iets dergelijks is. Hij houdt zijn mooie karakter. Voor iedereen om weer te zien vanaf eind dit jaar. En ook de komende eeuwen nog.
2: Ja, en wanneer is het hele project klaar?
3: Hij krijgt nu een nieuwe kleur. Voor de bouwvak gaan we de stijgers eraf. En dan na de bouwvak gaan we met rolstijgers gaan we het laatste onderhoud uitvoeren. En dan worden ook de klokken teruggeplaatst. Krijgt het beeld haar zwaard en de weegschaal weer terug. Dan is het afgerond.
0: En dat vertelden ze aan Isa Visser, uw collega van RTV NOF.

0: Voor wat een brutse nacht, Hoorn het vanwege het voetbal. Wie dit weer even een lekkere opkikker. I'll be there for you, de Rembrandts. Dat morgen grut feest is in Ljouwert vanwege Katie Cotty, wat van de midden eerst het slavernij verliezen betocht. De borgmaster van West-Stellingwerf zal een taspraak houden en er wordt een minuut stil te houden. Ek Ljouwerter Tjerken lissen een krans. De organisatie had ik nog een oproep aan alle Friezen voor van de midden. En ik praat erover met Gabrielle Coppini. Zij is voorzitter van Katie Cotty in Friesland. Goedemiddag.
1: Ja, hele goedemiddag.
0: Ja, waar roepen jullie toe op?
1: Nou, eigenlijk tot verbinding. Samenkomen, samen herdenken. En dat kan op 4 en 5 mei. En dat kan ook op 30 juni en 1 juli. En vandaag is het moment van herdenken. En morgen het moment van vieren.
0: Ja, ja. Laten we eens beginnen met die herdenking. Hoe ziet dat eruit vanmiddag?
1: Nou, ik ben nu in de historische tuin van het Keramiekmuseum Prinsessenhof. En dat emotioneert enorm. Want we zijn hier al meer dan een jaar mee bezig. En waar ben je dan mee bezig? Dat is onder andere mensen samenbrengen. En dat gaat over geschiedenis, onze Nederlandse geschiedenis, ook onze Friese geschiedenis. En we weten daar nog veel te weinig van. Dus elke herdenking leer je ook heel veel. En elk jaar zijn we heel erg bezig met heel veel symboliek. En wat houdt dat in? Om 4:30 beginnen wij. En dan beginnen wij eigenlijk met een wassing. En wat houdt het in? Als bezoeker kom je eigenlijk binnen wandelen. Door de achteringang van het Prinsessenhof. En dan ga je je handen met rozenwater laten besprenkelen. En dat betekent eigenlijk dat je met een positieve energie een ruimte binnengaat. Om samen stil te staan bij een pijnlijk deel van onze geschiedenis. En ja, dat emotioneert, want dat doe je met Friese van allerlei achtergronden. En dat wordt hier weer heel bijzonder. Ja,
0: ja, ja. Hoe is het, want jullie hebben vorig jaar, en ik weet niet hoeveelste keer het is, maar verwachten jullie veel mensen?
1: Ja, we verwachten heel veel mensen. Het is de 6e keer alweer in Friesland. Sinds 1993 wordt Katie Cotty wordt stilgestaan bij Katie Cotty. Dat is dan vooral in Noord-Holland, in Amsterdam. Maar sinds 2021, zo lang bestaat het comité, doen we dat op deze manier. En dat doen we best wel groots. En we verwachten wat zal het zijn? Iets van 300 mensen bij de herdenking. Want het is in de historische tuin. We kunnen daar ook geen 1000 mensen kwijt. Hè? Dus 300 mensen ongeveer. Ja?
0: Ja. Waarom vind jij het zo belangrijk dat dit gebeurt?
1: Meerdere redenen. Ik ben Fries. Mijn vader is wit Fries. Mijn moeder is zwart Surinaams. Ik ben geboren in Amsterdam. Maar sinds mijn eerste levensjaar woonachtig in Friesland. Van Dokkum tot Heerenveen. En we wonen met ons gezin met heel veel plezier in Leeuwarden. Ik ben een Fries. En ik krijg heel weinig mee van dit deel, van 400 jaar slavernij en kolonialisme. Ik krijg heel weinig mee, sowieso op school, maar ook in het hedendaagse. En het gaat dus niet alleen over het verleden, het alleen maar stilstaan bij wat is geweest. Dat mensen in die tijd verschrikkelijk zijn omgegaan met andere mensen. Dus 17 miljoen mensen zijn verscheept van Afrika naar de Amerika's, 400 jaar lang onbetaald werk doen. En het geld kwam ook naar Nederland, zoals we nu allemaal weten, en ook naar Friesland. Hè. Dus er waren ook zeelui, dominees, bestuurders van Friesland die ook hun geluk zochten overzees. En dus dat is even het grotere verhaal. Maar het persoonlijk verhaal is natuurlijk ook wat je nu meemaakt. En dan hebben we het over echt hedendaags racisme en discriminatie. Dat mensen, en dan heb ik het even over witte Nederlanders, denken, ja, wat doen die zwarte hier in Friesland? Of wanneer ben jij Fries genoeg als zwarte Fries? Ken je geschiedenis?
0: Ja.
1: En Nederland en onze overheid, maar ook ons onderwijs, heeft er nog heel veel in te doen. Het gaat wel beter. Maar
0: ja. Ja.
1: Wij moeten echt wel extra energie in geven. Ja,
0: ja, een grote les. Ja. Ken je geschiedenis en leer er alsjeblieft van. Dat is misschien wel de boodschap.
1: Ja. En dat is het, ja, zeker.
0: Vandaag is die herdenking, morgen feest. Hoe wordt dat gevierd?
1: Groots. Groot. Dus we zitten in de Prinsentuin. Iedereen is welkom. Dus het is niet alleen maar een feestje voor Afro-Caribische Friezen. Iedereen is welkom. En dat hebben we ook zoveel mogelijk ook gezegd. Mensen uitgenodigd, ook verteld. We hebben een gezellige kidscorner. Dus voor kinderen van 5, 6 jaar is er wat te doen. En voor de ouderen, die kunnen lekker gaan dansen. Of het nou op salsa muziek is of caseco. Heel veel van onze Afro-Caribische klanken. Ja, als je een beetje bekend bent in de scene van de Latin. Nou, heel veel komt uit het Afro-Caribische. En dat gaan we natuurlijk daar ook zien. En natuurlijk lekker eten.
0: Ja,
1: lekker
0: dat
1: drinken.
0: Is heel belangrijk. Ja.
1: Zo gezellig. Ja. Het is wel één groot feest. Ja.
0: Mooi. Ik wens je een heel mooie en waardige herdenking. En een prachtig feest morgen. Hoe laat kunnen mensen daar aanschuiven?
1: Nou, sowieso. Heel goed dat je dat zegt. Nou, om 3:00.

0: welkom. En nogmaals, ja, leer van je geschiedenis en doe er wat mee. Dank je wel, Gabrielle. En ik wens je een fantastische dagen toe.
1: Ja, en nou, wie weet zien we elkaar. Welkom, hoor.
0: Pas.
1: Ja.
0: Ik heb sowieso wel zin in die hapjes morgen.
1: Komt helemaal goed.
0: Dank je wel, Gabrielle Copini. Zij is voorzitter van Kitty Kotti Friesland. Joert wordt er dus betocht in de tuin van, het Prinsessenhof. En morgen is er grutfeest. Ik zou zeggen, look wat kleur ik zoon, want dat jijt er echt bij.
2: Azen bij Omroep Friesland.
0: Ja, aast Johan Terpstra in Goeiemidje.
3: Hey, Goeiemidje.
0: Ja. Goeiemidje, wat heb je dan alweer, Johan?
3: Nou, ik hier wat extra koffie nodig. Ik ga vandaag die wedstrijd zitten, Jan. Ja. Oh, ja. Het is wat liedseetjes van de morgen. Ik zeg het hier en daar waar ik er ook al mee confronteerde.
0: Ik smeer van de morgen al een beker koffie om mezelf heen, omdat mijn coördinatie net helemaal oké weer. Maar die wie van die voetballers ik net helemaal oké. Dus dat matcht wel.
3: Man. Ja, weer die penalties, hè, Simon?
0: Ja, nou, als je beter spielie, dan kom je net naar penalties.
3: Kruif hier het zijn. Ja. Dit soort uitspraken.
0: Een
3: kruif uitspraak.
0: Ja, het is kruifjaans.
3: Ja, Mathilde Hellinga, die weer erbij is, weer juster al heeft in Onderwijs. Nou ja, ze verbind je maar eens even bellen. Ze lijkt nou even te sliepen. Hoe wie het nou juister, die sfeer? En hoe is mij de kater? Daar willen we wel eens kijken. Wat gaan we verder nog? Waarom is het juiste Cinnabrandcrème lang net altijd de beste? Nee, Consumentenbond had een onderzoek die hem. Gaan we door. We planten de Friese vlaggen in Zweden. En dadelijk praat ik eerst met notaris Mirjam Bos van Grauw over een erfenis. Dat klinkt vaak mooi, maar stel voor als het ontdekt dat hij uit schulden bestiet.
0: Ja.
3: Daaroor.
0: Dan heb je wel een lichtelijk probleem.
3: Oeh, dat is een nieuwsgierig parteer dadelijk. Zie je de radio lekker aanhoren. En derde plaat bij betinken. Tinkeling mij. Platen over, dat wordt een regen, denk ik.
0: Ja.
3: Voor erfenis, schulden,
0: money.
3: Notaris, money. Ja.
0: Of money.
3: Money. Abba, hè?
0: Ja.
3: Nou, haar
0: of the winner takes it all.
3: Nou, dat is de loserstellingsmal. Ja, prachtig.
0: Meesken betinken maar wat, Johan.
3: Tinkelink. Wat zegt 0620 voor jou en Jochen, Afbroek, de omroep app.
0: Dank. Mooi. Een soort plezier aanst. Ik je hem thuis. Iris Witsenburg en ik wens je hem Savisa een hele mooie medita. Doeg.
2: Komend weekend vat de vrood haasbin.
4: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
2: Omroep Friesland is erbij.
4: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
2: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Om de oceanen te beschermen hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
6: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
7: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in het Stedelijk Museum Schiedam.
8: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
9: Hé, het licht doet het niet.
10: Ik heb geen bereik.
9: Hebben we nog wel water?
11: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
12: Dit is Omroep Friesland.
2: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
13: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het onderzoek naar de dood van het meisje Tamar uit Muiden heeft te lang geduurd, vindt het Openbaar Ministerie. Dat heeft excuses aangeboden aan de nabestaanden en de verdachte automobilist. Tamar van 14 verongelukte op de dijk tussen Marken en Volendam. Na 6 jaar is de rechtszaak nu begonnen. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangekomen.

0: aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed. Bij het ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, aldus het RIVM. De explosie in een appartementsgebouw in Monaco van gisteravond was een gerichte aanslag, zegt de openbaar aanklager van het prinsdom. Een terroristisch motief wordt uitgesloten. Gisteravond ging een explosief af in de lobby van het gebouw. Daarbij raakte een echtpaar en een kind van 13 gewond. Franse media melden dat een van de gewonden een steenrijke Oekraïense zakenman is. De politie is op zoek naar de man die de bom achterliet. Vermoed wordt dat hij naar Frankrijk is gevlucht. De Duitse bondskanselier Merz krijgt veel kritiek op zijn reactie na de uitschakeling van Duitsland op het WK voetbal. De ploeg verloor gisteren na strafschoppen van Paraguay. Merz sprak het team daarna bemoedigend toe in een bericht op sociale media. Hoewel de uitschakeling pijn doet, wat een wedstrijd, schreef hij. Mensen vroegen zich online af of ze wel dezelfde wedstrijd hadden gezien als Merz. De Duitse krant Bild schrijft dat hij zichzelf belachelijk maakt. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Het is goeie metje bij Omroep Friesland. Ja, een erfenis klinkt als een gelok, want dat de rekening op een matte valt. Want wat docht als letter ontdekt dat er meer schulden als bezit binnen. En kerst er ik nog onderuit. Hoe komt ze achter wat er al hier in die erfenis zit? Daar praat ik dadelijk zo met mijn notaris Mirjam Bos. Denk mij, mijn platen over bijgelijks erfenis, schulden of notaris. Dat is Martin Nickeldien, zes bij de notaris. En nou juist dat er niet is, ik link doe maar.
2: Is dit alles? Wat er is.
1: Ja, prachtig betocht, Martin. Wat kerst ook betinken. Broek de Omroep app op WhatsApp 0620 4 en Jochen.
3: Goeiemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: Voor een Engels famke dat haar plak vindt in Amerika, wie Ed Sheeran en American Town.
1: Goedemiddag.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: Johan Terpstra.
0: Ja. Het is programma wat de slingers ophing. Het iedere wat de vierde nij vannacht naar de wedstrijd van Oranje. Hartstikke het volgen. Oh, wat die penalties, hè. Ja, maar voorzelfs is er altijd wat te vieren, hè. We hingen de slingers graag op in Goeiemidje. Stuur Nodien, felicitaties. Droom mijn brug in de Omroep App. Dan komt het aasen op de radio. Wat hebben we vanmiddag? De Consumentenbond had onderzoek dien naar zinnebrandcrème. En het juiste is lang net altijd de beste. De Friese vlaggen planten we juist in Koparnas, Zweden, bij Koenraad. Mathilde Hellinga, wie is de tieren in onderwijs? Ze ziet bij de wedstrijd van Oranje. Hoe had zij het beleven en hoe is mijn haar kater? En dadelijk eerst hebben we het over een erfenis. Klinkt mooi, maar wat als letter ontdekt dat hij het schulden besteedt? Ik praat er dadelijk zo over met notaris Mirjam Bos.
2: Tink en Link.
0: Ja, en dat weer wat we even graag. Shamwoorden, platen. Tink en Link platen. Door bijgelijks een erfenis, schulden of notaris. Ik denk, dit wordt een regen, joh. Maar nee, hè. Ja, de wie er al. Simone hier trek al even hoor. ABBA. Een erfenis gaat vaak hoe yield. Ik denk van de ABBA, dat zei het Minke.
3: Money, money, money. Must be funny. In the rich man's
0: fun. Ah, vanzelf de hoedenkap, hè. Yield bak het net gelukkig. Rick en Gary komen erbij. En Inke zei het. Tantes testament van Jasperina de Jong. Alberto, man is de tijd om mensen van Simply Red. En André zei het Willeke Alberti.
3: Want we gingen op vakantie van het geld van ome Jan. En niemand leek te weten hoe die aan die centen kwam.
0: Wouter en Rick waarbij. Earth with the Fire komt you at my heritage. Mariet zei het. Hoi joh, money, that's what I want van de Flying Lizards. En Oene komt mij de Dire Straits.
4: Money working, that's the way you do it. Money for nothing.
0: Ja, mooi hè, prachtig. Ja, het kennen maar in Wurren, hè. Dat is alle dagen het geval. Tink Link computer bepaald. En doe het weer het team van Jan. Ja, goeiemiddag team Johan. Ik denk om Boudewijn de Groot. En de groeten.

0: Oh, Samper op de plaat met Wim Sonneveld komt ik dan krijg weer met poem, poem, poem. Ja, een tinkelinklaan. Prachtig. Boudewijn de Groot is het weer mijn testament.
1: Wat is er op de radio?

0: in komt te verstjeren en dat bist erfgenaam. Denken de meeste mensen voortaan een hoes, jild of mooie hoontinkers. Maar een erfenis kan ik een oren kant hebben, skulden. En als er meer skulden als bezit binnen, kan je in de problemen komen als het net goed oppast. Hoe komt het er nou achter dat de skulden in een erfenis zitten en kan je er ook voor kiezen om die skulden net mee te nemen? Ik had erover met notaris Mirjam Bos van Grauw. Goedemiddag, Mirjam.
1: Goedemiddag.
0: Een soort meisjes denken bij een erfenis om wat positiefs. Hoe vaak zitten er eigenlijk schulden in een nalatenschap?
1: Nou, in principe zitten natuurlijk in elke nalatenschap wel schulden. Hè, want wie heeft helemaal geen schulden? Maar dit gaat natuurlijk met name over in hoeverre is het ook negatief, de negatieve nalatenschap. Nou, ik zie veel negatieve nalatenschap in de praktijk. Maar er zijn eigenlijk geen eenvoudige, nou, betrouwbare landelijke cijfers die precies aangeven hoeveel negatieve nalatenschappen nou precies zijn. Maar wat wel duidelijk is, een nalatenschap is lang niet altijd een financiële meevaller. Hè. Mensen denken vaak, oh, woning, spaargeld, sieraden. Ja, er kunnen ook leningen zijn, belastingsschulden, erfdelen van kinderen die niet uitgekeerd zijn, achterstallige rekeningen, kosten van zorg, nou zeg het maar. Dus daarom is het wel verstandig om niet te snel een nalatenschap aan te nemen.
0: Ja, kerst erin het voor achterkomen of de schulden in die erfenis zitten?
1: Belangrijk is dat er een boedelbeschrijving gemaakt wordt. Maar goed, daarvoor ben je wel gegevens nodig. Hè, zoals bijvoorbeeld de aangifte inkomstenbelasting. Of je kunt misschien bankafschriften zoeken. Dan kun je een indicatie krijgen. Maar als je het gewoon niet zeker weet, dan is het niet verstandig om zuiver te aanvaarden.
0: Nee, precies.
1: Nee. Ja.
0: En dan hoeft dus die erfenis net om te nemen.
1: Nee, ja, als erfgenaam heb je 3 keuzes. Die keuze maak je in principe binnen 3 maanden na overlijden. Je kunt zuiver aanvaarden, dan aanvaard je het helemaal. Je kunt beneficiair aanvaarden. En door beneficiair aanvaarden aanvaard je wel, maar word je niet privé aansprakelijk voor schulden als die er zijn. En je kunt verwerpen.
0: Ja.
1: Ja, maar dan doe je gewoon niet mee.
0: Bij het meisje van een erfenis, hè, wat wordt nou in de praktijk wel eens fout hier?
1: Wat in de praktijk fout gaat bij het afwikkelen van een nalatenschap, zeg maar, is dat men heel, heel enthousiast aan de slag gaat. Dus denk van, we treffen inboedel aan, nou, dan gaan we de sieraden, dan gaan we die vast verdelen. Die moeten we maar vast verkopen. En op het moment dat je dat soort dingen doet, dan doe je een zogenaamde daad van zuiver aanvaarding. Ja, en dan betekent dus dat je, als het dan per saldo negatief blijft te zijn, dat je dan ook aansprakelijk bent voor de schulden. Dus denk er eerst goed over na. Hè? Opruimen mag niet ontaarden in een soort toe-eigenen. En foto's, administratie, veiligstellen mag wel, maar je mag niet zomaar de auto verkopen of sieraden verdelen.
0: Ja, als je nog in leven bent en dan wordt het goed regelen, hoe kerst dat het beste dwang?
1: Goed na te denken natuurlijk over een testament. Hè. De vraag is natuurlijk wel, als jij zelf heel veel schulden hebt, ja, heeft het dan nog zin om een testament op te stellen? Dat blijft lastig. Het gaat met name om, aan de andere kant natuurlijk, wat kun je als erfgenaam doen omdat dat je daar niet mee opgezadeld wordt.
0: Ja, en als er nog iemand advies aan mij is, om mensen die krijgt jet houden dat ze erfgenaam binnen. Wat zou die tip wijzen van die, het advies?
1: Het advies zou zijn om nooit zomaar zuiver te aanvaarden. Als je het niet zeker weet, om altijd beneficiair te aanvaarden. En dan kun je gewoon de nalatenschap afwikkelen zonder dat je aansprakelijk wordt. Verwerpt om dan even op aan te vullen. Hè? Want we horen vaak, dat is negatief. Nou, dan wil ik de nalatenschap verwerpen. Maar als je dat doet, dan moet je ook denken aan je eigen kinderen. Want op het moment dat jij de nalatenschap verwerpt, dan komt jouw erfdeel toe aan je kinderen. En dan geef je de schulden als het ware een generatie door.
0: Okay.
1: Dus is dat dan de orde, kun je beter beneficiair afvaarden.
0: Notaris Mirjam Bos van Grauw. Dank voor de heldere uitleg, Mirjam.
1: Graag gedaan. Ik kom

0: zijn de beste muziek.
1: Beide dingen ben we druk mee bezig.
2: En van zelfs de sport en het water.
3: Ja, dat is het allerbelangrijkste.
4: Voor zelfs.
5: Wij noemen de Leeds United tegen.
6: Omroep Friesland.
5: Wij zijn Bleek, yes, dit is het.
7: Waar een jochtepunt, waar FM.
8: Nou, ik vind het fantastisch.

0: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
1: Zicht zou het Noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
0: Wie de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
1: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de meesten een indruk op die?
0: Diana en ik ben op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
1: En als een leuke tip hast. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
2: Hasta pronto.
3: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
4: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
5: Rook?
4: Nee, och. Ik heb hem zelf ook.
5: Nee, rook. Uit de meterkast.
3: Johans witgoed plus Interpolis elektrakeuring is minder kans op brand.
4: Zo, koffie?
3: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
6: Zoveel compacter. Een zoveel mooier design. Zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
7: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
8: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
9: Zo, reclame. Een mooi moment om even een kopje koffie te pakken. En te kijken of je niet te veel betaalt voor je verzekeringen. Ja, dat is ook belangrijk. Bij Allianz Direct krijg je direct extra korting als je meerdere verzekeringen afsluit. Check nu, nee, niet na de koffie, wat je kunt besparen. En lees de voorwaarden op allianzdirect.nl. Allianz Direct.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 92.2 FM.
12: Nog krijgt je in jouw betwaan. Er is al bij het Nijs het Friesland en ja, dat mooie Nijs, Olympische Spelen. Hè?
13: Zeker. En dat heeft natuurlijk ik gevolgen. Maar wat krijgt dat, wat het krijgt voor de gemeente Betjuttenzeel, dat is nog onduidelijk. Door de Pol van Centrum Ondernemersvereniging vertelt hoe het Nijs bij haar binnenkam is.
14: Ik denk dat alle kansen er op dit stuit binnen. En nou is de kwestie van, ja, met z'n allen om tafel. En jongens, de klap ervoor en broezen.
13: De politie had meer informatie gedeeld over het ongeluk van vannacht in Spangeer. Daarbij kwam een 18-jarige man uit de gemeente Steenwijkerland om het libben. Het ging mis op een smelle dijk vlakbij de provinciegrens Maaihoe-Riesel. Bij het ongeluk rekken de bestuurder verwoenen. Dat wie een minderjarige jongen uit de gemeente West-Stellingwerf, zo meldt de politie. Hij is aanhouden als vertochte op verdenking van het rijden onder invloed. Morgen is het grutfeest in Ljouwert vanwege Katie Kotti. En van de middie wordt het slavernijverliene betocht. De burgemeester van West-Stellingwerf zal dan een tafspraak horen en er wordt een minuut stil te houden. Ik Ljouwert de tjerken lissen een krans. Gabrielle Coppini, zij is voorzitter van Katie Kotti in Friesland, vertelt dat er nog volle meer bekend worden moet van uw Friese slavernijverliene.
15: Dat gaat over geschiedenis, onze Nederlandse geschiedenis, ook onze Friese geschiedenis. En ja, we weten daar nog veel te weinig van. Dus elke herdenking leer je ook heel veel.
13: Het festival Live in the Park in Ljouwert giet het hier net terug. Het festival in de Prinsentuin zocht dat de kosten flink omheen gingen binnen. Benam ik artiestenvreetje meehield. De Arune Jerns die in ontroerde Douwe Bob, Jan Smit en Snelle op het festival. Omdat de organisatie de kaarten net hield iets judder maatje wil, had ze besloten het evenement dit hier net trok in te litten. Martin Meinersma van de organisatie over hoe de beslissing makke is.
16: Omdat we het allemaal hebben, zeg maar, georganiseerd hebben uit eigen middelen. En we willen het ook goed houden voor onze leveranciers, de artiesten en de andere partijen. Ja, moeten we dit jaar deze pijnlijke keuze nou eenmaal maken?
13: Het is een kalme en droege dag, Joet. Er is meer bewolking van de middie. En er staat een zwakke, ontmatige variabele wind. En het was aan 21, 23 graden. Joen en vannacht minder opklaring, zijn enkele mistbank en een lokale bui in het kustgebied. Ik wil het wel naar 11 en 15 graden. Morgen een mix van wolken en zin en een lokale bui. Bij de meest noordelijke wind is het 21, 22 graden. Toensie komt de zinnen er wat meer bij, is het maximaal 21 graden. Maar daarna krijgen we een steuring, mooi Rijn. En vreet en sneun is het dan weer droog waar. Maximaal 22 graden.
12: Hoe is bij de temperatuur alweer wat op het gewone niveau
13: ja,
12: in Hoes?
13: Ja, dat knapt weer aardig wat op.
12: Ja, mooi, gelukkig maar. Hè. Ja, het Nijs uit Friesland. Oeren Oeren, Wettieren, Simone Tieg, Tank. Olly Alexander, jongen van de band Years and Years, vond dit verske ijs wat cheesy om u te brengen. Daar had ik hier spiet van. Het is een hele grote hit. De band Years and Years. King komt er dadelijk aan.
2: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
17: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
2: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
6: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
18: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
19: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
20: Goedemiddag.
21: Maar Johan Terpstra.

0: Ja, dat is de plaat waar die doortig staat. Daar heb ik ooit een gloedsinstallatie op gekocht. Omdat er zo'n mooie Jip Bassie zit maar in die installatie. Hand voor heel kassen. Counting Crows en Big Yellow Taxi, wie dat?
1: Wij in de slingershow!
0: Ja, wat in het te vieren, Joert. We hingen de slingers graag op. Ik goeie met je vanzelf door dat alle dagen, die Jan en ik. En Tol en Hilly trouwt, werken ze al 24 hier, maar een soort nog bij dezelfde baas. Had die dochter het riepen, wie is niet een keer helle. Is de vakantie definitief boekt, wat er een van een feestje is. Let er dus witten. Zet in het felicitatie in de Omroep app. Dan komt het je dagelijks voorbij op de radio. En dan get ik best een mooie slinger, de provincie. Ja, Rolling Stones, nieuw materiaal maken. En dan komt er niet eens een nieuwe videoclip van In the Stars. Dat is dat nieuwe noemer. En prachtig, want ja, die nieuwe plaat, ik let hem dadelijk in Wierre, maar ik ga een vraag ontduiken. Dit komt uit die plaat, die nieuwe plaat van de Stones. En ze ga ik een knipperig naar oud materiaal maken. En dit komt mij zo bekend voor. Een oude plaat van de Rolling Stones. Dit docht het mij ontdenken. Die nieuwe single, dit stikje. Komt dat uit? Dit komt mij zo bekend voor. Nou, haast een idee. Dadelijk Jesty, de Nye Rolling Stones, In the Stars. En ja, daar komt het uit. Het komt uit een oude plaat. Ik kan gewoon net op de titel komen. Haast een idee. Ja, broek dat ik even die omroep heb op WhatsApp 0620 jou en Jochen. Dan lossen we dat mysterie graag even op. Hier is Chaka Khan.

0: such a variety of music.
1: Nobody.
2: Nog even de maal.
3: Omroep Friesland.
4: Vol de hits, maar dan dichtbij. Goeiemiddag.
5: Goeiemiddag.

0: dat ergens aan tekent. Het is de naaienplaat van de Rolling Stones. Prachtig, hè? In the Stars. En die gitaar die erin zit, hè? Ja, wat is dat? Ik hoorde net opkomen. En collega's om me heen, Hendrik, wat dreef mij. Jan Druk de Haan, die zei, ik weet het, Johan. Ja, dan komen ze erop achter, want die harkers van u weten dat. Na meerdere reacties ik van Louis, die zei, het is Rock in the Hard Place. Deze. Verdikke, mooi dat we dat mysterie even oplossen. Louis Tiegetank, hè? Wij gingen de swingers op. Dat doen we, Joert van Sikkeheerskop. Hartstikke jeetje, Joert. 34 jaar wedstrijd zielen bij de IFKS. Nog heel tijdig eigenaar, hè, van precies. Daniel Iziger, keertster, njontje keer op de PC. Kening wie hij van diezelfde PC, 2004, 2005, 2014, lokwijske man. Willem Boomsma, Joert 60 hier bun. Remco Bootsma, het zie je, 50 hier. Nou, dat is helemaal Abraham in de tuursteen. Ik ken haast net missen. Nico zei, kon je met je graag wel de slingers ophingen van Carla Boonstra. Ze is Joert 60 hier jong bun. En Griet zei, bij de slingers doch ik nou even Ankie de Ruiter van Ljouwert. Ze werd Joert zo'n 50 hier. Wat leuk, Griet. En Klaas zei, van Jong in Iens, vlakbij Bommels, een verkeersconcert te kerstinnen. Ja, en we kregen een mooie tip van Marijke. Jelkie en André. Ben Joert 20 hier trouwd en we hebben een topfoto binnen gekregen. André, goeiemiddag.
1: Goeiemiddag.
0: Ja, mooie foto. 20 hier, waarom mee?
1: Ja, dat is een foto die we hebben in die
0: kraanbak
1: zetten?
0: Nee, dat net. Dan gaan we het dadelijk even noemen. Want die tip ga ik kregen, maar dat is toch zo keurig in pak stierst.
1: Ja, nou ja, ik ben er niks verloren, jongen.
0: 20
1: hier.
0: Nee, nee, is net 20 kilo verder, zoals bij mij?
1: 20 kilo verder en heel wat jaren minder. De binnenbaan komt er aardig voor hen.
0: Zij is het, ja. Ik zit altijd in de zwembad, zie ik altijd standaard bij.
1: He? Ja, dat denk
0: ik. Prachtig, joh. 20 hier. Joert, we hadden een tip van Marijke gekregen. Ja, zien ik nou even wat speciaals ondernemen?
1: Nee, eigenlijk net. Die let het Joert onderling wel even natuurlijk even rondachten. Maar verder net, heel veel speciaals. Er is alweer drukte mijn werk. En hier zit je wat in de tennisvereniging. Er is een groot tennistoernooi. Maar alle drukte bibelkoers zijn ze van... We houden het lekker onder elkaar en door er niks speciaals bij.
0: Ja, hey. En dan even waarom, 20 jaar waarom, 2006. Ja, dat we kregen die warmte gewoon, maar dat we het op je trouwdijk, Jerik.
1: Ja, dat hebben we echt het begin. Op dat moment, we hadden nodig warmte wat achter ons. En 20 jaar in, we 30 juni, we het begin van, of een hitte gehad, maar in ieder geval een heel warme periode. Inderdaad. Die hoe voelen ze eigenlijk toen een beetje.
0: Ja, en haast wat pak de hele dag aan, hoor. André?
1: Zeker. Ja? Zeker. Nog zie ik het net 20 jaar volhouden. Dan weer misschien die eerste dag vooral mis.
0: Ja, keurig netjes, ja. Verdikken. Wat zei hem er mooi uit, hè? Hey.
1: Ja, zeker. Nou. Dat, die gedachten houden ik wel altijd vast, hè?
0: Ja. Hey, en dan zie hem de zap prachtig uit. En dan haast een probleem, want de strit leidt eruit, hè?
1: Ja. Maar dat hier de man heel keurig oplost. Ik kwam oorin in de auto. En die werden dirigeerd naar een parkeerplaats. Dan moest een autodel zetten. En ik moest uitstappen. En toen kwam er een grote kraan om. En in die bak hing ze een bankstel staan. En ik moest een bankstel zetten. Maar de kraan ben ik naar het huis van de schoonouders gebracht om je auto op te halen.
0: Oh, wat een prachtig verhaal is dit, hé. En hij even hing je litten, een skoftje?
1: Nou, we moesten, ze hebben net in je let blokken, maar we moesten wel even een liet stukje rieden. Dus we zijn wel echt op huchten vervoerd wat dat betreft. Dus is wel heel speciaal.
0: Ja,
1: goed.
0: Wat een prachtig verhaal. Nou joh, Jelkje, die zoveel met thuis, wij sturen het filmpje even op. Het zit krek even in de vergadering, die kon het opnemen. Maar dan kreeg Fiona daar een geniertje van wat krek verteld als op de radio. Hey.
1: Die verzekerd man.
0: André, jullie goed.
1: Jou, hey, goede uitzending.
0: Ja, tieren, op naar die 24, hè? Hey.
1: Ja, zeker binnen.
0: André, wie je dat? Ja, Jelkje. 20 jaar trouwt, Joert. Zinnenbrandcrème. Ik hier dat Aron de Wieke en ik met die warmte, hè? Ja, en dan komt zo'n winkel binnen. En het tiental merken stonden er in de schappen. En de duurste is lang net altijd de beste. Dat had de Consumentenbond uitzocht. Je had een grote test die een dadelijk na 2 uren juist de resultaten. Nieuwsgierig zeker. Hoor hem hier op Goeiemiddag bij Omroep Friesland. Hier is Total Touch en Touch Me There.

0: Friesland. Komend weekend vaart de vrouw Haasbin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreed, om te skippen Mandy de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Hebben jou hinder van een loszittend keunsgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij jou in hoes en lost het voor jou op? Wollen jou bij zwargelisleidje, eten en praten kinnen? Bel je dan mijn kunstgebit aan huis via 06-83-252-162.
3: Zwargelisleidje, mijn kunstgebit aan huis.
2: Of zoek op kunstgebitaanhuis.nl.
4: Rederij Doeksen heeft zin in de zomer. Boek daarom binnen de actieperiode van 35 uur het fietsdagarrangement naar Terschelling of Vlieland voor maar €25. Dat is €10 korting. Zorg dat je klaar zit vanaf donderdagmorgen 2 juli 9 uur. Voorwaarden op rederij-doeksen.nl.
5: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
6: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het OM eist 2 maanden cel tegen de man die het meisje Tamar van 14 uit Marken aanreed. Ze werd 6 jaar geleden op de dijk tussen Marken en Volendam langs de weg gevonden. De man had eerder al toegegeven dat hij over iets heen was gereden, maar dat hij niet wist wat het was en vervolgens was doorgereden. Voor de aanrijding en het doorrijden eist het OM nu een celstraf van 2 maanden. De bestuurder kreeg van het OM aanvankelijk een boete en daarop werd besloten de ouders van Tamar naar de rechter te stappen om alsnog een rechtszaak af te dwingen. Zorginstellingen als verpleeghuizen hebben steeds meer last van een tekort aan personeel. Vooral de nieuwe regels rond de inzet van ZZP'ers heeft het tekort verslechterd, stelt adviesorganisatie BDO. Daardoor mogen freelancers niet hetzelfde werk doen als mensen in loondienst. Veel ZZP'ers besloten vervolgens de zorg te verlaten en niet in dienst te komen. Het ging om zo'n 3000 medewerkers. Vooral in de gehandicaptenzorg is dat volgens BDO een groot probleem. De politie in Spanga in Friesland heeft de bestuurder aangehouden van de auto die vannacht in het water reed. Hij is minderjarig en wordt verdacht van rijden onder invloed.

0: Bij het auto-ongeluk kwam zijn passagier van 18 om het leven. Het RIVM maakt zich zorgen over een opeenstapeling van crises, zoals klimaatverandering en resistente bacteriën en virussen. Als dat allemaal bij elkaar komt, kan een nieuwe grote crisis voor de volksgezondheid ontstaan, zegt het RIVM. Het weer, veel bewolking, af en toe wat zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.
1: Goedemiddag. Maar Johan Terps.

0: Rudimental, Jess Glynn, McLemore en These Days.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Van 1 tot 4 uur.
1: Goeiemiddag.
0: Oh, de wieken. Maar smarren. En ik hier het op, hè, de zinnebrandcrème. Dan komt zo'n winkel binnen. En schappen vol. Wat mast dan keepje? Ja, en die prijzen zijn wurg, hè. Nou ja, het warme waar. Dan de zinnen erbij. En dan wordt te adviseren om die goed in te smarten met zinnebrandcrème. En het liefst is een heeg mogelijke factor. Want het beschermt iets in de skeerlijke strieling van de zinnen. En het helpt ook de veroudering van de hoertje te gaan. Maar welke keer is dan het beste keepje? Wat binnen de... Ja, er zijn volle verschillende opties. De Consumentenbond had hier onderzoek naar die in. Bas van der Staak, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Jullie hebben de beschermingsfactor getest op drie verschillende punten. Welke punten zijn dat, Babs?
3: Nou, we kijken dus of ze goed beschermen tegen de zon. Maar we kijken ook naar het gebruiksgemak. Dus het moet wel makkelijk smeerbaar zijn. En we kijken naar de milieubelasting. Dus als er bijvoorbeeld bij gezichtszonnebrand heb je vaak dat er een extra verpakking omheen zit. Nou, dat is niet wat we het liefste hebben. Want dat is allemaal belastend voor het milieu. Nou, dat soort dingen nemen we allemaal mee.
0: Ja, dan kun je de kust en de keur schappen vol. Hoeveel producten testen jullie dan?
3: Nou, heel veel. Meestal doen we er een stuk of 50. En dan komen ze niet allemaal in onze consumentengids terecht. Maar wel bijvoorbeeld bij ons op de site. Nou ja, we testen er zeg maar per jaar iets van 15 of 20. En dat doen we dan voor factor 30. En zo'nzelfde hoeveelheid voor factor 50. Dan nog wat gezichtszonnebrand. Dus dan kom je bij elkaar op een stuk of 50. En die van vorig jaar die nog verkrijgbaar zijn, die blijven ook bij ons op de site staan. Dus die kun je ook nog steeds kijken van hoe die scoren.
0: Ja, als je dan naar de resultaten kijkt, Babs, hè, is er slechte zonnebrand te kopen in Nederland?
3: Nou, zo heel af en toe treffen er wel eens eentje aan die niet voldoende beschermt. Of in ieder geval niet de bescherming biedt die op de verpakking staat. Maar de meeste zonnebrandmiddelen die doen gewoon waar ze voor bedoeld zijn. Dus we checken altijd, hè, als er factor 30 op staat, beschermen ze inderdaad. Hebben ze die factor 30? En als er factor 50 op staat, hebben ze die factor 50? Nou, dat doen we in een laboratorium. Mocht er nou eentje zijn die toch die beschermingsfactor niet biedt, dan testen we hem nog volgens twee andere methodes om echt zeker van te zijn hoe het zit.
0: Ja, en dure zonnebrand altijd beter dan de goedkope?
3: Nee, zeker niet. We zien dat zowel bij de zonnebrand voor het gezicht als de zonnebrand voor, nou ja, voor je hele lichaam, de factor 30 en de factor 50. De best wel, ja, goedkope zonnebrand bovenaan staat voor factor 50. En voor het gezichtszonnebrand is dat zonnebrand bij de Action. Nou, die is heel verdelig. Maar ook andere huismerken komen er best wel goed uit. Ja, en die A-merken, die moet je eigenlijk kopen. Die zijn zo ontzettend duur. Die kun je het beste kopen als ze in de aanbieding zijn. Maar nog liever zouden we natuurlijk hebben dat ze gewoon hun prijzen standaard laag hebben dan continu in de aanbieding.
0: Ja, wat is volgens jou, volgens de Consumentenbond, nou de allerbeste?
3: Ja, de allerbeste. Ja, dat ligt natuurlijk aan in welke categorie. Maar als je kijkt naar de categorie factor 30, dan is dat de Decathlon zonnecrème. De factor 50 of 50 plus, dat is de Sonova Suncare van Action. In de gezichtszonnebrand is dat ook van Sonova van Action. De Sonova Suncare Face Sun Cream. Je ziet dat al die gezichtszonnebrands, die zijn sowieso allemaal 50 of 50 plus in factor.
0: Ja, je had het net al even over die schadelijke stoffen voor het milieu, hè? Dat hebben jullie in de test ook meegenomen?
3: Ja, daar kijken we ook altijd naar. Je hebt filters in zonnebrand. Nou, dan heb je een specifieke filter, die noem je een mineralenfilter. Daar kijken we altijd goed naar. Want die filters die zijn soms niet goed voor het milieu. Die kunnen in het water terechtkomen. Dat kan slecht zijn voor het zeeleven. Dus je moet echt wel goed kijken. En vorig jaar was er bijvoorbeeld ook in Australië veel te doen over een zonnebrandcrème voor het gezicht. Die beloofde factor 50, maar er zat na een test bleek dat dat slechts factor 4 was. Ja. Nou, en dat is dan vaak dat er maar één zonnebrandmiddel, zeg maar één UV-filter in zit. En dat is dan zincocide. Ja, en dat is een hele specifieke minerale filter. En die worden nogal eens genoemd als alternatief voor reguliere zonnebrandproducten. Die kunnen dus die bleek dus toch niet zo goed te zijn, die filter.
0: De belangrijkste conclusie, afsluitend.
3: Een zonnebrandcrème hoeft niet duur te zijn. Het is wel belangrijk dat je heel vaak en heel regelmatig smeert. Je moet echt wel rekening mee houden dat als je je afdroogt of als je zwemt, dan gaat een deel van die zonnebrandcrème die gaat verloren. Dus echt elke 2 uur smeren. En ook een flink dikke laag, want veel mensen smeren te dun.
0: Ja, duidelijk. Hartstikke mooi. Nou, de zon laat zich in Friesland even niet zien, maar dat zal ongetwijfeld deze zomer gaan gebeuren. Zijn we goed voorbereid. Babs, dankjewel.
3: Graag gedaan. Dag.
0: Doeg. Ja, even de Simmerske platen bij, hè. Dries Riviera en Gloria's Sound Machine.

0: De 3 Degrees, wie en dat? En de runner bij Omroep Friesland, goeiemiddag, Anne Nienke. Ja, wat
1: soort
0: reacties hè, op die Rolling Stones plaat. Grappig. Ja, en doet toch dan de oornoemen. Zullen we dadelijk even aan? Ja, jeder hebben we het even gewoon oer de nieuwe Rolling Stones. Ja, het is een pracht plaat hun. En hij, ja, we draaien hem in de Stars. En toen dacht ik, ja, ik jette dat gitaarke. En dit gitaarke. Ik denk dat Dobby ergens aan het tinken, maar ik hie hem gewoon net. Ja, en toen kwam Louis mij de oplossing dat het ja, de orde van de Stones is. Rock and the Hard Way. Ja, je hebt echt alle kanten op, want John die kwam al Start Me Up. Ja, zit die gitaar, ik wil wat in. De Harlem Shuffle kwam van Rommert binnen. En toen kwam Stone eerst mijn hele oren, hè?
1: Ja, ik dacht, ik jette de noise zo. Oeh! Ja. Dat is natuurlijk Michael Jackson.
0: Michael Jackson, hè? Want dan haast toen dit stukje.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik dacht hier met die in hoor, maar vervreegde Diana ik even.
0: Ja.
1: Dus dacht ik, ja, ja, deze.
0: Ja, prachtig hè, dat we hier Guns N' Roses gitarist / Michael Jackson, Black or White. Ja, het had iets de handen. Prachtig, hè? Mooi naar je plaat van de Rolling Stones, trouwens. Oh ja, en ik mag dit ook even net vierten aan de Nienke. Alex, had je het zien? Jij nog 44 jaar jong worden.
1: Lokweeske.
0: Ik Lokweeske. Ja, dan komt hij er gewoon. U is een mooie rijd. Was toch even bepalen wat het speeltje je wordt.
1: Natuurlijk wil ik dat. Even Shen, het wordt je het. Riet werden stiert.
0: Ah, wat leuk. U is een harmde steeds omropper. Ja, stiert in de steed wat warm, dat dienen we. Maar hij pakt het nou wat breder. Ik wat breder. Je hebt wat locaties, ik kind.
1: Ja, dat is wel leuk.
0: Ja, ja. Grappig. Nou, na jouw trein, juist de opjeften. Wat hebben we in het prijzenpakket? Wij wisselen dat ik een beetje. Oh, echt een Simmers gedij is. Dan doen we een mooie handdoek.
1: Ja, een hammam.
0: Een hammamdoek.
1: Ja.
0: De lijst op het strand, dan mij ze hem echt wel meenemen.
1: Die handen op de
0: wettering, want ja, die rek is kwiet als die alleen nog op het strand is.
1: Ja.
0: En we doggen dat een beetje om en om. Ik maai vanzelfs de mooie powerbank, Maisan zinnenpaneel erin. Nou, die zetten we hier twee met die kisten winnen. Naar jouw vertraaiende opjefte komt dan voorbij. En haast dat goeie antwoord. Of denk dat te hebben, maar het vooral trostje worden. Om kansen meisje op die prijs. 6 minuten voor jouw vertraaiing. Goeie middag, Belmer of Friesland. Even hey, waarom dit hier in Zandag? Maar dit is Orde van de Sweet en Funny Funny.

0: De zinnen op het wetter. De saaion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Van Fjouwer jullie al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
1: Zoveel compacter, een zoveel mooier design, zoveel meer comfort. Met de Crespo AP237R Deluxe Compact Campingstoel zit je zoveel beter. Niet voor niets als beste getest door de ANWB. Nu extra voordelig geprijsd. Ga naar crespocomfort.com voor een dealer bij jou in de buurt.
3: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
4: Kom nu naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
5: Het is niet leuk. Keer op keer hetzelfde zeggen. Leuren, lobbyen, protesteren, confronteren. Maar we doen het ook niet voor de lol of voor de likes. We doen het niet omdat het comfortabel is. We doen het omdat het nodig is. Greenpeace.
6: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop, gewoon om de hoek.
5: Om de oceanen te beschermen, hebben we jou nodig. Steun het werk van Greenpeace.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
7: Het is jouw vertraaien. Het is Friesland en Simone praat dus bij.
8: Ja, goeie met je. Ja, de Vinken in 2030 de Olympische Spelen verwacht je. Dat wie juster het Gruttenijs. Maar hoe krijgt en wat dat voor de gemeente Betjuttenzeel is nog onduidelijk. Door de Pol van de Centrum Ondernemersvereniging vertelt er hoe het Nijs omgaan is.
9: Ik denk dat alle kansen er op dit stuit binnen. En dan is het een kwestie van, ja, met z'n allen om tafel. En jongens, de klap ervoor en broezen.
8: De politie had meer informatie gedeeld over het ongeluk van vannacht in Spangeer. Daarbij kwam een 18-jarige man uit de gemeente Steenwijkerland om het libben. Het ging mis op een smelle diek vlakbij de provinciegrens met Oerissel. Bij het ongeluk rekken de bestuurder verwoenen. Dat wie een minderjarige jongen uit de gemeente Westellingwerf. Hij is onhouden als vertochte op verdenking van rieden onder invloed. Zwemmen in zwembad Wettervlekken in Ruusterveen kan je het net. Het bad is dicht omdat de wetterkwaliteit net goed genoeg is. Dat meldt het zwembad. Dat komt omdat ze geen chloor kregen hebben. Dat wordt gebruikt voor de hygiëne en veiligens. Het is benammen bedoeld om ziektekiemen te deertjen. Het is net duidelijk wanneer het zwembad weer open kan. De restauratie van het Zethoes in Dokkum is in volle gang. Maar historisch kleuronderzoekers uitzocht wat het beste bij het Zethoes past. Collega's van RTV NOF mochten bij het Zethoes zien hoe de verbouwing is in gang giet. Benjamin Smit van de gemeente Matthäus Friesland over wat mensen aanst ontreffen zullen.
10: Nou, weer nog steeds een schitterend oud stadhuis. Alleen met een ander kleurtje. En uiteraard is het niet zo ingrijpend anders dat hij opeens pimpelpaars of iets dergelijks is. Hij houdt zijn mooie karakter. Voor iedereen om weer te zien vanaf eind dit jaar. En ook de komende eeuwen nog.
8: Van de midden is er meer bewolking. Verder is er een zwakke, ontmatige, variabele wien. Het is aan 21 tot 23 graden. Joen en vannacht minder opklaring, een enkele mistbank. Maar in het kustgebied kan ik nog een bui vallen. Het kwalt dan al naar 11 tot 15 graden. Morgen een mix van zinnen en wolken en een lokale bui. Dan is het 21 tot 22 graden. Toen zie ik aan 21 graden. Maar is er uit en terug zinnen. In de rin van de dag dan wol een lietse steuring, maar rein. De zuidwestenwien wordt dan wat westelijk. En matig ontkrachtig. Het weekend wordt mooi droog waar. Maximaal 22 graden.
11: Oh, mooi. Ik heb het niet eens in haas, hè?
8: Zij is.
11: Oh, wat komt er wat moois om, Simone?
8: Er komen hele mooie schermen.
11: Oh, prachtig. Simone, tige dank. Het Nijs uit Friesland. Wie je dat doet, een oer is het werk. De Jochenen Santerjerige Sjonger en de oprichter van de band Hall & Oates, Daryl Hall, had kwartelien een niertransplantatie ondergaan. Alles is goed voor hem. Dat betekent nevens Hall dat er nieuwe muziek van hem morgen komt. Ja, we doen nog even met deze klassieker. Let's go.
7: Lul, eerst je dadelijk.
2: Waar mensen samenleven en samenwerken, raken ze in conflict. Dan hebben ze iemand nodig zoals jij. Iemand die niet alleen weet, maar ook doet wat rechtvaardig is. Iemand die ik verbind met wij. Ben jij zo iemand? Ontdek het op werkenbijderechtspraak.nl.
12: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
13: Hé, het licht doet het niet.
14: Ik heb geen bereik.
15: Hebben we nog wel water?
16: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil. En geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
17: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
18: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
19: Goedemiddag.
20: Maar Johan Terpstra.

0: Vijfwaterige muziek op Omroep Friesland. Jonas Blue en Malief. Via dat Edge of Desire.
1: Riet?
2: Wat is dit?
0: Jair Harkes van Omroep Friesland, Jair. Je lustre naar het speeltje Riet Wedderstiet. Denk mij, dog mij en we blieet. Om het voorkom van argewaasje, het gaat nou net oor een plak, maar om een specifieke locatie. Zees het verder, zees het verder.
3: Ja, de locatie. Dus geen stad of een dorp, maar we hebben een speciale editie. Nieuwe opnames maken en ja, de vraag is best. Tjit, uur harm je wordt, hè. Best kleer voor. Je komt op, Jester. Ik sta hier bij de oosten van Nederland. Grutsk uitstekend boppen het eiland. Elke 5 seconden liet hij zijn lucht schijnen, zodat zeelui het paad kunnen vinden. In de morgen is een stien, die gaat net door rampen, maar over de net betellende zeevaarders van Kampen.
4: Elke 5 seconden, ja, hier de stopwatch er zelfs bij, uze Harm. Nou, hast een idee wat dit nou wezen kan, wat voor locatie dit is. Jouw nou toch, dat ken mij de Omroep-app vanzelfs, Jos Boppe, appuurs. Neem het ik wel eens een tekstwolkje. Staat hier per skist het antwoord inzetten. WhatsApp aan ik 0620-4-Jochen-Jochen-Ian-Jochen-Jochen. En maak eens kans op de goeie midje powerbank. Mijn zinnenpaneel. Opladen via de zinnen. Altijd extra stroom bij de hand. Dit is de Simmer in Friesland. Zonder de weeromleven kosten.

0: Zeist, Anneke Dauma. En de willen kosten neer.
1: Riet?
2: Wat is dit?
0: Ja, top, je hebt er nog even. Ja, zo'n goede antwoord, ja. Ik sta hier bij de oosten van Nederland. Grutsk uitstekend boppen het eiland. Elke 5 seconden liet hij zijn licht schijnen, zodat zeelui het paad kunnen vinden. In de morgen is een stien. Die gaat net door rampen, maar over de net beteljende zeevaders van Kampen. Ja, wie is die van de eerste, Sietske? Goeiemiddje.
3: Ja, goeiemiddje.
0: Zeg het maar, hey, want waar staat u?
3: Ja, nou, hij staat op Skiel, hè? Op de Skelling.
0: Ja, ja, ja.
3: Het is de Brandaris.
0: Het is goed, de Brandaris. Ja, ja, ja. Om de 4 seconden. Ja, hij had mij verteld dat hij mij de stopwatch en ijs die om dat nog eens even te meten, dat die 4 seconden wel precies klopt mee.
3: Nou, ik ga die stien dan nooit, jong, maar eerlijk daar, ja. Ja, ik ben al best wel vaak op Skiel geweest, maar.
0: Ja, die zit bij de haven, volgens mij. Hè, zit...
3: Ja, ja, ja. Dat zou ze maar kennen, ja.
0: Nou, reden om eens even om te gaan nog, hey, zit.
3: Ja, nou, nee, maar... Dus snap vol dat, omdat ik daar de nacht vast zit, en ik daar natuurlijk, is mijn partner net zo gauw van even om naar Skiel dat ik even zelfs.
0: Had er een nacht vast zitten?
3: Ja, ik ga er een nacht vast en ik zit in de sterke vertellen. Ik ga een nacht in het fietsen geslipt.
0: Nee.
3: Mijn familielid en mijn partner in het politiebureau.
0: Nee.
3: Want het weer bouwvak, er weer net een hotel, nog een jeugdherberg te bekennen. En we konden geen boot meer hebben, we waarom? Die gong net.
0: Die hebben verzitten, die laatste boot.
3: Nou ja, wij dachten de hel in haar pieten op best. En dan vregen we een havenmeester. Ik zat in havenmeester, wanneer ik de laatste boot weer waarom?
0: Ja.
3: Nou, mevrouw Monier. Ja. Om zo'n oren ben je de eerste.
0: Nou, dat was een geweldige nacht. Wie het wat mooi waren of voordat ik dat zie?
3: Ja, dat was best redelijk. Maar om nou maar 2 malen in een fietsenhok te slepen. Nou, dan zit ik me dan 4 minuten net door uitleggen.
0: Nee, hoe lang is dat Linde, Sietske?
3: Nou, ik denk wel 42 jaar. Ik ben wel 42 jaar getrouwd ongeveer. Ik ben niet 82 getrouwd. Ja, zoiets. Ja,
0: ja. Ja. Ja. En dat weer, maar dezelfde leefde van die lippen, wie dat?
3: Ja, dezelfde leefde.
0: Ja,
3: ja nee, oh. die is hem nou van de medisch meer die heb snel geworden. Die is heel dacht dat ze dat hem aan andere Friesland was. Maar ik op het
0: ja, wel wezen.
3: Hij gaat eerst de radio net om. En dat we dat wel gaat dan krijg straks de wie weer van voren. Voert het nog bij het leven?
0: Nee, precies. Nou, Sietske, we hadden wel even controleerd. Het is net zo dat het heel vaak reageert. Eerst dat oorswierst namelijk reed in uw systeem bunnen. En dat weer net het geval. Daar is de oren onder de trein.
3: Nee, ik hou me wel aardig onder regels. Het ging er een beetje van aan, jongen, wat de prijzen binnen.
0: Ja, dat kan ik mij vaststellen. Nou, we sturen ze op, ja. Dan kan je toch de simmer in Friesland maar beginnen.
3: Dan kan ik, dan neem ik hem ook naar de sauna.
0: Nou, hartstikke goed. Hartstikke goed.
3: Okay.
0: Nou ja, hey, en het mooie van die oude verhalen is... ze blowen wanneer boppen komen. Zelfs zo lang na dat tiert, hè? Hey.
3: Ja, absoluut. Ja. Dat vierde ze nooit warm. In deze familie is het een bekend verhaal inmiddels. We gaan op een trouwerij, en toen we 20 jaar getrouwd weer.
0: Ja,
3: en 27 is, nou, dat snap ik wel.
0: Nou, doe de egen maar even dicht, want we gaan met Rob Jansen, de jonger, even na het verschil.
3: Oh, doen we dat. Hartstikke mooi. Hey, fijne dag en bedankt.

Rob Jansen, Ter Schelling. Anders zien allemaal op heb. Zei het nog van, ja, wie neemt wanne bij de Rolling Stones? Hè? We liek het dan op. Ja, dit om meer kerst, denk ik, Johan. Wie dat net van Brian Adams? Ja, dat klopt, het origineel, hè?

ja. Scherp, ja. Heel goed. Ja, prachtig. De Friese vlaggen planten we dadelijk in Zweden. En daardoor bij Koenraad Koster. Hij komt van mijn naam. Hij wennet er alweer zo'n tretje hier. En dan is hij de hengenbleun. Dat jest je dadelijk.

0: Friesland.
1: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
2: Waar tien telefoon op Bali oppakt troeg een aap? Vierde story jiddy op de camping en zon eltsen in Vadij?
1: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? En wij maken de beesten indruk op dij.
2: Johan en ik binnen op zoek naar een mooie vakantieverhaal.
1: Goeiemiddje at omroepfriesland.nl.
2: En als je een leuke tip hebt, goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
3: Hasta pronto.
4: Vriezen steen op en geef me lekker zitten. Kom naar Burgen voor een steen op stoel.
5: Easysit.nl, dan zit hij jou goed.
6: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
5: Kom naar EasySit in Burgum. Nou, ons zo noemt het 50 euro kwatting op jouw oude stoel of bank. EasySit.nl, dan zit hij jou goed.
7: Ben jij nog niet overtuigd van de voordelen van zacht water? Kom langs in de showroom van Emisoft en dan weet ik zeker dat daar verandering in komt.
8: Voor een nieuwe show. Heima, service en auto's is er voor Else Nien.
9: SC Heerenveen, een club van families, van generaties. Hier in Friesland weten wij waar wij binnen. Wij hoegen ons net grote vaart het waan en steunen met beide vlotten in de klaai. Geef je nou die seizoenkaart via 1metheerenveen.nl, want hier doen wij de dingen op uw manier.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een politieman die terecht stond voor het verkrachten van een meisje van 17 in Nieuwegein is vrijgesproken. Ook een medeverdachte krijgt geen straf. Volgens het Openbaar Ministerie was het meisje zo dronken dat ze bijzonder kwetsbaar was toen de mannen seks met haar hadden, maar de rechtbank acht dat niet bewezen. Ook zijn de mannen gestopt toen het meisje zei dat ze geen seks meer wilde. Tegen de man die 6 jaar geleden de 14-jarige Tamar aanreed en daarna doorreed, is 8 weken cel geëist. Hij moet ook een schadevergoeding betalen aan de nabestaanden en de kosten van de begrafenis als het aan het OM ligt. Het meisje overleed aan haar verwondingen. Aanvankelijk kreeg de man die nu terecht staat alleen een boete, maar de ouders van Tamar dwongen alsnog vervolging af. Het OM maakte vandaag excuses voor de gang van zaken. In de buurt van scholen en beschermde natuurgebieden zijn te veel bestrijdingsmiddelen gevonden. Uit onderzoek van de NVWA blijkt dat bijna een derde van de telers die dicht bij scholen en natuurgebieden zitten de regels overtreedt. Ze gebruikten te veel bestrijdingsmiddelen of stoffen die überhaupt niet gebruikt mogen worden. 19 bedrijven kregen daarvoor een waarschuwing of boete. De NVWA deed het onderzoek omdat steeds meer mensen zich zorgen maken over de gevolgen van bestrijdingsmiddelen. Defensie past de regels aan rond legeroefeningen na de grote natuurbranden die daarbij 2 maanden geleden uitbraken op de Veluwe en in Brabant. Er waren al protocollen om te voorkomen dat er brand zou uitbreken bij oefeningen, maar Defensie vindt die niet genoeg meer. Als er een groot risico is op natuurbranden, mag het leger alleen explosieven gebruiken als de brandweer op een afstandje klaar staat. Het weer, veel bewolking, af en toe zon en misschien een enkele bui bij 21 tot 26 graden. Morgen zon en stapelwolken en een graad of 23. Dit was het NOS Journaal.

0: Roy Orbison, I drove all night. En ABBA ervoor, my mamma mia.
1: De Frieske vlag.
0: Koenraad Koster, van mijn naam werd dat alweer zo'n tredje hier in het noorden van Zweden. Ja, en Koenraad, goeiemiddag.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, dan was je maar even helpen als ik het goed uitsprek. Hè? En dan zei ze maar, Koparnes, de wennest.
2: Ja, dat klopt.
0: Ja, spreek dat ik het klopt. Goed uit?
2: Ja, ja.
0: Ja. Hey, du bist hingebleven in Zweden, maar na een masterstudie management. Waar du bist hingebleven?
2: Ja, omdat ik het een heel mooi loon vind. En toen kreeg ik een baan. En toen dacht ik van, nou, dan bleef ik je.
0: Ja, maar dat mooie loon. Wie is er al jeder geweest of wie dit de eerste keer was van die studie?
2: Nee, ik ben hier al volle vaker geweest. Ik ben altijd met mijn ouders op vakantie geweest. Dus het loon wel een beetje.
0: Nou, en dan de baan, hè? Je bent manager bij een ziekenhuis, begreep ik. Wat voor werk doe je daar?
2: Ja, ik ben manager hier in de zorg. En ik ben verantwoordelijk voor een aantal afdelingen die hier in de, ja, die de verschillende ziekenhuizen ondersteunen. Ja. Dus werk je met personeel. En we hebben iets in Zweden dat heet zorggarantie. En daar zorgen we voor dat alle mensen binnen 90 dagen hun zorg krijgen in het ziekenhuis.
0: Ja, correct. En ziekenhuis, hè, dan, ik heb die dat erop. Als dat nou met Friesland vergelijkt is, hoe groot is het dorp Koparnes? En zit het ziekenhuis daar?
2: Het dorp Koparnes is net zo groot. Dat is misschien 150 inwoners. Maar waar ik werk, dat is hier ongeveer 50 kilometer wij. En dat is een plak van ongeveer 70.000. Ja. Meesken. Maar ik werk voor de hele regio. En we hebben 4 ziekenhuizen hier. En de regio is, ja, wat kan het wijzen, iets groter dan Nederland.
0: Ja, kreet, ja. En bevalt het een beetje? Ja, maar dat is er al heel lang voor.
2: Ja, het bevalt me prima. Ja, ik denk net dat ik weer weer omkom.
0: Je denkt net weer dat je weer omkomt?
2: Nee.
0: Ja, de wennest, hè, maar die Duitse vriendin, Sabine. Mm-hmm. Hij maar kenleert er in Zweden?
2: Toen we studeerden tijdens mijn master, toen hebben we ook al leren kennen.
0: Ja, en dat pakt goed uit, hè? Je maakt wel zwansje.
2: Ja. Dus we hebben een zwansje van treien. Dus het heeft wel goed uitpakt.
0: Ja, en ik zie het net voor te denken aan kamperen, maar daar horst hoe wel van. Dat doe je in Zweden, Nick, in de wildernis.
2: Ja, we hebben hier een hele beroemte natuurlijk. En je mag hier ook kamperen waar je wil. Dus dat doe ik vol. We zijn vaak uit. Ik heb al vakantie, dus ik ben voluit met onze zoon.
0: Ja.
2: Dan zet ik weer een plakje op en dan zetten we de tent daar al.
0: Ja, maar net alleen nog in de zomer, hè? Dat was ik wel met sneeuw en kjeld. Min 20 graden.
2: Ja, dat kan het hele hier wel. Natuurlijk is het wat bekwamer in de zomer. Maar in de winter gaat dat ik goed.
0: Ja, min 20 graden. Hè? En dan vindt Oscar dat ik net slim, hè? Trui hier, die vindt Kapé en ik mooi.
2: Ja, die vindt het heel erg mooi. En nou gaat hij net mooi als het min 20 of min 30 is. Maar tot een graad of 14 onder nul, dan kan hij wel mooi.
0: Ja, dat is heel hoor als je hier bij Appleski intentie opzetten. Want als je hem dan in de tour steemt, wat zucht dan om die hinnen heen? Neem eens mij, dat gevoel.
2: Ja, het is rustig. Je jaren niks zoals. Er is een natuur. Je kent allemaal beesten zien. Je kent elanden zien, rendieren. Als je heel volle geluk hebt, kun je een beer zien. Je kunt lekker visken. Of je ook een maatje. Ja, echt genieten van het leven.
0: Ja, als die beer aan het zien komt, maar ze kunnen erin kennen. Hé, dan net.
2: Ja, nou zie je die bijna nooit. Dus dan is het eerst een fotomatje en dan het rennen.
0: Ja, ik ken het ook al een beetje, Koenraad. Die tredje hier, ja, het Fries gaat wel heel best. Maar die is het wel een beetje, hè? Het gaat wat naar het Zweed staan.
2: Mm.
0: Ja.
2: Nou, is het geluk, mijn ouders ben je krijgt 4 dagen west. Dus dan kun je weer even trainen.
0: Ja, het even weer opherrie, ja. En dan zeiden ze, krijgt al, dat denkt net weer, dat is weer weer omkomst.
2: Nee, dat denk ik net. Nee.
0: En mist Friesland? Dat was een beetje.
2: Ja, mijn vriend bijvoorbeeld, dat mis je wel. Maar was dan, het is leuk om weer eens op een vakantie waar we om te komen. Maar ja. Meer dan dat,
0: En Friske droeg of juist bij Glicks, dan neem je hem heiden niet allemaal mee, begreep ik.
2: Ja, precies. Die kunnen dat mooi meenemen. Zoekenbal en zo, dat kan zij mooi meenemen.
0: Ja,
2: als
0: precies.
2: Hier komen.
0: Ja. Ik wens je een mooie tijd en wat prachtig dat we die Friese vlaggen even bij daar in Zweden plantje kon raad.
2: Ja, nou graag.
0: Het gaat goed.
2: Ja, bedankt. Hetzelfde.
0: Hoi, hè. Hoi.
2: Ja, hoi.
0: Koenraad Koster. Oorspronkelijk.

0: gonna be poco loco and there's gonna be a whole lot, whole lot, whole lot of fun.
1: Bloot grappig, hè? De Press en Cantara PP, wie dat? Sienna Spyro, derde voor. Alle dagen aan van het programma komt best een mooie spreuk. Of Sis, wie is er voorbij? Juster, Jennik, die van Janke. Ja, maar het beste kon in Nederlands. Was de dreigvries om het in het Fries te doen. Pak ik was even mij. Geen enkel probleem. Janke tikte Juster, wie goed kijkt, ziet elke dag iets moois. Als het een leuk idee voor een leuke spreuk, dan kan je no naar je star sturen. Ken mijn berucht die nummer op, hè? WhatsApp op mij, 0620, jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. En waar wit komt die spreuk, aarzen chef jou en wol op uw virtuele scorekalender en Jester. Ja, dan hebben ik nog de Jester oproep regelmatig al voorbij komen. Mooie vakantie verhalen. Ja, daar ben we nieuwsgierig naar, Diana en ik. Ja, wat haast mij maken op vakantie en worst het mij uw dealen? Ja, ik wil ook wel wat van mezelf dealen. Ooit is naar vakantie in Long West, mijn vrouw. Ja, en dat wie op de Malediven. Ja, luxe vakantie. Oké, ja, klopt het. Lang voor sparren. Ja, en daar koest dan ik snorkelen. En dat doen we voor zelfs, want het is een prachtig mooi daar. Het strand, de zee. En het koest heel vier onder water. Dus wij aan het snorkelen. En op een gegeven moment zeg ik daar in de vierte iets wat op een haai liek. Dus ik denk bij mezelf, oei, ik mat er hut uit, hè. Maar mijn vrouw die bloot en zwem, die heeft net jongen, dus ik daar op die kant klim eruit en huppakee, aan de kant, Dawina, kom erbij, gevaarlijk. En ze shot dus, komt dus omheen, zie je dat, trouw die snorkel in, trouw dat lietse buisje. Ze komt omheen, shot me om, scoort eens een keer met de hollen en keert weer verder maar snorkelen. Dus ja, ik denk, wat is dit, jong? Nou, skint zo'n snorkel, dat glas wat erin zit, dat versterkt ik nogal. Dus ja, ik heb het idee dat dat een gelooflijk grote haai weer, maar... Ja, Dawina kwam in het wetteren en zei letter... ja, Johan, dat wie echt een mini-hiker van zo'n 30 centimeter. We maken ze die drok om. ja, nou, misschien haast ook ik wel een prachtig verhaal. Wordt het mij eens dealen, kerst ik de omroep even broeken. WhatsApp 0620 jou en Jochen Jochen, Ian Jochen Jochen. Als dat nodig is. En oors, via de mail, kan het dan naar goeiemidje@omroepfriesland.nl. Dit is Madness, Our House.

0: Kain, Vattenvrood, Haasbin.
1: Gigantische tollships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
0: Tollships races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
3: Wat gebeurt er wanneer een detail een landschap wordt? In de tentoonstelling Ina van Zijl, Where Are You From? Vervagen de grenzen. Een teen wordt een heuvel. Een appel draagt heimwee. Van Zijl onderzoekt wat er schuilgaat achter het beeld, herinnering en verlangen. Tot en met 25 oktober in Sjoenk Museum Heerlen. Sjoenk.nl.
2: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Bij Specsavers krijg je nu een hoortoestel met 0 euro eigen bijdrage en een brilvoucher ter waarde van 100 euro. Wacht even hoor, een hoortoestel voor 0 euro en een brilvoucher? Ja, dat hoor je goed. Iedereen goed horen, daar zorgen we voor. Specsavers. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
1: Dit is Omroep Friesland.
6: 92.2 FM.
7: Jouw of jouwen. Het Nijs in Friesland, Jet van Zelzik, ik doe je midden. En Simone praat dus bij.
8: Ja. De tijdelijke verhiepening van het treinstation bij I-stadion Tialf tijdens het NK en WK Allround, wie een groot succes, dat zei de provincie. 12% van de bezoekers keert voor de trein en dat wie ik de doelstelling. Nou Tialf in 2030 Olympisch stadion is, zocht de provincie kansen om het station bij toekomstige evenementen weer te broeken. De blutsen partijen werk je aan een structurele veromkeer van de treinstop bij Tialf. Dat morgen groot feest is, zien jullie het vanwege Ketty Kotti, wordt van de middag eerst het slavernijverlenen betocht. De burgemeester van West-Stellingwerf zal een taspraak horen en er wordt een minuut stil te houden. Ik liet de tjerken lezen een krans. Gabrielle Copini, voorzitter van Ketty Kotti in Friesland, vertelt dat er nog volle meer bekend worden moet van uw Friese slavernijverlenen.
9: Het gaat over geschiedenis, onze Nederlandse geschiedenis, ook onze Friese geschiedenis. En ja, we weten daar nog veel te weinig van. Dus elke herdenking leer je ook heel veel.
8: Morgen is het dus feest en daarbij is elke nieuw welkom. Het festival Live in the Park in Ljouwen, giet het hier net terug. Het festival in de Prinsentuin zocht dat de kosten flink omheen gingen binnen. Benam een artiest een vreetje mee hield. En daar doen de Jens zien onder meer Douwe Bob, Jan Smit en Snelle op het festival. Omdat de organisatie de kaarten net hield die juddermaatje vol, had ze besloten het evenement dit hier net trok in te litten. Martin Meindersma van de organisatie over hoe de beslissing mak is.
10: Omdat we het allemaal hebben, zeg maar, georganiseerd hebben uit eigen middelen. En we willen het ook goed houden voor onze leveranciers, de artiesten en de andere partijen. Ja, moeten we dit jaar deze pijnlijke keuze nou eenmaal maken?
8: Voor sportclub Heerenveen begint het nieuwe seizoen van de vrouwen op 9 augustus met een thuiswedstrijd in Feyenoord. Een week later speel je de Friesen in promovendus de Graafschap. Heerenveen sluit het eerste pad van de competitie op 20 februari 2022 aan met een thuiswedstrijd in FC Twente. De wedstrijden in de speelrondes daarna worden bepaald aan de hand van de staan in de 18 speelrondes. Het is droog en joen en vannacht dan binnen opklaringen. Uiteindelijk zakken de temperatuur naar zijn 15 graden. Op dit zuid is nog 21 en 23 graden. Morgen een mjux van wolken en zinnen. Lokale buik in Ikvakom. Het is dan 21 graden bij een noordelijke wien. Toen zie ik 21 graden, maar in de rin van de dui vol een steuring bij Rijn. Dan wordt de zuidwestenwind noordwestelijk en is matig ontkrachtig. De dagen ernaar mooi droog waar en maximaal 22 graden.
7: Simone Tierentank, het Nijs in Friesland, wie je dat? Ja, deze jongeres had spiet van al haar medische ingrepen. Een soort botox in het gezicht. Ze kan haast net meer leidje. Maar dag, jongens, ze willen soorten over haar uiterlijk. Je is het dadelijk. Meghan Trainor.

0: Made Your Look komt er dadelijk op.
1: Johans witgoed plus Johans elektra niet goed is...
2: Ja, mooi wasmachientje dit hoor. Ik heb hem zelf ook.
3: Rook?
2: Nee, ook. Ik heb hem zelf ook.
3: Nee, rook. Uit de meterkast.
1: Johans witgoed plus Interpolis elektra keuring is minder kans op brand.
2: Zo, koffie?
1: Laat de elektra in je bedrijf checken met Interpolis. Dan kan jij lekker door met ondernemen. Interpolis. Glashelder.
4: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
5: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weet je hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
4: De fietsonderbroek van Bikeboxer, onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
6: VitaPro helpt om je spieren soepel te houden met vitamine D. Bestel VitaPro nu voor maar €9,95 op vitapro.nl.
7: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
8: Goedemiddag. Maar Johan Terpstra.

0: Salit.
1: Dit is Omroep Friesland.
2: Goeiemiddag.
0: Ja, hoe zit het erbij? Als vannacht het voetbal is, jongen, ik wil lietse eetjes, extra koffie die wordt in. Ja, en dan die ontknoping, hè. Oh, joi, joi, joi, die penalties. Het is wet Nederlands elftal en die penalties. Juist weer Mathilde levert hier, Mathilde Hellinga, in het programma Onderwijs. Ja, die wie juist bij de wedstrijd van Oranje. Ja, nou ja, maar eens even Jerre hoe het bij haar is en hoe het bij de kater is. Hé, hey, Mathilde, goeiemiddag hier in Nederland.
3: Hi.
0: Hoi. Dan.
3: Ja, goeiemorgen.
0: Ja. Hoe betiert is het bedrijf?
3: Nou, 8 toeren nodig.
0: 8 toeren. En hoe laat ben je erin komen?
3: Ik heb net
0: al
3: let, want
0: dat is niet. Ja, hoe laat ben je erin komen? In bed?
3: Nou, voor 4 uur of zo, want we hebben wat eten, wat taco's. En daarna weer ik wel, ja, we weer net zijn en een party.
0: Nee, dat kan ik mij iets bij vaststellen, hè. Nou ja, neem eens dan even mee naar Juster, die wedstrijd, hè. Hoe ging dat? Hoe wie de sfeer?
3: Nou, de sfeer was geweldig. We hingen ik bij de oranje bus in de middag. Hier ben ik bij de muziek en dat echt. Dus iedereen hier een heel soort zin in.
0: Ja, ja.
3: En in het stadion ik, het weer helemaal vol. Ik wil een soort Nederlanders uiteindelijk. Dus weer heel goed, ja.
0: Ja, en ik heb het gevoel dat de Mexicaan ik wel wat op de hand van Nederland wie of liek het dat een beetje zo aan de boetekant?
3: Nou, moet ik is het stadion net echt.
0: Huh.
3: Nee, dat is een beetje jammer. Maar dan, het is een beetje gevoelig dat Nederland en Mexico. Dus ze winnen eigenlijk vooral Marokko supporten. Dus dat vind ik wel jammer eigenlijk.
0: Ja, en hij is een beetje mij kring waarom dat wie, hè? Dat ze een beetje op de hand van Marokko winnen. Hier dat we een jedere wedstrijd te krijgen of zo.
3: Ja, nee, dat heb je eerst even zijn, maar de tol hier, Jelien, weer ik een. En toen in Nederland in Mexico. En toen in de laatste minuut, een penalty van Rob. Eigenlijk weer dat een soort zwalbe. En toen het Nederland won en Mexico weer eruit. Maar dat weer heel gevoelig van hen. Want dat weer de eerste keer dat ze bijna in de kwartfinale.
0: Oh ja. Ja, dat zit nog diep dan bij de Mexicaan, ja. Begreep ik wel.
3: Oh, dat is echt waar. Ja.
0: Nou, en toen ging het heel goed tijdens de wedstrijd. Nou, net het beste spul van Nederland, hier ik het idee. Maar uiteindelijk, nee. Ja, die 1-0. Hey, wat gebeurde daar in het stadion?
3: Nou ja, dat weer echt een opluchting. We zeggen het allemaal weer gebeuren van een keer naar de volgende ronde. Het komt allemaal goed. En ze winnen inderdaad. Nou, dat is heel. Nee. Hier niet meer kan. Maar we dachten, nou, het komt allemaal goed.
0: En die penalties, haast de één keer even tegen die, denk ik. Oh, net, Mathilde.
3: Nou, ja, spanning en sensatie.
0: Ja, ja.
3: Het is spannend. En wie, kon het mooi zijn, maar net normaal, nee. Oh, en dan de eerste van Marokko weer mis en nee.
0: Ja, ja.
3: Nee.
0: Hé, hey, nou ja, Mathilde, hoe groot is de kater, hé? Hey?
3: Nou, van deze wedstrijd wel heel rut, want ik ben wel hoopvol en ik hier echt zin in. Maar nou, de wedstrijd weer matig en dan deze score en de penalties, nee. Hmm. Dus die is rut, ja.
0: Tik dan maar even bellen. Nee, je contact Juster hier op de radio. Even Jerre hoe bij die get. Nou, dan kan ik je heel vaststellen, ja. Dat gevoel. Nou, hé, get it good in Mexico.
3: Nou, bedankt. Komt helemaal goed.
0: Even rustig bijkomen, hè.
3: Ja. Ja.
0: Dan Mathilde.
3: Dag, hoi.
0: Hoi. Mathilde Hellinga in Mexico. Ze wie juist bij de wedstrijd van het Nederlands elftal. Ja, nou ja. Ik heb het lang gehad door naar meer, hè. Misschien keer wat te vieren. 7 minuten voor jou en hier is Cici Penniston. En finally...

0: Cici Penniston, wie je dat? Ja, het doet schrik er al van, Erik. Ja,
1: ze zat ik niet eens in van het verske.
0: Drok je de tariering nog van, dacht ik even. Ja, de laatste dingetjes nog even.
1: Ja, we zijn er klaar voor.
0: Best klaar voor, wat hartstikke dadelijk in het programma.
1: Honderden dieren visken als gevolg van die enorme stwatbuien in de nacht van Sneur op Snijn. Vooral in het zuidoosten van de provincie. Het wetterschip had het best drok mee. Dus we het aan zijn zoer hebben. En ja, het kabinet had juist er onkundige in de nieuwe defensienota dat er heel meer robots komen en drones. Maar ik gewone zaken, de traditionele oorlogstuig, zeg ik nou maar even zeggen. En dat budget meer F-35's op een basis in jou. En de vraag is dan, bezit dat ik meer oorlogs van omwijnenen? Zullen we het aanstieken hebben in Onderwijs?
0: En meer nog?
1: Ja, jongen, nog volle meer. De nieuwe tarieven van de huisartsen die ben bekend. Die worden aanstieken om jou door officieel bekend. Na jouw size, doen we dat, dan zullen we het daardoor hebben. Want de huisdokters zijn helemaal niet zo blij met die nieuwe tarieven.
0: Dat er volle meer. Jesje dadelijk naar jouw roeren in Onderwijs mee herkennen. Maar dit week goeie met je derde notaris Mirjam Boorsoer de nijlidenskip en skulden. Hoe voorkomst dat zomaar de skulden van een oor oeneemst? Mirjam, jouw advies.
2: Het advies zou zijn om nooit zomaar zuiver te aanvaarden. Als je het niet zeker weet, om altijd beneficiair te aanvaarden. En dan kun je gewoon de nalatenschap afwikkelen zonder dat je aansprakelijk wordt.
0: De Consumentenbond had onderzocht hoe Cassinebrand nou eens het beste is. Een lege prijs betekent net dat het minder zonnebrand is.
3: We zien dat zowel bij de zonnebrand voor het gezicht als de zonnebrand voor, voor je hele lichaam, de factor 30 en de factor 50. De best wel goedkope zonnebrand bovenaan staat.
0: De Friese vlaggen hebben jullie het planten in Zweden bij Konrad Koster, die daar al 13 jaar bij zijn gezin wennet. Konrad is een groot liefhebber van kamperen. Dat is goed het waan daar in Zweden, vindt hij.
4: Ja, we hebben hier een hele beroemde natuurlijk. En je mag hier ook kamperen waar je wil. Dus dat doen we volle. We zijn vaak uit. Ik heb al vakantie, dus ik ben voluit met onze zoon. Dan zet ik weer een plakje op en dan zetten we de tent daar dan.
0: Goeiemiddag is de mooie weer. Haast een leuk idee voor ons programma. Dan kan je dat mailen naar goeiemiddag@omroepfriesland.nl. De virtuele scorekalender komt je te Siswiers van Gerry. Anonieme brieven hebben dit keer te vaardeel. Dat is net op antwoord, Joost.

0: zomer op Friesland.
1: Wat voor vakantie is to net gauw vierte?
0: Zicht zo het noorderljocht tussen de geizers op IJsland?
1: Wie het de nijste locatie van een yoga-retraite een technofeest organiseren?
0: Waar wie het onvergetelijk mooi en bijzonder? Waar maken de mensen een indruk op die?
1: Diana en ik zijn op zoek naar mooie vakantieverhalen. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
0: En kost een leuke tip, huist. Goeiemiddie at omroepfriesland.nl.
2: Hasta pronto.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan, concludeert de Gezondheidsraad. De SGP en NSC maakten zich zorgen over de mentale en fysieke effecten van die zorg. Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Over de lange termijn effecten zijn te weinig gegevens beschikbaar. Wel benadrukt de Raad dat dit soort behandelingen in Nederland pas wordt ingezet na jaren onderzoek en gesprekken met ouders en deskundigen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar gevangenisstraf voor het verkrachten van een vrouw in haar cel. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. Ook mag de man 5 jaar niet als cipier werken. De rechtbank rekent de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Telers, vlakbij basisscholen of beschermde natuurgebieden, gaan geregeld de fout in met het gebruik van bestrijdingsmiddelen. De NVWA zegt dat 1/3 van de gecontroleerde telers de regels overtrad. Er werd bijvoorbeeld te veel bestrijdingsmiddel gebruikt of een middel dat niet is toegestaan. 19 bedrijven kregen een waarschuwing of boete. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en koelt het af naar 1 graad of 13. Morgen veel zon. In het binnenland wat stapelwolken en overwegend droog. En het wordt morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Meer F-24 steeljagers op een vlerenbasis van jou, dat wil het kabinet. Maatje de omwennis haar als zwaar.

0: over meer oerlijst. We stelden Sauer H. hierin onderwijs.
1: Van Fjouwer Onderwijs.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.
0: Van harte welkom bij Onderwijs dus. We zijn er onsize hoe het daar met dit programma. En daarin zijn we het onder oren hebben. Tenminste, dat is het eis van Joert natuurlijk. Dat er de ondernemers op het Jereveen, die maakt je natuurlijk wel zwaar. Ik ben blij met het Olympisch Tialf dat er aanstens komt.
2: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby- en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor.btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
3: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
4: Ambassador Vermogensbeheer. In een wereld die het heel tijd verhoort, is rijst een zeldzaam goed. Wilt merken schommelen en trends komen en gaan, bloedt jouw toekomst uw prioriteit. Met de bewezen value-strategie, persoonlijke aandacht en een stabiel resultaat zorgen we dat jouw vermogen groeien bloedt. Verantwoorden, degelijk en terugtocht. Ambassador Vermogensbeheer, de value-belizzer.
5: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op Balt.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, Balt.nl.
0: Onderwijs.
1: Mai Erik Enema.

0: ze is totaal net onder indruk, hè? Shania Twain, yes, and that don't impress me much, zeker.
1: Van Fjouwer Onsweis.
2: Onsweis.
1: My Erik Enema.
0: Het is nu 8 en een hele minuut voor Fjouwer. Goedemiddag en van harte welkom bij Onderwijs van de CT's die 30 juni 2026. Dit is de dag dat ondernemers op het JRV een wakker wies binnen, maar het Olympische Tialf.
3: Maar voor u als ondernemers hier in het centrum, dit is grutter dan grutsk.
0: Het is ik de dag dat het stadhuis in Dokkum op een ei in de kleur zet wordt.
4: Nou ja, het stadhuis bestaat al eeuwen. Hè? En ook om het voor de komende eeuwen nog weer te bewaren, is het af en toe nodig om groot onderhoud te plegen.
0: En het Live in the Park Festival in Liao, het gaat om financiële redenen net droog de sterker met Rutlutsen.
5: Ja, dat is gewoon een enorme kostenpost voor zo'n, ja, om het zo maar te zeggen, kleinschalig festival.
0: En op de CT's hebben we er dus mijn onderwijs van jou en ontzijs horen, mijn muziek, nee, zijn achtergrond, dadelijk onder oren. Meer F-35's op de vleerbasis in Liao, het budget dat ik meer loodsoerlers. Zult het zouden hebben? Maar eerst waar in het kwart, Siska Wiebinga, een hele goeie middje.
6: Een goeie middje. Nou is het nog droeg, 1 graad als 20, maar de bewolking werd chokker en Jon kende dan ik nog een drip rein vallen. Vannacht mogelijk een bui in het kustgebied, maar boppelaan opklaringen, een mistbank en op zijn kaarts overgraden. Morgen een lokale bui en verder een mix van wolken, maar hield iets vaker rond de zinneskien waar. Bij de zwak ontmatige waardelijke wind werd het dan 21 of 22 graden. En in de Jon is het noffelijk, maar helder en kalm waar.
0: Alles maar oors in het leger. Het is drones wat de klok slacht. In een nieuwe defensienota die juist te presenteren waard. En ik wil weer heel iets vaker praten over onbemenste systemen. Robots en zo wat hinnen. Toch zullen er ik wat traditionele zaken in het leger blauwen. Lieke striljagers. Er komen op een extra F-35. Er zijn een deel ervan. Wordt gestationeerd op een vliegbasis in Liao. Dat ze nou vanzelfs ik al binnen. Geert Verf is van de Loodsheerder Commissie. Ik noem het EMC. Ze heeft dat nijs juist. Ik mag krijgen. Hij is nog aan de telefoon. Een goeie middje.
7: Ja, goeie middje. Daar Erik.
0: Is het al duidelijk om hoeveel tas dan altijd dit naar jou het extra komen?
7: Nee, dat is is nog net duidelijk. Wij weten wel bij de vorige defensienota, toen hij ze 2 extra only out deelt. Nu komen er dus nog wat meer bob op. Wat we ik net weten is dat of dat vast is of dat het tijdelijk is. Want zoals je weet, wij krijgen een derde militaire vliegbasis erbij. Hè? Dat zal Lelystad worden.
0: Ja.
7: Nou ja, dat zal nog een aantal jaren worden voordat hij hier is. Ondertussen stromen extra F-35's al binnen. Dus die zullen tijdelijk in elk geval een plak hebben en worden verdeeld door Volkel en Ljout. Dus wij zien het wel een beetje aankomen dat er wat extra's komen zo,
0: ja.
7: We hopen wel van tijdelijk en dat Lelystad zo snel mogelijk ook hier begint.
0: Ja, maar goed, ze zullen de geest hier in Ljout komen. Wat wil je hem als omwenners meenemen in dat soort plannen?
7: Dit verhaal net. Wij zitten wel mooi. Het is net aan u. Dat is u vroeg net om hier de oer te hebben. Hoe meer of minder van je natuur. Wij het wel oer herkennen is meer of minder loesbelasting.
0: Ja, maar ja, die heeft bij het horen gepaard natuurlijk.
7: Ja, dat heeft er wel mooi gepaard. Maar daar zitten wel wat variabelen in die te beïnvloeden binnen. Dus de kist, het zit gewoon de geluidscontouren, de looscontouren, zat die nou een vleerbaars Ljout heen lezen. Die willen wij dat die blauwe, dat die gestand gedaan wordt. En dat blikt elke keer, ik krijg een rapportage, dat blikt elke keer blauw defensie daar rond binnen. Maar okay. F-35 wat minder om. Dat begint wat meer te kniepen. Daarom willen we nooit maatregelen namen om ik een orenvlingenroute wat meer richting mijn naam te krijgen. Want daar is nog wat loesruimte te winnen voor defensie. Daar komt ik de verlenging van de kwartenbaan. Dus dat verdeelt ik wat meer het lood. Dus zo wordt het totaal rond te binden die kosteneenheden, die looscontouren wat beter situeert om zo
0: te zeggen. Ja, maar je zegt, er zit nog wel wat rond. Hè? Zeker als je richting benaam landen en opstegen. Tagliek liet het mij vrij logisch dat er meer van die vlinger tegen komen, dat er zich meer loodsoelerst komt.
7: Ja, dus wij zitten natuurlijk op het vinkertouw en deze week bespreken we met Defensie van wat houdt het in voor de loodskantoren. En wij hebben dit ik al besprutsen met de basiscommandant en de vorige staatssecretaris. We hebben komende vrede weer op mij en hoe is met de staatssecretaris. En daar zullen we ik dit natuurlijk bespreken. Want wat ik nog speel het is dat de Defensie het een nieuwe wet op stapel, de wet op de Defensie gereed heeft.
0: Ja, daar moet je hem eigenlijk meer zwaar gaan horen.
7: Ja, daar moet je hem zwaar gaan horen. Die zo feit dat er dan meer geoefendheid in het gedrang komt, dat dan de vlambasis mogelijk is. En dat is mogelijk is dat ze dan de looscontouren oeskrijden mooien. Of de nachtstraffactor. En dat zijn alweer wat moeilijke dingen. Maar
0: meer leven, meer lood.
7: Ja, en dat had hij meer lood. Daar ben wij op tien, dus wij zijn wel met de fans in gesprek door dat net. En stel, WMC ze, er komen meer, stel dan ik, van hoe kunnen we de belangen van de burgers veiligstellen?
0: Ja.
7: En dat dit in elk geval op iedere basis net boeten de loodskantoren komt. En wij denken, daar zijn wel wat mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld liefst wat minder in ons vleen. Dat smit ruimte op om daar meer te vleen. Dan zou binnen wel wat mogelijk. Ik hoor de vleenroutes, dus daar zijn we ik mooi de fans. Wij zijn net alleen nog de haken in de sleet het mooi net, want daar ging ik net over, maar wij denken wel mooi, hoe kunnen we zorgen dat binnen de loodskantoren bloot?
0: Ja, maar ja, aan de andere kant, je kan ik zeggen ze van op dit moment is de politieke klimaat saa, het geopolitieke klimaat saa, dat er een heel soort jeeld naar de fancy kit, dat de verdiegening, ik van het waard dat je hem wijen, dat die toch wel boppen, ik zeg ze, de problemen van loodsoerlijst beginnen, dus mogen we slik of stikken.
7: Ja, er zit een heel soort druk op.
0: Ja.
7: Dat is hartstikke duidelijk. Maar wij zeggen dit lang komt. Daarom hebben we gelijk zo'n 1, 2 lien pleit. Doch nou lelies dat ze snel mogelijk hierpen. Wacht je net al tot de allerhande procedure. Had er dan een wet op de defensie gereed is. Broek dat dan om Lelystad snel hierpen te krijgen van militair vleenverkeer. Dan krijgen we een spreiding van het lood. Een betere spreiding over heel Nederland. En dan is van een grutpad binnen problemen oplost. En dan hopen wij dat we structureel minder los van het bloemen kunnen.
0: Maar heeft u zicht op wanneer het Lelystad operationeel is?
7: Nee, daar heb ik geen zicht op. Daar heb ik geen zicht op. Maar goed, in principe zal dat nog hier en door.
0: Ja.
7: Tenzij ze zeggen, de druk op het zetel is groot, we doen het sneller.
0: Ja, maar die nieuwe militaire basis bij Zeewolde, zodat een mooie combinatie wij ze kennen. Want daar komt ik een kutte militaire basis. We zullen daar al wat zien, maar Jim verwacht je in elk geval wel dat er dus meer F-35's op vliegbasis layout komen, zullen in kwarten.
7: Ja, dat is wel de lijn van de verwachting.
0: Okay. Geert Verf. Dank u wel voor het verhaal en een fijne dag verder.
7: Ja, oké. Dank je.
0: Dank je.

is, Justus, dat Tialf op Jere Vingen het langebaan ritrin sowieso trouwens, krijgt bij de Olympische Spelen van 2030. Van de Franse organisatie maakt het een heel soort enthousiasme los. Dadelijk zullen we het erover hebben, hier in Oudewaars, naar de muziek. Dit is de uitvoering van The Coming Arts, van deze klassieker Never Can Say Goodbye.

0: En Never Can Say Goodbye door de electropop mixer. Ja, dat is de Communards hier in Onderwijs.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: Onderwijs. Ja, juist kwam dus het guttenijs dat een deal van de Olympische Spelen in 2020 naar het deal naar Jerevinta komt. Inwenners, de meeste inwenners van het Jerevin, ben wakker enthousiast. Trek als het prinselijke evenementenbureau Gouden Plak. Geek alleen thuis, verslag jou, die praten mij aan.
2: Natuurlijk, dat is de beste deal die we herkennen. Zeker sinds gisteravond met voetballen. Hè? We kunnen wel een opsteker gebruiken. Ja, fantastisch.
3: Heb je er wel zin in?
2: Ja, zeker. Heel goed voor de plaats. Het is commercieel natuurlijk heel goed. We krijgen een hoop mensen hier. Voor alle bedrijven is het mooi. Prima. Heel goed.
4: Ja, zeker. Hier en daar natuurlijk al een beetje eerder. Maar dat is het definitieve hier. Dat is juist er. En daar ben ik blij mee. Ik
3: vind het, ja, daar ben je wel blij mee?
4: Ja, ik ben zeker. Ik ben voor Jereveen, voor Friesland. En ik voor Nederland. Ik vind het heel prachtig. Echt.
3: Zou je er zelf ook in?
4: Ik ben zo'n 80. Het is of jou hier. Dat jouw geen antwoord op.
3: Want, ik denk dat het wel niet lukt.
4: Ik hoop het.
3: Sjoerd Vries, jou binnen van Regio Jereveen, een Gouden Plak. Kerst me uitlissen wat je hem toch eigenlijk als organisatie?
5: Ja, wij zijn de regiomarketingorganisatie en het evenementenbureau van de gemeente Jereveen. Ja.
3: Oké. Okay. En wat ziet van het nice dat de deal van de Olympische Spelen hierheen komt?
5: Ja, fantastisch, heugelijk, nice. Hè? We zijn zelf bij Gouden Plak hier al 2 jaar mee bezig. Vanuit het begin ben we aanhekken. Met de gemeente, met alle stakeholders natuurlijk. Hè? De provincie, Driek, VWS, de Boen, NOC, NSF. Het is een fantastisch project. Hebben we 2 jaar lang met z'n allen heel hard aan werken. Het team en het bestuur. Dat natuurlijk dat nice het leidt. Dat we natuurlijk een groot feest. Ja, ja.
3: En waar is het meest naar u?
5: Ja, ik zie heel erg naar u dat oer op de ringen, de Olympische ringen hing. Dat lijkt me zo fantastisch voor het dorp en natuurlijk het evenement en alles wat erbij komt. Voor u is de uitdaging, waar ik heel veel zin in heb, is hoe kunnen we nou zo'n groot evenement bij iedereen lid te landen. Hè? Dat ondernemers met de inwoners, maar ik de bezoekers hier maximaal van profiteren. En dat we Heerenveen en de provincie echt heel mooi op de kaart zetten. Ja,
3: ja, want wat kennen de inwoners van Jereveen, van Friesland en eigenlijk van heel Nederland verwacht je?
5: Ja, dat is natuurlijk een gigantisch feest. Hè? De sport komt thuis. Dus dit wordt een volksfeest. Dan worden we al parallel ontrokken tot een Elfstedentocht. Maar laten we dat gevoel misschien al een del zetten. En daar hebben we iedereen voor nodig. En dat kennen wij als Friesen natuurlijk hartstikke goed. Ja.
3: Ben je er al dingen gepland?
5: We hebben wel dingen gepland, ja. Maar dat is nog wel een heel petit stadium. Hè? Dus we hebben de komende jaren hebben we natuurlijk de mooie opgave om dat uit te rollen alweer. Ja.
3: Kan je al iets loslitten? Hoe hadden je enige ideeën?
5: Oei, er moet natuurlijk festiviteiten georganiseerd worden. Er komt je boen, er komt hier een Olympisch dorp. Naar de wedstrijden wil je houden. We hebben hier Heerenveens met Fries, maar wij het Nederlands. Dus ja, hoe kunnen we dat maar ook al verbinden? Is natuurlijk fantastisch.
3: Wat ben ik de grootste uitdaging van Jim?
5: Dit was de grootste uitdaging. Dat de handtekeningen stonden. En dat is lukt. Nu wordt de volgende uitdaging om er echt een groot volksfeest in te maken. En ik geloof heilig dat dat mogelijk is.
0: Een groot volksfeest. Dus in 2020, dat wordt het nog fjouwer hier. Dat is niet het lang, maar dat is het natuurlijk helemaal net. Martin Knossen, directeur van Merk Friesland. De organisatie die het aandacht had, maar de promotie van Friesland. Het recreatie en het toerisme vooral. Is ik enthousiast en zocht een soort mogelijkheden van Friesland.
6: Ja, wat dit precies betekent is best moeilijk te zissen. Maar voor u als organisatie is dit geweldig nice. Hè? Voor bewoners van Friesland is het geweldig. Zo'n fantastisch, het grootste evenement van de wereld wat hier onder oren in Friesland komt. Ik hoop dus echt dat voor de inwoners van Friesland zelf de mogelijkheid is om gewoon een soort hinder te geven. Voor Friesland als provincie. Het is een enorme spotlight op uw provincie. Hè? Dus we moeten nog even zien hoe dat precies al ik er wel net ken. Want dat is natuurlijk eigenlijk de Franse Olympische Spelen. Dus die puzzel is nog net helemaal line. Maar ja, dat dit een enorme kans is om uw chien te litten van uw beste kant. Dat is natuurlijk duidelijk. Ik suggereer ik bijvoorbeeld wel een kans om de Elfstedentocht als een toeristisch product onder de aandacht te brengen. Daar hebben wij toevallig maar een stichting bezig om een heel mooi plan voor u te rollen, om dat beleefbaar te maken. Ja, dat soort van kansen binnen de nou enorm. Ja, en als dat lukt, dan ben we natuurlijk heel blij. En ja, ik hoop echt dat het een boost brengt in het imago van Friesland als een innovatieve bestemming, als een plak waar het leven goed is, waar het geweldig werk te vinden is. Want dat is natuurlijk de uitdaging waar wij Mamekoor als provincie heel hard aan werken, om dat centerlitten om Nederland en de rest van de wereld. Ja, dan helpt het natuurlijk geweldig dat we deze enorme dynamiek daarvoor mooi gebruiken.

0: De zinnen op het wetter, de saaion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
2: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 concerten in juli en augustus. Van pop en jazz tot klassiek en filmmuziek. Bekijk het programma op zomerconcerten.nl.
4: Kom gezellig langs bij jouw Readshop en ontvang een gratis zomertas. Lekker groot, dus alles kan mee. Van spelletjes tot puzzels tot de leukste tijdschriften. We hebben alles voor een heerlijke zomer. Readshop. Gewoon om de hoek.
3: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
5: Bij Vaste Landen investeren we samen met u in A-locaties met sterke huurders en bewezen rendement. Wij regelen de uitvoering, u ziet het resultaat. Vaste Landen, samen investeren in morgen. Ontdek meer op vastelanden.nl. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee. U kunt uw inleg geheel of gedeeltelijk verliezen. Dit is geen beleggingsadvies.
6: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Samen investeren in morgen. Bekijk de openstaande fondsen op vastelanden.nl.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
7: Het is correct na 11. Hier is het tijd voor het laatste nieuws uit Friesland. En dat wist Simone Scheffer. Simone, goeiemiddag.
8: Goeiemiddag. De tijdelijke veropening van het treinstation bij I-stadion Tialf tijdens het NK en WK Allround wie een groot succes, dat zei de provincie. 12% van de bezoekers keert voor de trein en dat wie ik de doelstelling. No Tialf in 2030 Olympisch Stadion is, zocht de provincie kansen om het station bij de toekomstige evenementen weer te broeken. De Bluts en partijen werken aan een structurele veromkeer van de treinstop bij Tialf. Hessel Steegstra van Snits en Jan de Vries van Gietzerk binnen ongesteld als assistent skiertsjochters bij de wedstrijd tussen Frankrijk en Zweden op het WK. Het treffen in de zegtje in de finale wordt later nog skiertsjochter Danny Makkely. Steegstra en de Vries winnen jeder vlaggers bij de Verenigde Staten in Paraguay en Marokko in Haiti. Nordin Bakker maakt de oerstap naar de Deense topclub FC Midtjylland. De 28-jarige reservedoelman van sportclub Heerenveen Kamerlin hier transfervrij oer van Almere zitten. En hier nog een contract rond de zomer van 2020 in het Abellense stadion. De club kreeg de doelman vergees verliezen hier, maar krijgt nu een mooi bedrag voor hem waarom, zei technisch manager Hansma. Bakker kwam het al rond het seizoen 2 wedstrijden in actie voor Heerenveen. En treinreizigers hebben de hele dag nog oerlijst van de problemen op het spoor tussen Greens en Zuidhorn, samen meldt ProRail. Door een blikseminslag van Sneurtjoen ontstond er een storing. De oude dagen werken ProRail om de problemen op te lossen, maar is nog net slagen. Tussen Zuidhorn en Greens moeten reizigers de bus nemen en er rijden heel dag geen sneltrein tussen Leeuwarden en Greens. Er rijden daarom maar 2 treinen in de oren, dat binnen stoptrein. En dat wordt het nog rond vannacht 11:15, zei is de verwachting. En nevens mij heeft het eraan.
7: Ja, na 4 moesten we het daarover hebben. Dat wordt namelijk nog letter. Het wordt al 1 of 2 uur vannacht.
8: Ben ik weer achter.
7: Een hoop skeer inderdaad, zocht die inslag van het weerlocht. Eerst dadelijk volle meer roer. Dank u wel, Simone, het Frieske Nijs. Zelfs na te lezen op de site en de app van Omroep Friesland.
9: Goed nieuws! Scootmobiel Friesland is nu ook premium dealer van 2 en 3 wiel vooraan fietsen. De fietsen zijn zowel met als zonder elektrische ondersteuning te verkrijgen, zodat u in beweging blijft. Bezoek de showroom van Scootmobiel Friesland in Sint-Nicolaasga voor een proefrit. De koffie staat klaar.
10: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Cecil Haas, van Treien onder mij Sai Juli. Geniertje van de mooiste tallships, muziek, strittheater, foodtrucks, merken en volle meer. Van het volslijnen programma en al informatie, shop op sailharlingen.com.
10: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Voor een nieuwe Suzuki. Haima, service en auto's is er voor Elsen hier.
13: Onderwijs.
14: My Erik Enema.
7: Nou, die Rutte, steuring op het treintraject tussen Ljouwert en Greens zullen we dadelijk al hebben. Want het probleem is hardnekkiger als dat hem in eerste instantie ons signaleert. Dus dit maar wat dadelijk maar even door hebben. Maar eerst voor zelfs het waar. Ja, het is gewimmig. Een hele goede middag.
15: Een goede middag.
7: Nou, Ginnen waar daar kregen de zin. Het hield die dreiger, hè?
15: Ja, klopt. Dat we hier vanmorgen een hele mooie uiteenzetting. Maar een mooie opkomst van de zinnen. En ja, die moest hier wel heel tijd meer terrein inleveren. Nevens de bewolking. En dat hier alles te krijgen. Maar een, ja, toch wel een zwakkende steuring die het uw kant op kwam. Dat wie ik heel mooi zien onder de bewolking. Want er wie van alles te zien. Op het eerste gezicht liek het gries. Maar ja, als je echt goed naar de bewolking zegt. Zeggen je mamatis, je zeggen cirrus in verskate vormen. Tongerverklikkers heb ik even jong in het maat eerste van de provincie. Dus ik ben benieuwd hoe dat uitpakt de komende 24 uren. En ja, verder, ik boppe de IJsselmar en boppe de Waardzee nog mooie wolkenformaties jong van dat aarszakje in de front. En ja, dat het een aarszakje in front is, dat merken we benammen omdat er dus op hichte dan een wol wat rijnwetten valt. Maar dat helpt de groen eigenlijk net meer. En dat komt omdat de luchtlaag eronder te droeg is. Nou, en dat zien we eigenlijk nou ik op de radar, dat je de wolkenradar, de Rijnradar iepen gooien, dan zie je dat er wat deelslag onderwijs is. Maar ik weet intussen ik dat de groen van het Grutspad eigenlijk net helpt. Dus ik verwacht je eigenlijk, jong ik, op de meeste plakken dat de droegbloe is zeel. Misschien een verdwaalde ripke Rijnwetten, maar dat mag eigenlijk in naam hebben. En verder, ja, een hele kalme dag ik. En eigenlijk net een spruutkort. Maximum temperaturen, ja, die ben verspraat wat. 22 graden op de meeste plakken en alleen nog in dwaaien dan wordt. En Frieske Pjel, daar is het uiteindelijk nog boven de 23 graden uitkwam. Dus ja, nevens mij een hele prima simmer.
7: Fatsoenlijk simmer waar, ja. Maar een wolkenfeest eigenlijk.
15: Ja, de rest van de Noord. Ik neem het wel eens een optisch festival.
7: Optisch festival, de kist een sjen.
15: Ja.
7: En mooi was een optisch festival?
15: Nou, dat zou eigenlijk wel kennen. Want we hebben manier te krijgen met buien die boven de Waardzee hingen. En daar kan wel eens een full exemplaar tussen zitten. Alleen nog het waait net. En die combinatie. Maar het warme waardzeewetter, dat zou misschien ik nog wel eens te verzwaren kennen dat er eens een wetterhoorske onder zijn buien te lanen komt. Dus nou ja, dan heb je weer een orenfarm van optisch festival. En verder, tussen troch, een soort rondte voor de zinnen. Er is wel wat bewolking, maar er ontstaan ik jipper de provincie in Wolles even zijn spontane rijnbuien. Maar dat is dus een lokaal exemplaar. En verder, de temperatuur morgen ik weer 21, 22 graden, kalm waar, een matige, zwak ontmatigen naar het westelijke Wien. Al met al het de zinnen toch. Ik werd het meeste rond de morgen.
7: Ja, en de dagen daarna, is gewoon ik het af?
15: Nou, we kennen eigenlijk ik de dagen daarna nog heel iets wel wat bekomen van die hitte van de aanronde wieken eigenlijk, maar ik zie ze. Want ik van toonsje bloeien de temperaturen om erbij de 20 rond 22 graden heen. Wat we wel erbij hebben is op toonsje dat er even een steuring oerloekt vanuit het noordwestenwaai. Daarachter komen we even in een tijdelijke koelere lucht. Dus toonsje te morgen resulteert omdat in temperaturen van boven de 20 graden, maar letter in de midden, dan zakken het er enkele graden eronder. Nadat we draaien Wetterhaan hebben. Nou, de wien helpt erbij even aan. En dan van vreed, dan liek het eigenlijk wel zo goed als droeg te bloeien. Komen we onder invloed van wat hege druk. Alleen nog daar binnen we een beetje, nou ja, we zitten wat aan de ranen van het hege druk gebied. En dat resulteert dan weer in dat de wien wat meer aan helpt. Zeker op sneeuwen. Een matig, vrij krachtige westenwien. Meest droeg, wolken en zinnen. En ik dan temperaturen van 20 tot 22 graden. Dus eigenlijk heel gematigd simmen waar mijn temperaturen niet heel normaal binnen voor het tijd van het jaar.
7: Ik vind
15: het
7: prima.
15: Ik geloof dat we net de enige binnen.
7: Ja, dat komt eerst in.
15: Graag die in.

0: Meer ethisch is het haast niet krijgen. Ja, dat is de Tears for Fears ourselves and everybody wants to rule the world. En daarvoor ziet ze Heima, mij Dien Egen.
1: Onderwijs. Mij Erik Ellema.
0: Dan gaat de steuring op het treintraject Ljouwert-Greens tussen de Zuidhorn en de Stergreens weer de bussen inzetten, want de trein kan daar eigenlijk al dagenlang net rijden. Het beeld wie is dat de steuring ons vierde familie door is, maar dat wordt volle langer. Praat erom met Friso Schotanus van ProRail en goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: En de oorzaak van deze storing is blikseminslag, geloof ik, hè?
2: Ja, dat klopt. Het is veroorzaakt door het noodweer van afgelopen weekend, van zaterdag op zondagnacht. En sindsdien rijden er eigenlijk geen treinen tussen Groningen en Zuidhoorn.
0: Ja, en waar is die bliksem ingeslagen?
2: Die is ingeslagen in een relaiskast ter hoogte van Hoogkerk in Groningen. En die heeft zoveel problemen veroorzaakt. Er zijn allerlei herstelwerkzaamheden uitgevoerd. En ook allerlei materiaal is vervangen. Een zware transformator, meerdere relais en de voeding. Dus de energievoorziening is ook vervangen. Maar steeds kwamen de storingen terug.
0: Want er was meer door die bliksem geraakt?
2: Ja, het is eigenlijk een complexe storing. Want steeds bleek bij het testen dat de storingen, en die zitten dan in de seinen en de wissels, dat die steeds terugkwamen. Dus ja. Wat er op dit moment of vandaag gedaan is dat er een nieuwere lekkast geplaatst is. Maar dat is ook weer werk wat niet zo 1, 2, 3 gepiept is. Dus daar is de aannemer ook vanavond dus nog mee bezig.
0: Ja, en kun je zo'n relaiskast niet beschermen, beveiligen tegen blikseminslag?
2: Ja, die is ongetwijfeld wel beveiligd. Maar dat laat onverlet, dat hebben we afgelopen weekend op heel veel plaatsen in het land gezien, dat je toch niet helemaal gevrijwaard bent van stormschade. In het geval van het traject Leeuwarden-Groningen is het nu wel, wel heel vervelend voor de reizigers dat het zo lang duurt.
0: Ja, dat duurt al dagen. Het zou aanvankelijk een uur of vijf gepiept zijn, om uw woorden te gebruiken. Ja. Dat is dus niet het geval.
2: Nee, dat was de prognose die vanochtend gesteld is. Ja, je moet er maar steeds zien, hè, of het werk dan daadwerkelijk af is. Daarmee is het ook een prognose. We weten het niet zeker. En nu blijkt dus dat het tot einde dienstregeling in ieder geval nog gaat duren.
0: Ja, en dat is 1 uur, 2 uur vannacht?
2: Ja, daar komt het in de praktijk wel op neer. Het goede nieuws bij het slechte nieuws is dat wel alle expertise nu aanwezig is. Het materiaal is aanwezig. En ik heb wel begrepen dat er wordt keihard aan gewerkt om het probleem te verhelpen natuurlijk.
0: Ja.
2: Laten we ervan uitgaan dat probleem dan ook tegen die tijd daadwerkelijk verholpen is. Alleen daar kunnen we geen garanties voor geven.
0: Nee, nou, ik help het u hopen. Maar het zou eigenlijk moeten betekenen dat de treinen morgen tussen Leeuwarden en Groningen of andersom weer rijden.
2: Dat is in ieder geval waar heel hard aan gewerkt wordt.
0: Oké, nou, ik wens u daar erg veel succes mee. Friso Schotanus van ProRail, een fijne dag en veel succes.
2: Ja, insgelijks.
0: Oké, dankjewel.
2: Doeg.

zit een strijkje mooi om. Nelly Goulding, juist. En Love Me Like You Do, mooi noem je dat. Hier is Kelly Starren. Young Hearts Run Free. Dit is een device. Dat kan ze meer, denk ik. Hè?

Kenny Staten. Young Hearts Run Free, er is hier in Onderwijs. Dadelijk in het waaroeren van dit programma omtinken van het feit dat er honderden dieren vis kan voeren binnen. Dat is het gevolg van de zware buien die we het aaronde week aan hand hebben. Vooral in het zuidoosten van de provincie en het wetterskip hadden het er met Rockmai. Eerst dadelijk naar Vieven in Onderwijs. If

0: zomer op Friesland.
1: 92.2 FM.
0: Alles wat er spielet. Komend weekend vaart de vrood Haasbin.
2: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
2: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
3: Wow. Pas op hoor, Lotto heeft de vaakst van de jackpot in Nederland. Dat dus. En hij kan ook deze zaterdag zomaar vallen.
4: Nu al zin in zaterdag.
3: Dus speel nu mee. Lotto, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
5: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf.
6: Appetito.
5: Appetito.
7: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
5: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
8: Wie de komende tijd de A44 neemt, kan het beste nu even goed opletten. Tussen vrijdag 19 juni en zaterdag 4 juli is de A44 voor een langere periode afgesloten in één of beide richtingen. We werken dan aan het Lisserweg-viaduct. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
9: Primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
2: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
10: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het ministerie van Volksgezondheid stond ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven, terwijl dat juridisch helemaal niet mocht, blijkt uit een analyse van Nieuwsuur. De regel werd niet officieel door het kabinet aangekondigd, maar werd wel genoemd in instructies aan het personeel door de branchevereniging van verpleeghuizen. De instructie om verpleeghuisbewoners binnen te houden bleef ruim 2 maanden bestaan. Juristen reageren kritisch dat het ministerie van Volksgezondheid hieraan meewerkte. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot, dat schrijft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid in zijn halfjaarlijkse dreigingsbeeld. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Volgens de NCTV zijn het vooral individuen of kleine groepjes die jihadistische aanslagen voorbereiden. Steeds vaker gaat het daarbij om minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. De NCTV zegt dat de laatste tijd meerdere aanslagen zijn verijdeld. Zo werden terrorismeverdachten aangehouden in asielzoekerscentra in Dronten en Vlissingen. Een gevangenbewaarder is veroordeeld tot 3 jaar cel omdat hij een vrouw in haar cel heeft verkracht. Dat gebeurde in 2010 in de vrouwengevangenis in Nieuwersluis. De rechtbank rekent het de man zwaar aan dat hij de vrouw verkrachtte tijdens de uitvoering van zijn werk, terwijl hij verantwoordelijk voor haar was en zij afhankelijk van hem. Op Wimbledon heeft Jesper de Jong zich geplaatst voor de tweede ronde. Zijn partij tegen Rinki Hijikata werd gisteravond stilgelegd vanwege de duisternis en ging vanmiddag verder. De Jong was uiteindelijk in 5 sets te sterk voor de Australiër. Morgen speelt hij in de tweede ronde tegen de 19-jarige Braziliaan Joao Fonseca. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, koelt het af naar een graad of 13. Morgen veel zon, in het binnenland enkele stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Een tussentijdse toets bij Rietskwal. Om te zien als voltab is aan een echt examen. Dat zou de examen cijfers ik wat omheen gekregen kennen. Maar brengt natuurlijk extra kosten, maai. We zullen het dadelijk weer hebben. Irene Onderwijs.
12: BTN De Haas, al 100 jaar de specialist voor agrariërs en vakmensen. Keuze uit 10.000 artikelen. De totaalleverancier voor de hobby en professionele dierhouderij. Alle topmerken en ons eigen kwaliteitsmerk voor de beste prijs. Broersnoor btndehaas.nl of bezoek onze winkel. BTN De Haas, bron voor goed boeren.
13: Op zoek naar de perfecte badkamer en volop keuze en de mooiste merken?

0: en uitsluitend de beste materialen en vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar RP Keukens en Sanitair in Dokkum.
1: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op bald.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, bald.nl.
2: Onderwijs.
3: My Erik Enema.

0: Sir Thomas John Woodward. Maar wij maken gewoon Tom Jones films. In 1988 hier er weer een dikke hit, want in 1964 is zijn eerste plaat al uitgebracht. Maar dit weer even zelfs zien versie van dat nummer van Prince, het nummer Kiss.
1: Van Fjouwer ons wijs.
2: Onderwijs.
1: Mij Erik Enema.
0: Het is nu haast 8 minuten nog 4. Welkom bij de Twaalf Uren van Onderwijs van deze dag. Het is die 30 juni de dag dat Nederland meer F-35's krijgt. En er is een kans dat die van pad in Ljouwert komen te zien op een vleerbasis. En dat toch binnen de omwenners alert.
3: Wij zitten natuurlijk op het vinkertouw. En deze week bespreken we de defensie van wat houdt het in voor de loodskantoren.
0: Het is de dag dat we melden dat een blikseminslag op het traject tussen Ljouwert en Greens, het treintraject, al dagen van problemen op het spoor zwargt.
4: Het is echt een kennelijk een complexe storing. Want steeds bleek bij het testen dat de storingen, en die zitten dan in de seinen en de wissels, dat die steeds terugkwamen.
0: En die storing die zal ik nog wel ons een tjenstregeling in oers 1-12 vannacht dwarrie is de verwachting. En het is ik daar dat het slavernijverlening in Friesland betocht wordt, in Ljouwert.
5: We weten daar nog veel te weinig van. Dus elke herdenking leert ook heel veel.
0: Ja, dan hebben we het ook Katie Cody vanzelfs. Jure de betinking en morgen is het tijd voor feest. Nou, en dat binnen onderwerp maak ik in het Nijs, Jure, in Friesland. Dadelijk zullen we het hebben over een massale visstjetten in het zuideesten van de provincie vooral. En dat is, zal je veroorzaken toch die enorme bats ruimwetter die we gaan hebben in de nacht van sneeuw of snijn. Maar is het waar in het kwart? Sjitske Wiebenga, een hele goeie mietje.
6: Een goeie mietje. Nou is het nog droog en een graad als 20. Maar de bewolking werd chokker en Jon kende dan ik nog een drip rein vallen. Vannacht mogelijk een bui in het kustgebied, maar boppeland opklaringen, een mistbank en op zijn kaart overgraden. Morgen een lokale bui en verder een mix van wolken, maar hield iets vaker rond de verzinneskien waar. Bij de zwak ontmatige noordelijke wind wordt het dan 21 of 22 graden. En in de Jon is het noffelijk, maar helder en kalm waar.
0: Honderden dieren visken als gevolg van de zware buien in de nacht van sneeuw op snijden in de provincie. Dat is het beeld, zien vooral het zuideesten van Friesland. Bij Jobbeke Twarde Sloers maak ik wiep onder oren. Onder de telefoon is Jan Roelsma van het Wetterskip Friesland. Een goeie middje.
7: Ja, goedemiddag.
0: Dat ben wel een heel soort dieren visken daar in Jobbeke.
7: Ja, helaas wel inderdaad. Dus dat is altijd een treurig iets.
0: Ja, en wat doe je hem erom, scheppen?
7: Nou ja, daar waren inderdaad heel veel dode vis op een compact bij elkaar liggen. Zeg maar. Dan worden die wat geruimd door ons en dat wordt ook afgevoerd. En anders dan verslechter je de waterkwaliteit nog meer als je die vis niet gaat weghalen.
0: Ja, en ze blokkeren natuurlijk de trogstreming, liep niet.
7: Nou ja, dat ook, maar dat is op zich nog niet echt meteen het grootste probleem. Hè. Van, je kunt er ook iets bij voorstellen met toch dan best wel warm weer, warm water. En dan zoveel dode vis in het water, ja, dat gaat ook niet altijd lekker ruiken. En dat doet natuurlijk ook iets met de waterkwaliteit.
0: Ja, die hebben hier en daar een bedrijf voor in. Ben die op dit moment al druk aan het werk daar?
7: Zoals ik begrepen heb, zijn ze al druk bezig met het ruimen. Zeker op de plaatsen waar al echt veel dode vis ligt, wordt er nu momenteel al geruimd. En dat wordt dan ook zo snel mogelijk afgevoerd.
0: Ja, wat doe je met die dierenvis?
7: Ja, die worden dus of naar verschillende samenplekken gegaan, of ze worden naar zogenaamde destructiebedrijven gegaan. Hè, van eigenlijk gewoon waar andere dode dieren ook wel naartoe gaan.
0: Ja.
7: Zeker omdat er een soort grote hoeveelheden gaan, ja, dan moet je er toch wel iets op een andere manier mee omgaan.
0: Ja, dan is natuurlijk de vraag hoe het ken dat er zoveel visken deergien binnen het houden op weekend.
7: Nou ja, je moet je ook voorstellen, we hebben het natuurlijk allemaal meegekregen. We hebben een aantal hele warme dagen gehad. Zelfs code oranje in Friesland over de temperatuur. Ja, daarmee gaat dus ook dus de watertemperatuur stevig omhoog. En iedereen die wel eens een keer een waterkoker gebruikt heeft, en als je water op gaat warmen, dan zie je meteen luchtbelletjes ontstaan. En dat betekent dus dat stuurstof ontsnapt aan het water. Hoe warmer het water is, hoe minder lucht, hoe minder zuurstof in het water opgelost kan worden. Nou, dat gebeurt dus eigenlijk in sloten en in vaten ook. En op het moment dat het warmer wordt, kan er minder zuurstof in het water zitten. Nou, dan hebben de vis het al moeilijk. Hè. Je ziet vaak ook dat ze wat flauwer worden, dat ze wat naar lucht gaan happen. En als je dan opeens zo'n regenbui krijgt, zoals afgelopen zaterdagnacht, hè, van op sommige plekken 100 millimeter.
0: Mm-hmm.
7: Dat is even voor je begrippen de hoeveelheid die normaal nog in anderhalve maand valt in één nacht.
0: Ja.
7: Ja, dat is een behoorlijke hoeveelheid die dan valt. En met die regen komt vaak ook, ja, wat wij dan noemen organisch materiaal mee. Hè? Allerlei ja, aarde, grond, organisch materiaal dat vanaf de grond eigenlijk het water ingaat. En op sommige plekken ook overstorten. Hè? Dus de ventielen, eigenlijk de bescherming zeg maar, van het rioolwaterstelsel. De veiligheidsventielen die dan open gaan, ja, dan komt ook heel veel organisch materiaal het water in. En dat vraagt ook weer om zuurstof. Dus je hebt eigenlijk twee dingen die dan tegelijk komen. Je hebt al weinig zuurstof in het water en je krijgt ook nog eens een keer materiaal in het water wat om zuurstof vraagt. Ja, en dat kan het net te veel zijn voor de vis die in het water leeft.
0: En
7: die stikt dan gewoon eigenlijk.
0: Ik snap het. 200-300 dieren vis bij Jobbik het Zware Sloes. Jerik, van een collega van jou over het wetterskip season. Wordt dat er onvuld? Is dat een probleem voor de visgestoon?
7: Op zich is er nog niet direct een probleem. Onze visstand in Friesland is gelukkig goed. Hè. Dat is ook een van de belangrijke onderdelen van de Europese richtlijn, de kaderrichtlijn water. Hè. Dus de richtlijn die gaat over de waterkwaliteit en over de ecologische doelen voor de waterkwaliteit. Dus daarvan weten we dat de visstand gelukkig goed is. Dus we hoeven nog niet meteen aan te vullen. Maar we houden dit wel in de gaten. Hè. Door middel van monitoring, hè, dus van metingen in het water, gaan we de vis dan wel in de gaten houden. En mocht je vaak van dit soort gevallen krijgen, wat we natuurlijk niet hopen, maar wat door klimaatverandering misschien wel iets vaker kan voorkomen, dan moet je wel gaan nadenken over van, ja, of je wat gerichte vis kunt gaan uitzetten. Maar bij de hoeveelheid die ik nu gehoord heb en wat ik gezien heb, is dat nu nog niet aan de orde.
0: De vis kan gewoon net onvuld te vullen, maar levende exemplaren op dit moment nog net in elk geval.
7: Dat doen ze gelukkig vanzelf.
0: Dat doen ze zelf.
7: Ja.
0: Ja. Ja, Roelsma van het wetterskip. Dank je wel van je verhaal en een fijne dive hier.

0: als zo'n DJ Jetten van... als het een feest herst en was de meesten de vlier op krijgen, dan... Maar ze doen we draaien. De volledige Sergeant Rutten, we draaien een mic. Michael Jackson hier is zelfs en Don't Stop Till You Get Enough. Iets njochtje, njochtensantig. Onderwijs. Het kabinet, het kabinet van een tussentijdse toets bij rietoprieringen verplicht stellen. Dat is een toets die je als leerling van die echte examen dan kennen. Om eigenlijk te zien hoe virus het best. En Kerstel Vijest speciale verruchtingen, Helly, die staan in een examen net meer hoe ze het dan. De plan bin nog net definitief, maar het kabinet is het wel van plan. En daar moet ik wetten van maken. In 2029 dan is het idee dat zo'n die plan ingaan matten. Op de telefoon is Jetse Visser, hij is rietinstructeur bij Rietskwallen Oosterpoort Knol in Ljouwert. Een goeie middje.
1: Goeie middje.
0: Ja, vooral kun je ik heb zelfs een tussentijdse toets net mee maken voor zelfs, want dat wie in mijn al heel dan net verplicht en nog altijd net, maar komt de ballon. Wat zou het voordeel hiervan wezen?
1: Nou, het grote voordeel ervan is dat als je tussentijdse toetsen neemt, dat je dus kennis maakt met CBR. De wijze waarop zij eigenlijk werken. En als jij nog nooit bij het CBR bent geweest, dan geeft dat wel eens een drempelgevoel, om het zo maar te zeggen. Ze worden daardoor wat zenuwachtiger. En heb je het een keer meegemaakt, je krijgt nog van de examinator tips mee. En ook, men heeft vaak het idee dat je 100% moet scoren bij een examen. Ja, en dat is niet zo. Je mag best fouten maken als je ze maar oplost.
0: Ja.
1: En iedereen maakt fouten in het verkeer. Ik neem aan dat je zelf ook fouten in het verkeer maakt. Maar je lost
0: soms.
1: Ja, misschien niet altijd, maar iedereen maakt fouten. Tuurlijk. Wij maken ook fouten in het verkeer. We zijn wel rijinstructeur, maar ook die maken fouten. Maar je moet ze oplossen.
0: Ja.
1: En dat gooien van examinator hoor je dan dat het dan, niet erg is dat je dat overkomt, maar maak een oplossing. En dat is ook waar het examen om gaat.
0: Ja.
1: En
0: daarom
1: is een tussentijdse toets zo wijs om te doen.
0: Ja, de minister wil dit eigenlijk ik, omdat het slagingspercentage, dat moet eigenlijk omheen. Hè? Een kwart van de rietskwallen die zitten, 40%. Slagen dat je mij, denk je?
1: Ja, het heeft inderdaad een voordeel. De kandidaat is ik volle meer op zijn gemak stelt. Maar ze krijgen wat feedback van die examinator. En die zegt wel van een rijinstructeur. Maar jij staat alleen nog van de rijinstructeur. Het is zo goed geweest. Maar en dan komt er dan een oormond naast je zitten. Het gewenning van oren naast je. Dat is echt vaak dan een voordeel. En het gaat het kan er ook aan mij omheen gaan. Het lukt net altijd, maar in sommige gevallen lukt het wel.
0: Ja, in elk geval om die spanning er ik uit te halen. Het is natuurlijk wel duur, want zo'n toets, die mag wel betalen worden.
1: Ja, en dat is het enige wat ik wel een beetje besfiert. Stel voor dat er meesten binnen die een Lietse beurs hadden. Die worden eigenlijk verplicht om dat yield act te betalen. Die worden direct, die moeten dat bedrag dan betalen.
0: Ja.
1: Dat vind ik wel wat. En af en toe een leerling heeft die vrij snel binnen. Die moeten dan eigenlijk een tussentijdse toets hebben. Dat moest ik allemaal maar inplannen kennen. En dat is echt een beetje van de capaciteit van het CBR houden natuurlijk. Van wanneer kan dat dan?
0: Ja.
1: Dus voor die hele snelle opleiding wordt dat dan denk ik in sommige gevallen een kwartier voor ons even een probleem.
0: Dat is een probleem. En inderdaad, je zegt het zelf, deelt. Want wat kost het aan tussentijdse toets? Wat is het idee?
1: Dat zit rond de 143, 150 euro een beetje in die rooi. Okay. En de rietskwallen, die moet ik nog naar het CBR te rieden. En die moeten wij erom. Dus die tiert wordt ook mij rekken. Dus dan ben je al gauw richting de 180 van 100 en kwiet.
0: Ja.
1: En dat is echt wel een dingetje. Dan kun je dat in de lessen natuurlijk en in de offertes kun je dat opdelen. Maar het belangrijkste is de meesten die moeten ook betalen je kind. En dat is een beetje waar je als rietskwallen dan een beetje bang voor binnen.
0: Ja, in principe een goed plan, maar met kritische kanttekeningen. Als het gaat om de kosten en de organisatie.
1: Ja, ja.
0: Daar komt het ook
1: daar. Ja, klopt. Ja, maar je kunt het altijd wel organiseren, maar de klant moet het kennen.
0: Ja,
1: en het CBM moet kennen. Hè? Dus daar zit altijd een wisselwerking in.
0: Het is helder. Jetse Visser, rietinstructeur in Ljouwert. Dank u wel voor je verhaal. Hier is Ilse de Lange. Ja, dat riep is al heel lang, denk ik. Dat is puzzle me.

0: De zinnen op het wetter. De Sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong moet het wetten. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij
0: willen wij. Van 4 juli al bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
3: Renew. Ontdek de Renew Occasions. Dat zijn gebruikte auto's van alle merken met keuze uit elektrisch, hybride, benzine, diesel en LPG. Gecontroleerd op 150 punten door specialisten en met minimaal 12 maanden garantie. Koop met een gerust hart een Renew Occasion. Niet tevreden? Geld terug? Vraag naar de voorwaarden. Bekijk alle occasions bij de Renault en Dacia dealer of op renew.auto.
4: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
5: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
4: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: Als je overstapt naar Allianz Direct, bespaar je gemiddeld €300 per jaar op je autoverzekering.
7: Wow,
6: kost je maar 3 minuten.
7: Nou, ik heb wel eens harder moeten werken voor €300.
6: Ja, met Allianz Direct is het makkelijk en snel geregeld. Ga naar allianzdirect.nl.
8: Naar een van de 8 Forza testcenters in Nederland en ontdek jouw nieuwe e-bike. Comfortabel, elektrisch en verrassend scherp geprijsd. Forza.nl. Oh, op die fiets!
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 92.2 FM.
9: Zelfde Saarzen, ik vind het zelf een mooi moment om eens even te zeggen wat nou het Frieske Nijs van deze 30 juni weer. Simone, ik even de zaken op een rietje zetten. Simone, goeiemiddag.
10: Goeiemiddag. Het Franse organisatiecomité van de Olympische Spelen van 2030 gaat definitief kiezen voor Tialf als locatie voor het langebaantoernooi. Daar hebben we van de Momai. Op een speciale passenconferentie Just Rioen in het E-stadion mocht minister Mirjam Sterk daarom historische woorden spreken.
11: Het gaat on. We gaan iets doen wat 102 jaar... voor het laatste in Nederland is gebeurd. En nadat in 1928 het Olympisch vuur is gedoofd in Amsterdam, zal het in 2030 hier opnieuw worden ontstoken.
10: En dus Grutte Blitzkip. En het liet ik een boost voor Big Leagues de ondernemers. Door de poll van de Centrum Ondernemersvereniging vertelt er hoe het Nijs onkam is.
12: Ik denk dat alle kansen er op dit stuit binnen. En nou is de kwestie van, met z'n allen op tafel. En jongens, de klap ervoor en broezen.
10: De broezen. 12 partijen stien juist voor de rechter in Grenzen om bermgas. Het scheelt giet de vraag of het bermgas afval is of groenstof. Vier Friese gemeenten willen het gas compostieren litten bij boeren. Een brancheorganisatie vindt dat dat net neffens de regels bad. De uitspraak is wichtig voor gemeenten, boeren en greenbedrijven en kan landelijke gevolgen hebben, vertelt collega Tiet Seijens.
13: Nou, voor de greenbedrijven kan een uitspraak die voor haar negatief uitvalt betjutten dat ze een part van haar inkomsten kwijt binnen. En dat de gemeente de zaak verliezen, betjut dat een grote klap voor agrecycling, want die had zijn hele besteding hierop bouwt. Ja, en de leegdrompelige manier van boeren om redelijk makkelijk en goedkeep om goede compost te komen van haar groen, ja, die zou dan ook verdwijnen.
10: Dat Mongrutfeest is in Leeuwarden vanwege Kitty Kotti, wordt van de midden eerst het slavernijverlienen betocht. De borgemaster van Westelling werf gehad een taspraak en er wordt een minuut stil te houden. En ik Leeuwarden de Tjerkenlisse een krans. Gabrielle Copini, voorzitter van Kitty Kotti in Friesland, vertelt dat er nog volle meer bekend worden mat over uw Friese slavernijverlienen.
14: Dat gaat over geschiedenis, onze Nederlandse geschiedenis, ook onze Friese geschiedenis. En we weten daar nog veel te weinig van. Dus elke herdenking leer je ook heel veel.
10: Het festival Live in the Park in Leeuwarden giet het hier net terug. Het festival in de Prinsentuin zocht dat de kosten flink omheen gingen binnen. benam een artiestenvreetje meehield. En daar roende hierden stien onder meer Douwe Bob, Jan Smit en Snelle op het festival. Omdat de organisatie de kaarten net hield die juddermatje wol, had ze besloten het evenement dit hier net trok in te litten. Martin Meindersma van de organisatie over hoe de beslissing makken is.
2: Omdat we het allemaal hebben, zeg maar, georganiseerd hebben uit eigen middelen. En we willen het ook goed houden voor onze leveranciers, de artiesten en de andere partijen. Ja, moeten we dit jaar deze pijnlijke keuze nou eenmaal maken?
10: De restauratie van het Zethoes van Dokkum is in volle gang, maar historisch kleuronderzoek is uitzocht wat nou het beste bij dat Zethoes past. Collega's van RTV en NOF en NOF mochten bij het Zethoes zien hoe de verbouwing is in gang gaat. Benjamin Smit van de gemeente Wat is Friesland, over wat de mensen aanst ontreffen zullen.
15: Nou, weer nog steeds een schitterend oud stadhuis. Alleen met een ander kleurtje. En uiteraard is het niet zo ingrijpend anders dat hij opeens pimpelpaars of iets dergelijks is. Hij houdt zijn mooie karakter voor iedereen om weer te zien vanaf eind dit jaar. En ook de komende eeuwen nog.
10: Er komen op een extra F35's naar Nederland. Dat staat in de Defensienota die just te presenteren is. Omwenners houden haar een headfest, want die zitten vanzelfs net te wachten op meer loot, hoe leest. Geert Verre van de commissie Loothinder denkt dat de kans groot is dat een pad van die F-35's in alle gevallen voor een skoft in Leeuwen te komen te steen.
16: Wij krijgen een trede militaire vliegbasis erbij, hè? Dat zal Lelystad worden.
9: Ja.
16: Nou ja, dat zal nog een aantal jaren worden voordat er hierpen is. Ondertussen stromen extra F-35's al binnen. Dus die zullen tijdelijk in elk geval een plak hebben en worden verdeeld door Volkel en Leeuwen.
10: Nou, dat weer het wichtigste nijs.
9: Ik vind
10: het uit in eigen programma.
9: Ja, ik nog eens een keer. En, nou, dat zal je nou uitlezen op de site en de app van Omroep Friesland. In het Fries, in het Nederlands. En nou, ik weet net hoeveel orentaal nog. Is dat nog?
10: Ik geen orentaal.
9: Ja, een heel soort orentaal. Frans, Engels. En,
10: oh, echt
9: ja,
10: weer?
9: Ja, was met nice zin. Maar wij hebben in het Zuid-Fries. Dank u wel, Simone. Dadelijk het waar. Matjitske.
17: Ondersteuning nodig bij certificering zoals ISO 9001, 14001 of VCA? Of hulp bij je verplichte RINE? Kijk op BALT.nl voor praktisch advies en begeleiding van begin tot certificaat. Jouw partner uit Friesland, BALT.nl.
18: Is jouw keusgebied stikken? Dan wil je dat ze gauw als mogelijk weer makken ha. Wij van Kunstgebied en Huis, binnen al onderwijs. Ontdek het gemak van uw snije en vlugge haal- en brengservice voor reparages onder het kunstgebied. Bel je nou mijn kunstgebied aan huis 06 83 24 21. Zorgeles leidt je mijn kunstgebied aan huis.
19: Wie visser plant in Lippenhuizen, tussen het Jerrevin en Drachten, vindt de mooiste en grutste selectie bjem en planten van het noorden. En alles kan uw Fari leveren worden. Bezoek je uw kwekerij of shop voor meer info op visserplant.nl.
20: Tijd voor een nieuwe klus? Of wil je doorgroeien in de techniek? Bij Verda combineer je werk met leren. Volg een praktijkgerichte cursus of opleiding voor volwassenen in techniek. Flexibel en meteen inzetbaar. Kijk op verda.nl/techniek.
21: Onderwijs.
22: My Erik Enema.
23: Alles wat te spelen. Omroep Friesland.
9: Hoe saai zie je, zitten 100.000 Friezen zonder een eigen huisdokter. Dat zei het huisdokter Theo Bakker van SNIS. Hij is ambassadeur van de Landelijke Huisartsenvereniging LHV. En hij baseert die uitspraak op het feit dat de nieuwe tarieven, die het juist bekend binnen, vader dokters, eigenlijk te leeg binnen. En dat een heel soort dokters daar eigenlijk net een praktijk op beginnen kennen. Praat aan zijn smaam hier in Oederwijs. Maar eerst vanzelfs het waar. Ja, het is gewoon een hele goede middag.
24: Een goede middag.
9: Nou, Ginne waar daar kregen de zin. Het hield die dreiger, hè?
24: Ja, klopt. We hebben vanmorgen een hele mooie uiteenzetting. Maar een mooie opkomst van de zinnen. En ja, die moest hier wel heel tijd meer terrein inleveren. Nevens de bewolking. En dat hier alles te krijgen. Maar een, ja, toch wel een zwakkende steuring die het uw kant op kwam. Dat wie ik heel mooi zien onder de bewolking. Want er wie van alles te zien. Op het eerste gezicht lieken het gries. Maar ja, als je echt goed naar de bewolking zegt. Dan zeg je maar matig je zeggen. Cirrus in verskate vormen. Tongerverklikkers heb ik even jong in het maar. het eerste van de provincie. Dus ik ben benieuwd hoe dat uitpakt de komende 24 uur. En ja, verder, ik boppe de IJsselmar en boppe de Waard zijn nog mooie wolkenformaties jong van dat aarszakjende front. En ja, dat het een aarszakjend front is, dat merken we benamen omdat er dus op hichte dan een wol wat rijnwetten valt. Maar dat helpt de groen eigenlijk net meer. En dat komt omdat de luchtlaag eronder te droeg is. Nou, en dat zien we eigenlijk nou ik op de radar. Dat je de wolkenradar, de rijnradar hier moet gooien. Dan zie je dat er wat deelslag onderwijs is. Maar ik weet intussen dat de groen voor het grutspad eigenlijk net helpt. Dus ik verwacht je eigenlijk jong ik op de meeste plakken dat de droeg bloeien zeel. Misschien een verdwaalde ripke rijnwetten, maar dat mag eigenlijk in namen hebben. En verder, ja, een hele kalme dag ik. En eigenlijk net een spruut kort. Maximum temperaturen, ja, die ben verspreid wat. 22 graden op de meeste plakken en alleen nog in Dwaaien, dan wordt en Frieske Pjeln, daar is het uiteindelijk nog boven de 23 graden uitkwam. Dus ja, nevens mij een hele prima simmerdag.
9: Fatsoenlijk simmerwaar, ja. Maar een wolkenfeest eigenlijk.
24: Ja, de rest van de ik neem het wel eens een optisch festival.
9: Optisch festival, de kist een
24: sjen. Ja.
9: En mooi was een optisch festival?
24: Nou, dat zou eigenlijk wel kennen, want we hebben manier te krijgen met buien die boven de Waardzee hingen en daar kan wel eens een full exemplaar tussen zitten, alleen nog het waait net. En die combinatie met het warme Waardzeewetter, dat zou misschien ik nog wel eens te verzwaren kennen dat er eens een wetterhoorske onder zijn buien te lanen komt. Dus nou ja, dan heb je weer een orenvorm van optisch festival. En verder tussen terug een soort rondte voor de zinnen. Er is wel wat bewolking, maar er ontstaan ik dipper de provincie in wel eens even zijn spontane rijnbuien, maar dat is dus een lokaal exemplaar. En verder, de temperatuur morgen ik weer 21, 22 graden. Kalm waar, een matige, zwak ontmatige noordwestelijke wind. Al mee al het de zinnen toch, ik werd het meeste rond de morgen.
9: Ja, en de dagen daarna, het is gewoon lekker.
24: Nou, we kennen eigenlijk ik de dagen daarna nog heel iets wel wat bekomen van die hitte van de aanronde wieken eigenlijk, maar ik zeg ze, want ik van tongensje bloeien de temperaturen om erbij de 20 rond 22 graden heen je. Wat we wel erbij hebben is op tongensje dat er even een steuring oerloekt vanuit het noordwesten wij. Daarachter komen we even in een tijdelijke koelere lucht, dus tongensje te morgen resulteert hem dat in temperaturen van boven de 20 graden, maar letter in de midden, dan zakken het er enkele graden eronder, nadat we erin Wetterhaan hebben. Nou, de wien helpt erbij even aan. En dan van vreed, nou dan liek het eigenlijk wel zo goed als droeg te bloemen. Komen we onder invloed van wat hege druk. Alleen nog daar binnen we een beetje, nou ja, we zitten wat aan de randen van het hege drukgebied. En dat resulteert dan weer in dat de wien wat meer aan helpt. Zeker op sneun. Een matig want vrij krachtige westenwien. Meest droeg, wolken en zinnen. En ik dan temperaturen van 20 en 22 graden. Dus eigenlijk heel gematigd simmerwaar. Mijn temperaturen niet heel normaal binnen voor de tijd van het jaar.
9: Ik vind het prima.
24: Ik geloof dat we net de enige binnen.
9: Ja, dan komt het eerst in.
24: Graag die in.
3: Het slotstik van onderwijs.
9: Ja, ik weet dat als er nou vannacht heel goed iets van Bert Guy en Best om die wedstrijd van Oranje te zien. Misschien wel, of misschien zelfs wel in de kroeg. Ik heb het net hier en ik heb er achteraf ook net zo vreselijke speed van. Want die wedstrijd biedt natuurlijk een redelijke debakel, Kees Hezen. De Boetlandse media, zal hier ik, die ben ik net mals in haar kritiek op het Nederlandse elftal. Dat vannacht dus toch Marokko uitschakelen waard op het WK voetbal. Gong we mis in de penalties, zat het heel vaak. Misgit in de penalties, de strafschoppen vloek zet zich voort. Scheelt in de Italiaanse sportkranten. En oren, op diezelfde kranten die had het ik hoor een onderdanig en defetistische houding van Nederland. Verdiende zegen voor Marokko, binnenoren media die dat schreeuwen. En ja, ik denk dat het ik wel een beetje wier is. Ik heb wel wat keer vettingen en verhalen en zo wat in de maai kregen. Het is net als je bent uitgekeken. Kijk wat het betekent misschien in het toernooi. Misschien is het ook voor het zinnen. Weet ik verder net, ik ben geen kenner van voetbal. Of ik ben een dikke kutte kenner als Dijs. Dat we het al jaar natuurlijk wel een beetje binnen. Maar ik dacht, er zit wel een plaat in. Ik zit me altijd tegen een kerst een plaat betinken die iets maar verliezen. Mijn losers te maken heeft. Er zit vast wel een plaat in. En ik ben heel benieuwd, West maar komst. De kerst is die suggestie hier om je strook. Ja, via 0620, via jouw Njoggen. Of broek de app van Omroep Friesland. Ja, losers, beautiful losers. Verliezen. Verliezen. Of in het Fries misschien niet wel. Ik ben heel benieuwd. Vest maar kom. Stuur hem op. En de leukste, die doet het slotstukje in de onderwijs.

0: Raptiel in de duet. Maar Klaske Smit. Alleen nog maar hij. Ja, dat Veske, dat weer draaien.
1: Onderwijs. My Erik Enema.
0: Saai zie je, zitten 100.000 Friezen zonder een eigen huisdokter. Dat is de voorspelling van huisdokter Theo Bakker van Snits. En de oorzaak? Ja, de Nederlandse zorgautoriteit die berekent tarieven voor dokters, maar nevens die dokters binnen de tarieven te leeg en minder kwalijk huisdokters die de nije praktiek iepen niet willen. En daar hebben we wel verlet van. Nou, goed horen, alleen er waren de nije tarieven bekend. Ik praat erover, maar de huisdokter Theo Bakker van Snits, hij is ook ambassadeur van de Landelijke Huisartsenvereniging LHV. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
0: Laten we beginnen met die nieuwe tarieven. Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, dat is altijd een ingewikkeld verhaal natuurlijk. Wij hebben op een... overigens is het niet zo dat door de tarieven we te weinig dokters hebben. Daar zijn veel meer redenen voor. Dat is een landelijk probleem wat al jaren speelt.
0: Maar het helpt niet.
2: Maar het helpt uiteindelijk niet. Daar komen we misschien zo wel op.
0: Ja.
2: Maar waar het natuurlijk in de tariefstelling om gaat, is dat je niet zozeer het inkomen van de huisarts veilig stelt, wat op zich natuurlijk ook wel belangrijk is, maar met name het hanteren van een goede praktijkvoering, dat je daar de financiële middelen voor krijgt. En dat is ook een van de belangrijkste elementen die in de tariefstelling met de NZA aan de orde geweest is. Dat is ook hetgeen waar de rechter vorig jaar tegen de NZA over heeft gezegd, nou ja, die berekening die lijkt toch niet te kloppen. Met name de afgelopen jaren lijkt het echt achter te lopen op de kostenontwikkeling in Nederland. We weten allemaal dat de kosten natuurlijk omhoog gaan voor iedereen. En met name een huisvestingscomponent, die is belangrijk omhoog gegaan.
0: Ja, dat betekent eigenlijk
2: materialen.
0: Jullie zeggen eigenlijk, je kunt eigenlijk geen praktijk, geen huisartspraktijk voeren met de vergoeding waar de NZA mee komt.
2: Nou, laten we het zo zeggen. Kijk, er draaien veel praktijken. Dus het gaat te ver om te zeggen dat je daarmee geen praktijk kunt voeren. Waar het om gaat is dat je jonge collega's ook zou willen enthousiasmeren om praktijkhoudend huisarts in Nederland, in ons geval in Friesland, te worden.
0: Mm-hmm.
2: Dat doe je onder andere door ook een betrouwbare tariefstelling, zodat je met de investering die je doet om een nieuwe praktijk te starten, ook weet dat je de komende jaren daar ook goed mee vooruit kunt.
0: Ja, jullie hebben de gang naar de rechter gemaakt. Is die realistische tariefstelling nu geregeld?
2: Nee, eigenlijk niet. De NZH heeft eigenlijk op het terrein van de huisvesting hebben ze wel rond de 2% ietsje meer, als wij doorrekenen komen, ietsje lager uit, maar laten we zeggen rond de 2% extra op de tarieven bijgesteld.
0: Ja.
2: Dat gaat dan over de tarieven 2025 en 2026. Zeg maar het extra inspanningsdeel van een collega die een praktijk runt ten opzichte van een collega die in dienstverband werkt, die is eigenlijk helemaal niet extra gehonoreerd. En dat is ook wel iets, ja, dat valt ons natuurlijk tegen.
0: Ja.
2: Dat is in ieder geval geen stimulans om uiteindelijk ook de jonge dokters richting praktijkhouderschap te bewegen.
0: Ik denk dat we het daar even over moeten hebben, meneer Bakker, want 30% van de huisartsen op dit moment is 60 plus. En we spreken over een instroom van 2% van de jonge, nieuwe huisartsen. Dan krijg je dus in rap tempo een tekort aan huisartsen.
2: Ja, dat is in een provincie met een laag bevolkingsaantal, is dat inderdaad echt een van de problemen waar we nu voor staan. Dat we zien, hou me even ten goede op de 30%, of het nou 30 precies of 25, maar het is een hoog percentage van collega's die inderdaad al kijken naar pensioneren.
0: Ja, de vergrijzing is groot.
2: Ja, als je dat vergelijkt met het aantal collega's wat normaal gesproken instroomt, ja, dan moeten we ons echt opmaken voor een heel groot deel mensen die straks geen vaste huisarts meer hebben.
0: Ja,
2: en daar maken wij ons zorgen om, want dat is niet alleen voor die mensen heel vervelend, dat is in eerste instantie voor die mensen heel vervelend, maar dat betekent natuurlijk ook voor de praktijken die wel draaien, dat daar de belasting een stuk hoger van gaat worden. Want ja, je laat iemand niet voor de deur staan als die zorg nodig heeft.
0: Nee. En ik heb de indruk dat de belasting van huisartsen nu al te hoog is soms.
2: Ja, dat heeft al in directe zin te maken met het te lage aantal huisartsen wat we hebben. Overigens, het gaat niet alleen om huisartsen. Het gaat ook om ondersteunend personeel.
0: Ja.
2: Waar ook een gebrek aan is. En die veel werk uit handen kunnen nemen. Maar daar ligt dus nu het probleem al. En praktijkhouderschap, ja, dat vergt nou eenmaal veel inspanning in het kader van het onderhouden van je personeel, het onderhouden van je pand, de faciliteiten, de onderhandelingen die je voert met verschillende partijen. Dus daar zit een hoop extra werk in. En dat stukje, ja, daar maken wij ons zorgen over, dat dat niet meegenomen kan worden op dit moment door de NZA in de tariefstelling.
0: Ja, en die zorgen is niet weggenomen nu de nieuwe tarieven bekend zijn geworden eigenlijk, hè?
2: Ja, en ja, dat is het probleem. En wij hadden echt verwacht, nu de rechter ons tot twee keer toe daarin in gelijk gesteld heeft, dat daar nu ook echt wel stappen ingezet zouden worden. Ja, en bij een snelle screening van het document van de NZA, ja, hebben ze alleen meer bladzijden tekst gebruikt om uit te leggen waarom ze op dat punt geen aanpassing van de tarieven willen.
0: Betekent dat een nieuwe gang naar de rechter wat u betreft?
2: Nou, weet je, die kans is natuurlijk heel groot. Ik moet zeggen dat lijkt nog iets voorbarig, maar de eerste analyses die wijzen dan wel op. Ja, omdat er echt op dit punt geen stap gezet is door de NZA. En die opdracht, die is wel gegeven door de rechter.
0: Ja, nou, dat maakt een goede kans.
2: Die kans is heel groot. Ja. Dat zal een van de acties zijn om daar mee te beginnen, denk ik.
0: Ja. Theo Bakker, huisdokter in Snits en ambassadeur van de Landelijke Huisartsenvereniging. Ik dank u voor het gesprek.
2: Heel graag gedaan.
0: Tot ziens.
2: Dag.

0: Nou, dat is ook bekend. Kijk, een gesprek horen met de huisartsenvereniging. Hoe het feit dat ze net ontevreden binnen. Hoe de tarieven die het verstelt binnen de Nederlandse zorgautoriteit. En de voorspelling van Theo Bakker, die ik interviewde. Dat ze wel naar de rechter stappen zullen. Nou, krijg toch. Ze stappen naar de rechter over die nieuwe tarieven.
1: Het slotsteek van onderwijs.
0: Ja, ik dacht er mag toch maar een plaat komen van het, over het feit dat we weer droegen binnen op een voetbaltoernooi. Het WK is alweer eindig vandaag. En Pibis heeft redelijk spelen. Hier in Wessie Goer spelen. En dan ga je toch kopje ondertje in Marokko. Terecht, als je alle reacties zag wat Leeuwen maaien. Dus we zijn weer de loser. En ik dacht, er zit een plaat in. En dat toch niet hem gelukkig. Dus we kunnen een heel soort suggesties binnenkrijgen. Even Shen. Don't Turn Me Loose van Greenfield & Cook. Daar komt Minimai. Dat is een soort Simon Garfunkel uit Den Haag, wie en zij. Ali is uit De Mooiste Verliezers van Bluff. Johan komt maar The Winner Takes It All van ABBA vanzelfs. We zullen doorgaan. Luiten die jou de moeite er net op. Van Amstel Schaffi vanzelfs. Jelle is uit, hallo Erik, Another One Bites The Dust van Queen. Dat is ik wel een hele goeie. Jaap, je hebt wel een mooi verhaal. Ik moest toch vroeg op. De wekker nog iets eerder gezet. 4:30 in plaats van 5:00. Had beter kunnen blijven liggen. Boulevard of Broken Dreams van Green Day. Vol Jan-Jaap Jere. MSN. Teun, die zei het. Rod Stewart, 3 times a loser. I'm a 3-time loser caught up in Monterey. Daar hebben ze gespeeld. Tje. Dan Hester even een night, toch, Teun? Goed, is de tekst nog even kerst. En Henk, die komt mij Tears in Heaven van Eric Clapton. Ik vind dat heel geweldige suggesties. En Michel, wat hebben we? Oh ja, Ian Veske. Jiske vet, dit is mijn club. Oh ja, wacht, ik heb er volle meer binnen. Over die boonster, die komt mij een geweldige suggestie. Loser van Beck. I'm a loser, baby. Why don't you kill me? Back Home van Golden Earring. Weet ik nog binnenbracht of zaakje? Dat is ook wel leuk. Ja, dan kist Kerst u dadelijk weer een hoes. Geweldige suggesties al hier. Moeten wij dan altijd maar weer een keuze maken? Het leven is net zo makkelijk. Maar uiteindelijk is het weer slagen. Want dit is Joerts.
1: Het slotstuk van onderwijs.
0: Ja, ik heb toch uiteindelijk maar kiezen voor een noemer. Michel, waar stuurde die in? Want ik vind het een geweldig noemer. Een geweldig band, sowieso een trouw. Gerrit, die kwam maar deze suggestie. Ik heb toen de Beatles. I'm a loser. Dat is het slotstuk. Ik bedank iedereen voor het harken. Bedank je Malia voor het insturen. Morgen is er weer een nieuwe onderwijs. Dadelijk is het tijd voor Noordewien. En ik wens jullie een machtig mooie teasy. I'm a

0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships Races in Haas. Op radio, televisie en online.
2: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
3: Hé, het licht doet het niet.
4: Ik heb geen bereik.
5: Hebben we nog wel water?
6: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma in hun eigen huis kunnen blijven wonen. Dicht bij ons en de kleinkinderen.
9: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
10: Hoe leg je in het Bulgaars uit dat je startonderbreker op hol is geslagen? Met Wegenwacht Europa meld je pech gewoon in het Nederlands. En met ons lokale netwerk is hulp altijd dichtbij. Dan ga je toch wat geruster op vakantie. Sluit nu Wegenwacht Europa standaard af voor €16,17 per maand. ANWB en gaan.
9: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
11: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
12: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. De dreiging van jihadistische aanslagen in Nederland blijft groot. Volgens de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid zijn de laatste tijd meerdere aanslagen voorkomen, vooral van individuen of kleine groepjes. Steeds vaker zijn het minderjarigen die online radicaliseren door het gedachtegoed van IS. Dreigingsniveau blijft 4 op een schaal van 5. Het aantal meldingen van seksueel geweld is opnieuw toegenomen. Vorig jaar meldden zich ruim 4500 slachtoffers bij het Centrum Seksueel Geweld. Dat is 20% meer dan het jaar ervoor. Volgens het centrum komt de stijging doordat slachtoffers steeds meer vertrouwen hebben in het centrum en zich durven te melden. Het aantal meldingen stijgt al jaren. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid ertoe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Treinreizigers maken flink gebruik van het goedkope treinabonnement voor de zomer. Ze kunnen daarmee tijdelijk voor €49 per maand reizen in de daluren. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht. De site van de NS was de eerste dagen slecht bereikbaar door de grote belangstelling. Volgens NS hebben de mensen met het dalurenabonnement in deze 2 weken ook al ruim 9 miljoen kilometer gereisd. Het speciale zomertarief geldt nog tot september. Het weer vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg, dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag veel zon, in het binnenland wel wat stapelwolken en overwegend droog. Dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
15: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
14: Rijd je motor? Kies dan de motoronderbroek van Bikeboxer. Bikeboxer.nl.
16: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
17: Zijn we er al?
16: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
18: Oh ja, verzekering.
16: En weer door met de Ora autoverzekering.
7: Oma!
8: Zo fijn dat pa en ma

0: eigen huis kunnen blijven wonen? Dicht bij ons en de kleinkinderen?
1: Autolift weet hoe graag u in uw huis wilt blijven wonen. Kies ook voor een traplift op maat. Kijk op otolift.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
3: Ook een traplift op maat? Kies voor de service van Autolift. Ga naar otolift.nl.
4: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
5: Noordwien. My Willem de Vries.

0: is Noor de Wien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noor de Wien op deze tijd, Jonne. Mooi dat ze bij best al zo'n horen. Hou lekker de radio hoor. Maar in ieder geval muziek uit deze provincie. Wij zetten uiteindelijk mij een pittig nummer van NNB tegen met Pieter Wilkens en de Friese Boerenzoon. En ik dacht van, hey, de Friese vlogger, die leuke plaat, die laat je ook nog steeds kleren. Go op het dik. En wat trekken.

Ik steer Sassel als een kou op de dik. Ja, ik ben er net aan het kou. En verder werd van de dik al jagen. Nou ja, Sarah, maar ik ben net de Friese vlagger hier troer. Eduard Rekker in dit, ja, lekkere vlotte noemer. Leuk dat ze erbij is. Nogmaals, Tizianne, Noorwin en de nieuwe single van De Green of Orden is uit. Ja, misschien had het mij kregen 16 op het Noorwin podium dit jaar. Bevrijdingsfestival. En het mij duidelijk is, het is echt oldschool folk. Maar we werden op een judaistige manier gebracht. Ja, heerlijk, heerlijk deze. De nieuwe morgen.

Ja, mooi hoor. De nieuwe single van The Green of One. Folk, old school, ja. En toch klinkt het wel echt modern, moet ik zeggen. Dus ik ben blij dat ze er binnen. En het is heel lang dwaande. En ja, het is een mooi begrip in Friesland. Dus op het Bevrijdingsfestival dit hier op het Noorderwienpodium. En je hebt dus mij de nieuwe morgen. Hoe nieuwe singles prutsen trouwens. No Saint, Sipke Visser, de Germer, Rick Meijer. Hier die Fixed Me Up Hand.

0: Rick Meijer, No Saint, Sipke Visser en zijn maten. En de nieuwe single zit. Na december komt er meer uit trouwens. Een volslijn album, Fix Me Up Ham. Aron of Wiegein, weer mooi concert. Boetpost, Paviljoen Mem, Jekyll Bats, Amerikaanse artiest. Hier is een Duitse maat, Bernie Badke bij hem. Prachtig mooie namen. En met z'n beiden maken ze er wat moois van. Moffelijk om erbij te wezen. En Jekyll Bats, ja, hij draait al een hele tijd mee. Schreeuwer, ja, yoga doet hij onder oren. En hij is ook acteur, maar vooral songschreeuwer, singer-songwriter. Hij deed dit noemer. There lives the devil in my throat.
1: Mother says that the devil lives in my throat. My mother says that the

Jake Labatt from America. Hebben hier on tour, nog steeds trouwens. Nederland, Frankrijk, België heeft mee. There lives a devil in my troop. Hij bracht hem in Boetenpost. Weer een fantastisch concert, kan ik je vertellen. Nou, en hebben we hier nog live opnames van Sontje en Jeffelien. Ja, ja. Te spelen die dit nummer ook al dus. En ik denk dat ik even mooi eens even draai. We beginnen met een band die we Leslie nog live in de studio hier. De jonge, nieuwe generatie. Ja, wat is het? Soul, blues, jazz, alles zitten we op terug. Tuscan's Brew en Grain.

Ja, toffe band, toffe eigen generatie muzikanten. Kom hier gewoon in Friesland bij. Stippel op youtube.com/Noorderwien. De live-opnames, dit weer hun eigen studio-opname van het nummer Grain. Tuscan's Brew, Youth. In deze hal even van Noorderwien. Ja, we toch een beetje in die sfeer zitten van funk, soul, van alles wat. Goeie muzikanten, New Frequency en Bag of Sugar.

0: helemaal heel blind van je. Fantastisch hoe dat in elkaar steekt. Dit nummer, Bag of Sugar. Van de New Frequency. En mij doet in dit geval wie Frank Bekamp. En ik had al vaker verteld, maar doet er altijd maar even bij. Als informatie, de helft besteedt gewoon uit Friesen bij deze band. Bassist, drummer, et cetera. Jongens komt in Amerika. And I like it. Ja, beginnen we met Mary Amber. Daar hebben we een prachtig mooi nummer van gekregen. En dat weer deels in het Fries. Maar ze had ik een Nederlandstalige versie uitgebracht. Wokje Mac even hier aan litten. Het is Mary Amber. En dan zit die titel hier wat in het Engels. Verwarrend. Dreaming Out Loud. Maar dan in het Nederlands.
1: Laat me iets dichter vandaag.

Mary Amber. En ja, er is een Friese versie van. Deze titel is dan weer in het Engels. Dreaming Out Loud, maar de tekst is in het Nederlands. Prachtig. Drietalige Mary Amber. Je hoort het dus al even van horen, Wim. Dat heeft het verhaal van Danny Jellis mij al eens even verteld. Maar noem het mij dat ik zeker wijs. Het is een cover. Maar in deze opname zit ook het verhaal van Danny. Want ooit op de wereld zette Famke en daarna transformeert naar jongen. En dat had ze in deze versie van Make It a Memory al even verwerken. Luister maar eens goed. Hey.

Geweldig talent, Dani. Dani Jellersma. Make it a memory. Crasup, wist nog? Ja, en die meneer uit Zeeland. Inderdaad, met zijn beiden. Ja, of met de hele band erbij. Overigens gaan ze er een heel mooi duet van maken. En ja, mooi vertolk nog ik toch Dani Jellersma. Dus ja, ik zie toch een liedje vestjes te tikken. Toen kwam ik deze zien. Dit is Tolvier Verlien. Ik ben rood. Maar wel mooi nog steeds. Wouter van der Wal. En toveren in je hoofd.

Mag ik toveren in je hoofd? Je zult een andere waarheid zien. Ben ik welkom bij jou thuis? Mag ik naar binnen misschien? Ben je bereid om te verkassen naar die hele nieuwe stek?

0: je wilt de waarheid horen.
1: Heb je gezegd, bij mij wordt de allermooiste waarheid straks echt. Vergeet al wat je haat, omarm je warmste gevoel. En laat me er snel in, dan laat ik zien wat ik bedoel. Dus laat me toveren in je hoofd, je zult een

Hij treedt nog altijd op. Wouter van der Wal. Je hebt hem in een live-opname van Noorderwien. U 2014 nog weer. Toveren in je hoofd. Wat heeft hij toch maar eens even voor u? Hoe is het bij Wouter? Zult de vraag wijzen dan. Begin ik weer even naar wat horen live-opnames. Ik kom weer een hele tijd vliegen, maar het is even leuk om even rond te herinneren. Namelijk, we hebben een fantastische band hier in Vlien, hier in de provincie. When We Are Wild. En dat draaide eigenlijk om singer-songwriter Hille Stellingwerf. En die is later daar toch Danai. Maar ik neem bij, ze is redelijk beroemd worden. Want hij stotterde enorm. En had hij een enorme mooie serie opmaken en op YouTube zetten. En om meestal tips te gaan, hoe ga je ermee om? En ik van meestal niet stotteren hier. Dus ja, dus, net zo volop meer van je hebt. Maar ja, zijn muziek weer fantastisch. 3FM, talent zelfs en mooie releases. Gearworking bij elke keer. Maar op een gegeven moment biedt het wel clear, maar helaas. FM, wij hier een bol in de studio met de hele band. En ik vind het wel mooi om dat weer rond te heen in deze aflevering van Noorderwien. En daar heb ik even ruimte voor. When We Are Wild, live in Noorderwien, bij Hille Stellingwerf.

0: Ja, When We Are Wild. Wat een fantastische band. Hille en band, trek ik dat je hem erin. En kom vooral naar Osdell een ontzettend volle succes in de komende tijd met alles wat je hem doet. Want het gaat als liedjager, om het maar even op zijn goed Fries te zeggen.
1: Dankjewel en we komen graag.
0: Super optreden, dankjewel jongens. Goed, het is heel simpel. Ik haal een klok en er staat gewoon nog een paar minuten op. Heren, Broken Brass ensemblen. Ik zeg, ik hoor me stil. Dit wie noorden we in live. Voor de laatste keer op televisie. Na de vakantie in augustus, Beverly Der Werd. En het laatste muzikale woord, heren, is aan u. Bedankt alvast en tot de volgende keer. Oh!

0: Femke?
1: Ja, Geert?
0: De zinnen op het wetter, de sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong moet het wetten. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.
2: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel? Of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf? Het kan allemaal binnen ieder budget. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI. Live happy.
4: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
6: Ga je op vakantie? Vergeet dan niet de ANWB Visa Goldcard. Daarmee betaal je makkelijk en veilig wereldwijd en is het eigen risico van je huurauto gedekt. Vraag hem nu aan met 50% korting op anwb.nl/creditcard. Check de voorwaarden. ANWB en gaan.
0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
7: Dorald Megens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Met de 20 zetels van Pro en de 66 van de minderheidscoalitie van D66, VVD en CDA komt het aantal voorstemmers op 86 van de 150. Pro zegt dat ze de plannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Hoewel het juridisch niet mocht, stond het ministerie van Volksgezondheid het toe dat verpleeghuisbewoners tijdens de eerste coronagolf verplicht binnen moesten blijven. Dat meldt Nieuwsuur. Dat verplicht binnenblijven stond in een instructie van de branchevereniging. Deze portier had er ook mee te maken.
8: Er zat met mij op de balie, zat een knop. En dan kon ik de deur op automatisch zetten of niet automatisch. Niet automatisch was de deur dicht, klaar.
9: En als er bijvoorbeeld een leverancier binnenkwam?
8: Ja, dan moest de deur dus open. En dan moest ik dus voor zorgen dat niet tegelijkertijd iemand naar buiten sniekte.
7: Juristen zijn kritisch over de medewerking van het ministerie van Volksgezondheid. Het herstel van het spoor bij Rotterdam duurt nog zeker tot en met zaterdag. De problemen ontstonden door brand gistermorgen in een kabelgoot. Daardoor rijden er geen treinen tussen Rotterdam en het zuiden van het land. ProRail ging er eerst nog vanuit dat de storing tot donderdagavond zou duren. Dat wordt dus zeker zaterdagmiddag. Transgenderzorg voor minderjarigen in Nederland is goed geregeld en kan gewoon op de huidige manier doorgaan. Dat concludeert de Gezondheidsraad.
10: Het is best een behoorlijk traject. Het zijn niet 1 of 2 gesprekken, maar het zijn echt meerdere gesprekken. En in de gesprekken wordt niet alleen met jongeren, maar ook met ouders gekeken wat er aan de hand is. Is er inderdaad sprake van genderdysforie, ja of nee?
7: Kinderen kunnen hormoonbehandelingen krijgen om de puberteit te remmen of om daarna het geslacht te veranderen. Volgens de Gezondheidsraad blijkt hun algemene welzijn erop vooruit te gaan. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht koelt het af naar 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Overwegend droog, dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: weekend vaart de vrood haas bin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoerzende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: De zinnen op het wetter. De sion strak in de wien. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen wij.
0: Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet lijkt een meerderheid te hebben gevonden voor het pakket met stikstofmaatregelen. Pro heeft laten weten de plannen te steunen, mits ze niet worden afgezwakt. Laura Bromet van Pro vertelt waarom.
3: En kijk, het kabinet is afhankelijk voor zijn steun voor de plannen van Pro in de Tweede Kamer, maar zeker ook in de Eerste Kamer. Dus het is heel verstandig dat ze dan goed opletten wat wij belangrijk vinden en dat we ook in hun plannen verankeren.
2: Pro zegt dat ze de stikstofplannen graag ambitieuzer hadden gezien, maar noemt het ook een stap in de goede richting. Verschillende voetballers van het Nederlands elftal hebben na het missen van hun penalty racistische reacties gekregen. Het gaat om Kluivert, Timber en Somerville, die op hun Instagram-accounts hatelijk werden bejegend. Zo kregen ze onder berichten plaatjes van apen. De voetballers hebben de reactiemogelijkheid uit moeten schakelen. De KNVB zegt de discriminerende berichten vreselijk te vinden en aangifte te doen bij het racisme-meldpunt Meld Online Discriminatie. Bij overstromingen in West-Afrika zijn zeker 24 doden gevallen. Veruit de meeste doden vielen in de hoofdstad van Ghana, waar verschillende wegen en woonwijken onder water staan. In Accra konden zo'n 150 mensen worden gered, zegt de brandweer op de Ghanese televisie.
4: It's been a very busy day for firefighters everywhere. Beyond firefighting, our job transcends to rescue. I would say that the total number of people we've rescued today will be in excess of about 150 people.
2: Ook in Ivoorkust vielen slachtoffers. De verwachting is dat de regen deze week aanhoudt. Een zeldzame geboorte in Veldhoven, daar is een eeneiige vierling geboren. Het zijn vier jongens. Ze zijn vorige maand met ruim 29 weken geboren en maken het goed. Een eeneiige vierling komt naar schatting ongeveer 1 op de 11 miljoen zwangerschappen voor. Het weer vanavond overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg en dan koelt het af naar zo'n 13 graden. Morgen veel zon, in het binnenland wat stapelwolken. Wel overwegend droog. En dan wordt het morgen ongeveer 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
0: De Jong van Friesland.
1: Non-stop muziek.

0: De Westereen wie lang het mekka van de postdoel. Het drafhinder van de Lietse man.
1: Vroeger wie het zo, dan gingen alleen naar de mansjes op reis. En dan zit een wifkes thuis mooi te wijzen. Maar je niet hier gaan wonen.
0: Dit week in Friesland ook. Doen van de Westereen.

0: het weekend vaart de vrood haasbin.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreet, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: Oranje internationals hatelijk en racistisch werden bejegend na hun gemiste penalty. Volgens de KNVB waren sommige reacties strafbaar. Oud-profvoetballer Yevgeny Levchenko is voorzitter van de Spelersvakbond en hij pleit voor een brede aanpak.
1: Gelukkig praten wij ook met OM en met politie. Alleen ik vind dat wel nog steeds te weinig, omdat eigenlijk werken wij van incident tot incident. En ik vind dat wel op grotere schaal moet veel, veel zwaarder opgetreden worden.
0: Verschillende spelers kregen na de wedstrijd plaatjes van apen op hun Instagram-account. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft financieel ondergewaardeerd, vinden de belangenverenigingen. Huisartsen zeggen dat ze steeds meer taken krijgen die niet op waarde worden geschat en veel meer uren werken dan 36 per week. Het gaat langer duren voordat er weer treinen rijden ten zuiden van Rotterdam. Eerst dacht ProRail dat het zeker tot en met donderdag zou duren. Dat wordt sowieso zaterdagmiddag. Reizigers op Rotterdam Centraal hebben last van de hinder.
2: Ik kan naar Roosendaal toe, maar alles staat lek en ik kan niet eens via Breda. Want dat is ook al helemaal uit.
3: Ja, ze weten eigenlijk niet hoe lang het duurt, dus we horen het vanzelf.
4: Nu moeten we van hier naar Dordrecht, van Dordrecht naar Breda, van Breda naar Antwerpen en van Antwerpen naar Brugge.
5: Wordt een lange reis?
4: Ja, een paar uurtjes erbij.
0: De problemen begonnen gisterochtend na brand in een kabelgoot. Het weer vanavond bewolkt, morgen veel zon en meestal droog. En dan wordt het zo'n 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: De Jong van Friesland. Non-stop muziek.

0: zinnen op het wetter. De sail strak in de wind. Het loert van de bal op een wand. Een sprong door het wetter. En hoor al meesken bij me koor.
1: Dit is uw Simmer.
0: Simmer in Friesland.
2: Wij willen
0: wij. Van 4 juli bij Omroep Friesland.
1: Omroepfriesland.nl/simmer.

0: weekend vaart de vrood haas binnen.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezenden mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op Vreed, om te skippen, man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: 10 uur, Dorald Megens met het NOS-journaal. Met de steun van PRO tekent zich in de Tweede Kamer een meerderheid af voor de stikstofplannen van het kabinet. De plannen mogen dan niet afgezwakt worden, waarschuwt Laura Bromet van PRO.
3: Wij hebben wel gezegd als PRO, dit pakket wat er nu ligt van het kabinet is het absolute minimum. En als daar aan geknabbeld gaat worden door rechts, als daar afzwakkingen komen, dan zijn ze ons kwijt.
2: In de plannen staat onder meer dat rond 15 grote natuurgebieden stikstofarme zones van 1 kilometer moeten komen. Het goedkope treinabonnement voor deze zomer is in trek. In 2 weken tijd is het abonnement door 175.000 mensen gekocht.

0: per week onbetaald werk doen die niet mee worden genomen in de basistarieven. En dat kan niet. Dat moet gewoon echt in die basistarieven terechtkomen. Dus dat vinden wij heel belangrijk.
1: De huisartsorganisaties stappen naar de rechter voor betere tarieven. Noorwegen heeft zich geplaatst voor de 8e finales van het WK voetbal. De Nooren wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Een laat doelpunt van Erling Haaland zorgde voor de beslissing. Voor Noorwegen wacht in de 8e finales een ontmoeting met Brazilië, dat maandagavond met dezelfde cijfers Japan versloeg. Het weer. Vanavond blijft het overwegend bewolkt en droog. Vannacht trekt de bewolking weg. Dan koelt het af naar een graad of 13. Morgen overdag opnieuw zonnig en droog, dan een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
2: De tijd voorbij.
3: De beste interviews en reportages van Joert.

0: Omroep Friesland.
1: Hoe saai zie je, zitten 100.000 Friezen zonder een eigen huisdokter. Dat is de voorspelling van huisdokter Theo Bakker van Snits. En de oorzaak? Ja, de Nederlandse zorgautoriteit die berekent tarieven voor dokters, maar nevens die dokters binnen de tarieven te leeg en minder kwalijk huisdokters die de nije praktiek iepen niet willen. En daar hebben we wel verlet van. Nou, goed horen, Aline, er waren de nije tarieven bekend. Ik praat erover, maar de huisdokter Theo Bakker van Snits, hij is ik ambassadeur van de Landelijke Huisartsenvereniging LHV. Goedemiddag.
2: Goedemiddag.
1: Laten we beginnen met die nieuwe tarieven. Hoe ziet dat eruit?
2: Nou, dat is altijd een ingewikkeld verhaal natuurlijk. Wij hebben op een. Overigens is het niet zo dat door de tarieven we te weinig dokters hebben. Daar zijn veel meer redenen voor. Dat is een landelijk probleem wat al jaren speelt.
1: Maar het helpt niet.
2: Maar het helpt uiteindelijk niet. Daar komen we misschien zo wel op.
1: Ja.
2: Maar waar het natuurlijk in de tariefstelling om gaat, is dat je niet zozeer het inkomen van de huisarts veiligstelt. Wat op zich natuurlijk ook wel belangrijk is. Maar met name het hanteren van een goede praktijkvoering, dat je daar de financiële middelen voor krijgt. En dat is ook een van de belangrijkste elementen die in de tariefstelling met de NZA aan de orde geweest is. Dat is ook hetgeen waar de rechter vorig jaar tegen de NZA over heeft gezegd. Nou ja, die berekening die lijkt toch niet te kloppen. Met name de afgelopen jaren lijkt het echt achter te lopen op de kostenontwikkeling in Nederland. We weten allemaal dat de kosten natuurlijk omhoog gaan voor iedereen. En met name een huis vestingscomponent, die is belangrijk omhoog gegaan.
1: Ja, dat betekent eigenlijk
2: materialen.
1: Jullie zeggen eigenlijk, je kunt eigenlijk geen praktijk, geen huisartspraktijk voeren met de vergoeding waar de NZA mee komt.
2: Nou, laten we het zo zeggen. Kijk, er draaien veel praktijken. Dus het gaat te ver om te zeggen dat je daarmee geen praktijk kunt voeren. Waar het om gaat is dat je jonge collega's ook zou willen enthousiasmeren om praktijkhoudend huisarts in Nederland, in ons geval in Friesland, te worden.
1: Uh-huh.
2: Dat doe je onder andere door ook een betrouwbare tariefstelling, zodat je met de investering die je doet om een nieuwe praktijk te starten ook weet dat je de komende jaren daar ook goed mee vooruit kunt.
1: Ja, jullie hebben de gang naar de rechter gemaakt. Is die realistische tariefstelling nu geregeld?
2: Nee, eigenlijk niet. De NZA heeft eigenlijk op het terrein van de huisvesting hebben ze wel rond de 2% ietsje meer. Als wij doorrekenen komen we ietsje lager uit, maar laten we zeggen rond de 2% extra op de tarieven bijgesteld.
1: Ja.
2: Dat gaat dan over de tarieven 2025 en 2026. Zeg maar het extra inspanningsdeel van een collega die een praktijk runt ten opzichte van een collega die in dienstverband werkt, die is eigenlijk helemaal niet extra gehonoreerd. En dat is ook wel iets, ja, dat valt ons natuurlijk tegen.
1: Ja.
2: Dat is in ieder geval geen stimulans om uiteindelijk ook de jonge dokters richting praktijkhouderschap te bewegen.
1: Ik denk dat we het daar even over moeten hebben, meneer Bakker, want 30% van de huisartsen op dit moment is 60 plus. En we spreken over een instroom van 2% van de jonge, nieuwe huisartsen. Dan krijg je dus in rap tempo een tekort aan huisartsen.
2: Ja, dat is in een provincie met een laag bevolkingsaantal, is dat inderdaad echt een van de problemen waar we nu voor staan. Dat we zien, hou me even ten goede op de 30%, of het nou 30 precies of 25, maar het is een hoog percentage van collega's die inderdaad al kijken naar

0: naar pensionering.
1: Ja, de vergrijzing is groot.
0: Ja, als je dat vergelijkt met het aantal collega's wat normaal gesproken instroomt, ja, dan moeten we ons echt opmaken voor een heel groot deel mensen die straks geen vaste huisarts meer hebben.
1: Ja,
0: en daar maken wij ons zorgen om, want dat is niet alleen voor die mensen heel vervelend, dat is in eerste instantie voor die mensen heel vervelend, maar dat betekent natuurlijk ook voor de praktijken die wel draaien, dat daar de belasting een stuk hoger van gaat worden. Want ja, je laat iemand niet voor de deur staan als die zorg nodig heeft.
1: Nee. En ik heb de indruk dat de belasting van huisartsen nu al te hoog is soms.
0: Ja, dat heeft al in directe zin te maken met het te lage aantal huisartsen wat we hebben. Overigens, het gaat niet alleen om huisartsen, het gaat ook om ondersteunend personeel.
1: Ja.
0: Waar ook een gebrek aan is en die veel werk uit handen kunnen nemen. Maar daar ligt dus nu het probleem al. Het praktijkhouderschap, ja, dat vergt nou eenmaal veel inspanning in het kader van het onderhouden van je personeel, het onderhouden van je pand, de faciliteiten, de onderhandelingen die je voert met verschillende partijen. Dus daar zit een hoop extra werk in. En dat stukje, ja, daar maken wij ons zorgen over, dat dat niet meegenomen kan worden op dit moment door de NZA in de tariefstelling.
1: Ja, en die zorg is niet weggenomen nu de nieuwe tarieven bekend zijn geworden eigenlijk. Hè?
0: Ja, en ja, dat is het probleem. En wij hadden echt verwacht, nu de rechter ons tot twee keer toe daarin in het gelijk gesteld heeft, dat daar nu ook echt wel stappen ingezet zouden worden. Ja, en bij een snelle screening van het document van de NZA, ja, hebben ze alleen meer bladzijden tekst gebruikt om uit te leggen waarom ze op dat punt geen aanpassing van de tarieven willen.
1: Betekent dat een nieuwe gang naar de rechter wat u betreft?
0: Nou, weet je, die kans is natuurlijk heel groot. Ik moet zeggen dat lijkt nog iets voorbarig, maar de eerste analyses die wijzen daar wel op. Ja, omdat er echt op dit punt geen stap gezet is door de NZA. En die opdracht, die is wel gegeven door de rechter.
1: Ja, nou, dat maakt een goede kans.
0: Die kans is heel groot. Ja. Dat zal een van de acties zijn om daar mee te beginnen, denk ik.
1: Ja. Theo Bakker, huisdokter in Snits en ambassadeur van de Landelijke Huisartsenvereniging. Ik dank u voor het gesprek.
0: Heel graag gedaan.
1: Tot ziens.
2: Alles wat je op die mist hebben, jongens, dus kunt zien en over.
3: Dit is de dag voorbij.
4: Jere Vink, in 2030 de Olympische Spelen verwacht je, het wie juster grut nijs. Maar hoe krijgt en wat dat voor de stad of het dwarp Petjuttesil is nog onduidelijk. Door de poll van de Centrum Ondernemersvereniging vertelt er hoe het nijs onkam is.
5: Ja, wat mag je daar nog voor zeggen? Ik wil het ook net verbjusteren, want het zit er wel om te komen. Maar het moet altijd nog maar even definitief worden verzeld. Ja, en dit is voor u, voor Jan Veen, voor Friesland denk ik. Misschien zelfs wel voor Nederland. Ook gruselijk fijn en mooi nice. En de gemeente die hier een berichtje zegt van, goh, wat zit ik maar weer op. Het zal broezen. Maar ik denk dat wij maar al een broezen matten. Om hier een succes van te maken.
6: En hoe moet dat wijzen?
5: Nou, dat kan maar op een manier. Gamewerkje vanaf het begin. Dus net al jaren een eigen idee verzinnen en een eigen plan maatje. Maar direct met alle stakeholders om tafel. En van jongens, hoe maken we hier een onvierlijk feest van? Maar ik dat de budgetting krijgt voor de toekomst. En ik denk dat alle kansen er op dit moment stuit binnen. En dan is het een kwestie van, met z'n allen om tafel. En jongens, de klap ervoor en broezen.
6: Voor welke sector denk jij dat dit het meest wichtig is?
5: Nou, je zoon is van de horeca, maar natuurlijk is dat er hartstikke wichtig voor. En ik voor de hotelbranche is het hartstikke wichtig. Maar ik voor de toeristische sectoren. Maar voor u als ondernemers hier in het centrum, dit is grutter dan grutsk. En wie ben je heel tegenblijf bij. Maar we realiseren ons ook wel, het gaat net automatisch. We zullen nog echt vanaf het begin nadenken van hoe kunnen we hier nou een optimum in verzinnen. Net alleen voor de winkeliers, ik voor de inwoners van JNVN. Ik voor de bezoekers, ik voor de sporters. En dat maken we net onderschatten. Het is een prachtig feest, maar het gebeurt net verzeld.
6: Nee, wel is het de risico's?
5: Nou, ik denk vooral daar in het feit dat we al die verschillende belangen behartigen moeten. En als we dat net te jaren doen, Maar dat iemand het voortouw neemt omdat het denk niet belang is groter dan de andere belangen. Ja, dan kruist hetzelfde als de een keer Uditen geest. En het voorgerecht is prima, het hoofdgerecht is prima, maar het toetje is niks. Dan jouwt er een hele negatieve idee hoe het huwel gebeuren. En dat is dus het grootste risico. Dus geerwerkje. En eigen belang even aan de kant zetten. En stap, dus geerwerkje. En eigen belang even aan de kant zetten. En stappen dat dit een grutter belang tjeemat. En nou, ik denk dat dat uw grootste risico is. Maar ik heb uw grootste kans.
6: Denk je dat de ondernemers van Jereveen kleer binnen voor zo'n grutskalig evenement?
5: Nee. Nee, ik denk dat de gemeente direct naar Klever is. Ik denk dat de provincie direct naar Klever is. We zullen het al jaren geënde het traject uitvinden matten. Maar dat maakt het ook wel heel boeiend. En dat jouwt ook wel een nieuwe viewer in de gemeenschap. Maar nee, we zijn er klaar voor. Maar we wat zwaar dat we er hoeven hier echt klaar voor binnen.
6: Zou je zelf ook naar het T-half staan?
5: Ja, wees. Ja, bliksem. In zo'n 60 ben ik voor het eerst in het stadion geweest. We hebben nog geen kapping. Toen zitten we nog in Rijn en Wien en Waar en neem maar op. En ik ben er hier lang net geweest. Maar dit is wel iets dat ik denk van Thierry en Minne Dalstra, directeur van T-half, denken we dat we hier wat heel moois om iets kennen. Dus ik ben er wel klaar voor.
4: Ja, en dat zei Doer de Pol. Ik restaurants op het Jereveen sjoggen al uit naar die per week in 2030, zei Esther. Zij werkt in de bediening van een restaurant. Verslagjouwer Geke Leenstra, praat met haar.
6: En is dat nice al jij van dat de Olympische Spelen hier van deal heen komen?
3: Ja, echt krek 4 minuten in mijn te krijgen hoe wij voor zo'n je wijzen. Maar dat zou mijn baas krijgen, dus ja, hartstikke leuk.
6: Ja, het is juist naar uit.
3: Ja, zeker. Want bij het WKSA, dan hebben we het hier zo lekker druk. Dus dat is altijd hartstikke leuk dat het er is. En alleen spelen, dat is wel helemaal leuk. Dus we shutten ik altijd wel het kaasen. Hier achter de bar stiekem even. Dus dat is wel heel leuk, ja.
6: Denk je dat het een soort druk voor je moet opleveren?
3: Ja, dat hoop ik wel. Ik denk het ook wel. Dat moet wel haast.
6: En denk je dat door je dan ook speciale acties of andere dingen ter voorbereiding?
3: Dat weet ik nog net zeker. Voor het WK hebben we het net doen, maar misschien voor de Olympische omdat we even in de sfeer komen, dat vast wel. Dat weet ik net.
4: Wie een bijdrage van Geke Leenstra.
7: Alles wat je Dijs mist hebben, jongens, dus kunt zien in de halve.
2: De Dij voorbij.

0: De beste interviews en reportages van Joert.
1: Alles wat er speelt.
2: Dit is de dag voorbij.
1: Omroep Friesland.
3: Het festival Live in the Park in Ljouwert giet het hier net terug. Het festival in de Prinsen Tuin zocht dat de kosten flink omheeg gingen binnen. Benammen omdat artiesten meer geld vregen. De Arunieren zien onder meer Douwe Bob, Jan Smit en Snelle op het festival. En omdat de organisatie de kaarten net hield, die Judder Maitje Wol, had ze besloten het evenement dit hier net terug in te litten. Ik praat erover verder met Martin Meindersma van de organisatie. Goeiemiddag.
4: Hoi, Simone. Goeie.
3: Hoi. Ja, hoe kom je tot zo'n besluit? Want het leek het me toch wel een drege stap.
4: Ja, dat is het. In de afgelopen jaren hebben we een snelle groei meegemaakt. Alleen het afgelopen jaar zijn die een beetje teruggelopen door onder andere concurrentie van evenementen in de regio op dezelfde datum en de stijgende kosten. En nu hebben we gezegd van laten we dit maar niet doen, want we willen ook niet dat het een duur festival wordt.
3: Nee, de concurrentie is moordend, begreep ik wel.
4: Nou ja, moordend wil ik niet zeggen per se, maar...
3: Als ik zeg hoeveel festivals er ik in uw provincie binnen en ik in uw provincies eromheen.
4: Ja, er is natuurlijk genoeg te doen. Alleen Live in the Park is wel iets unieks. Je hebt een prachtige locatie, een Rijksmonumentenprinsentuin. Dat is natuurlijk een hele mooie locatie om iets te organiseren. Alleen aan de andere kant maakt dat ook steeds lastiger. Want het is een locatie met beperkingen.
3: Ja, wat zijn die beperkingen dan?
4: Nou, er zitten natuurlijk een hele hoop oude bomen daar. Dus logistiek gezien kunnen we niet overal iets doen. En moeten we er heel veel voorzorgmaatregelen nemen om daar überhaupt met onze materialen en de indeling van het festival te komen. Ja, dat is gewoon een enorme kostenpost voor zo'n, om het zo maar te zeggen, kleinschalig festival.
3: Ja, en Loert?
4: Ja, dat soort dingen loert, omwonenden. Het is allemaal iets om rekening mee te houden. Hebben we ook wel wat aanpassingen ingemaakt. In goed overleg met de gemeente. En dat blijkt op zich altijd goed te werken. Alleen dan denk je na een jaar van, is dit de juiste opzet? Nou, weten we nog niet zeker.
3: Nee.
4: En nu hebben we zoiets van, omdat we het allemaal hebben, zeg maar, georganiseerd hebben uit eigen middelen. En we willen het ook goed houden voor onze leveranciers, de artiesten en de andere partijen. Ja, moeten we dit jaar deze pijnlijke keuze nou eenmaal maken?
3: Ja, die artiesten, om daar even op rond te komen, binden je niet een saffele judder worden dan?
4: Nou, alles is judder. Hè? En een artiest, hè? Ja, daar kennen we niks aan doen.
3: Nee.
4: We willen echt net te volle vregen aan de mensen.
3: Nee, dat liek het meer. Ik wel logisch. Nou, heb je hem nou besluiten. Nee, je hier ik geen artiesten festline, want je hem hier dit al langer betocht, denk ik dan. Maar er zijn heel soort mensen die er toch teleursteld op reageren. En misschien wel heel graag willen dat het tak om je wotrok giet. Hoe steek je hem erin?
4: We zijn wel aan het kijken naar opties voor een eventuele nieuwe editie. Of dat op dezelfde locatie is, weten we nog niet. Maar we zijn dat aan het onderzoeken. En misschien in een kleinere variant of iets in die trant. Misschien moeten we daar eens een keer goed naar kijken en iets voor verzinnen.
3: Ja, want die locatie is natuurlijk wel uniek. Dat maakt het festival zo mooi.
4: Ja, zeker.
3: Ja. Een andere locatie, is dat echt een optie?
4: Liever niet. Want wat ik zeg, het is natuurlijk een unieke plek om zoiets te organiseren. Dus we gaan het zien. De toekomst zal dat uitwijzen.
3: Dan wachten wij dat hoor. Martin Meindersma, tig dank voor die uitlis hieroor.
4: Jo, dankjewel. Hoi, hoi.
2: Dit is Omroep Friesland.
1: De dij voorbij.
5: Omroep Friesland.
6: Ja, alles maar oors in het leger. Het is drones wat de klok slacht. In de nije defensie nota die juist te presenteren waard. En ik al weet er heel tijd vaker praten over onbemenste systemen. Robots en zo wat hinnen. Toch zullen er ik wat traditionele zaken in het leger blauwen. Lieke strieljagers. Er komen op een nije extra F-25. Er zijn een deal ervan. Wordt gestationeerd op een vliegbasis in jouw tetse. Nou, voor zelfs ik al binnen. Geert Verf is van de Loodsheerder Commissie, zeg ik nog maar even. Ze heeft dat nijsjuster, ik maak kriegen. Hij is nog aan de telefoon, een goeie midje.
5: Ja, goeiemiddag, daar Erik.
6: Is het al duidelijk om hoeveel tas dan altijd dit naar Ljouwert extra komen?
5: Nee, dat is ons nog net duidelijk. Wij weten wel bij de vorige defensie nota, toen hij ze 2 extra aan Ljouwert deelt. Nu komen er dus nog wat meer bob op. Wat we ik net weten is dat of dat vast is of dat het tijdelijk is. Want zoals je weet, wij krijgen een derde militaire vliegbasis erbij. Hè? Dat zal Lelystad worden.
6: Ja.
5: Dat zal nog een aantal jaren worden voordat de hierpen is. Ondertussen stromen extra F-35's al binnen. Dus die zullen tijdelijk in elk geval een plak hebben en worden verdeeld door Volkel en Ljouwert. Dus wij zien het wel een beetje aankomen dat er wat extra schommers worden.
6: Ja.
5: We hopen wel van tijdelijk en dat Lelystad zo snel mogelijk ook hier begint.
6: Ja, maar goed, ze zullen het eerst hier in Ljouwert komen. Maar wil je hem als omwenners meenemen in dat soort plannen?
5: Dit verhaal net. Wij zitten wel mooi. Want het is net aan ons. Dat is juist vroeg net om hier oor te hebben. Hoe meer of minder van je natuur. Wij het wel oor herkennen, is meer of minder loesbelasting.
6: Ja, maar ja, die je hebt bij het oren gepaard natuurlijk.
5: Ja, dat gaat er wel mooi gepaard, maar daar zitten wel wat variabelen in die te beïnvloeden binnen. Dus de kist, het zit gewoon de geluidscontouren, de looscontouren, zat die nou een vleerbaas Ljouwert heen lezen, die willen wij dat die blauwe, dat die gestand gedaan wordt. En dat blikt elke keer, ik krijg een rapportage, dat blikt elke keer bloot de fancy daar rond binnen. Maar okay. F-35 wat minder om. Dat begint wat meer te kniepen. Daarom worden er nooit maatregelen namen om ik een oren vliegroute wat meer richting mijn naam te krijgen. Want daar is nog wat loesgrondte te winnen voor de fancy. Daar komt ik de verlenging van de kwartebaan. Dus dat verdeelt ik wat meer het lood. Dus zo wordt het totaal rond te binnen die kosteneenheden, die looscontouren wat beter situeert om zo te zeggen.
6: Ja, maar je zegt, want er zit nog wel wat rond. Hè? Zeker als je richting benaam landen en opstieren. Tactiek liet het mij vrij logisch dat er meer van die vliegtuigen gaan komen, dat er zich meer loodsoelerst komt.
5: Ja, dus wij zitten natuurlijk op het vinkertouw. En dit zullen we ook bespreken met de defensie. Van wat houdt het in voor de loodskantoren? En wij hebben dit ook al besprutsen met de basiscommandant en de vorige staatssecretaris. We hebben komende vrede weer op mij een oorlis met de staatssecretaris. En daar zullen we ik dit natuurlijk bespreken. Want wat ik nog speel het, is dat de defensie het een nieuwe wet op stapel. De wet op de defensie gereed heeft.
6: Ja, daar moet je hem eigenlijk meer zwaar gaan horen.
5: Ja, daar moet je hem zwaar gaan horen. Als er dan meer geoefend heet in het gedrang komt, dat dan de vleermbasis mogelijk is. En dat is mogelijk is dat ze dan de looscontouren oeskrijden mooi. Of de nachtstraffactor. En dat zijn alweer wat moeilijke dingen. Maar
6: meer leven, meer lood.
5: Ja, en dat had hij meer lood. Daar ben wij op tien, dus wij zijn wel met de fans in gesprek door dat net. En stel, WMC's, er komen meer, stel dan ik, van hoe kunnen we de belangen van de burgers veiligstellen.
6: Ja.
5: En dat dit in elk geval op iedere basis net boeten de looskantoren komt. En wij denken, daar zijn wel wat mogelijkheden voor. Bijvoorbeeld liefst wat minder in ons vliegen. Dat smit ruimte op om daar meer te vliegen. Dan zijn er wel wat mogelijkheden. Ik oren vliegenroutes, dus daar zijn we ik mooi de fans. Wij zitten net alleen nog de haken in de sleet het mooi net, want dat ging we ik net hoor, maar wij denken wel mooi, hoe kunnen we zorgen dat binnen de loodskantoren bloot?
6: Ja, maar ja, aan de andere kant ken ik zeggen van op dit soort is de politieke klimaat saa, het geopolitieke klimaat saa, dat er een heel soort jild naar de defensie gaat, dat de verdiegening, ik van het waarden dat je hem wijen, dat die toch wel boppen, ik zeg ze, de problemen van loodsoelerst gaan, dus mogen we slik of stikken.
5: Ja, er zit een heel soort druk op.
6: Ja.
5: Het is hartstikke duidelijk. Maar wij zeggen dit langkomt. Daarom hebben we gelijk al in je 2 lien pleit. Doch nou Lelystad zo snel mogelijk hierpen. Wacht je net al tot de allerhande procedure. Had er dan een wet op de defensie gereed is. Broek dat dan om Lelystad snel hierpen te krijgen van militair vliegverkeer. Dan krijgen we een spreiding van het lood. Een betere spreiding wordt heel Nederland. En dan is van een grutpad binnen problemen opgelost. En dan hopen wij dat we structureel binnen de loodskantoren blijven kunnen.
6: Maar heeft de zicht op wanneer het Lelystad operationeel is?
5: Nee, daar heb ik geen zicht op. Nee, daar heb ik geen zicht op. Maar goed, in principe zal dat nog hier en door. Ja. Tenzij ze zeggen, ja, de druk op het chattel is zo groot, we doen het sneller.
6: Ja, maar die nieuwe militaire basis bij Zeewolde, zou dat een mooie combinatie wijze kennen? Want daar komt ik een militaire basis. We zullen daar al wat zien, maar Jim verwacht je in elk geval wel dat er dus meer F-35's op vliegbasis layout komen, zullen in kwarten.
5: Ja, dat is wel de lijn van de verwachting.
6: Oké. Okay.
5: Ja.
6: Geert Verf, dank u wel voor het verhaal en een fijne dag verder.
5: Ja, oké. Okay.
6: Okay.
5: Dank
6: je. Alles wat je hoort thuis mist hebben, jongens tussen 10 en 11.
0: Dit is de dag voorbij.

0: Alles wat je thuis mist hebben, jongens tussen zien en halven.
1: De dij voorbij.
2: Nou, het koor de Oranje net langer van Grijft is, kennen de oranje vlaggen en oranje jossen de t-shirts alle keer de kost erin. Nederland wordt wekker met een kaderkittel sissen. Dat Marokko nij strafskoppen te sterk wie je voor het Nederlands alvertal. En de boomscoach Ronald Koeman die beschroot de sfeer in de kleik in.
3: Ja, dramatisch. We hebben er alles aan gedaan. We beginnen de penalty-serie goed. Ja, en misschien het moment dat bij de tweede penalty van hun... Ja, misschien was dat psychologisch wel dusdanig belangrijk. En bij ons juist de andere kant op.
4: Dit bizarre moment.
3: Zien,
4: die
3: ja, bizar. Bart die heeft hem, die bal ligt hem achter hem. En met zijn eigen hak tikt hij die bal erin. Ja, als je dit soort momenten dan ook nog tegen je hebt, dan houdt het op.
4: Want ze hebben de eerste gemist op dat moment. Denk je dan, we gaan afrekenen met dat penalty-syndroom?
3: Nou, nee, niet. Want het was pas de eerste. En het zijn er vijf. En we weten allemaal hoe moeilijk penalties zijn op dit soort momenten. En we hebben er drie van de vijf gemist. En dat is te veel.
4: Ja. Dat is niet de specialiteit van het Huis van Nederland. Nou is het een emotionele avond hier in Monterrey. Ik denk ook in Nederland waar een heleboel mensen voor de televisie zullen zitten. Is het te vroeg om aan jou te vragen hoe dit nu verder gaat? Want je hebt gezegd dat de doelstelling was de halve finale. Is dit een moment dat je dat al hebt overwogen?
3: Nee, dat gaat vanaf morgen komen.
4: Ja, maalt het al in je hoofd of helemaal niet wat dat betreft?
3: Nou, ik heb daar wel mijn gedachtes over. Maar het lijkt me niet wat op dit moment... te zeggen.
4: Krijgen we geen inkijkje in?
3: Nee, zeker niet.
4: Oké, dankjewel.
3: Oké.
2: Ja, Ronald Koeman die had wat dat betreft de look nog even dicht. De wedstrijd van vannacht die is rondom in Friesland volgen, onder oren op het Jereveen. Dat zegt uw verslaggever Van der Wattena.
5: Het is drie uren midden in de nacht. Ik ren hier op het Jereveen. We zijn even schijn of de meesten voor het voetbal zitten. Dus waar brandt het locht? Waar hing hij de oranje vlagjes uit? We zijn benieuwd of het wat leeft. Hallo. Hey. Wij zijn op ziek naar meesten die voor het voetbal zitten.
6: Ja, dat klopt, dat zijn wij.
5: Oeh, maar wij een bintje, hè?
6: Ja, best. Kom maar.
5: Goedemorgen. Hey. Maar waar hebben jullie het genoegen?
6: Met Roy Mulder heb je het genoegen.
5: En dat is voor het voetbal?
6: Ja, zeker. Mijn vrouw is boven. Die dacht in de rust even kijken of de kleine nog wil kijken. Maar het is spannend. Maar Marokko heeft wel de betere kansen, helaas. Ik weet niet of jullie wat hebben gezien van de wedstrijd. Maar,
5: we krijgen ze nou en dan wat mooier. Precies,
6: ja. Nee, ja, we gaan het zien.
5: Jim tocht hem dus, juster, van we moeten maar houden.
6: Gewoon de wekker en we gaan gewoon voetbal kijken. Dus nee, helemaal leuk. Ja, er komt iemand aan met de ogen nog dicht.
5: Goedemorgen. Hoe is het om Sabatier het auto te gaan?
7: Geen idee.
5: Je wilde wel wakker worden voor het voetbal?
7: Ja.
6: Gisteren al, hè, toen zei je al van ik wil het voetbal kijken. Jullie moeten me wel wakker maken, of anders zet ik de wekker, zei je.
5: Maar hoe is het om zo'n wedstrijd midden in de nacht te beleven?
6: Ja, leuk. Ja, op zich. Nou ja, normaal gesproken ging je vroeg natuurlijk naar het café op dit tijdstip. En nu zit je thuis. Ja, dus dat is het enige verschil. Maar, en hier kun je het goed zien. Als je nu in het café zit, ik denk dat ze vol zitten. Zit ik toch liever thuis. Ja.
5: En met een biertje erbij.
6: Ja, één biertje. Moet even een biertje bij. Dat hoort er gewoon bij. Absoluut.
8: Nou, ik dacht eerst nee. En toen dacht ik, ja, weet je, het gaat wel ergens om natuurlijk. Dus ik dacht, we gaan gewoon eruit. Ik ga vroeg naar het werk straks. En dan zijn we ook mooi op tijd weer klaar vanmiddag.
5: Hij was sleepen, kind?
8: Jawel, ja.
5: Je hem lang al betiert op bed?
8: Ja, 9:30.
5: Keurig.
8: Ja.
5: En dan Sandai als mond. Wordt het dan een beetje iedereen gedaaid, denk ik.
8: Al vandaag.
5: Ja, vandaag, ja.
8: Ja, denk ik wel. We gaan het beleven. Dus op karakter dit.
1: De dij voorbij.
0: Dit is de dij voorbij. Omroep
9: Friesland. Dat morgen groot feest is in Leeuwarden vanwege Katie Kotti wordt van de midi eerst het slavernij verliezen betocht. De burgemeester van Westellingwerf zal een taspraak houden en er wordt een minuut stil te houden. Ek Leuter Tjerken Lisse en Krans. De organisatie had ik nog een oproep aan alle Friezen voor van de midje. En ik praat erover met Gabrielle Copini. Zij is voorzitter van Katie Kotti in Friesland. Goedemiddag.
10: Ja, hele goedemiddag.
9: Ja, waar roepen jullie toe op?
10: Nou, eigenlijk tot verbinding. Samenkomen, samen herdenken. En dat kan op 4 en 5 mei. En dat kan ook op 30 juni en 1 juli. En vandaag is het moment van herdenken. En morgen het moment van vieren.
9: Ja, ja. Laten we eens beginnen met die herdenking. Hoe ziet dat eruit vanmiddag?
10: Nou, ik ben nu in de historische tuin van het Keramiekmuseum Prinsessenhof. En dat emotioneert enorm. Want we zijn hier al meer dan een jaar mee bezig. En waar ben je dan mee bezig? Dat is onder andere mensen samenbrengen. En dat gaat over geschiedenis, onze Nederlandse geschiedenis, ook onze Friese geschiedenis. En we weten daar nog veel te weinig van. Dus elke herdenking leer je het ook heel veel. En elk jaar zijn we heel erg bezig met heel veel symboliek. En wat houdt dat in? Om 4:30 beginnen wij. En dan beginnen wij eigenlijk met een wassing. En wat houdt dat in? Als bezoeker kom je eigenlijk binnen wandelen. Door de achterringen van het Prinsessenhof. En dan ga je je handen met rozenwater laten besprenkelen. En dat betekent eigenlijk dat je met een positieve energie een ruimte binnengaat om samen stil te staan bij een pijnlijk deel van onze geschiedenis. En ja, dat emotioneert, want dat doe je met Friese van allerlei achtergronden. En dat wordt weer heel bijzonder. Ja.
9: Hoe is het, want jullie hebben vorig jaar, en ik weet niet hoeveelste keer het is, maar verwachten jullie veel mensen?
10: Ja, we verwachten heel veel mensen. Het is de 6e keer alweer in Friesland. Sinds 1993 wordt Kitty Kotti wordt stilgestaan bij Kitty Kotti. Dat is dan vooral in Noord-Holland, in Amsterdam. Maar sinds 2021, zo lang bestaat het comité, doen we dat op deze manier. En dat doen we best wel groots. En we verwachten, wat zal het zijn? Iets van 300 mensen bij de herdenking. Want het is in de historische tuin. We kunnen daar ook geen 1000 mensen kwijt. Hè? Dus 300 mensen ongeveer.
9: Ja. Waarom vind jij het zo belangrijk dat dit gebeurt?
10: Meerdere redenen. Ik ben Fries. Mijn vader is wit Fries. Mijn moeder is zwart Surinaams. Dus ik ben geboren in Amsterdam. Maar sinds mijn eerste levensjaar woonachtig in Friesland. Van Dokkum tot Heerenveen. En we wonen met ons gezin met heel veel plezier in Leeuwarden. Ik ben een Fries. En ik krijg heel weinig mee van dit deel. Van 400 jaar slavernij. Hè, en kolonialisme krijg ik heel weinig mee, sowieso op school, maar ook in het hedendaagse. En het gaat dus niet alleen over het verleden, het alleen maar stilstaan bij wat is geweest, dat mensen in die tijd verschrikkelijk zijn omgegaan met andere mensen. Dus 17 miljoen mensen zijn verscheept van Afrika naar de Amerika's, 400 jaar lang onbetaald werk doen. En het geld kwam ook naar Nederland, zoals we nu allemaal weten, en ook naar Friesland. Hè. Dus er waren ook zeelui, dominees, bestuurders van Friesland die ook hun geluk zochten overzees. En dus dat is even het grotere verhaal. Maar het persoonlijke verhaal is natuurlijk ook wat je nu meemaakt. En dan hebben we het over echt hedendaags racisme en discriminatie. Dat mensen, en dan heb ik het even over witte Nederlanders, denken, ja, wat doen die zwarte hier in Friesland? Of wanneer ben jij Fries genoeg als zwarte Fries? Ken je geschiedenis?
9: Ja.
10: En Nederland en onze overheid, maar ook ons onderwijs, heeft er nog heel veel in te doen. Het gaat wel beter. Maar
9: ja.
10: Wij moeten echt wel extra energie in geven. Ja,
9: ja, een grote les. Ja. Ken je geschiedenis en leer er alsjeblieft van. Dat is misschien wel de boodschap. Ja.
10: En dat is het, zeker.
9: Vandaag is die herdenking, morgen feest. Hoe wordt dat gevierd?
10: Groots. Groots. Dus we zitten in de Prinsentuin. Iedereen is welkom. Dus het is niet alleen maar een feestje voor Afro-Caribische Friezen. Iedereen is welkom. En dat hebben we ook zoveel mogelijk ook gezegd. Mensen uitgenodigd, ook verteld. We hebben een gezellige kidscorner. Dus voor kinderen van 5-6 jaar is er wat te doen. En voor de ouderen, die kunnen lekker gaan dansen. Of het nou op salsa muziek is of caseco. Heel veel van onze Afro-Caribische klanken. Ja, als je als je een beetje bekend bent in de scene van de Latin, nou, heel veel komt uit het Afro-Caribische. Ja. En dat gaan we natuurlijk daar ook zien. En natuurlijk lekker eten.
7: Ja,
10: lekker
7: dat
10: drinken,
7: is heel belangrijk.
10: Gezellig.
7: Ja.
10: Het is zo gezellig. Ja. Het is wel, ja, één groot feest. Ja.
7: Mooi. Ik wens je een heel mooie en waardige herdenking. En een prachtig feest morgen. Hoe laat kunnen mensen daar aanschuiven?
10: Nou, sowieso. Heel goed dat je dat zegt. Nou, om 3:00 is Prinsentuin open. Sowieso. Maar heb je zin in een brassband? Kom dan morgen 3:45 bij het Centraal Station Leeuwarden. Want dan gaan we knallen met een kleurrijke parade. En dat noemen we de Biggie Speakly Wakka. En dan gaan we wandelen naar het festival. En dat is 3:45 nogmaals bij het Centraal Station Leeuwarden. Dus iedereen van een kleurrijk Friesland, kom, iedereen is welkom.
7: Elke nien is welkom en nogmaals, leer van je geschiedenis en doe er wat mee. Dank je wel, Gabrielle, en ik wens je een fantastische dagen toe.
10: Ja, en nou, wie weet zien we elkaar. Welkom, hoor.
7: Pas. Ja. Ik heb sowieso wel zin in die hapjes morgen.
10: Komt helemaal goed.
7: Dank je wel, Gabrielle Copini. Zij is voorzitter van Kitty Kotti Friesland. Joert wordt er dus betocht in de tuin van de van het Prinsessenhof. En morgen is er grutfeest. Ik zou zeggen, look wat kleur ik zoon, want dat jet er echt bij.
0: Dit is de dag voorbij.

0: Een selectie uit de beste interviews en reportages van Joert.
1: Om het aanvoeren.
0: De dag is voorbij. 100 dieren visken als gevolg van de zware buien in de nacht van sneeuw op snein in de provincie. Dat is het beeld, zien vooral het zuideosten van Friesland. Bij Jobbeke Twarde Sloers, maak ik weer onder oren. Onder de telefoon is Jan Roelsma van het Wetterskip Friesland. Goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
0: Dat ben wel een heel soort dieren visken daar in Jobbeke.
2: Ja, helaas wel inderdaad. Dus dat is altijd een treurig iets.
0: Ja, en wat doe je hem erom, scheppen?
2: Nou ja, daar waren inderdaad heel veel dode vis op een compact bij elkaar liggen. Zeg maar. Dan worden die wordt geruimd door ons en wordt ook afgevoerd. Ja, anders dan verslechter je de waterkwaliteit nog meer als je die vis niet gaat weghalen.
0: Ja, en ze blokkeren natuurlijk de trogstreming, leert mij.
2: Nou ja, dat ook, maar dat is op zich nog niet echt meteen het grootste probleem. Hè. Van, je kunt er ook iets bij voorstellen met toch nog best wel warm weer, warm water. En dan zoveel dode vis in het water, ja, dat gaat ook niet altijd lekker ruiken. En dat doet natuurlijk ook iets met de waterkwaliteit.
0: Ja, die hebben hier en daar een bedrog voor in. Ben die op dit zijn al druk aan het werk daar?
2: Zoals ik begrepen heb, zijn ze al druk bezig met het ruimen. Zeker op de plaatsen waar al echt veel dode vis ligt, wordt er nu momenteel al geruimd. En dat wordt dan ook zo snel mogelijk afgevoerd.
0: Ja, wat doe je met die dierenvis?
2: Ja, die worden dus of naar verschillende samenplekken gegaan, of ze worden naar zogenaamde destructiebedrijven gegaan. Hè, van eigenlijk gewoon waar andere dode dieren ook wel naartoe gaan.
0: Ja.
2: Zeker omdat er een soort grote hoeveelheden gaan, ja, dan moet je er toch wel iets op een andere manier mee omgaan.
0: Ja, dan is natuurlijk de vraag hoe het, het ken dat er zoveel visken deer gingen binnen het afgelopen weekend.
2: Nou ja, je moet je ook voorstellen, we hebben het natuurlijk allemaal meegekregen. We hebben een aantal hele warme dagen gehad. Zelfs code oranje in Friesland over de temperatuur. Ja, daarmee gaat dus ook dus de watertemperatuur stevig omhoog. En iedereen die wel eens een keer een waterkoker gebruikt heeft, en als je water op gaat warmen, dan zie je meteen luchtbelletjes ontstaan. En dat betekent dus dat zuurstof ontsnapt aan het water. En hoe warmer het water is, hoe minder lucht, hoe minder zuurstof in het water opgelost kan worden. Nou, dat gebeurt dus eigenlijk in sloten en in vaten ook. En op het moment dat het warmer wordt, kan er minder zuurstof in het water zitten. Nou, dan hebben de vis het al moeilijk. Hè. Je ziet vaak ook dat ze wat flauwer worden, dat ze wat naar lucht gaan happen. En als je dan opeens zo'n regenbui krijgt, zoals afgelopen zaterdagnacht, hè, van op sommige plekken 100 mm.
0: Mm-hmm.
2: Dat is even voor je begrippen de hoeveelheid die normaal in anderhalve maand valt in één nacht.
0: Ja.
2: Ja, dat is een behoorlijke hoeveelheid die dan valt. En met die regen komt vaak ook, ja, wat wij dan noemen organisch materiaal mee. Hè? Allerlei aarde, grond, organisch materiaal dat vanaf de grond eigenlijk het water ingaat. En op sommige plekken ook overstorten. Hè? Dus de ventielen, eigenlijk de bescherming zeg maar, van het rioolwaterstelsel. De veiligheidsventielen die dan open gaan, ja, dan komt ook heel veel organisch materiaal het water in. En dat vraagt ook weer om zuurstof. Dus je hebt eigenlijk twee dingen die dan tegelijk komen. Je hebt al weinig zuurstof in het water en je krijgt ook nog eens een keer materiaal in het water wat om zuurstof vraagt. Ja, en dat kan het net te veel zijn voor de vis die in het water leeft.
0: En
2: die stikt dan gewoon eigenlijk.
0: Ik snap het. 200-300 dierenvis bij Jobbeke Twarde Sloers. Jerdik van een collega van jou over het Wetterskip Sezen. Wordt dat er onvuld? Is dat een probleem voor de visgestoon?
2: Op zich is er nog niet direct een probleem. Onze visstand in Friesland is gelukkig goed. Hè. Dat is ook een van de belangrijke onderdelen van de Europese richtlijn, de kaderrichtlijn water. En dus de richtlijn die gaat over de waterkwaliteit en over de ecologische doelen voor de waterkwaliteit. Dus daarvan weten we dat de visstand gelukkig goed is. Dus we hoeven nog niet meteen aan te vullen. Maar we houden dit wel in de gaten. Hè. Door middel van monitoring, hè, dus van metingen in het water, gaan we de vis dan wel in de gaten houden. En mocht je vaak van dit soort gevallen krijgen, wat we natuurlijk niet hopen, maar wat door klimaatverandering misschien wel iets vaker kan voorkomen, dan moet je wel gaan nadenken over van, ja, of je wat gerichte vis kunt gaan uitzetten. Maar bij de hoeveelheid die ik nu gehoord heb en wat ik gezien heb, is dat nu nog niet aan de orde.
0: De vis kan gewoon net onvuld te vullen, maar levende exemplaren op dit moment nog net in elk geval.
2: Dat doen ze gelukkig vanzelf.
0: Dat doen ze zelf.
2: Ja.
0: Ja, Roelsma van het Wetterskip. Dank je wel van je verhaal en een fijne dive verder.
1: Om het aanvoeren,
0: de dive voorbij.
1: Omroep In de rugbank van Greenst zit het van de morgen een bijzondere zaak. Maar gas in de haatrol. Ja, dat is goed. Die zaak die draait over het gas in de berm van de vier Friese gemeenten. Die willen daar compost van meisje leren terug boeren. Maar de baronsorganisatie van Green Verwerkende Bedrijven, die dat dus ook toch, die had een bezwaar zien ondertekenen. Omdat beide partijen er onderling net uitkwam binnen, is die brancheorganisatie, die het BVOR heet, die is naar de rugtas stapt. En ons coach is nou collega Tieter Seijens. Tieter, goeiemorgen, daar had hij erin verdiepen. Wat is dat dan met al dat gas? Dat de rugter hem er nou op boeren maakt?
3: Ja, dat prikkelen mij echt. Je riedt er alle dagen met del en je prakasseert er net over dat gas zo belangrijk is. Nou, het zit zo. De vier Friese gemeenten dat het om gaat, dat binnen Zuidwest-Friesland, de Friese Maren, Ljouwert en Waadhoek. Die binnen een aantal jaren lint dat inzicht kwam dat dat gas in de berm een hele waardevolle groenstof is. Dat je goede dingen moet waankinderen voor de boeien, als je dat composteren. Nou, die gemeenten die hebben haar aansluiten bij de coöperatie Agricycling, die dat als het ware faciliteert. Die zorgen ervoor dat het gas bij boeren op het heem composteerd wordt. En dat is een win-win situatie, zeggen ze de gemeenten. Het gas wordt meer vlak bij die boeren, dus kwartelintjes. En de boeren die kunnen die waardevolle compost mooi zelfs broeken, want het is goed voor de groen. Maar de BVOR, dat professionele greenbedrijven bij ons letten binnen, als de donker groep in Snitsbeek en de firma Wassenaar in Bitchem, die BVOR, die shut problemen.
1: Maar wat voor probleem binnen dat dan?
3: Nou, maar ze intinken dat die greenbedrijven dit al jaren doggen. Green verwerk je ta wat oors, als compost. Ja, en dan komt er een nieuwe speler op de merk die het oors ompakt en de BVOR die zei: dat is net eerlijk, want wij moeten u zo'n hele strenge regels horen om kwalitatief het beste product te leveren. Maar de boeren van Agricycling, die hoegen dat net. Daarom zei de BVOR, er moeten likkense spulregels komen.
1: Dat is toch wonderlijk dat er zulke strenge regels binnen van wermgas. Dat vernuwer ik mij al over. Maar wat ben die regels dan krijgt?
3: Ja, dat is een ingewikkelde zaak. Ik zal beziek je om het zo helder mogelijk u te lezen. Wat het om gaat, is dat beide partijen verschillend zien de status van het gas onderzoeken. Die greenbedrijven, die zeggen ze, het is afval. En voor het verwerken van afval binnen wettelijke regels opsteld. Je mag het bijgelijks net op je HMH had je geen vergunning hebben voor afval. Hè? En de boeren die aansluiten binnen bij Agricycling, die hebben net zo'n vergunning. En dat betekent nevens de greenbedrijven dat die boeren illegaal aan de gang binnen. Zou de gemeenten daarom vragen, treed op tegen die boeren, maar die gemeenten die wonen dat net. En daarom is de brancheorganisatie van greenbedrijven naar de rechter gestapt.
1: Ja, dus zullen dus verschillend onderzien wat dat gas nou correct is. De gemeenten dan, hoe zullen die dat zien?
3: Nou, die gemeenten zeggen, het is geen afval, het is een groenstof die je werbroeken kennen om er wat oors van te maken. In vakjargon neemt dat voortgezet gebruik. En daar is de wet net helder in wat er wel en net onder valt. Nou, het Europese Hof en de Raad van State die hadden er wel eens wat oor zijn. En uit die uitspraken valt op te maken dat voortgezet gebruik betekent dat het materiaal dat het uiteindelijk opsmiet, compost in dit geval, een heegwaardig doel hamaat. Je moet er goede dingen mee dwaan kennen. En die jingen die het over het materiaal geersil, die moet zelfs aantonen kennen dat het geen smarigens is. In dit geval gemeenten, de boeren, niemand zei ze van dit is geen afval. Maar de vraag is voor zelfs hoe de rechter het zijn onschut. Want dat is wat de BVO, die brancheorganisatie, voorhaat. Maar dit is een rechtzaak. Jou is duidelijk niet over hoe we bermgas schemmen. Is het nou afval of is het net? En wat er uitkomt, beide partijen zeggen ze op voorhand al, ik kan maar ze praten, maar ze willen zelfs niet reageren, want het is onder de rechter. Maar ze haast zijn, ja, die uitspraak linksom, rechtsom, kan grote gevolgen hebben.
1: Dus een uitspraak over wat het bermgas nou al correct is, hoe je daar naar je mat, dat is hoe grote gevolgen haar kennis heeft. Waar moet ik aan denken dan, wat voor gevolgen?
3: Nou, voor de greenbedrijven kan een uitspraak die voor haar negatief uitvalt, betekent dat ze een part van haar inkomsten kwijt binnen. En we hebben het in deze zaak over gemeenten, maar dat ben net de jennigste niet onsletten binnen bij Agricycling. Hè, dat bedrijf dat het faciliteert, zeg maar niet dat de compostering regelt. Daar sluiten haar heel iets meer gemeenten bij aan. Nou ja, en die greenbedrijven die hebben zelfs een soort investeerd in het verwerken van bermgas en ze hadden er ondervinding mee opbouwd. Dat speelt het ook een rol, hè, had je dat kwijtraadje zo. Nou, dat de gemeenten de zaak verliezen, betekent dat een grote klap voor AgriCycling, want die had zijn hele bestaan hierop gebouwd. De coöperatie zou dan maar de vraag zitten blijven wat er nog wel toekomst zit in het verwerken van Grien dat van gemeente nog komstig is. Want het ben net alleen nog die vier gemeenten, Zuidwest-Friesland, de Friese Maren, Ljouwert en Waardhoeken, die bij AgriCycling ontsletten binnen. Het binnen dus meer, zei ik al. Ja, en de leegdrompelige manier van boeren om redelijk makkelijk en goedkeep om goede compost te komen van haar groen, ja, die zou dan ook verdwijnen.
1: Spannende daar in de wraad van het bermgas.
3: Ja.
1: Tiete, ja, dat toch dat ik die zin ooit nog eens uitspreken zou. Maar dat is echt zo. Tiete Science, dank u wel.
3: Alsjeblieft.
4: Alles wat er spielt.
5: Yes, hier.
4: Alles wat er spielt. De dij voorbij. Omroep.

Ik vraag me af, waarom moeten al die mensen altijd zo nodig en naar het buitenland? Met een beetje zon, gezellig op een terrasje, is er met Levan beslist niks aan de hand.

0: Morgen is er weer.
1: De dag
0: is
1: voorbij.
0: Nou dadelijk hier.
1: Met het oog op morgen.
2: Alles wat er speelt. Omroep Friesland.
0: Komend weekend vaart de vloot haas binnen.
1: Gigantische tallships, stoere matrozen, muziek en tientoezende mensen op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op vreed, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
0: Tallships races in Haas. Op radio, televisie en online.
1: Dit is Omroep Friesland.
0: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
3: 11 uur. Annette Schut met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar dat kwam niet tot een veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30 op de vluchtstrook ter hoogte van Schaik. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen stappen opnieuw naar de rechter. Ze zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven, zoals die door de Nederlandse Zorgautoriteit zijn vastgesteld. De vergoeding voor huisvesting

0: De omgeving. Dat schrijven onderzoekers op basis van 76 interviews met Gazaanse kinderen. Hun conclusies staan in een wetenschappelijk tijdschrift over kinderrechten. En daar schrijft Trouw dan weer over morgen. In de interviews vertellen kinderen tussen 12 en 18 over de verwoesting in Gaza, maar ook over de vernietiging van de hele sociale infrastructuur.
1: Het is een van de eerste keren dat ervaringen van kinderen de basis vormen voor wetenschappelijk onderzoek naar de omstandigheden in Gaza. Het gaat hier niet om het schenden van één bepaald kinderrecht, vat hoofdonderzoeker Marieke Hopman het samen. Het gaat erom dat in Gaza een omgeving is gecreëerd waardoor er eigenlijk geen sprake meer kan zijn van kinderrechten.
0: Minder Amsterdammers voelen zich thuis in hun stad dan 16 jaar geleden. Volgens het Parool blijkt uit onderzoek dat nog 67% zich er thuis voelt. In 2010 was dat nog 82%. Vooral nieuwkomers en mensen met een migratieachtergrond voelen zich minder binding.
1: Tegelijk groeit het pessimisme. 54% van de Amsterdammers vindt dat het met hun stad de verkeerde kant op gaat. Dat was 5 jaar geleden nog 44%. Ze maken zich vooral zorgen over veiligheid, afval en de woningmarkt. En ook een groeit de groep die zich steeds minder thuis voelt. Toch voelt driekwart zich nog altijd wel sterk verbonden met de stad.
2: Deze onderwerpen uitgebreid in de ochtendkranten.

0: Dusty Springfield, Little by Little. Het is het hoofdpijndossier van elke staatssecretaris van Financiën van de afgelopen 5 jaar. De box 3 kwestie. Belasting op vermogen. Het gaat om heel veel geld en om heel veel ingewikkelde regels. De Eerste Kamer debatteerde er vanavond over. Wilma Borgman in Den Haag, goedenavond.
1: Hey Koen, goedenavond.
0: Hoe ingewikkeld is ingewikkeld?
1: Nou, hou je vast. Ze hebben het in dat debat de hele tijd dan wel over wat de mensen thuis er allemaal van merken, van die regels. Maar ik betwijfel eerlijk gezegd of gewone mensen dit debat wel willen volgen. Die moeten dan wel een speciale voorliefde hebben voor woorden met een heleboel lettergrepen. Ga er maar even voor zitten, Koen, want in dat debat gaat het dan over dingen als een vermogenswinst, systematiek, over hybride stelsels met tegenbewijsregelingen. Implementatie van de vermogensaanwascomponenten, jawel. De consequenties van een carry-back-verrekening ten opzichte van een carry-forward-berekening. Niet alleen de achterwaartse verliesrekeningen, natuurlijk ook de voorwaartse verliesrekeningen. Nou, dat soort woorden komen er dan voorbij. Maar het mooiste woord van de avond vond ik toch wel een woord dat ik de huidige staatssecretaris van Financiën hoorde gebruiken. Die had het over het voorstel dat in de Kamer voorlag, al dan niet prullenbakkeren. Ik vond hem mooi.
0: Dat is een hele goeie, ja. Het klinkt allemaal enorm technisch. Ja. Ging het dan ook vooral over de techniek van

0: die wetgeving?
1: Ja, daar zit natuurlijk achter al die begrippen die ik net noemde, die techniek van hoe die regels dan in elkaar zitten. Maar er zit daarachter ook toch wel een heel principiële politieke ideologie ook. Namelijk de vraag, of het antwoord op de vraag, hoe je omgaat met mensen met vermogen. Dat gaat dan niet alleen over de superrijken, maar het gaat ook over kleine ondernemers met een pensioenbelegging bijvoorbeeld. Mm-hmm. Wil je die belasting laten betalen? En zo ja, hoe dan? Wat is eerlijk? Wat is niet eerlijk? En als je het dan hebt over de ideologieën, grof gezegd, wil dan het midden en de rechterkant in de politiek pas afrekenen fiscaal als de winst daadwerkelijk op de rekening staat. Als de aandelen of het huis zijn verkocht bijvoorbeeld. Maar op links zeggen ze, ja, als je dat zou doen, dan kunnen mensen met een vermogen allerlei constructies bedenken om die winst zo laag mogelijk te houden en dus de belasting ook zo weinig mogelijk belasting te betalen. Dus stuur de fiscus maar gewoon ieder jaar langs mensen met een vermogen. Ook al hebben die de euro's uit de winst nog niet op de bankrekening staan.
0: Hoe komt het dat die discussie over die box 3 al zo lang sleept?
1: Ja, dit is een erfenis uit de tijd dat Marnix van Rijen van het CDA staatssecretaris van Financiën was. 5 jaar geleden inderdaad. Die regeling die er daarvoor was, die werd door de Hoge Raad onderuit geschoffeld. En ja, een regeling waar je belastinginkomsten mee binnenkrijgt onderuit schoffelen betekent dat het kabinet toen een acuut financieel probleem had. En dus moest Van Rij een list bedenken. En dat deed hij. Een list die vanwege de politieke verschillen waar ik het net over had een zwaar bevochten compromis was. En inmiddels zijn we 2 kabinetten en maar liefst 5 staatssecretarissen verder van Financiën. En heeft zowat iedere partij er in Den Haag mee te maken gehad. Er zijn allerlei dingen aangepast. En naargelang de verantwoordelijkheden van partijen veranderen ook de mening die ze erover hebben. En de huidige minister van Financiën, Elko Heijnen van de VVD, die heeft vlak voordat het debat over de regeringsverklaring begon in februari, begin maart, gezegd dat hij de list van Van Rij een gedrocht vindt dat er terug moet naar de tekentafel. Hij zei er trouwens niet bij hoe dat dan moet.
0: En hoe ziet dat gedrocht er dan nu uit?
1: Nou ja, simpel gezegd, de list die Van Rij had bedacht was dat je belasting moest betalen over de groei van je vermogen. Ook als die groei alleen nog op papier zichtbaar is. Dus misschien is je vermogen op papier dan wel gegroeid, maar is je bankrekening geen euro wijzer, dan moet je toch over die groei belasting betalen. Terwijl je misschien zelfs wel onder de streep verlies gedraaid kunt hebben. Ja. En eigenlijk is helemaal niemand daar gelukkig mee. Ik maak weer even een grof onderscheid, Koen, naar die politieke ideologieën. Links vindt het niks, omdat ze liever jaarlijks de echte groei van je vermogen willen belasten. En rechts vindt het niks, omdat ze zeggen dat op deze manier investeerders het land uit worden gejaagd. Waarom zou je nog investeren als zelfs papieren winst belast wordt? Nou, dat geluid van rechts, dat laat ik je zo even horen uit de Eerste Kamer. Mm-hmm. Dat werd vandaag in het debat vertegenwoordigd door de BBB, door afsplitsers van de BBB, de PVV ook, en ook door senator Van Rooyen van 50+. Nou, die maakte van zijn hart bepaald geen moordkuil.
2: Een belasting op papieren waardestijging bestaat nergens. We zijn de risée van de wereld.
3: Vinden wij met z'n allen het hier aanvaardbaar dat iemand bezit moet verkopen om belasting te betalen over een papieren waardestijging? Ons antwoord is nee.
4: Voor onbeperkte tijd zal Nederland in de financiële wereld te kijk staan als het land waar zelfs niet gerealiseerde winsten al belast worden met fatale gevolgen voor de economie. En voorzitter, fatale gevolgen voor de kleinere spaarders en de middengroepen. Want die betalen het gelag.
5: Voor mijn fractie druist dit tegen alle principes van goed bestuur en een betrouwbare overheid. We moeten de kwaliteit van de wet laten prevaleren. We moeten daar immers decennia mee voort. Op deze wijze doorgaan is wat onze fractie betreft reckless, pennywise, pound foolish.
2: De staatssecretaris vraagt ons met afronding te wachten tot het najaar. Maar voorzitter, rottend vlees leg je ook niet nog een paar maanden in de koelkast in de hoop dat het toch ooit lekker weer gaat ruiken.
1: Ja, daar was geen woord Spaans bij van Martin van Rooyen van 50+. En niemand is er gelukkig mee dus. Maar dat prullen bakkeren, ja, dat kan eigenlijk ook niet, vinden de meeste senatoren. Uithuilen en opnieuw beginnen, dat kost gewoon te veel geld. Het gaat per jaar ongeveer om 2,5 miljard euro. Nou, probeer dat maar eens niet te missen in deze tijden. Wat nu te doen? Doorgaan op deze weg is enkele reis naar een hele harde muur. En dat realiseert ook Ilko Ehrenberg zich. En dat is de staatssecretaris die er nu hoofdpijn van heeft. Als de Eerste Kamer nu gedwongen wordt om ja of nee te zeggen, dan wordt het nee. En dus heeft hij uitstel bedongen, uitstel gekregen ook. Dus op de valreep heeft hij een financiële ramp van 2,5 miljard afgewend. Maar wel voor nu.
0: Maar Wilma, dit wordt hem dus niet. Wat wordt het dan wel?
1: Nou, Koen, ik heb geen idee, maar ik bevind me dan in goed gezelschap. Want de staatssecretaris weet het ook niet. Die heeft wel ideeën trouwens. Die heeft de 3 velletjes A4 met allerlei opties naar de kamers gestuurd. En in de Tweede Kamer werd die lijst op BBB al een menukaart van een slecht restaurant genoemd. Al die opties hebben één ding gemeen. Ze kosten stuk voor stuk heel veel geld. Tom Poes, verzin maar weer eens een list. Die Tom Poes is Ilko Ehrenberg, in dit geval de staatssecretaris van Financiën. Die gaat deze zomer broeden op die list, zei hij zojuist in het debat. Dus ja, dat ingewikkelde probleem dat ligt na de zomer nog steeds in alle hevigheid op tafel, Koen.
0: Wilma Borgma, dank je wel. En gaan we nu luisteren naar een bijzonder muziekstuk, namelijk de Mazurka Briljante van de Surinaamse componist Johannes Nicolaas Hellstone, uitgevoerd door Ineke Hellingman voor Podium Klassiek.

0: De Azurka, of Mazurka Briljante, moet ik zeggen, van Johannes Nicolaas Helstone. Astrid Helstone, achterkleinnicht van de componist. Ik zie u helemaal een beetje in de muziek opgaan en verdwijnen bijna. Hè?
1: Ja, dat klopt. Ik vind het een prachtig stuk.
0: Ja. Ja. Want dit is bijna een familiestuk, zou je kunnen zeggen.
1: Hè? Ja, en het is bijzonder omdat het een van de weinige stukken is die overgebleven is. Het dateert uit 1889.
0: Hij wordt gezien als de pionier van de Surinaamse klassieke muziek. En morgen voert het Concertgebouworkest twee werken van hem uit om Kitty Kotti te vieren. En als het aan u ligt, wordt de muziek van Helstone een vast onderwerp, onderdeel van die viering, van de afschaffing van de slavernij. Hij werd geboren in 1853, 10 jaar voor afschaffing van de slavernij. Uit wat voor gezin kwam hij? Hoe zag zijn leven eruit toen hij een jongetje was?
1: Ja, hij is inderdaad in slavernij geboren op plantage Bergendal. Dat was een houtplantage, 100 kilometer ten zuiden van Paramaribo. En het bijzondere aan deze plantage was dat er veel Duitse zendelingen op die plantage zaten. Dus dat waren hernhutters. En die hadden een vaste zendelingenpost op die plantage. En het bijzondere wat die zendelingen deden was dat ze onderwijs ook brachten voor slaafgemaakten, wat heel bijzonder was in die tijd. En een belangrijk onderdeel van dat onderwijs was muziek.
0: Zo is hij in contact gekomen met klassieke muziek?
1: Zo is hij in contact gekomen met Duitse klassieke muziek. Dus hij is helemaal gevormd in de Duitse klassieke muziektraditie.
0: Uiteindelijk belandde hij in het Duitse Leipzig op het conservatorium.
1: Klopt.
0: Dat moet een lange weg geweest zijn.
1: Ja, zijn muzikale talent viel blijkbaar op. En er was een hele invloedrijke figuur uit die evangelische broedergemeenschap, Heinrich Heide. En die heeft hem de kans gegeven om aan het conservatorium te studeren.
0: Want het was een heel getalenteerde jongen.
1: Het was een hele getalenteerde jongen, blijkbaar. En hij is cum laude afgestudeerd in Leipzig.
0: Want hij kon ook goed piano spelen, of componeerde hij toen al?
1: Hij kon goed piano spelen en werd dus ook in een hele religieuze context opgevoed in de kerk. Dus speelde orgel, piano en is uiteindelijk ook muziek gaan componeren.
0: Dat was natuurlijk niet goedkoop om vanuit Suriname naar Europa te gaan om daar te gaan studeren. Wie betaalde dat?
1: Waarschijnlijk dus deze Heinrich Heide, die ook zorgde na de afschaffing van de slavernij. Is hij in Paramaribo gaan wonen en werd hij onderwijzer, ook muziekpedagoog. En deze Heide heeft er toen ook voor gezorgd dat hij in zijn huis, in het huis van Heide, ook muziekles kon geven, concerten kon geven. En uiteindelijk heeft hij dus ook dankzij deze Heide de kans gekregen om aan dat conservatorium te studeren.
0: Hij heeft daarna heel veel muziek geschreven. Is er veel van hem bewaard? U zei in het begin niet zo, hè?
1: Nee, er is bij de Fuentebrand in 1899, vlak voor de eeuwwisseling, is vrijwel heel zijn oeuvre in brand opgegaan. Dus dit werk wat we net hoorden, de Mazurka Briljante, is heel bijzonder, omdat het was uitgegeven in 1889. Dus gelukkig is dat bewaard gebleven. En daarna heeft hij een opera geschreven in 1906.
0: Het Pand der Goden heet die opera.
1: Ja.
0: En het is de eerste Surinaamse opera. Die is 2 jaar geleden voor het eerst in Nederland uitgevoerd door het Concertgebouworkest. Laten we even naar een fragment luisteren.
1: Ja.
0: Er wordt even naar gezocht, maar u gaat hem nu horen.
2: Mijn hart is vol dankbaarheid. Er is beweging, leven en vreugde in de stad. En Olindo heeft alle gelegenheid tot afleiding.

0: Hailstone was van de Duitse of Europese school. Je hoort inderdaad niet veel Suriname terug in zijn muziek.
1: Nee, die vraag krijg ik heel vaak. De vraag is natuurlijk voor iemand die in 1853 werd geboren, 1927 is overleden, wat je dan ook zou verwachten. Dus hij is natuurlijk helemaal gevormd in die Duitse klassieke muziektraditie, ook door zijn vorming op school. En uiteindelijk natuurlijk ook aan het conservatorium in Leipzig. Dus pas later zien we, nou, jaren 50, 60, dat er componisten komen, klassieke componisten in Suriname, die een, nou, als je dat zou willen benoemen, minder in die Europese muziektraditie schrijven.
0: En wat verandert er dan in de muziek? Wat horen we dan?
1: Het wordt misschien iets meer in de Surinaamse muziektraditie. Dus meer swing misschien, wat u zou verwachten.
0: Meer percussie ook, of dat soort
1: meer dingen? Percussie bijvoorbeeld, ja.
0: Morgen is dat kamerconcert van het Concertgebouw Orkest voor de viering van Kitty Kotti. Welke werken van Hailstone worden er uitgevoerd?
1: Ja, er worden twee werken op piano uitgevoerd. Het eerste werk is Welkom. En het tweede werk heet Geen slaven meer, geen slavernij. En deze werken heeft hij speciaal geschreven voor de viering van de Gouden Emancipatie. Dus ter gelegenheid van 50 jaar afschaffing slavernij in 1913. En dat was heel bijzonder, want er is een boek ook speciaal uitgekomen ter gelegenheid van de Gouden Emancipatie. Die composities die zijn daarin opgenomen. Het zijn ook echt unieke werken. En Welkom is een werk wat later door de dichter Trefossa is voorgedragen als het nationale volkslied van Suriname. Maar helaas heeft de Surinaamse regering gekozen voor een ander volkslied. Dus dat is het niet geworden.
0: Schreef hij ook de teksten daarbij?
1: Nee, de teksten zijn door iemand anders geschreven, Van Rossum. Maar hij heeft de muziek geschreven.
0: Wat u betreft wordt deze muziek een vast onderdeel van Kitty Kotti. Wat zou het belang daarvan zijn?
1: Nou, het belang is denk ik heel groot. Als we kijken, het heeft een aardverschuiving al met zich meegebracht dat we nu al bijna een kwart eeuw Kitty Kotti vieren. Stilstaan bij de herdenking van de afschaffing van de slavernij. En het is ook een belangrijke erkenning van het feit dat het onderdeel is van onze gemeenschappelijke geschiedenis. Dus niet alleen maar van Suriname, maar ook van Nederland. En er zit ook een persoonlijke dimensie voor mij bij, want ik ben 50 jaar geleden als peuter naar Nederland gekomen in 1975, het jaar van de onafhankelijkheid. En toen ik opgroeide in Nederland, ik heb mijn middelbare schooltijd op het Goois Lyceum in Bussum doorgebracht, was er helemaal geen aandacht in het onderwijs voor slavernijgeschiedenis, koloniale geschiedenis, maar ook niet voor Surinaamse componisten of schrijvers. Ik speelde zelf viool, zat in een jeugdorkest, en het kwam nooit in me op om mijn muziekleraar te vragen of ik misschien werk van Hailstone of een andere.
0: En nu wordt het uitgevoerd in het Concertgebouw?
1: Nee, nu wordt het uitgevoerd door het Concertgebouworkest. Ja, en ik heb een fonds opgericht dat zich de komende jaren daar ook voor gaat inzetten, dat deze muziek van die Surinaamse componist wordt uitgevoerd. Dus hopelijk wordt het dan ook een vast onderdeel op conservatoria, op muziekscholen, ook in het onderwijs. En wordt deze muziek uitgevoerd.
0: Bent u er morgen bij?
1: Ik ben er zeker bij. En er zijn nog kaarten voor het concert van 3 uur.
0: Ik wens u een mooie uitvoering morgen.
1: Hartelijk dank.
0: Astrid Hailstone, dank u wel. We gaan naar Jan Vincent van Zuiden voor een nieuwe WK-flits.
2: Ja, want na 35 minuten Frankrijk-Zweden nog altijd 0-0. En dat is een klein wonder. Frankrijk heeft al 2 keer de paal geraakt via Mbappé. En zojuist een omhaal van Olise. En er is ook al een keer gescoord door Mbappé. Alleen hij stond net buiten spel. Dus zijn er heel veel kansen voor Frankrijk om te scoren tegen Zweden. Maar ja, het is nog altijd 0-0. We vertelden eerder in deze uitzending dat bondscoach Ronald Koeman van Nederland heeft besloten om op te stappen als bondscoach. Hij hint zelfs op een pensioen als trainer, want hij kijkt ook terug op zijn loopbaan. Hij voelt trots en dankbaarheid. Dus het zou ook zomaar kunnen dat Ronald Koeman helemaal stopt met het vak van trainer zijn. Dat zullen we later definitief weten. Maar dat is in ieder geval het laatste nieuws over het opstappen van Ronald Koeman.

0: Laura Marling, The Needle and the Damage Done. Morgen maken de Duitse regeringspartijen CDU en CSU en SPD naar alle waarschijnlijkheid bekend welke economische en sociale hervormingen ze willen doorvoeren. De coalitie lag maandenlang overhoop over het pakket maatregelen, maar beloofde er voor de zomer uit te zijn. Goedenavond, Wiebke Pietlik, hoofdredacteur van Duitsland Web.
1: Goedenavond.
0: Aan het Duitsland Instituut. Wat denk je, komt morgen echt het verlossende woord?
1: Ja, het blijft spannend, want dit hebben we eerder gehoopt dat het zo zou zijn. Maar nu wordt er wel gesproken over een constructief momentum. Dus ze denken er, en de druk is echt erg hoog om er nu toch echt wel uit te komen.
0: Want ze hebben er zondag ook heel lang over vergaderd.
1: Ja, 7 uur ruim. En de afgelopen dagen ook nog weer. En ook morgen zal er weer uren vergaderd worden met de partijtoppen van de verschillende coalitiepartijen. Dus ja, ik kan me ook nog voorstellen dat er een soort, dat ze op sommige aspecten toch nog niet eens worden. Maar de grote hap, bijvoorbeeld de hervorming van de pensioenen, de hervorming van de financiering van de gezondheidszorg, daar zullen ze wel uitkomen, denk ik.
0: Waarom hebben de coalitiepartijen zo moeite om het eens te worden over die hervormingen?
1: Dat heeft veel mee te maken dat sowieso natuurlijk de SPD, de Sociaaldemocraten en de Christendemocraten, ja, dat is gewoon een andere bloedgroep. En het CDU van Friedrich Merz is ook nog meer naar rechts opgeschoven dan onder zijn voorganger Angela Merkel. En ze denken gewoon heel anders over hoe je de overheid, dus het sociale stelsel, moet financieren. De SPD wil graag een ruimhartig sociaal stelsel, een lagere belasting voor de lagere inkomens. En het CDU is toch meer voor de werkgevers en de hogere inkomens. En die belangen die botsen gewoon. En Merz is niet een figuur die daar heel erg verbindend in optreedt. Sterker nog, die heeft in de afgelopen maanden eigenlijk heel veel mensen boos gemaakt door uitspraken te doen over dat Duitsers maar wat harder moeten werken, dat ze eigenlijk te lui zijn, dat ze zich te vaak ziek melden. Hij had het over met lifestyle-tijd, dus lifestyle-deeltijd en work-life balance gaan we de economie niet redden. Ja, dat heeft bij de SPD
0: kwaad bloed gezaaid.
1: Ja.
0: Het gaat om een breed pakket maatregelen op sociaal en economisch gebied. Wat zijn de ingrijpendste maatregelen uit het pakket?
1: Nou, wat echt wel een grote verandering is, waar Duitsland al jaren en jaren tegenaan hikt, is een hervorming van het pensioenstelsel. Ze hebben in Duitsland nog bijvoorbeeld een vroeg pensioen, iets wat in Nederland natuurlijk al lang afgeschaft is. Die regeling wordt in Duitsland nu ook bekort eigenlijk, of beknot.
0: Want vroeg pensioen is dat je,
1: dat je vanaf 64 zonder dat het je iets kost met pensioen kan. En dat is natuurlijk bedoeld juist om de zware beroepen te ontzien. Maar dat wordt ook veel gebruikt door mensen die eigenlijk niet, dus niet de stratenmakers, zal ik maar zeggen. Ja. Dus daar willen ze, je kunt nog wel vroeger met pensioen, maar dan kost het je geld straks als deze regelingen doorgaan. Dus dat is een belangrijke. Er komt een 2% extra pensioenpremie moeten betaald worden. Dus 1% door de werkgevers, 1% door de werknemers. En dat wordt belegd. Dat deed Duitsland tot nu toe ook niet. Dat ze de pensioenen beleggen. En daarmee hopen ze toch natuurlijk, als je het belegt, kun je er wel wat meer rendement op.
0: Het stond gewoon op rekeningen.
1: Ja, was gewoon van de overheid in een grote pot. En ja, de reden is natuurlijk ook dat die pensioenpotten, dat kun je gewoon berekenen, die zijn te krap. Dus de grote golf van pensioengerechtigden komt er in Duitsland nog aan. Dat is ook een verschil tussen Duitsland en Nederland. In Nederland was de babyboom eerder, direct na de oorlog. In Duitsland is die iets later, in de jaren 50 pas gekomen. Dus dat betekent dat ook pas in de komende jaren die babyboomers massaal met pensioen gaan. En dan zijn de potten gewoon niet vol genoeg.
0: Ja, nu liggen sociale en economische hervormingen gevoelig. Daar weten we in Nederland alles van. Denk je dat er in Duitsland voldoende steun is voor deze maatregelen?
1: Dat is dus de grote vraag. Want wat we nu morgen zien is dat de regering er mogelijk uitkomt. Die hebben aangegeven dat ze dat echt wel willen. En ja, de druk is zo hoog. Ze willen voor de zomer met iets komen, dus dat zullen ze vast doen. Maar binnen de SPD bijvoorbeeld wordt al eigenlijk gemuit. Er zijn al, de linkervleugel van de SPD heeft al aangegeven dat ze met niet alle hervormingen van het pensioenstelsel kunnen leven. En dat is dus natuurlijk de vraag. Het moet straks ook nog door de Bondsdag en door de Bondsraad worden goedgekeurd. En één deelstaat premier heeft al aangegeven dat ze via de Bondsraad gaat proberen daar toch te blokkeren.
0: Dus er is al een spaak in het wiel?
1: Ja, en dat heeft veel mee te maken met dat er in het najaar nog deelstaatverkiezingen zijn. En daar wil de SPD natuurlijk in die deelstaten goede resultaten halen. En die zijn toch bang dat ze kiezers verliezen hierdoor.
0: Het gaat al een hele tijd slecht met de Duitse economie. Kan dit pakket voldoende zijn om de boel weer vlot te trekken?
1: Nee, ze hebben ook wel andere maatregelen al genomen. Bijvoorbeeld een enorme investeringspot voor de infrastructuur. Dus er wordt al meer geïnvesteerd vanuit de overheid. Ik denk dat dat misschien nog wel meer doet. Ze verwachten nu wel van dat beleggen van die pensioenpremies. Dat zou ook weer kapitaal in de markt moeten krijgen, waar bedrijven dan weer baat bij hebben. Maar dit pakket is er eigenlijk voornamelijk op gericht om het sociale stelsel betaalbaar te houden. Dus om de overheidsuitgaven op orde te houden.
0: Bondskanselier Merz is behoorlijk impopulair. Wat gaat dit voor hem opleveren?
1: Ja, ik denk dat als hij morgen met iets komt, dan zal dat in ieder geval een gevoel geven dat ze toch. Ik denk dat iedereen nu er wel naar snakt dat er gewoon eens iets gebeurt. Dus ook al is dat niet precies wat iedereen wil, maar het is echt wel nodig dat de regering laat zien dat ze kunnen handelen. Want ze zijn eigenlijk al maanden lam geslagen door intern geruzie. En dat is altijd slecht. Dus dat kan het hem opleveren, dat hij toch laat zien van nou, ik kan toch wel wat op de rit krijgen. Of dat genoeg is, denk ik eigenlijk niet.
0: Want hij beloofde als magger dat hij het allemaal zou oplossen. Maar dat lukt niet.
1: Nee, dat is zeker niet gelukt. Nee. En hiervoor was hij oppositieleider natuurlijk. En heeft hij enorm geschopt tegen de regering. Maar hij krijgt zelf het helemaal niet voor elkaar. Dus ik denk niet dat zijn populariteit. Het heeft ook met hem als persoon. Hij is gewoon. Ja, hij zegt steeds net de verkeerde dingen. Het zal hem niet heel veel populairder maken, maar het behoedt hem misschien voor een enorme crisis.
0: Wipke Pietlik, dank je wel.
1: Graag gedaan.
0: En we gaan weer naar Jan Vincent van Zuiden. Want er is weer zijn ontwikkelingen.
2: Ja, slotfase eerste helft. Frankrijk-Zweden. Het kon niet uitblijven. Het doelpunt voor Frankrijk. Kylian Mbappé. Hij maakt hem op aangeven van een prachtige aanval is het. Het is een van de spelers van Frankrijk. Ga ik even heel snel op mijn briefje kijken. Dembélé, hij geeft hem aan. En hij maakt zijn vijfde doelpunt van dit WK alweer. Kylian Mbappé. Het was een stormloop van Frankrijk op het Zweedse doel. En uiteindelijk valt hij dus in de laatste minuut voor rust. Mbappé, hij zet Frankrijk op 1-0 tegen Zweden.

0: Taylor Swift, Anti-Hero. En zij is het gesprek van de dag, deze Taylor Swift. Want alles wijst erop dat ze volgende week gaat trouwen met de American voetbalspeler Travis Kelce. De details zijn nog niet bekend, maar het wordt nu al de bruiloft van de eeuw genoemd. En daar willen we natuurlijk meer over weten. Daarom zit hier Helle Huizinga. Ze is internationale wedding- en eventplanner. En ze werkt voor de allerrijkste. Welkom.
1: Dankjewel.
0: Je had het heel druk vandaag, hè?
1: Ja, dat klopt. Ik kom net weer terug uit het buitenland waar wij een hele grote productie hebben gedraaid.
0: En de productie wil zeggen een bruiloft?
1: Correct, ja.
0: Ja? Want hoeveel van die producties doe jij zo per jaar?
1: Nou, dit soort formaat doen we ongeveer 3-4 keer per jaar. Omdat het gewoon hele grote producties
0: zijn. Hoe groot was dit? Hoeveel mensen waren er?
1: 120. Maar
0: dat vind ik nog helemaal niet zo groot.
1: Nee, klopt. Wij Nederlanders houden wel van klein en intiem. Maar ja, wel groot in dagen en nou ja, hoe het eruit ziet en events.
0: En je doet er een paar per jaar omdat ze heel bewerkelijk zijn.
1: Ja, ze zijn zeker heel bewerkelijk. We werken gemiddeld zo'n 1,5 jaar tot een jaar aan zo'n bruiloft met een team van 5 mensen.
0: Zo. Wat weet je eigenlijk van die bruiloft van Taylor Swift?
1: Nou ja, alles wijst er eigenlijk nu op dat het grote feest gaat plaatsvinden in Madison Square Garden.
0: Is niet de sfeervolste plek van New York.
1: Nou ja, als eventdesigners kijken wij daar toch wel heel anders tegenaan. Ja? Want zo'n mooie, hele grote, kale ruimte, daar kan je alles van maken als er budget is.
0: En er komen maar 1000 mensen.
1: Ja, dat is denk ik echt het feest voor iedereen. Ik verwacht zelf dat de ceremonie een stuk kleiner zou zijn met gemiddeld 100 mensen. Dat is wat ze nu zeggen in de media. En ik denk ook wel dat dat meer bij haar past om dit intiem te houden en echt voor zichzelf met haar partner.
0: En hier is waarschijnlijk ook een team al heel lang mee bezig.
1: Ja, dat verwacht ik wel, ja.
0: Ja. Waarom wordt daar zo geheimzinnig over gedaan, over die bruiloft?
1: Nou, ik denk dat als eigenlijk alles van je hele leven al op straat ligt, dat zo'n heel belangrijk moment toch intiem moet blijven. En dat je gewoon heel graag wil dat alles wat daar gebeurt, dat dat een verrassing is voor je gasten. En niet dat alles wat je hebt bedacht al op straat ligt.
0: Nee. En wat doe je dan als wedding planner? Wat komt er allemaal bij kijken?
1: Nou ja, eigenlijk gedurende zo'n productie run je een heel dorp. Want er zijn gewoon honderden mensen die je moet aansturen. Van techniek, tot entertainment, tot de gasten. Ja, heel veel.
0: Want je levert ook artiesten en zo aan?
1: Correct, ja.
0: Ja, ik las dat het startbedrag rond de 2 ton ligt bij jullie. Taylor Swift zou een budget hebben van 20 miljoen. Is dat dan heel veel?
1: Nou, ik denk gezien het aantal mensen en de productie die zij gaat doen en de vergunningen waar men nu over spreekt, van afzetten van straten en dergelijke in New York, dan is dat niet een heel erg gek bedrag qua inschatting. Wij doen ook huwelijken waar het oploopt tot in de miljoenen. Nou, nog geen 20 miljoen, maar wel wat hoger. Dus ik denk dat het wel een redelijke schatting zal zijn.
0: Want als ik u inschakelen, wat krijg ik dan voor die 2 ton?
1: Nou ja, het ligt eraan waar jouw wensen liggen. Want wij zeggen, het is de mooiste dag van het bruidspaar. En de een houdt heel erg van bloemen. En de andere die wil een unieke locatie. Dus wij kijken echt, wat wil dat bruidspaar nu? En daar gaan wij de nadruk op leggen qua budget.
0: Ja, en je zegt 20 miljoen is niet echt zo extreem voor zo iemand.
1: Nou, voor zo'n iemand niet. Ik geloof dat zij een van de jongste dames in de lijst is in Amerika. Dus voor haar niet. Maar het is een uitzonderlijk hoog bedrag.
0: Ja, want Jeff Bezos huurde voor zijn bruiloft heel Venetië af. Hè? 3 dagen. En dat kostte $55 miljoen. Wil dat ook zeggen dat mensen tegen elkaar gaan opbieden? Van hoe extravaganter, hoe leuker en beter en mooier?
1: Nee, ik denk alleen als je in deze leak zit, dat een stukje privacy heel kostbaar is. Dus het afzetten van die straten, al die vergunningen die je moet regelen. Ik denk dat het bij deze mensen niet meer gaat om tegen elkaar opbieden. Dat station zijn ze wel gepasseerd. Ik denk juist dat de beleving voor hun en hun gasten het allerbelangrijkste is.
0: Ja, want de vraag is, doe je dat dan ook voor de buitenwereld of voor jezelf?
1: Nee, ik denk echt dat zij het voor hunzelf doen.
0: Ja? Ken jij die wedding planner van Taylor Swift?
1: Nou ja, of ik hem ken, dat weet ik niet. Ik heb een richting waarvan ik dacht.
0: Je denkt dat het een man is?
1: Ja, ik dacht dat het een man is. Er is een wedding planner in New York. En hij heeft ook het huwelijk van Ben Affleck en Jennifer Lopez destijds gedaan. Dus ik dacht, misschien is hij het.
0: Zou kunnen.
1: Volgende week weet ik het wel.
0: Ja. Want ik had het net even over dat Madison Square Garden, dat ik dat niet zo'n hele gezellige plek vind, hè, in mijn ogen. Hoe maak je daar toch een intieme plek van?
1: Ja, ik denk als een wedding designer op dat niveau kan je daar alles van maken. Want daar creëer je eigenlijk gewoon met trussen en doeken en alles. Je maakt er gewoon een compleet andere wereld van. Dus hoe opener de locatie, hoe makkelijker het is om deze te transformeren. En ik denk toch echt dat die ceremonie voor de ongeveer 100 mensen ergens anders plaats gaat vinden in een wat uniekere locatie.
0: En hoe gaat het dan? Wordt er een heel moodboard gemaakt met alles erop en eraan en een script? En ja. Gaat dat zo?
1: Nou, ik denk dat er bij hun wel echt hele 3D-video's zijn gemaakt. Dat doen wij ook, waarin je eigenlijk gewoon al de hele uitstraling gaat zien waar je doorheen vliegt. En dat je ziet van oké, dit wordt zo en dat wordt zo.
0: En lukt dat dan ook altijd? Want dat is natuurlijk allemaal ja, wat je hoopt dat het wordt. Maar ja. Ja, het moet dan ook allemaal nog eens een keer lukken.
1: Nou, kan niet, kennen we niet. En zeker op dit niveau moet je gewoon presteren en gaat het ook lukken.
0: Kennen jullie elkaar ook allemaal in dat wereldje van de high-end wedding planners?
1: Ja, wij zijn eigenlijk een best wel een klein clubje over de hele wereld. Wij hebben ook een clubje samen waar zo'n 50 high-end wedding planners in zitten. Van Amerika tot aan India, China, eigenlijk over de hele wereld. En het is een hele leuke club, want we helpen elkaar ook allemaal.
0: Wat is eigenlijk de grootste bruiloft die je zelf hebt opgezet?
1: Nou ja, we hebben heel veel verschillende bruiloften over de hele wereld
0: gedaan. Noem dus één waarvan je denkt, nou, dat was toch wel een hele bijzondere.
1: Nou, we hebben hele mooie in Dubai gedaan. Ook 5 dagen, helemaal over de top. Elke
0: dag
1: een
0: ander
1: feest.
0: Mensen?
1: Ja, wij praten nooit over onze klanten.
0: Nee, maar ik hou het voor me.
1: Ja. Nee, wij praten nooit over onze klanten.
0: Ik
1: daar
0: denk
1: worden wij geboekt.
0: Gok ik.
1: Nee.
0: Okay.
1: Maar we hebben vele voetballers ook gedaan.
0: Maar dat was een hele grote?
1: Ja, dat was een hele grote en hele mooie. Waar we vuurwerkshows in de zee hadden liggen. Ja, waar alle gasten ingevlogen werden. Bloementunnels van 10 meter.
0: Maar dat lukte niet voor 2 ton?
1: Nee, dat was iets hoger.
0: Ja?
1: Ja.
0: Komt dat ook voor? Want jij zei net, kan niet of zoiets. Hè? Alles lukt.
1: Kan niet bestaan.
0: Ja. Maar toch zullen bruidsparen wel eens om iets vragen of je denkt, ja, dat lukt me niet.
1: Nou, eigenlijk kunnen we alles wel leveren. Het enige wat ik niet echt meer doe, is het werken met dieren. Want dat vind ik
0: met
1: niet
0: dieren.
1: Zo leuk.
0: Ja, je zegt wat ik niet meer doe. Wat ik niet meer doe.
1: Ja, vroeger heb ik wel eens een pony op een kinderfeestje gehad. Maar toen dat beest een beetje stress kreeg en daardoor naar de toilet moest, vond ik zo zielig, heb ik nooit meer gedaan.
0: Oh ja, maar komt het voor dat mensen zeggen, ik wil 4 olifanten en 8 tijgers?
1: Ja, en kamelen en dat soort dingen.
0: Oh ja.
1: Dus het is toch wel leuk, hè?
0: Ja,
1: exotisch.
0: Ja. Maar dan moet je toch nee verkopen.
1: Ja, ik vind dat niet meer passen in deze tijd.
0: Heb je voor je eigen, ben je zelf getrouwd?
1: Nee, ik ben niet getrouwd.
0: Nee. Is dat allemaal oefenen ook nog voor je eigen bruiloft een keer?
1: Nou ja, we gaan het zien als de juiste man op het pad komt.
0: Ja, het is wel. Je bent natuurlijk de hele dag met het trouwen van andere mensen bezig.
1: Klopt.
0: Maar dat is ook wel mooi.
1: Ja, vroeger hoef ik niet per se te trouwen. Maar tegenwoordig, nu ik zoveel bruiloft heb gezien, dacht ik van, nou, het is toch wel mooi.
0: Hella Huizinga, dank je wel. En dit was het Oog voor vanavond. Na 12 uur nooit meer slapen met Femke van der Laan. Morgen is er weer een oog. Dan zit hier Winfried Baijens. Voor nu een mooie en rustige nacht.
2: Goedenacht, Freunde. Es wird Zeit für mich zu gehen. Was ich noch zu sagen hätte, dauert eine Zigarette und ein letztes

0: Radio 1.
1: Mijn overgrootmoeder heeft het meegemaakt in de slavernij.
2: Morgen de nationale herdenking slavernijverleden in Amsterdam.
3: 400 jaar. En de generaties daarna dragen dat ook nog met zich mee.
2: Onze verslaggevers zijn bij de herdenking in het Oosterpark en op het Museumplein, waar de afschaffing van de slavernij met het Kitty Kotti Festival wordt herdacht en gevierd.
4: Het is een herinnering aan onze zelfbevrijding en een oproep tot blijvende erkenning en herstel.
2: NOS Nationale Herdenking Slavernijverleden. Morgen om 2 uur op NPO Radio 1.
5: Kom naar de tentoonstelling Tony in de Oriënt en maak kennis met het dagelijks leven in Omaan en India, zoals gezien door kunstenares Tony Holsbergen. Tot en met 4 oktober in Museum het Hannemahuis in Harlingen.
6: Met bestaat 10 jaar en dat vieren we met onze hoogste korting ooit. Profiteer nu van deals op onze matrassen, toppers en bedden. Ga naar madsleeps.com. Mad, het beste matras van Nederland.
7: Ga naar Darwin, naar vroeger, naar de toekomst, naar door een microscoop kijken en heel hard aha roepen. Naar met je poten diep in de klei onderzoek doen, naar Griekse beelden van marmer, botten van dino's en kastelen van koningen. Ga naar wat je nog niet snapt of normaal gesproken zou afkeuren. Maar ga zoals jij wil, met de museumkaart.
8: Een primeur, Yves Klein en zijn kunstenaarsfamilie. Geniet van zijn wereldberoemde blauw. Ontdek zijn artistieke familie en hun band met Nederland. Nu te zien in Stedelijk Museum Schiedam.
9: Een pasgeboren kindje? Zo weer uitgevlogen. Het ja-woord gegeven. In no time 10 jaar verder. De mooiste momenten vliegen voorbij. Wat als je ze vast kon houden? Maak het moment goud. Met een cadeau van Goudwisselkantoor. Van unieke sieraden tot waardevolle goudbaren. Goudwisselkantoor.
10: Dit is Omroep Friesland.
11: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
12: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Ronald Koeman stapt op als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij in goed overleg met de KNVB besloten. Nederland werd afgelopen nacht uitgeschakeld op het WK door Marokko na strafschoppen. Op Instagram schrijft Koeman dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij en dat hij die verantwoordelijkheid als bondscoach draagt. Koeman was in 2 periodes bondscoach van Oranje en kwam in totaal tot 64 interlands. In de Pakistanse stad Lahore zijn zeker 14 kinderen omgekomen toen het gebouw waar ze les kregen instortte. 8 andere kinderen raakten gewond. De slachtoffers zijn tussen de 5 en 16 jaar oud. Een 30-jarige juf kon onder het puin vandaan gehaald worden. In het gebouw kregen kinderen bijles. Volgens getuigen was het een vervallen gebouw waar illegaal een tweede verdieping op was gebouwd, waardoor dat dak instortte. Er zijn 2 personen opgepakt, onder wie de eigenaar van het schooltje. De politie onderzoekt of de bouwregels zijn overtreden bij de bouw. Op de A50 tussen Os en Ravenstein heeft een politieauto een voetganger aangereden. De man is met spoed naar het ziekenhuis gebracht, meldt de politie. Het ongeval gebeurde even voor 6:30. Op dat moment stond er file op de A50. De politieauto vervoerde een verdachte en reed over de vluchtstrook waar de voetganger werd geraakt. Volgens de politie is onduidelijk wat hij daar deed. Er wordt onderzoek gedaan naar hoe het ongeval kon gebeuren. Belangenverenigingen van huisartsen zijn het niet eens met de nieuwe huisartstarieven van de Nederlandse Zorgautoriteit. De vergoeding voor huisvesting gaat omhoog, maar het werk als huisarts blijft ondergewaardeerd, vinden ze. De afgelopen jaren waren er al vaker rechtszaken hierover en nu stappen ze dus opnieuw naar de rechter. Het weer. Een paar buien trekken naar het noordoosten weg en het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen zonnig en droog bij een graad of 25. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
13: Noordwien.
14: My Willem de Vries.

0: Noordewien.
1: Ah, goeie, welkom bij Noordewien op deze tijd, Janne. Mooi dat ze bij best ons aan horen. Hou lekker de radio hoor. Maar in ieder geval muziek uit deze provincie. Wij zetten u daar mij een pittig noemer van NNB tegen met Pieter Wilkens en de Friese Boerenzoom. En ik dacht, hé, hey, de Friese vlogger, die leuke plaat, die lijkt ook nog steeds clear. Go op het dik. En wat trekken.

Ik steer Sassel, als een koe op de dik. Ja, ik ben alleen maar aan het koe. En verder werd van de dik al jagen. Nou ja, Sarah, maar heb ik net de Friske Vlagger hier troer. Eduard Rekker in dit, ja, lekkere vlotte noemer. Leuk dat ze erbij was. Nogmaals, Tizianne, Noorwin en de nieuwe single van De Green of Orden is uit. Ja, misschien had het bijkregen 16 op het Noorwin podium dit jaar. Bevrijdingsfestival. En het mij duidelijk is, het is echt oldschool folk. Maar we werden op een judaïstige manier gebracht. Ja, heerlijk, heerlijk deze. De nieuwe morgen.

Ja, mooi hoor. De nieuwe single van The Green of Orden. Folk, old school, ja, en toch klinkt het wel echt modern, moet ik zeggen. Dus ik ben blij dat ze er binnen. En het is heel lang dwaande. En ja, het is nog een mooi begrip in Friesland. Dus op het Bevrijdingsfestival dit hier op het Noorderwienpodium. En hier hebben dus mij de nieuwe morgen. Hoe nieuwe single spritsen trouwens. No Saint, Sipke Visser, de German Rick Meijer. Hier die Fixed Me Up Hand.

0: Rick Meijer, No Saint, Sipke Visser en zijn maten. En de nieuwe single zit. Na december komt er meer uit trouwens. Een volslijn album, Fix Me Up Ham. Waarom week weer een mooi concert. Boetpost, Paviljoen Mem, Jake LeBots, Amerikaanse artiest. Hier is een Duitse maat Bernie Badke bij hem. Prachtig mooie namen. En met je beiden maken ze er wat moois van. Moffelijk om erbij te wezen. En Jake LeBots, ja, hij draait nog een hele tijd mee. Schreeuwer, ja, yoga doet hij onder oren. En hij is zeker acteur, maar vooral songscrewer, singer-songwriter. Hij deed dit nummer. There lives the devil in my throat.
1: Mother says that the devil lives in my

Jay Klabat from America. Hebben hier on tour, nog steeds trouwens. Nederland, Frankrijk, België heeft ze mee. There lives a devil in my troop. Hij bracht hem in Boedenpost. Weer een fantastisch concert, kan ik je vertellen. Nou, en we hebben hier nog live-opnames van Santje en Jevelien. Ja, ja. Toen spelen die dit nummer Rekkel dus. En ik denk dat dat Kevin Moore eens even draaien. We beginnen met een band die we Leslie nog live in de studio hier. De jonge, nieuwe generatie. Ja, wat is het? Soul, blues, jazz, alles zit wel wat terug. Tuscan's Brew en Grain.

0: toffe band, toffe nieuwe generatie muzikanten. Kom hier gewoon uit Friesland bij. Stippel op youtube.com/Noordwien. De live-opnames, dit weer hun eigen studio-opname van het nummer Grain. Tuscan's Brew, Youth. In deze hal even van Noordwien. Ja, we toch een beetje in die sfeer zitten van funk, soul, van alles wat. Goeie muzikanten, New Frequency en Bag of Sugar.
1: Stopping the line, super fine. Love sweet like a bag of sugar.

0: Ik ben helemaal heel blind van je. Fantastisch hoe dat in elkaar steekt. Dit nummer, Bag of Sugar. Van de New Frequency. En mij doet in dit geval wie Frank Bekamp. En ik had al vaker verteld, maar doet er altijd maar even bij als informatie. De helft besteedt gewoon uit Friesen bij deze band. Bassist, drummer, et cetera. Jongens komt uit Amerika. En I like it. Ja, beginnen we met Mary Amber. Daar hebben we een prachtig mooi nummer voor gekregen. Dat wie deels in het Fries. Maar ze had ik een Nederlandstalige versie uitgebracht. Wordt je mek even hier aan litten. Het is Mary Amber. En dan zit die titel hier wat in het Engels. Verwarrend. Dreaming Out Loud. Maar dan in het Nederlands.
1: Laat me iets dichter vandaag.

Mary Amber. En ja, er is een Friese versie van. Deze titel is dan weer in het Engels. Dreaming Out Loud, maar de tekst is in het Nederlands. Prachtig. Drietalige Mary Amber. You would see this al even van horen, Wim. Het heeft het verhaal van Danny Jellis. Michael is even verteld haar. Maar noem het maar zeker wijze. Het is een cover. Maar deze opname zit ook het verhaal van Danny. Want ooit op de wereld zet als Famke. En daarna transformeert naar jongen. En dat had ze in deze versie van Make It a Memory al even verwerken. Luister maar eens goed.

Geweldig talent, Dani. Dani Jellersma. Make it a memory. Crasup, wist nog? Ja, en die meneer uit Zeeland. Inderdaad, met z'n beiden. Ja, of met de hele band erbij. Overigens gaan ze er een heel mooi duet van maken. En ja, mooi vertolkt nog toch Dani Jellersma. Dus ja, ik zie het nog liedje vestjes te tikken. Kan ik even? Toen kwam ik deze zien. Dit is Tolvier Verlien. Ik word oud. Maar wel mooi nog steeds. Wouter van der Wal. En toveren in je hoofd.

je wilt de waarheid horen. Heb je gezegd, bij mij wordt de allermooiste waarheid straks echt. Vergeet al wat je haat, omarm je warmste gevoel. En laat me er snel in, dan laat ik zien wat ik bedoel. Dus laat me toveren in je hoofd jezelf.

Hij treedt nog altijd op, Wouter van der Wal. Je hebt hem in een live-opname van Noorderwien. U twaalt hoe het viertje nog werd. Toveren in je hoofd. Wat heeft hij toch maar eens even vooruit noemen? Hoe is het bij Wouter, zult de vraag wijzen dan. Begin ik weer even naar wat horen live-opnames. Ik kom met een hele tijd, Vlien, maar wel eens even leuk om even om te herinneren. Namelijk, we hebben een fantastische band hier in Vlien, hier in de provincie. When We Are Wild. En dat draaide eigenlijk om singer-songwriter, hele stellingwerf. En die is later toch Danai. Maar ik neem bij, ze is redelijk beroemd geworden. Want hij stotterde enorm. Had hij een enorme mooie serie maken en op YouTube zetten. En om mensen tips te aan, hoe ga je ermee om? En ik van mensen die stotteren hier. Dus ja, dus, net zo volop meer van je. Maar ja, zijn muziek weer fantastisch. 3FM, talent zelfs en mooie releases. Gearworking met elke keer. Maar op dit moment het wel clear, maar helaas. En fam, wij hier een bal in de studio met de hele band. En ik ja, vind het wel mooi om dat weer rond te hebben in deze hal van Noorderwien. En daar heb ik even ruimte voor. When We Are Wild, live in Noorderwien, bij Hille Stellingwerf.

0: Ja, When We Are Wild. Wat een fantastische band. Hille en band, te gek dat je hem er weer in. En kom vooral naar Osdell een ontzettend volle succes in de komende tijd met alles wat je hem doet. Want het gaat als liedjager, om het maar even op zijn goed Fries te zeggen.
1: Dankjewel en we komen graag wel eens.
0: Super optreden, dankjewel jongens. Goed, het is heel simpel. Ik haal een klok en er staat gewoon nog een paar minuten op. Heren, Broken Brass inzamelen. Ik zeg, ik hoor me stil. Dit weer noorden we live voor de laatste keer op televisie. Na de vakantie in augustus, ben er weer. En het laatste muzikale woord, heren, is aan u. Bedankt alvast en tot de volgende keer. Oh!

0: Femke?
1: Ja, Geert?
2: Het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bloost op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Het lid en lid Shen dat Friesland dij on het hert kiert.
3: Dit is Omroep Friesland.
4: 24 uur dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep app en 92.2 FM.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De man die wordt verdacht van het doodschieten van 6 mensen gisteren in Duitsland heeft eerder zijn baby flink door elkaar geschud. Volgens Duitse media heeft hij ook artsen bedreigd die zijn kind behandelden voor dat letsel. Er werd een onderzoek ingesteld, maar het kwam niet tot de veroordeling. Volgens Der Spiegel was de moeder van het kind bij hem weg en probeerde ze via de rechter voogdij over het kind te krijgen. De man opende gisteren het vuur op medewerkers van een jeugdinstelling waar hij een gesprek had over de voogdij. In België is maandag een 12-jarige jongen urenlang achtergelaten in een schoolbusje. Hij was op weg naar school in slaap gevallen en van zijn stoel gegleden. Daardoor was hij over het hoofd gezien bij het uitstappen. Pas uren later belde de school dat hij nooit was aangekomen en werd hij gevonden in de afgesloten bus. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang. Kort daarna waren er ook al 2 andere incidenten bij die vervoerder. De school en het busbedrijf onderzoeken waar het is misgegaan. Ronald Koeman stopt als bondscoach van het Nederlands elftal. Dat heeft hij afgelopen nacht besloten. Oranje werd uitgeschakeld op het WK door Marokko. Koeman zegt dat niemand daar teleurgestelder over is dan hij. Koeman beleefde als bondscoach 64 interlands. Serena Williams is na haar eerste partij op Wimbledon al uitgeschakeld. De 44-jarige tennister was al enkele jaren gestopt, maar maakte onlangs haar rentree op het hoogste niveau. In Londen won ze 1 set van haar 20-jarige tegenstander Maya Joint uit Australië. Serena Williams wordt gezien als een van de beste tennissers aller tijden. Ze won 23 keer een Grand Slam. Samen met haar zus Venus speelt ze nog wel het dubbeltoernooi op Wimbledon. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog. Het wordt 21 tot 25 graden. Donderdag is er weer kans op een buitje. Dit was het NOS Journaal.
3: Friesland non-stop.
4: Non-stop de beste muziek van Friesland.

0: vaart de vrood haas bin.
1: Gigantische tollships, stoere matrozen, muziek en tientoezende meesken op de kade.
0: Omroep Friesland is erbij.
1: Van de sail in op vreed, om te skippen man die de haven weer uitvaren.
0: Tollships races in Haas. Op radio, televisie en online.

0: het freun van Omroep Friesland. Als freun stiept dus Omroep, tinks mij en bleust op de hichte van wat er spielt. Meld die nou on. omroepfriesland.nl/freun.
1: Word lid en lid zien dat Friesland daar aan het hert giet.

0: Dit is Omroep Friesland.
1: 24 uur in Dijs op omroepfriesland.nl, de Omroep-app en 92.2 FM.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. In verschillende Europese landen zijn invallen gedaan in een onderzoek naar misbruik van EU-geld door politieke partijen. Europarlementariër Bardella van het radicaal-rechtse Rassemblement National uit Frankrijk bevestigt dat contacten van zijn partij worden onderzocht. Volgens de Franse krant Le Monde heeft de Europese fractie waar de partij toen in zat opdrachten verleend aan vertrouwelingen zonder de juiste procedures te volgen. Het zou gaan in totaal om 4,3 miljoen aan gemeenschapsgeld. Het Europese OM bevestigt de invallen, maar wil niet zeggen welke partijen worden onderzocht. Amnesty International heeft voldoende bewijs voor etnische zuivering door de paramilitaire groep RSF in Soedan. Ze deden daar onderzoek naar en concludeerden ook dat RSF op grote schaal oorlogsmisdaden heeft gepleegd. Het geweld van RSF in Soedan richt zich vooral op niet-Arabische Soedanezen. Bij de inname van de stad Al-Fasher in oktober 2025 vonden massaslachtingen plaats. Ook sloot de RSF de toevoer van voedsel en humanitaire hulp volledig af. Een Belgische jongen van 12 is maandag urenlang achtergelaten in een schoolbus. Hij was over het hoofd gezien toen iedereen uitstapte. Pas uren later kwam men erachter. De jongen was erg overstuur. Het busje was van hetzelfde vervoerbedrijf dat vorige maand betrokken was bij het dodelijk ongeluk bij een spoorwegovergang in België. Frankrijk heeft zich vrij makkelijk geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal. De Fransen wonnen met 3-0 van Zweden. Topspeler Kylian Mbappé maakte 2 doelpunten en staat nu op gelijke hoogte met Lionel Messi als topscorer op dit WK. Afgelopen avond plaatste ook Noorwegen zich voor de volgende ronde. Zij wonnen met 2-1 van Ivoorkust. Het weer, het klaart overal op. Vannacht koelt het af tot een graad of 13. Morgen is het zonnig en droog en het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Friesland non-stop.
3: Non-stop de beste muziek van Friesland.